0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer als zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Frieslandok, stil aan de overkant.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee.

0: middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als het iets of zieren is.
5: Hey, wachten.
0: Of al lekker op de bank
6: is. Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds toen dat opruchten waard.
0: Van de middag van Fjouwerontzijs.
5: En allemaal voorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Ah!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, nee, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou om. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij, Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond en in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland, non-stop.
1: De beste muziek.

0: Alles mooi en om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Vannacht is er weer.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: Zes uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. De beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw daar werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Meta is het er niet mee eens en gaat in beroep. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had die munitie al een dag eerder afgeleverd in Oekraïne. Dat melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand om het leven gekomen. Vlak voor de brand op de bovenste verdieping van de flat aan de Watertorenweg ontstond, hoorden medebewoners een explosie. Toen de brandweer het pand betrad, was daar nog iemand in leven, maar deze persoon overleed ter plaatse. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er valt niet veel wind en het wordt ongeveer 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 12 minuten uur 6 en dit is Ljouwert op zo'n augustus 2026. Mij weer een nieuwe aflevering van Friesland van de Moorn. Joen begint ook een nieuwe aflevering van de Eredivisie. En Cambuur mij die aardraapje tussen Chin Excelsior. Hebben we het aan snoer.
2: Friesland van de Moorn.
3: Mij Harm Wijstra.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo, hallo.
2: Goedemorgen allemaal.
4: Hoi, hoi. Oh ja, dit is Arjen Nijer-Wedjoen.
5: Mijn Harm Wijstra.
4: Als ik eerlijk ben, het hier mij net hoeft.

0: Hij heeft er deze dagen redelijk bij, hè? Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We kijken er heel erg naar uit. Een mooie start thuis in dit stadion. En daar gaan we voor.
0: Cambuur begint jong voor het eerst in Trije weer in de eredivisie. De doze tussen de Rotterdammers van Excelsior. En mij nog minder als een mannen te gaan is Sint-Nico Drokdwaande met de allegorische optocht.
4: De komende weken ben je weer alle jong en hoe daai de sneus en snuis waarschijnlijk wel. Dus dan, nou, dan krijg je het mooi kleren.
0: Goedemorgen, welkom bij Friesland van de Moorn. De editie van Freed Zoon Augustus 2026. Ik ben Feike Wouda. Feike, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, Joen, dan de eerste wedstrijd van Cambuur. Toen zeiden ze het al, Harm. Het ANP heeft even een rondje maken van wat kost het eind aan seizoenskaart bieden voetbalclubs, de eredivisieclubs. Nou, de meesten die zijn toch wel duurder worden. En de Nederlandse muziekwereld verliest 2 iconen.
1: Omroep Friesland van de Moorn.
0: Eerste part van de dag is het wikselen in Beroen. Komen ze op een spotje Rijn. In de midden krijgt de zinnen weer terrein. Krijgt de kieltje meer rondte. En dan rint het kwik op naar 22 graden. Ja, het is hier wat frisser als deze week eerder. Morgen dan wordt het weer warm. Ja, want dan pakt de zinnen de haar er al. En dan werd een hele drukke biertje. Wordt het zo'n simmerse 24 en zo'n 20 graden. En snijden die letter dan warmt het op naar 30 graden. Kwam je van de morgen de studio in en toen zei Feike, mij het licht uit?
5: Ja,
0: ik kan me per sfeer licht zetten.
6: Te veel woorden, te veel zinnen,

0: Nou, ik ga de vraag van Fijke beantwoorden. Mag het licht uit? Hij zit op sfeerjacht hier, hè?
1: Sfeerjacht, ja, heerlijk.
0: Even minuut lezen voor de meesten thuis. We hebben twee standen hier in de studio. De ene is een standje abattoirjacht.
1: Ja, inderdaad. Dan,
0: dan zit je echt vol in het jacht. Ja. En de horen, dat is gedimd jacht.
1: Ja, en dat is toch wat loffelijker om mijn wekker te worden.
0: Dus wij gaan lekker op sfeerjacht. Het vadiel is, wij ben ik net op televisie, Fijke.
1: Nee, dat, want die hingen dan batterijcamera's. En ik van die hele grote studiolampen. En dat is van, als we visual radio doggen, dan is dat wel handig voor zelfs. Maar dat hebben wij Maas, hebben dat net nodig.
0: Nee, want wij hebben beide een radiohol, hè?
2: Precies. Om het nog een oren, Friesland van de Moor.
0: Cambuur stiert naar de trein hier voor de rentree op het hoogste niveau in het betellenvoetbal. Joen, dan begint de eredivisie weer. En Cambuur speelt de eerste wedstrijd van het seizoen tussen Excelsior. Het is ook de openingswedstrijd van de eredivisie. En ik van trainer Johan Plat is het een unieke rij. Want hij maakt het zien, debuut in die eredivisie. Dus collega Willem vermeld wordt vregen Arthur Volendammer al kriebels had.
3: Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb verhalen gehoord over de supporters. Die zullen ons waanzinnig steunen. Dat heb ik natuurlijk vorig jaar al gezien in de KKD. En ik ga ervan uit dat, de lucht gaat branden, zeggen ze in Duitsland. En dat verwacht ik morgen ook.
4: Krijg je ook zenuwen?
3: Nee, gezonde spanning. Ik heb geen zenuwen, maar we hebben er allemaal heel veel zin in.
4: Het is voor jou ook de eerste keer in de Eredivisie. Weet je een beetje wat je kunt verwachten?
3: Jazeker, we hebben ons goed voorbereid.
4: Ja, ik bedoel qua sfeer, qua spanning, zeg maar.
3: Jawel, jawel. Ik heb in Spanje dat ook hetzelfde meegemaakt.
4: En nu krijg je dus Excelsior als eerste tegenstander. Is dat lekker om te beginnen met een iets kleinere tegenstander? Of heb je liever zoiets van geef mij maar Ajax, dan hebben we die ook gehad?
3: Nee, wij zijn niet in de positie om een team te onderschatten. En zeker Excelsior niet. En voor mij maakt dat ook niks uit. Wij moeten tegen iedereen op ons best zijn en ons op het uiterste voorbereiden. En dat hebben we ook gedaan. En we kijken er heel erg naar uit. Een mooie start thuis in dit stadion. En daar gaan we voor.
4: Wat verwacht jij van Excelsior?
3: Excelsior is een heel stug, goed georganiseerd team. Die heel gevaarlijk is in de omschakeling. Die een aantal hele goede spelers ook hebben. Dus daar moeten wij heel waakzaam op zijn.
4: Wat voor type trainer ben jij? Pas jij je eigen speelstijl aan je tegenstander of hou je je eigen idee?
3: Nee, wij gaan altijd uit van eigen kracht. En dat hoort bij deze club. En dat past ook bij mij. En dat zullen we altijd blijven doen. En natuurlijk heb je te maken met een tegenstander en kijk je daarnaar. En kun je altijd op details dingen anders doen. Maar wij spelen altijd wel ons eigen spel.
4: Heb jij vanmorgen een compleet fitte selectie?
3: Iedereen is fit, alleen Wiebe is nog een twijfelgeval.
4: Dus Wiebe Kooistra?
3: Klopt, ja.
4: Waarom?
3: Ja, die had nog wat last. Dus we moeten even kijken hoe dat uitpakt naar morgen toe.
4: Hoe is dat voor hem? Want hij speelde een voorbereiding dat je bijna begon te twijfelen. Speelt Mulders nou of Kooistra? Zo goed zat hij er tegenaan. Hoe is dat voor hem dan dat hij nu net uitvalt?
3: Ja, dat is natuurlijk kloten. Die heeft zeker verdiend om hierbij te zijn. En misschien is hij er ook wel bij. Hè? Dus dat weet ik nog niet. Maar het is een jongen die van een andere positie komt. Die heeft nu de rechtsback positie omarmd. Dat heeft hij heel goed gedaan. Hij gaat daar ook vol voor om nog aan de kleine details te werken, om dat te verbeteren. En aan de andere kant, het seizoen is lang. Hè? Dus het is ook geen ramp als hij hem wel zou missen. Dan is hij er waarschijnlijk volgende week sowieso weer bij. Dus die moet gewoon zo doorgaan.
4: Nu heb je een nieuwe jongen gisteren bijgekregen, Sammy Bouhoudane. Gelijk basis, wissel, is hij er helemaal niet bij?
3: Sammy is erbij.
4: Maar of je staat, dat wil je niet zeggen?
3: Nee, dat wil ik nog niet zeggen.
4: Wat voor kwaliteiten zie jij in Sammy?
3: Sammy is een sterke spits die heel makkelijk scoort. Die dus heel goed is in de 16, die goed kan koppen. En die toch ook nog bewegelijk is. Goed een bal vast kan houden. En wat ik bij hem ook merk als persoon is dat hij er heel veel zin in heeft. En dat hij echt een drive heeft om te slagen.
0: Zegt Johan Plat, de trainer van Cambuur, die wedstrijd tegen Excelsior te begint. Johan om 8 uur is hierbij Omroep Friesland streekjocht te volgen op de radio en vanzelfs in een live blog op internet. Ja, dan de Oormedia.
2: De media van de Moor.
0: Die zit ook in de Eredivisie.
1: Ja, zeker. Ja, want haast alle Eredivisieclubs hebben de prijs van haar Good Gift seizoenkaart verhegen. De kaart kostte dit seizoen gemiddeld €266. Krijg wat meer dus als vrienden hier. En dat nog blijkt uit een analyse van het ANP. En die hebben alle clubs even bij Del West. Even zien. Feyenoord is de enige club waar de Good Gift kaart voordeliger wordt.
0: Club van Valken.
1: Club van het Volk, ja. Het oude seizoen kostte de goedkeefste standaard seizoenkaart €340. En dat wordt dit seizoen €294.
0: Misschien wat compensatie voor het middenseizoen onder Van Persie.
1: Nou, het komt vooral door de komst van een jongerenvak.
0: Oh!
1: Ja. Dus voor supporters onder mij 21 jaar. Ja, een apart jongerenvak. Dus dat is ook wel bijzonder. Even bij Excelsior en SC Cambuur bloot de prijs gelijk. Altijd voor de goedkeefste plakken.
0: Ik zoek het zes voor de goedkeefste plakken. Want
1: zeker.
0: Ik betaal hier meer dan vlinier.
1: Ja, dus het is weer op mooiste plak daar natuurlijk. Dus,
0: ja, maar ja, we ben ik een stapje heger gegaan, hè?
1: Ja, nee, zeker. En ze zeggen zelf ik, hè, van, we hebben natuurlijk ook investeringen die in het stadion en alles. En dat mag ik al een keer waarom betalen worden. Maar de goedkeefste seizoenskaart is €260. En dat, nou, dat bloedt dus. Even ter vergelijk. Het familievak bij SCR Vinger betalen is €240 voor een seizoenskaart.
0: Oh, netjes.
1: Ja, dat is wel netjes. Dus... ja, voor de fans van Telstar neemt de prijs maar haast de helte ta.
0: Zo.
1: Ja. En ze spelen vlien hier voor het eerst in haast 50 jaar in de eredivisie. De prijzen waren al bepaald voordat we promoveren. Eigenlijk waren de seizoenkaarten vorig jaar te goedkoop voor de eredivisie. En ze gingen van €164 naar €244. Het afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in het stadion en de faciliteiten voor supporters. Dus vinden we deze stijging gerechtvaardigd. Dus nou... Even ADO Den Haag is de goedkeefste club. Maar €184. En de club zei, ja, daar hebben we echt bewust voor kiezen. En ja, die komen voor het eerst in 4-4. Ik weer om op het hoogste niveau.
0: Ja.
1: Door de drempel laag te houden en supporters te belonen voor hun loyaliteit... hebben we de loyale support stap voor stap kunnen laten groeien. Nou, dat is ik. Hè. We hebben het voor te zitten vanzelfs. Meestal van supporters van PSV, die bent meeste kwijt onze seizoenskaart. 347 en een hele euro. Nou, dan hebben we zeker aardige hoorn, dacht ik.
0: Dan
1: ja, Amsterdam
0: dan...
1: hebben we nog in de Ajax.
0: Ja.
1: Nou, dan hebben we de top 3 zo'n beetje hoorn. €312. Nou, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Nou goed.
1: Je moet wat voor de club, hoe hè?
0: Het is clubleven, hang je jou het gewoon.
1: Ja, precies. Ja, dan krijg je Sontje wedstrijd voor waarom.
0: Ja, nou.
1: En dan maar je hoop je dat ze winnen. Dan, ja, de Nederlandse muziekvrouw verliest een icoon... door het versterren van Journey Kaagman. Ja, en Jochen en Sander, hier is ze. Ja, hier al jaren les van Parkinson. En ja, allerhande meesken. De voorzitter of de directeur van belangorganisatie Buma Cultuur... die zei dat van dat icoon. Kaagman, wie van 2002 om 2009 directeur van stichting Konamis. De vaderinner van Buma.
0: Buma, ja.
1: En ja, Neffes Helmink verzint het Kaagman. Niets dan lof. Elke schrijver, componist of uitvoerend artiest is schatplichtig aan Journey Kaagman. Ja, die clubs die komen natuurlijk in, die stichting komen op voor de rechten van de artiesten. En ja, ze heeft natuurlijk als frontvrouw van Earth and Fire, heeft ze in binnen- en buitenland, heeft ze in de skiwerpers stien. Maar ja, ze is haar werk achter de schermen verdient minstens zoveel aandacht. En ze stier ik onder basis van de organisatie die Els hier de popprijs uitreikt. Ja, Earth and Fire kent natuurlijk van hits League als Weekend, Memories, Storm and Thunder, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, Love Life. Nou ja, ja.
0: Nou, ik wie juster.
1: Ja. Ja.
0: Dan komt de generatiekloof verder omhoog.
1: Ja.
0: Ik zie het met wat jongere collega's.
1: Ja.
0: En toen kwam dat bericht van Johnny Kaagman en zo
1: ja.
0: Even stoorn.
1: Ja.
0: Nou, ik wie er toch wel met jou.
1: Ja. Ja, zeker.
0: En er zit een fjouwe meisje om je heen die zijn arm. Waar is Johnny Kaagman?
1: Nee.
0: Ja, toen speelde ik dus...
1: Ja.
0: En toen zijn ze... Oh ja, die kippenbol, ik.
1: Ja, van TikTok of... want dat is het nodig, ik...
0: Nou, toen vertel ik dus dat ze jurylid weer van Idols. En toen kwam ik bij de jongere generatie van
1: daarvoor
0: bij een jochjebaan.
1: Ja.
0: Werd ze toen eigenlijk al een beetje beschuldigd waard van dat ze een vierste strak gezicht hier. Maar achteraf hier ze doe al Parkinson.
1: Ja, nee, dat... Ja... Inderdaad. Ja, Henk-Jan Smits, die heeft mij haar Idols presenteerd. Of ja, wie een van de juryleden. En die zei het ik van een soort meester die Jochen Kaagman als een met botox volgespoten ijskonijn. Maar hij zei, ja, ik herinner me vooral haar scherpe en droege humor. Als ik aan Idols denk, dan zie ik onszelf in de jury vooral tranen wegpinken van het lachen. We hebben zo onbedaarlijk hard gelachen in die tijd. Dus, nou ja. Maar ja, er is dus... Nog een icoon verstoren.
0: Ja,
1: wat minder bekend misschien.
0: Die stier een beetje in het kaart van dit nijs. Dat is Tony Scott.
1: Tony Scott, ja. De man is een heerlijke flow in zijn stem. 54 hier is hij geworden. Ja, eind 2014 kreeg hij de diagnose MS. En daardoor werd hij haast doof en blind. Ja, en die hits van Get Into It, Let Love Love. Echt heerlijke...
0: Dit soort muziek, zeg maar.
1: Ja, Gangsta Boogie. From the soul.
0: Ja. Die heeft net vaker op Omroep Friesland trouwens. Maar we kennen je het wel even niet in draaien van Tony Scott.
1: Ja toch?
0: En van Johnny Kaag.
1: En van Johnny Kaag. Dus, ja,
0: maar dat, dan...
1: ja, wij zijn Scott-plicht.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, ja. Maar dat werd trouwens bijzonder, want de muziek van Tony Scott die hield dan net te vinden op Spotify of andere streaming platforms. Want die platenmaatschappij die bestaat net meer. Maar die doet er steeds onder contract stier.
0: Oh, dus het is nooit digitaal ergens deels hebben.
1: Nee, nou ja, uiteindelijk wel. Want radiomakers Henry Schut en Lex Gaardhuis die hebben in 2021 hebben ze hun er hut van maken dat die muziek toch digitaal te verkrijgen weer. Want ja, hoor, dan is je legacy toch een beetje voort dat je net digitaal te vinden bent even zelfs.
0: Nou, ik heb even zien, gelukkig stieren ze hier gewoon
1: ja,
0: in het systeem.
1: Ja, nou gelukkig
0: maar. Tony Scott, ja. Ze hebben net vaak draait bij Omroep Friesland.
1: Nou, maar dan is dit een goede reden. Ja, de onleiding is net mooi, maar...
0: Dus een plaat van Earth and Fire.
1: Ja.
0: En hier van Tony Scott.
1: Nou,
0: en
1: dan, we kennen hem vooruit.
0: Dan zie je wij het net uit, Joert.
1: Nee.
0: Dus de meeste thuis mij suggesties doen. En dat kind ja. Via de app van Omroep Friesland 0620 4 9 9 9 9 9 Juffrouw draaide Jacob Stelwagen vanzelfs ook al hier van Earth and Fire. Maar eigenlijk kan je het hele repertoire je het wil draaien, vind ik.
1: Ja, dus er zit zelf volle mooie platen tussen, dus nou.
0: Kom maar op. Eerst is er maar even van Miss Montreal. Dit is Just a Flirt in Friesland van de Moon.

0: Miss Montreal en Just a Flirt. Het is 4 minuten voor jou, zoon.
1: Het is nog petit, maar...
2: Harm Wijstra.
1: Is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het wordt nog even een mannen, maar dan is het Wessevier in Sint-Niek. De allegorische optocht. En nou al ben ze daar alle dagen drok dwaanden met de tariënings. Vietje en onklaarde wijn rieden er op 3 september. Maas en jongens trof Sint-Niek en strieden dan om de prijzen. Die optocht is al goed 24 jaar een traditie voor de Sint-Niekster merken. En een van de teams die het mij docht is de buurtvereniging Bouwen Houtring. Nou ja, Hage Veenstra.
3: Nou, we krijgen het onderstel klaar. Oors ben we eigenlijk al heel mooi, maar we zijn het hier een beetje letter. Het onderstel hebben we helemaal nijmaken. Die hebben we aan alle kanten sturen. En maar daar hopen we eigenlijk geen probleem meer mee te hebben op de route. Dat is in het verleden nog eens even gebeurd. En nu zijn we eigenlijk aan het opbouwen daar. Voor jongens, als jij we er wat wanden op krijgen. Dus ja, het gaat nou de goede kant op.
4: Ja, want wanneer ben je begonnen hiermee?
3: Nou, ergens in maart ja, ben we starten. Dus ja, ik al wat letter als alles. Maar ja, het kwam net helemaal lekker op gang. Maar dat is nou klaar. Dus we hebben voor jou een weekje dit kerst gehad.
4: Ja, en we zeggen nou het onderstel. En ik zeg ook wat prefab elementen. Dus het kan nou eerst in de hecht in.
3: Ja, ja, we gaan jongen zouden het speler op hijsen. En dan zouden we zien dat we er een beetje vorm en model in krijgen. Ja?
4: En kun je wel iets ja, voorproefje van ja, wat het wordt? Of schetsen misschien?
3: Ja, nou, we kennen natuurlijk net het idee verklappen. Maar het wordt een gebouw. En al het gebouw is het niet. Dat toverwand had wat een ruïne. En er gebeurt van alles omheen. En ja, ik leer uit Tjern wel dat we echt in bij de optocht komen.
4: Ja, dus wat hebben we geduld bij je eindmateriaal. Hè? Dat materiaal is net om een nocht. Hoe heb je hem dat oplost?
3: Nou, dat is het mooie van het Dwarenpeek. Alle ondernemers en iedereen ziet wel voor die kleren en een heel soort wat sponsoren. We hebben natuurlijk de buurt heb ik een hele vrachtlijn die ik een contributie betaal. Dus daar hebben we het al in. Nou, krijg wat van aan. En een soort sponsoring. Van zo'n bedroeming hieromheen.
4: Ja, en is het nou echt een buurtproject of een vreunenproject of een combinatie? Hoe moet ik het zeggen?
3: Ja, het is wel een combinatie. Net iedereen komt van de buurt, maar iedereen heeft er ook wel wat binding mee. Dat, ja, het is vooral een hele gezellige ploeg. Ja.
4: Ja, en is een idee, wij dan een exercice kennen, dat wanneer ontsteert SOX? Wanneer bedenk je hem dat?
3: Nou, voor mij hebben we in oktober alles vergaderd, maar dit hebben we in januari ergens bedacht. Dus bij de echte beurman om de tafel. En nou ja, ik leer eerst eens een bakje, dan is een bierke. En dan komen er steeds meer ideeën. En dan, ja, dan daar komt dan wat uit. Dan stemmen we machinaal en dan wordt dat hem.
4: Ja, dus eigenlijk ben je haast wel heel eer dwaand, net alle dagen, maar als ze optellen.
3: Ja, dan ben je er wel helemaal bezig. Ja, ja, ik zou zijn het niet eens weten hoeveel dagen of uren je erin steekt. Maar ik kan het tellen willen, denk ik.
4: Nee, want we zijn nu augustus. Ik kan me nou voorstellen dat het nou intensiveert. Dus dat je echt vaker dwaalde bent met die opbouw.
3: Ja, ja, zoals nou de komende weken ben je weer alle jong. En hoe daai, de sneus en snel is waarschijnlijk wel. Dus dan krijg je het mooi kleren.
4: Ja, en we steren moet, het is nou gelukkig droog, maar stel het is nou min waar, want we steren op een oprit, want in je loods wordt dat nu daging, denk ik.
3: Ja, de vorige buurt had altijd wel een soort in de loods bouwd, maar ja, nee, wij hebben het afgekozen om een beetje grutter te bouwen, dus ja, dan ben je gedwongen om buurt te bouwen. En nou dekken we het oude maar kleden of we bouwen een tent, we hopen dat ze aan wat bloed, dat is het mooiste wijze.
4: En voorspellingen met woord volgens mij.
3: Dat dacht ik, ja, en dat maar de merken dan ook een mooie, dan komt het helemaal klaar, toch?
0: 3 september stiert mijn reet omcirkelen van de Sint-Nieksters. Een reportage van Daniel Koorstrajerdest van Streekomroep RTV Spanburg. Aansnie is die Fijke Wouda met Nijs uit Friesland.
5: Snijn in Bureau de Vries.
6: De eerste is even naar Heid gaan. Toen haak ik hem zijn Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van... Een politieke partij, dat is net samen wat.
7: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
6: Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat er wil. Maar dat zil wel.
5: Snijn in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Ik zei het al, Jalverson. Dit wat nijs in Friesland, Fijkerwouda. Goeiemorgen.
8: Een goeiemorgen. De Ventje zal in Noord-Nederland met helikopters oefenen in het leegvleen. In Friesland zal benamen meestal in het eerstelijke pad daar wat van vernemen. Het gebied dat vleien wordt is tijdelijk onwist als leegvleen gebied. De Ventje zei mij klam dat wengebieden en locaties dat een soort meestal binnen meidse worden zullen. Bij jeder oefeningen wat duidelijk dat vee schrikken kan van helikopters. De oefeningen met de Fjouwer Apache helikopters beginnen manje. Sontje in augustus en ze vleien de oordij tussen Jochenoeren en Heelwij Vieven. Een automobilist is juist jong bij Hantum in sleet inrijden. De bestuurder rekken de macht uit het stuur kwijt en riet een BM om 4. Na de klap daar de auto in de sleet. Meiwerkers van de ambulance haar helft verliend om beide inzittenden, maar die hoegden net mij in het ziekenhuis. De auto rekken wol sabotskansjeren dat hij futsleefd worden moest. En voor de derde keer in een romme mannetiet is de fontein op het Europaplein in Ljouwer verloren in een grutte massaskom. Begin juli waren een bulte schippen al voor een soort skom op de fontein op de rotonde en eind juli ik alles. Justioen wie het weer raak. De gemeente stuurde een onnemer naar de vogelfontein, zat het beeld officieel hier, om een antifoonmiddel in het water te dwaan. Wat verantwoordelijk is voor de skomexplosies in de fontein is net duidelijk. En voetbalster Fenna Kalmaf van Haskerwane had een zware blessure oproen. De spits speelde waanzin met PSV in de voorronde van de Champions League en een ploeg uit Bosnië. Maar al na een paar minuten was ze met een soort pijnen naar de kanta. Juster werd duidelijk dat het om een zware blessure gaat. PSV liet vanwege privacyreden net weten om wat voor blessure het krijgt gaat. Maar het is wel duidelijk dat Kalma dit onkomende seizoen net meer in actie komt.
0: Vanwege privacyredenen net vertellen wat de blessure van een voetballer is.
8: Nou, dat is toch wel bijzonder. Dat heb ik dan net jij er mij
0: nee.
8: Nou, we doeken er even in.
0: Dat is, dan
8: we dit nog even achter.
0: Nou ja, dan kun je dus vragen stellen.
8: Precies, dan we het nog eens keren.
0: Wat voor bijzonder. Want als het nog zijn van, nou ja, een spierblessure of een nieuwe kleren.
8: Ja, het is voor Fenna natuurlijk.
0: Sneu verhaal, dat
8: een heel sneu verhaal.
0: Ja, ja. Goed, wij Jere Haasen wat het waar wordt.
5: Friesland van de Moor.
1: Mij Harm Wijstra.
9: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Dit is rond 9 uur nog Friesland van de Moor. Als dan hebben wij contact met Niek van Prooyen. Die is dus de hier in uitsturing. Die is met zijn zoon te varen. Die doet de Alversterrentocht bij een boord op Wetterstof. Dus even vernemen werd op dit stuit uithing je. Maar eerst, ik zei het al, het waar. Jan Jonkman, goeiemorgen.
10: Ja, Harm, ik een hele goeie morgen.
0: Hoe beginnen we deze dag?
10: Nou, bewolkt. En dat hinden we daar om de nacht ik. De wind, de wind van Juster, die van Juster Jong fut vallen. De vol uit en trok een spotje aan Juster Jong. En vannacht aan soort bracht dat net om. We zullen wel naar de hoensdagen wachten moeten voordat er een echt serieuze buien vallen kunnen. Maar we zullen wat wij waarom we hebben. Ik heb het wel even wat melden wat er dan valt. Dus hier in 9 maar ik weer maar 8 zien. Dat is een 14 een hele graad. Maar juist er aan die 4 millimeter 15 graden. Mijn bakkenveen, mijn traaien zien. Dan wat ik zo 4 millimeter. Ik zo'n 13 graden. Akker en ik oorl millimeter. De point 2 hele millimeter. En de Westerijn die hier toe 2 hele millimeter. Je ziet gewoon dat er vooral in het noordwestelijke kustgebied het meeste wetter vallen is. Meer de provincie stelde dat net zo wat voor. Nou, van een mooi bloed naar een steuring die bloed wat boppen nu lezen. En die zwart gaat voor, ervoor dat de bewolking de oorhoorn heeft. Uit een trots zullen er zijn met een heel licht spatje reinvallen kennen. Vooral bij de IJssel, langs de IJssel, maar de westkust en op het water. Van de midden loopt die steuring naar het eerste tafut. Dan wordt het vanuit het westen wat droog. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we temperaturen van de 20 tot 21, misschien wel aan de graden. De wind, ja, dat zou wel een probleem worden voor de zeilerij. Vooral van de maan, die doet het heel, heel rustig gewoon. Komt van de maan uit het noordwesten, waar je gaat van de midden om naar het, de steuring voet, loopt naar het zuidwesten. Dat kan dan toch nog even krekmatig wijzen. In de jong heb ik altijd naar temperaturen. Ja, jong om 9 uur is dan zo'n 15 graden. Later in de nacht koelt het al, dan is dan 10,5 graden. En dan komen ze op een mist, op een mistbank.
0: En morgen hier dan?
10: Nou, wat er meest dan oplost is, dan hebben de zinnen er al een raar bij, die is waar in een haatrol. En die houdt de hele dag houdt die staan en in de midden een enkele stapelwolk. Maar dat is dan ook alles. De zinnen die pakt dus echt de haatrol. De mooie zuid-eerste wind, dan komt er een wat warmere lucht dus kant op. En dan heb ik merken aan de temperaturen, die hebben dan weer 23 graden op het waterland. Dat zijn 4, 26 graden. Wat meer de provincie. Maar een zwak, heel goed, matige eerste wind. zien. Het is een kreef twa, maar vlaagjes in treien. En misschien in de midden zit er dan een vlaagje van fjouwer in. Nou, dat zullen we nog krijgen af van de zillerij wijzen. In de jong, om 9 uur is het altijd naar zo'n 20 graden. En dan koelt het in de nacht al naar zo'n 15 graden.
0: En dan de dagen daarna?
10: Nou, wij komen dan wat het bloed voorlopig wordt wat simmerzachtig, want we zitten s'nachts weer in een warmere lucht, zo wordt het is droog. En dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, de temperaturen die rinnen dan weer omheen. 26 graden per waterland, dat zijn 29 tot 30 graden meer in de provincie. Ja, en met amper wien viel het dan ik dan wat extra warm aan. Nou, meent je de wien alweer wat om naar het noordwesten te. Ja, dan binnen de heegste temperaturen eraan, dan hebben we altijd nog een noffelijke temperaturen van zo'n 5, 26 graden in de provincie. Een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en de wind die komt dan uit het maatwesten waaien. Dan zullen we dan ook dat er in de midden uit een trom misschien eens even een enkele spat reinvallen kennen. Want er komen ontstaan dan enkele buikers. Maar een soort stelt het net voor en het is en bloed dan die dag ik rijstig. Tiesjes van Simmers ik dan maar een mat eerste wind zo'n 4, 25 graden bloed te droeg. Nou, een wensje heb ik geregeld de zinnen, want dan hebben we 24 tot 28 graden. De zin in de Haatrol en dat zul ik ze bloeien. Nou, dat zo prachtig wijze van jongens als we de zinnenverzustering hebben. Nou ja, Sageer Vetsend, december die had voorlopig nog geen vakantieplan.

0: Extreem Amerikaans. Green Torsk, juist.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een hele goeie morgen. Friesland van de Moorn, 20 minuten van zoon. Misschien gaan ze die trekken zitten te hark in. Koos het verhaal jaren van Nick van Prooien en zijn zoon Jorik. Die vader de Alversterrentocht. Dat doen ze net zonder reden. Wij hadden tocht, mij boord die het vat op wetterstof vrezen om te denken voor fossielvrij varen. En ze willen geld ophalen voor het goede doel, de spierziekte MS. Jo, het is de tweede dag van Harm tocht en we hebben contact met mij, Nick. Een goeie morgen.
3: Goeie morgen.
0: Waar ben je op dit tijd, Nick?
3: We zijn nu tussen Harlingen en Franeker op het Van Haringsmakanaal.
0: En hoe is die in veran? Even een waaromblik op Juster, want Juster gingen we contact met je bij de Zwette.
3: Ja.
0: Hoe wie die eerste dag?
3: Wisselend. Ja, het begon fantastisch mooi. Mooi weer, lekker zonnetje erbij en dat was heerlijk. En op een gegeven moment kwam de wind kwam om de hoek kijken. Nou, bij het Slotermeer was dat wel even lastig. We hebben een sloep die is niet gemaakt voor de hoge golven en de harde wind, dus dat was lekker klotsen. En als je bij Sloten bent geweest, dan mag je nog een keer het Slotermeer op richting Balk en de Luts.
0: Ja.
3: Nou, dat ging verder allemaal hartstikke goed. Op de Vlussen was het nog even spannend richting Stavoren. Maar dat ging verder allemaal voorspoedig. En op het laatst was het wel even een dingetje. Vanwege de harde wind kwamen we een beetje later aan dan verwacht. Dus was het donker. En het was rot weer, het regende, het was nat, het was koud. En de laatste anderhalf uur van de tocht moeten we maar gauw even vergeten.
0: Ja, toen toch niet even van waar ben we mee bezig.
3: Maar voor het goede doel heb je ook wel vaak even wat over.
0: Ja, want Jim strijden voor het goede doel. Voor de meesten die het juist net mij kregen, waarom doe je dat en wat voor doel is dat?
3: Ja, wij doen dat voor het MS-fonds. Dat heeft ermee te maken, er zit MS bij ons in de familie. Dus we weten heel goed wat voor impact het heeft. En we vinden het heel erg belangrijk dat er goed onderzoek voor gedaan kan worden. Wat is nou de oorzaak ervan? Is dat te vinden? Is het te genezen? En kunnen we ervoor zorgen dat mensen met MS beter kunnen leven? En misschien wel mensen in de toekomst zonder MS kunnen leven? Dat vinden wij erg belangrijk.
0: Dan doe je mij een boord die te vat op wetterstof, want je vaart ook fossielvrij. Waarom doe je hem dat?
3: Ja, nou ja, fossielvrij is de toekomst. Dus we kunnen wel strijden voor een wereld zonder MS, maar als de wereld vergaat, dan hebben we er niet zoveel aan. Dus fossielvrij varen is belangrijk. Het kan op batterijen, dat weet iedereen wel. Een sloepje kan je huren, hartstikke leuk, vaart op accu. Maar halverwege de dag is die leeg. Nou ja, we hebben gisteren al laten zien dat we gewoon een hele dag hebben kunnen varen op één tankje waterstof. En mocht het op zijn, dan vervangen we een tankje in 2 minuten en dan varen we weer lekker door.
0: Dus dat gaat prima? Dus,
3: dat gaat hartstikke goed.
0: Ja,
3: de techniek laat ons niet in de steek.
0: Dat doe je hem goed. Je hebt ook wat teksten op het bord staan en QR-code, want dan kan mensen je hem herkennen. Wordt er al een beetje gedoneerd?
3: We zitten al bijna op 5000 euro, dus daar zijn we hartstikke blij mee. Maar we hebben als doel gesteld 10.000 euro, dus we willen iedereen vragen, ook de luisteraars van jullie, om te doneren naar het MS-fonds. En dat kan via onze website elfstedenopwaterstof.nl.
0: Elfstedenopwaterstof.nl, dat is de website.
3: Dat verstond ik niet goed. Zou je dat nog een keer kunnen herhalen?
0: Nou, herhaal het over maar even, want we hebben het meeste wezen.
3: Elfstedenopwaterstof.nl.
0: Dat is
3: En alle donaties gaan rechtstreeks naar het MS-fonds. Dus er zitten geen scheve dingen of helemaal niks in. Alles gaat rechtstreeks naar het goede doel. En wij zetten ons daar gewoon ook keihard voor in.
0: Juster hier in Zoorn nog even wat moeite om zijn betier op te steken. Is het Joert een beetje goed gang?
3: Nee, hij heeft vannacht heel slecht geslapen. We konden bij mijn broer slapen, dat was fantastisch. Hij heeft vannacht op de bank gelegen, 2 uurtjes geslapen en ligt nu lekker onder een dekentje. Dus ik denk de eerste 2 uurtjes sturen zijn voor mij en daarna mag Jorik het overnemen als hij een beetje bijgeslapen heeft.
0: Want wanneer

0: situatie om die hele halve sterrentocht vat te halen? Is dat Joert al?
1: Ja. Vandaag om we verwachten om 6:00 weer de Bonkenvaart binnen te lopen.
0: Mooi. Nou, mensen die Jim Tjin komen, die kunnen doneren. Ik wens je hem een hele mooie dag, Niek.
1: En dankjewel en bedankt voor de tijd.

0: Imagine Dragons en I'm on top of the world. Ja, nou is het wel toevallig, hè, dat die Tony Scott, die is verstoren uiteindelijk onder gevolgen van MS. En deze mensen die varen met hun boord ek van datzelfde doel.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus ik denk, zullen we dan Tony Scott nou er even bij pakken?
1: Er komt een paar dingen bij elkaar op deze manier.
0: Ja, nou gingen we vragen om een suggestie te doen. Marit, die zet Riders on the Storm van Tony Scott. Dat is dus Wessa-noemer. Ja. Dat is net digitaal te vinden.
1: Nee, hè?
0: Nee, nah. Ik kan hem net vinden. Maar er ben ik horen suggesties. Njotje in, njotje love, let love.
1: Ja. Ja, dat is ik een heerlijke noemer.
0: Zullen we die even draaien?
1: Doen we dat.

0: Love Let Love van Tony Scott, The Chief. Hij is net meer, maar zie muziek gelukkig wel in meeste zit op Spotify nou.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, zo midden in december is het smoordrok op het wetter. Bootjes, surfers, kano's, ze binden er al je wil te vinden. En een populair gebied daarvoor is vanzelfs het natuurgebied de Oude Veen. Uw simmerverslagjouwer Pelle Numan die giert er het wetter op met Bart Landman. Die is van het Friese Geer en kwam onder de tocht een bijzonder monumentje.
2: Ja, midden in de Oude Veen ben we nou een stillisten gaan bij een bijzonder plak, een jorre, midden in een natuurgebied. En dit is een monument, Bert. Wat is dit nou correct?
3: Ja, dit is een oorlogsmonument, hoe mag ik het nemen. We lezen hier nu in een natuurgebied de Oude Veen, hier bij Jijnenwoord. En we lezen in dit gebied, het heet de Oud Dwinger. Een dwinger is een vuilstwartplak, iets van Leeuwarden. Het hier al je vuilstwarten in de tijd. En in het Tweede Wereldoorlog is hier een vliegtuigdel rekken. Die is naar beneden gegaan en die is hier te land gekomen. Nou, die had je heel lang lijn en die heeft op een gegeven moment ze dat droeg zetten om dat vliegtuig te vast in te krijgen. Nou ja, dat is al je bad. En ter nagedachtenis aan die gebeurtenis is hier een monument plaatst. Wat we zien is een moorden van Engelse baksteen. Dat werd een vliegtuig opstegen in Engeland. En de breedte die je hier ziet van dat hele gedeelte, dat is de breedte wat ik het vliegtuig breed weer. Dus dat is een hele mooie bijkomstig hier erom. Dan zien we in de steen wel allerlei gotjes zitten. Die gotjes die ben tegenstappen maar zo'n, die broek worden kent door de eertswel. Nou, en de eertswel die maakt dat we hier hebben, die maakt zijn nest erin, dat is al een gonkje. En daardoor kennen we daar mooi nestelen. We zorgen hier een hele grote garden om precies te werden, ben dat, om correct te werden, wat het in Fries is, maar is dat, ben dat er 251. En dat ben like volle als een aantal vleentuigen die opstegen ben in Engeland om naar Duitsland te gaan, in Bremen, om de fabrieken daar te bombarderen. 251 ben opstegen, dus 251 garden. En je zorgen, wat gotjes die ben tegenmaken van mijn plaatjes, dat ben de tolven. En dat bent een aantal vliegtuigen die net weer omkomen binnen. Dus zo symboliseert dit stuk wat we hier zeggen. En in, achter dat sluitende stuk zit een onderdeel van het vleentuig met een bradskip. Dus het hele stuk wat je hier zegt, dat symboliseert wat er in het Tweede Wereldoorlog bad is. Het vliegtuig is naar onderen helle, delstwatten. Uiteindelijk ben de drie mensen omkomen en vier die binnen onder grond komen, maar die ben naar Duitsland gebracht, die hij oppakt.
2: Zorg ik voor de monumentje al je nou, stikken vast, Jan. Daar zit ik de eind op. Dit is een prachtig plakje van de vogels, liet het mij.
3: Ja, dat klopt. Dat plakje, daar zit het eind mooi op. Die lees je in een mooi tjentje. Dat hebben we natuurlijk net specifiek voor de einddelen. Wij hebben ook geen mensen bij het monument aan mijn boord. Dus daarom is het eigenlijk een keringje wat ervoor loopt.
2: En die gotjes, de vleen, echt een heel tijdwel de vogels in en uit. Dit is echt een vers plakje voor deze vogels?
3: Ja, dit is een vers plakje voor de vogels. Hè? De Iertswel, de oeverzwaluw. En ja, die breed hier. En elk hier komt er hier weer heen. En dan stop je bij die gaten eerst dicht, zodat ze zichzelf weer hier op een maatje maten om een nestgang te graven en achterin die nestgang een nestje te maken. Dus Elsie, komen ze hier weer. En we hadden ik in eens vogeltje wat ik je nusje hierin had, Elsie.
0: Vertelt Bert Landman van het Friese Geertje in uw verslagjouwer Pelle Numan.
1: De media van de morgen.
0: Maar toch niet, want Louise zei dat Tony Scott dat wie toch wel een beetje zonde van de stuurt hier. Nou,
4: ja, smaak is die van smaak.
0: Smaak een verschil. Hij zei toch niet Journey, maar nou, ik ga goed nee eens van hem.
4: Dat komt nog.
0: Dat komt nog wel. Zeker. De suggesties trouwens daarvoor binnen welkom. De tellers die het nou het heest van het noemer Weekend. Maar ja, dat komt vanzelf zeker omdat het Weekend van de door stiert.
4: Ja, precies.
0: Maar nou, iets hoors van Earth and Fire, mij ik, Jan.
4: Absoluut.
0: Kom maar terug in de app van Omroep Friesland welk noemer als Jan was. En of we een goed zin hadden, draaien er misschien wel twee.
4: Nou, waar weet.
0: En het zin is wel nota aardig.
4: Ja, zeker.
0: Fijke, wat komt het zin in de kranten?
4: Oh ja, ik moet even rondkomen op Fenna Kalma, want het zit me tot wijs.
0: Ja, want vanwege de privacy-redenen waren net bekend wat de blessures hier.
4: Ja, een beetje apart. Nou, het liek het een knibbelblessure. Daar liek het om te gingen. Want doet ze dus in die wedstrijd eruit uitvoel. Toen greep ze naar haar knibbel.
0: Ja.
4: Of nee, een van de knibbels. Ik weet net kreeg welke, de linker of de rechter. Maar dus daar, ik denk dus dat het mijn knibbelblessure te doen heeft.
0: Nou, een kwetsuur onder knibbel, dat is net best.
4: Nee, dat, daarom wordt het ook lang voordat ze weer omkomt. Dus ja, helaas.
0: Betterskip,
4: dat zeker. Nou, bomdrone zet EU op scherp. Grutte kop voor op de Telegraaf. Moskou tart ons op NAVO-terrein. Ja, Rusland daagt Europa uit op NAVO-groengebied. En dat liep het beeld naar de explosieve drone die in de nacht van Tienje Baasje op het Vleenveld Leipzig toch een oplettende buschauffeur onderschept was. Dat was dan wel een bijzonder verhaal. Die man die joeg daar roenliedingen.
0: Oh?
4: Ja, die zit in die bus.
0: En die zegt hoor.
4: En toen zei hij dat die drone vliegt. Dus die zet die bus op. Die vliegt door die bus. En die had die drone nou, gewoon letterlijk vastpakt en op een groen drukt. Ja, en pas later kwam hij erachter. Er zit een explosieve lading in. Dat hier natuurlijk heel oorzouwer in de kant.
0: Dat hier de handen wel aanhaak in, ja.
4: Ja, ja, misschien wel meer. Maar net weer, ja. Je ziet aardig wat Semtex zit er in die drone. Mogelijk je dit verschonen op Oekraïnse vliegtuigen die daar staan. Want Leipzig is een belangrijke luchthaven voor de bevaarding van Oekraïne. En hij wierk in de buurt van zo'n heel groot transportvliegtuig. En ja, nou is net duidelijk of die nou wel of net vol munitie zit voor Oekraïne.
0: Nee, die in de zijde van Wolle
4: ja, worden. Ja, en zijde van net. Ja, het is wel top secret al hier wijzen natuurlijk.
0: Ik begreep dat daar niet hoe zijn we.
4: Nee, er is niks. Lijkt PSV wel.
0: Ja.
4: Nou, dan hier we het juist nog hoe de sneldieken bij de grens met Duitsland. Er gebeuren een soort ongelokken. 100 vliegen hier al 121 ongelokken. Ik ben 12. Meestal ben ik bij omkwam. En ja, Nederland die wil dus dat Duitsland ophoudt met die grenscontroles. Want daar ontstaan die files terug. En terug meestal die natuurlijk net opletten.
0: Dat vooral.
4: Duitsland het zei, ja, daar beginnen we net om. Wij gingen gewoon terug met die controles. En nou het minister van Infrastructuur en Wettersteert, Vincent Karremans, die het nou zei, ja, we zullen er misschien toch wel wat bij deel is, Matte. En er komen nou verste waarschuwingsboeren. En de beleiding op de sneldikken, die we zullen ik ongepast worden. Dus wij nemen geen tijdelijke maatregelen meer, maar er komen gewoon nou
0: definitief.
4: Ja, definitief, want ja, het liep er net op dat dit snel ophoudt.
0: Dit programma had ik nog net op. We binden rond Johan Oeren. En eerst hebben we contact met Hilversum. Daar zitten de collega's van het NOS-journaal van het Nijs Uitbinden Boedeland.
5: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouw wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
6: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
5: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gearworkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
6: Vanuit Friesland?
5: Ja, vanuit Jesteren. Van Doorn.
7: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kennen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
12: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
11: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
13: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
11: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het is 3 minuten Noerson. Dan geven we mij deel 2 van Friesland van de Moorn. Friesland van de Moorn van deze Moorn. Zij maakt het 6 zon augustus 2026. Mijn aasen Cambuur. Zij mij de openingswedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen Jong Spiritje in Excelsior. Dus het is voor de Louters de comeback in de Eredivisie. Want na 3 jaar keukenkampioen-divisie mij ze weer op het heeste podium acteren. Aasen ik nog muziek. Franse muziek van Julian Clair komt er aan. Hélène, stiet clear.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: Mijn Harm Wijstra.

0: Het is pas simmer dat er wat Franse muziek op de radio is. Nou, bij deze Julian Clerc, ja, dus ten elem.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We kijken er heel erg naar uit. Een mooie start thuis in dit stadion. En daar gaan we voor.
0: De nieuwe trainer van Cambuur die shot uit naar de eerste wedstrijd. Waarom in de Eredivisie? De eerste wedstrijd van het seizoen is Joen Tusschen Excelsior. Als we joggen vooruit. En een tjoeger die zegt chaos bij de Grutte Vjochtpartij op het Stadeiland in Snits van de Wieken.
4: Voordat we het wisten, ja, en we van ons achteren, ik schreeuw en toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op een Corine te houden.
0: Ik ga er wel in schreeuwen, maar houdt net. Het is Fijkenwouda. Goedemorgen.
5: Ik hou de hand thuis.
0: Ja.
5: Ja, de brandwacht in Nederland is Bob Dupierre toch een hele serie inbraken. We hebben allerhande reddingsmateriaal stellen. Ja, en vanwege de opkomst van AI in het onderwijs, maar de Deense band tonight een extra toetsdwaan.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het wapenjocht in het kwart nog met Jan Jonkman. Jan, goeiemorgen.
6: Ja, Harm, ik een goeie man. Hij hoort een kalme dag voor de boom. Van de morgen is dan een soort bewolking. Uit een troonspatje ruim, vooral in het kustgebied en langs de IJsselmar. En dan hebben we temperaturen van zo'n 20 tot 22 graden. En vanmiddag vanuit het westen waar de zinnen ervoor weer geregeld bij. Jong, en vannacht is het helder. En dan hebben we minimum temperaturen van zo'n 10,5 graden. Kans op een mistbank. Morgen wordt er bij een mooie simmerske dag. De zinnen er geregeld tot volop bij. En in de midden een enkele stapelwolk. Dan is het zijn 5, 26 graden. En met een warme, zwakke zuid-eerste wind rennen die temperaturen dan op. In de nacht klert het op, hebben we dan temperaturen om de 15 graden. Maar aanstaan hier hoe dat waar.
0: Cambuur staat net drie hier voor de rentree op het heetste niveau in het betellen voetbal. De sliepende reus is op een nijwekker. Joen begint de Eredivisie weer en Cambuur speelt dan tussen Excelsior uit Rotterdam. En van trainer Johan Plat is het ook een bijzondere dij. Hij maakt het ex zijn debuut in de Eredivisie. Collega Willem Vermeldvoort, die vregen of de Volendammer al wat zonnekriebel zat.
7: Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb verhalen gehoord over de supporters. Die zullen ons waanzinnig steunen. Dat heb ik natuurlijk vorig jaar al gezien in de KKD. En ik ga ervan uit dat de lucht gaat branden, zeggen ze in Duitsland. En dat verwacht ik morgen ook.
8: Krijg je ook zenuwen?
7: Nee, gezonde spanning. Ik heb geen zenuwen, maar we hebben er allemaal heel veel zin in.
8: Ja, het is voor jou ook de eerste keer in de Eredivisie. Weet je een beetje wat je kunt verwachten?
7: Jazeker, we hebben ons goed voorbereid.
8: Ja, ik bedoel qua sfeer, qua spanning, zeg maar.
7: Jawel. Ik heb in Spanje dat ook hetzelfde meegemaakt.
8: En nu krijg je dus Excelsior als eerste tegenstander. Is dat lekker om te beginnen met een iets kleinere tegenstander? Of heb je liever zoiets van geef mij maar Ajax, dan hebben we die ook gehad?
7: Nee, wij zijn niet in de positie om een team te onderschatten. En zeker Excelsior niet. En voor mij maakt dat ook niks uit. Wij moeten tegen iedereen op ons best zijn en ons op het uiterste voorbereiden. En dat hebben we ook gedaan. En we kijken er heel erg naar uit. Een mooie start thuis in dit stadion. En daar gaan we voor.
8: Wat verwacht jij van Excelsior?
7: Excelsior is een heel stug, goed georganiseerd team. Die heel gevaarlijk is in de omschakeling. Die een aantal hele goede spelers ook hebben. Dus daar moeten wij heel waakzaam op zijn.
8: Wat voor type trainer ben jij? Pas jij je eigen speelstijl aan je tegenstander of hou je je eigen idee?
7: Nee, wij gaan altijd uit van eigen kracht. En dat hoort bij deze club. En dat past ook bij mij. En dat zullen we altijd blijven doen. En natuurlijk heb je te maken met een tegenstander en kijk je daarnaar. En kun je altijd op details dingen anders doen. Maar wij spelen altijd wel ons eigen spel.
8: Heb jij vanmorgen een compleet fitte selectie?
7: Iedereen is fit, alleen Wiebe is nog een twijfelgeval.
8: Dus Wiebe Kooistra?
7: Klopt, ja.
8: Waarom?
7: Ja, die had nog wat last, dus we moeten even kijken hoe dat uitpakt naar morgen toe.
8: Hoe is dat voor hem? Want hij speelde een voorbereiding dat je bijna begon te twijfelen. Speelt Mulders nou of Kooistra? Zo goed zat hij er tegenaan. Hoe is dat voor hem dan dat hij nu net uitvalt?
7: Ja, dat is natuurlijk klote. Die heeft zeker verdiend om hierbij te zijn. En misschien is hij er ook wel bij, hè? Dus dat weet ik nog niet. Maar het is... Het is een jongen die van een andere positie komt. Die heeft nu de rechtsback-positie omarmd. Dat heeft hij heel goed gedaan. Hij gaat daar ook vol voor om nog aan de kleine details te werken. Om dat te verbeteren. En aan de andere kant, het seizoen is lang. Hè? Dus het is ook geen ramp als hij hem wel zou missen. Dan is hij er waarschijnlijk volgende week sowieso weer bij. Dus die moet gewoon zo doorgaan.
8: Nu heb je een nieuwe jongen gisteren bijgekregen. Sammy Bouhoudane. Gelijk basis, wissel, is hij er helemaal niet bij?
7: Sammy is erbij.
8: Maar of je staat, dat wil je niet zeggen?
7: Nee, dat wil ik nog niet zeggen.
8: Wat voor kwaliteiten zie jij in Sammy?
7: Sammy is een sterke spits die heel makkelijk scoort. Die dus heel goed is in de 16, die goed kan koppen. En die toch ook nog bewegelijk is. Goed een bal vast kan houden. En ja, wat ik bij hem ook merk als persoon is dat hij er heel veel zin in heeft. En dat hij echt een drive heeft om te slagen.
0: De wedstrijd Cambuur Excelsior die begint om 8 uur. Die is vanzelfs streekjocht te volgen hier bij u op de radio. En ik op de app en op de website in een live blog. Die Sammy Boehoedane,
5: ja.
0: Dat is nou een mondje, want die had nogal zijn.
5: Ja.
0: Ik wil dit hier 15 keer scoren.
5: Nou, let het er maar weer, meisje.
0: Ja, dat ja. Is nogal wat dat je dat al op voorhand
5: reed.
0: Hij zei van, ja, ik zet gewoon graag doelstellingen voor mezelf.
5: Nou, dat is altijd een noffelijk stripje vanzelfs.
0: Ja, maar ja, had je dan nog een eind van de rit maar 12 goal gemaakt had dan. Maar goed.
5: We moeten het even goed onthouden.
0: Misschien maakt het er gewoon 15 en is het man van Sienwurt.
5: Ja, let het hoopje.
9: De media van de morgen.
0: Ja, het is wel wat, hè?
5: Nou ja, we hier niet eens kijken hoe Johnny Kaagman en Tony Scott die het verstoren binnen. Maar nou komt niet eens kijken. We zijn er beide super mijn jongen. Acteur Peter Faber is verstoren.
0: Ja.
5: Nu eens kijken binnen. Hij is op 82-jarige leeftijd vredig in het bijzijn van zijn meest dierbaren verstoren. Het familie Nieskrijk bekendmaken. Ja, en Faber die had natuurlijk in een heel soort films, series, theaterstikken het die spelen. Het twee keer de toneelprijs Louis Door het die woon. En ja, heel wij de jaren 70 is hij troprutsen met een haatrol in de film Max Havelaar. Ja, fantastische film trouwens. En ik een fantastische haatrol van Faber. Ja, en daarna had hij natuurlijk nog de oorlogsfilm A Bridge Too Far, Soldaat van Oranje, Siska de Raad, Schatjes.
0: Ik ken hem dan als die jonkie ik nou van Siska de Raad in.
5: Siska de Raad.
0: Die hier een heel mooie rol.
5: Ja, echt onvoorstelbaar. Ja,
0: dus, maar ging wie hekel niet nice, want toen wie dat toch benauwd en in het ziekenhuis opnam?
5: Ja, hij is begin juli is hij opnam in het ziekenhuis. Hij wie inderdaad was zei, hij wie benauwd werd. Die bleek dat het om hartprobleem ging en die kon ik net verholpen worden. En komende manje is er in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord een iepenbier auskier voor Faber. Tussen het zien en tolvoeren kan bezig daar een laatste groet brengen aan hem. Dus ik heb mijn mol.
0: Een hele generatie die het ons in heen komt. Daar komt het eigenlijk een beetje zelf.
5: Ja, nou ja, dan is het misschien nou een brechtje naar de nieuwe generatie.
0: AI.
5: AI, ja. En de squalband, de squaljeugd, die broekt AI. Ik bied meidje van toetsen en alles. En daarom hebben ze in Denemarken, daar moeten de scholieren, die maken nou een extra moeilijke toets doen aan het eind van een squaltiert. Want ze kwamen erachter van, liek als in Nederland trouwens, dat Deense middelbare squalband, dat die AI inzetten voor hun werkstuk. Daarmee sluiten ze het hier over, maar zijn 9000 woorden lang wijzen. En daar was er nog wat aan het doen. En daarom moeten die squalband, die moeten nou een extra moedeling budget over hun eigen werkstuk. Zeg van, nou, heeft het wel echt begrepen of heeft dit AI maar wat scrollen?
0: En dat AI, dat helpt ik gewoon, die hallucineert ik wel eens, hè?
5: Ja, die helpt wel zo'n ding erom elkaar.
0: Die hier van de week bij Galice, wie is eigenlijk een verhaal ergens. Dat Anne Frank, die wie verstoorde in Auschwitz. Maar die is daar helemaal net verstoord. Die is in een oorconcentratiekamp.
5: Ja.
0: Dan
5: dat is wel heel pijnlijk trouwens.
0: Combineert er al je dingen. Maar
5: ja.
0: Ben, die zette dat er wel weer in haar verslag.
5: Ja, nou ja, je moet het altijd controleren, Blauwe. Dat toch maar verblieken. Deze is wel heel pijnlijk trouwens.
0: Ja, toch?
5: Dat is net best, inderdaad.
0: Nee.
5: Ja, ik in Nederland ben squal trouwens de waande van, ja, hoe moeten wij hiermee omgaan? He? Van dat de squalband, dat die toch heel tijd vaker AI broeken. Maar ja, het ontbreekt nog wel aan een landelijke aanpak. Dus in Denemarken ging die maatregel dus per direct in. Vanuit de eerste squaldij. Dus ze begint dus, ze stak een week met een squallen, maar kreeg ze foto aan de bak. En dan net maar hij. Ja, en dan is de brandwacht vol ongeloof, schroot het AD. Hoe kunnen ze dit doen? Er zijn al zo'n 40 inbraken geweest bij brandwachtkazernes rondom in Nederland.
0: Zo'n 40?
5: Zo'n 40. Ja, vrienden, hier wint er nog 8. En dit hier dus al zo'n 40. Ze nemen dus al je duur ark nemen ze mij. Maar dat is al je ark he, van die skeren en sprierders en ram. En de brandwacht broekt dat om mensen bigelijks uit een auto te
0: helpen. Om mensen te helpen.
5: Was dan mensen te helpen.
0: Ja.
5: En er was een ongeluk gewoon, dus ze is bekniepen in die auto. En dan hebben ze zo'n zware skeren neder, die knipt die auto.
0: Dan was dat die man en vooral die goed materiaal had.
5: Ja, zeker. En vooral met die ouders in Wurden, want die ben natuurlijk helemaal, die ben heel stevig ben die bouwt, ja. Juist voor de veiligheid. En dan heb ik heel goed ark nodig. En dat ark moet ik voor het griepen lezen, hè? Want doe kerst moet je een kloers lezen. Maar ja, dan ben maar die kloers weer hier met alles.
0: Elke seconde telt.
5: Nou, precies. En we hebben ze dan verbroekt. Ja, professionele inbraken. Ja, dat hebben ze verbroekt. En ze denken dus ik dat je een georganiseerde bende achter zit. Die het, kennelijk op bestelling of zo die apparaten stelt. Dat ze daar inbreken en dan die apparaten stellen. Ze zegt ik van ja, we monitoren het al ik je wol. En we ben ik extra alert op meldingen van inbraken. Doe ik een beroep op mensen die bij een kazerne wenen. Van Schoenbart Vertogs meldt dat dan ik inderdaad. Maar voor die criminelen is dus een boodschap. Besef wat je doet. Je hebt ons nodig in geval van nood. Maak ons niet vleugellam. Het is zo doelbewust. Het is zware criminaliteit die hierachter zit. Welk statement je ook afgeeft, het doet altijd tekort aan de frustratie. We doen ons best om elke seconde tijd te winnen. Deze inbraken helpen dan niet.
0: Nee. Daar ben je dan even stil van. Dan denk je van, ja, waarom?
5: Ja, het, dit is een beetje een dreigblad.
0: Ja, en dan word ik nog afsluiten met Johnny Kaagman.
5: Ja, maar dat is wel terug te verzelfs.
0: Nou, de muziek dan, want zij, juster waren bekend.
5: Ja.
0: Dat zij Vlindwieke Vreed verstoren is, hè? Want zij is Aron Atonsi, ja. Is de Oski al West. Ik lees ook nog een heel pijnlijk verhaal juster op internet.
5: Oh, wat dan?
0: Of pijnlijk. De voorzitter van de fanclub van Johnny Kaagman,
5: ja.
0: Die hierop rekenen dat hij uitnodigen wie bij die uitveer.
5: Oh, ja.
0: Maar die wie daar net uitnodigen, want dat was gewoon een familiegebeuren in sletten kring.
5: Ja.
0: Die man had een verhaal op internet zetten. Nou, hij kreeg eigenlijk de volle laag van om waar gaat het nou? Om de voorzitter van de fanclub van Johnny Kaagman
5: of om
0: Kaagman zelf?
5: Ja.
0: Want dat ben vaak van die obsedeerde fans vanzelfs. Hè?
5: Ja.
0: Ja, maar ik ben de Journey-kenner van Nederland.
5: Oh ja, nou, leuk meisje.
0: Goed, welke plaat was het komende uren nog Jerre van Earth en Fire? Dat kist Troja, want ik ga de eerste klaarzetten. Dat is net iemand die het vaak neemt, wordt, maar wel een hele mooie in het Jotje Fjouder, Sander, The Love of Life.
5: Oh ja.
0: Heerlijk.
5: Ja.

0: Heerlijk, deze van Eurofire, de Broedenkoorts, met de zang van Johnny Kaagman. Er komen een soort suggesties binnen van nog een nummer van Earth and Fire. Kom maar door, pakken we er nog een bij. Memories and Weekend, die gingen onkoppen, maar Storm and Thunder komt er binnen. Dat vinden Ali en Klaas de mooiste. Ja, om nou echt de mooiste om te wezen. Dat is een hele dreiging hier. Elbrecht, die stuurt ik nog, die zei ik wil Weekend wil jaren. De groet is het Starum. Nou, onoerke, dan pakken we er nog even hierbij van Earth and Fire. Eerst waarom naar die Gutte Fjochtpartij op het starteiland in Snits.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Bij die Fjochtpartij is woensdag een man uit Emmen aanhouden. Dat gaat de politie bekendmaken. Bij de ongeregeldheden op het starteiland binnen 12 mensen met verwoendings net ziekenhuis rekken. Ik een meiwerker van het beveiligingsbedrijf waar het mishandelen bij dat incident. Maar wat er nou net gebeurd is, dat bloot van een groot paard onduidelijk. En daar wil de politie echt niks oor zeggen. Instanties die horen het bij kwarte verklaringen en verwijzen eigenlijk al je naar mekaar. Tjoegen zeggen dat tientallen mensen met elkaar op de voet gingen. Dus verslagjouwer Geke Leenstra die juster bij het starteiland. En die trof daar een van de tjoegen.
3: Amarens, we staan hier op het starteiland. Om je zin is er alle keer kapotte zinnenbrillen, lege blikjes. En daar wierde je juster met een groepje vreugd op het eiland. Toen je met een huis zoen, wat gebeurde er toen?
4: Ja, nou, wij zoenen een oor of jij van Jochen en de pont nemen naar huis. Want we hier netje wel weer wat aan. En we stonden in een rij te wachten. En op een sjeren wij alle gergens jong. En het liep wel een beetje op van die vestjes van het voetballen. En toen, voordat we het wisten, ja, en we van ons achteren, ik schreeuw. En toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op elkaar in te houden.
3: Ja, wat zegt ze toen?
4: Ja, in principe een heel soort gedruk en menigte dat graag fut woeren. En een soort mensen die gewoon echt Marco bezig waren en ontvechten waren. En op een gegeven moment begon de hekken, ik kon een kant gescoot worden en hekken gingen de lucht in. Dat ging allemaal.
3: Hoe lang had het worden voordat de mensen, voordat de hulpdienst kwam?
4: Nou, in principe dus toen een stuk of drie beveiligers toen het begon. En het viel de langer, denk ik, dan dat het uiteindelijk wie, maar ik denk een kwartier of zo voordat de politie echt bij u stond en onder gang doen.
3: En hoe lang heeft het worden voor als het uiteindelijk het eiland aankoerst?
4: Nou ja, wij stonden voor in de rij uiteindelijk. Alleen wij werden gewoon echt platdrukt. Iedereen wil onderdrukken en ze wonen alle keer heel graag op die pont. Dus toen hebben we besloten om toch maar achteraan in de rij om te sluiten. Daar werd het net bepaald beter van, want daar werd het lieke erg. Alleen ik denk dat het in totaal 2 uur het duurde voordat wij eindelijk op een pont stonden. En toen stonden we nog wel echt een heel soort mensen.
0: De politie die docht nog verder onderzoek naar de Vjochtpartij. Ze vregen om mensen die beelden maken haar om die beelden met haar te dealen. Aansnier en Oersjoch van het Nijs uit Friesland.
5: Cambuur had een fantastisch Nijs stadion. De oergang van oud naar Nij is meer als zomaar een verhuizing.
6: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
5: Dit weekend in Friesland Dok, stil aan de overkant.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: We binnen op de helte. Het is Jel Wachten. Alweer Jel Wachten. Iets wat het Nijs, Fijke, Wouda, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Ja, dat dier die verleent voorbij, had je het net zien. In een flat in de buurt van Bilgaat in Ljouwet had just jong kwartier het brand west. Het ging om brand op de tredde verdieping in het flatgebouw onder de Mondriaanstritte. De galerij stier vol met reek en bewoners moesten naar boeten ta. Uiteindelijk hier de brandwacht de situatie vrij rap onder controle. Koe elke nieuw weer naar binnen. Het is net bekend wat er op die brand ontstien is. De Veensjes zullen in Noord-Nederland met helikopters oefenen in het leegvleenen. In Friesland zullen benamen mensen die in het eerstelijke pad daar wenen, daar wat van vernemen. Het gebied dat vleien wordt is tijdelijk onwijs als leegvleengebied. De Veensjes zijn mij klam dat wengebieden en locaties dat een soort mensen binnen waar binnen meid worden. Bij jeder oefeningen wat duidelijk dat vee schrikken kent van helikopters. De oefeningen met de Fjouwer Apache helikopters beginnen op het maandje Santje Augustus en ze vleien naar Oerdijs tussen Njog en heel wij vieren. 14 teams in Sint-Niek binnen alle jongen en in de weekend drok dwaande om een zo mooi mogelijke wijn te meiden voor de allegorische optocht. Die optocht, met bijzonder onkleide wijn, is al goed 74 hier het hichtepunt van de Sint-Niekster merken. Om goed voor de dij te komen, ben ze al haast een eer dwaande, zei deze deelnemer.
14: Volgens mij hebben we in oktober alles vergaderd, maar dit hebben we in januari ergens bedacht. Dus bij de echte buurman om een tafel. En nou ja, ik leer eerst eens een bakje, dan is een bier. En dan komen er steeds meer ideeën. En dan, ja, dan er komt dan wat uit. Dan stemmen we machinaal en dan wordt dat hem. Ik zou zijn het niet eens weten hoeveel dagen of uren je erin steekt. Maar je kunt het tellen willen, denk ik.
13: Ze is nog maar zoontje hier, maar kiepster Maren Groothof uit Frenscher maakt het een grote transfer. Ze had een contract voor 3 hier tekenen bij de Europese topclub Paris Saint-Germain. Groothof begon als kiepster bij SC Frenscher en de oude 2 hier spelen ze bij PEC Zwolle. Maar Oranje wie ze ik succesvol. Vlien hier waar Nederland onder de zoontje met Groothof op goal Europees kampioen en 2e op het WK. Bij Paris Saint-Germain begint Groothof bij het team onder de jongentje, maar als doel om uiteindelijk terug te groeien naar het eerste elftal.
0: Wat een carrière zat.
13: Jongen, ja, Sanje Nier en al een fantastische carrière. Fantastisch.
0: Onthoud die namen.
13: Absoluut.
0: Dankjewel, Fijke, meneer Nijs. Ik stel u een fine in uw zep en ik op omroepfriesland.nl. Je raast op de radio het waar met Jan Jongman.
15: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wraadwiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
19: Wat aan een fabriek, nou maar een reuze rij te krijgen.
18: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
19: Vanuit Friesland?
18: Ja, vanuit Gestralen. Van Doorn.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
21: Venema Energy. Vanzelfsprekend jobpartner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
22: Het is
21: Venema.
23: Friesland van de Moor.
24: Mij Harm Wijstra.
25: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Aanstaande hebben we weer varen hier in Friesland van de Moor. Ben we in de Oude Veen en varen we op een boord op wetterstof die de Alversterden docht in uw provincie. Maar eerst jongen met Jan Jonkman in het waar. Jan, een hele goede morgen.
26: Ja, Harm, ik een goede morgen.
0: Wat binnen de temperaturen?
1: Nou, de temperatuur in de lijn vannacht een beetje om de 14, 13 en heel 14 graden. En dan we zeggen, ja, dat is juist jong hier, we dan zo wat wind vannacht, lukt er een steuring oor. En hier de bewolking doorgaan en dan voelt er uit een tron als wat lichter rein of stoorrein. Je hebt hier een plaak wat meer, ik wil stellen dat er in het westelijke kustgebied het meeste wetter vallen is. Juist er eens een 4 millimeter dan wat inkomen. Ik zou 4 millimeter, Akkerum, Horel millimeter, Westerijn 2 hele millimeter. Ja, en hier in Eekmeriep maar 18. Dus ja, de verschillen die binnen grut. Maar ja, het is net een soort wetter dat de droogte oplost. Maar ja, elke drupje is voor de natuur dan welkom. Het zal nog wel even durven voordat we weer echte wetter krijgen. Want we zitten nog steeds in de hongsdagen. En dat de hongsdagen droog beginnen, eindigen ze vaak zich droog. Dus we zullen maar opwachten dat we een nieuwe week de hongsdagen ouder rond binnen, dat er misschien wat meer wetter valt. Nou, van een mooi bloed die steuring werken. Ik krijg door hier die bloed naar wat Bobhuis lezen. De bewolking gaat vanmorgen eerst naar de oer gaan. Uit een tron nog eens een spatje ruim, vooral in het kust en in het waadgebied. En er kan nog eens even een spatje ruim vallen. Maar van de middag loopt die steuring. Ik ben naar het eerste tafut en vanuit het westen waar komt de zinnen er ik al bij. Hebben we dan vanmiddag een afwisseling van wolken en zinnen. Temperaturen, ja, noffelijk 20, 21 graden. Noffelijk om ontwerkt te wijzen. De wind, die doet het boppen dat ik nog eens even rustig, want komt van de morgen uit het noordwesten. Wij gaat vanmiddag, loopt die dat die steuring fut loopt, gaat die wind wat om naar het zuidwesten, westen. Ja, en ik kan die nou eens even wat matig wijzen. Nou, dat zoveel prachtig wijzen voor de schilderij. Juist er een soort wind van de morgen, haast geen wind. Nou, misschien kan het vanmiddag dan wel even wijzen. Jong gaat de temperatuur dan bij staren gewoon naar beneden, want jong om een uur of negen is de kant naar zo'n 15 graden. Later in de nacht dan klaart het op en dan hebben we minimumtemperaturen vannacht van zo'n 10 tot 11 graden. Maar doordat het ook wordt, heb ik wel kans op een enkele mistbank.
0: En morgen dan?
1: Nou, we eindigen jood met een mistbank of vannacht en dan beginnen we dan morgen mee. Ja, maar de zinnen die witte riet, die witte wat riet, maar jongen, die baan te zinnen in de maand, dit gauw fut. En dan hebben we morgen weer volop de zinnen erbij. In de midden komen er wat stapelwolkjes weer onder pas. En ja, en dan de zuideerste wind, die brengt dus warmere lucht en dat merken we dan ook onder temperaturen. 23 graden per waterland, dat zijn 4, 26 graden. Alleen het eerste en het zuideerste van de provincie en er zit een zwak heeguit in de midden wat een matige eerste wind. Een krijgt 2, maar vlaagjes draaien tot 4. In de jong is het nog wel noffelijk om een uur of negen is dan naar 20 graden. En in de nacht kwalt het dan ik het verder dan zo'n 15 graden. Maar altijd naar prima temperaturen om te slepen, denk ik maar.
0: Ja, en als snijden hoe dijen, dan wordt het wel warm, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Dan wordt de warmte weer aanvoerd. Komt zit weg weer in een warmere lucht. Met een eerstelijke wind. En dan hebben we zuidwestelijke, eerstelijke letter zuidwestelijke wind. Is zo'n 26 graden op het waadeiland. Dat zijn 29, 30 graden meer de provincie. Ja, en er staat weer op net een soort wind. Dus er viel dat ik wat warmer aan. Mende gaat de wind weer wat om naar het maatwesten. Nou, er zijn scherpe kansen. Er weer even wat over. 25 graden. Het op waterland, dat zijn 28 graden of wat meer de provincie. Ja, en vanuit een van oude Noordzee kan dan eens even een spatje ruim vallen. De boppenlucht wordt wat kouder, maar ja, die komt dan door die warme zeewetter. Kinderen zijn enkele spat ruim vallen. Ah, het zal net een soort voorstellen. Maar deze is ik alweer simpel, 24 graden, het bloed droeg. Nou, en wensje zit er net een soort verordening in, maar dan gaat de temperatuur weer wat omheen. Dat zijn 24 tot 28 graden. En zelfs in de jong hebben we dan een soort eerst nog de zinnen erbij. Wat wel mooi is, dat we de zinnenvertjustering de Bosjeen kennen. Nou ja, Sageer Vetsend, de zimmer die krijgt nog geen AOW en die zet nog gewoon even terug.
3: Ja, dat vind ik toch wel heel leuk en ik geniet ervan. Ik geniet er gewoon voor de volle 100% van.

0: Sandstras en Paard in de Mist.
1: De exacte tijd is...
0: 90 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Ja, Jan hier die net waarbrugt door die mistbanken. Ik denk, hey, kijk, Paard in de Mist er wel even bij pakken van Jeroen Seinstra. Want die zit in de hondenkop. Die neemt zijn eigen project Sandstras. En daar had er eigenlijk Gentier voor schulden erbij. Want... hij is ook producer van Stijn Land, de Griene Woorden, Griem Tosk en alle andere Friese artiesten. En daardoor kom ik eigenlijk net zo vaak daar om eigen muziek te maken. Maar hier nog wat hier doen in de studio en maken dit nummer voor deze zomer. Paard in de Mist. 84 invloeden daarin. Ja, het is mooi waar om te farmen. En dat doggen ze ook Joerdwer, want juster koos dat jaren een alversterrentocht naar een speciale boot. Nick van Prooijen en zijn zoon Jorik, die varen de Alversterrentocht. Dat doen ze net zonder reden. Wij hadden een tocht, mijn boord die het vat op wetterstof vregen ze omtinken voor fossielvrij varen. En ze willen geld ophalen voor het goede doel, de spierziekte MS. Jo, dit is de tweede dag van haar tocht en we hebben contact met mij, Nick. Een goede morgen.
3: Goede morgen.
0: Waar ben je op dit tijd, Nick?
3: We zijn nu tussen Harlingen en Vraneker op het Van Haringsmakanaal.
0: En hoe is die Ian veran? Even een waaromblik op Juster, want Juster gingen we contact met Ian bij de Zwette.
3: Ja.
0: Hoe wie die eerste dag?
3: Wisselend. Ja, het begon fantastisch mooi. Mooi weer, lekker zonnetje erbij en dat was heerlijk. En op een gegeven moment kwam de wind kwam om de hoek kijken. Nou, bij het Slotermeer was dat wel even lastig. We hebben een sloep die is niet gemaakt voor de hoge golven en de harde wind, dus dat was lekker klotsen. En ja, als je bij Sloten bent geweest, dan mag je nog een keer het Slotermeer op richting Balk en de Luts.
0: Ja.
3: Nou, dat ging verder allemaal hartstikke goed. Op de Vlussen was het nog even spannend richting Stavoren. Maar dat ging verder allemaal voorspoedig. En ja, op het laatst was het wel even een dingetje. Vanwege de harde wind kwamen we een beetje later aan dan verwacht. Dus het was al donker. En het was rot weer, het regende, het was nat, het was koud. En de laatste anderhalf uur van de tocht moeten we maar gauw even vergeten.
0: Ja, toen toch niet even van waar ben we mee bezig?
3: Ja, maar voor het goede doel heb je ook wel vaak even wat over.
0: Ja, want Jim Striede voor het goede doel. Voor de meesten niet dat Juster net mij kreeg. Waarom doe je hem dat en wat voor doel is dat?
3: Ja, wij doen dat voor het MS-fonds. Dat heeft ermee te maken, er zit MS bij ons in de familie. Dus we weten heel goed wat voor impact het heeft. En we vinden het heel erg belangrijk dat er goed onderzoek voor gedaan kan worden. Wat is nou de oorzaak ervan? Is dat te vinden? Is het te genezen? En kunnen we ervoor zorgen dat mensen met MS beter kunnen leven? En misschien wel mensen in de toekomst zonder MS kunnen leven? Dat vinden wij erg belangrijk.
0: Dan doe je mij een boord die het vat op wetterstof, want je vaart ook fossielvrij. Waarom doe je hem dat?
3: Ja, nou ja, fossielvrij is de toekomst. Dus we kunnen wel strijden voor een wereld zonder MS, maar als de wereld vergaat, dan hebben we er niet zoveel aan. Dus fossielvrij varen is belangrijk. Het kan op batterijen, dat weet iedereen wel. Een sloepje kan je huren, hartstikke leuk, vaart op accu. Maar halverwege de dag is die leeg. Nou ja, we hebben gisteren al laten zien dat we gewoon een hele dag hebben kunnen varen op één tankje waterstof. En mocht het op zijn, dan vervangen we een tankje in 2 minuten en dan varen we weer lekker door.
0: Dus dat gaat prima? Dus,
3: ja, dat gaat hartstikke goed.
0: Dat
3: de techniek laat ons niet in de steek.
0: Dat doe je hem goed. Je hebt ook wat teksten op het boord staan en QR-code, want dan kan mensen hem herkennen. Wordt er al een beetje doneerd?
3: Ja, we zitten al bijna op 5000 euro, dus daar zijn we hartstikke blij mee. Maar we hebben als doel gesteld 10.000 euro, dus we willen iedereen vragen, ook de luisteraars van jullie, om te doneren naar het MS-fonds. En dat kan via onze website elfstedenopwaterstof.nl.
0: Elfstedenopwaterstof.nl, dat is de website.
3: Dat verstond ik niet goed. Zou je dat nog een keer kunnen herhalen?
0: Nou herhaal het maar even, want we hebben het meeste wezen.
3: Elfstedenopwaterstof.nl.
0: Dat is
3: En alle donaties gaan rechtstreeks naar het MS-fonds. Dus er zitten geen scheve dingen of helemaal niks in. Alles gaat rechtstreeks naar het goede doel. En wij zetten ons daar gewoon ook keihard voor in.
0: Juster hier die zoon nog even wat moeite om zijn betiert op te steken. Is het Juurt een beetje goed gang?
3: Nee, hij heeft vannacht heel slecht geslapen.

0: Ja, we konden bij mijn broer slapen, dat was fantastisch. Maar nee, hij heeft vannacht op de bank gelegen, 2 uurtjes geslapen en ligt nu lekker onder een dekentje. Dus ik denk de eerste 2 uurtjes sturen zijn van mij en daarna mag Jorik het overnemen als hij een beetje bijgeslapen heeft.
1: Want wanneer verwacht je hem die hele halve sterrentocht vaart te halen? Is dat Joert al?
0: Ja, vandaag om we verwachten om 6:00 weer de Bonkenvaart binnen te lopen.
1: Mooi. Nou, mensen die Jim Tjinkommer die kunnen doneren. Ik wens je hem een hele mooie dag, Niek.
0: Dankjewel en bedankt voor de tijd.

0: Crowded House and The Weather With You. Het is half minuten voor achten.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, dat waren het nemuze Simmerverslag. Jou als ik alle dagen werd mij, Pelle Numan, die gie juster op de struin. Hij gie in het natuurgebied de Oude Veen. En daar is het midden in de Simmer smoordrok op het wetter. Met boten, surfers, kano's. Meestal op een sub. Ze zijn er al die wel te vinden. En waar direct te vinden is, dat is Bert Landman. Hij is van het Frieske Geer. En onder de tocht kwam de man een bijzonder monumentje.
3: Ja, midden in de Oude Veen ben we nou een stillisten gingen bij een bijzonder plak, een jorre, midden in een natuurgebied. En dit is een monument, Bert. Wat is dit nou correct?
4: Ja, dit is nou ja, een oorlogsmonument, hoe mag ik het nemen? We lezen hier nu in een natuurgebied de Oude Veen, hier bij Jena Woord. En we lezen in dit gebied, het heet de Oud Dwinger. Een dwinger is een vuilstwartplak, je hebt iets. Van Leeuwen had je hier al je vuilstwarten in het tijd. En in het Tweede Wereldkrieg is hier een vliegtuigdel rekken. Die is naar beneden gegaan en die is hier te lanen gekomen. Nou, die had je heel lang lijn en die heeft op een gegeven moment ze dat droeg zetten om dat vliegtuig te vast in te krijgen. Nou ja, dat is al je bad. En ter nagedachtenis aan die gebeurtenis is hier een monument plaatst. Wat we zien is een moorde van Engelse baksteen. Het werd een vliegtuig opstegen in Engeland. En de breedte die je hier ziet van dat hele gedeelte, dat is de breedte wat ik het vliegtuig breed weer. Dus dat is een hele mooie bijkomstig hier eraan. Dan zien we in de steen al je gatjes zitten. Die gatjes die ben tegenstappen maar zijn, die broek worden kent door de eertswel. Nou, en de eertswel die maakt dat weer hebben, die maakt zijn nest erin, dat is al een gonkje. En daardoor kennen daar mooi nestelen. We zorgen hier een hele grote garden om precies te werden, ben dat, om correct te werden, wat het in het Fries is, maar is dat, ben dat er 251. En dat ben lieke volle als het aantal vliegtuigen die opstegen ben in Engeland om naar Duitsland te gaan in Bremen om de fabrieken daar te bombarderen. 251 ben opstegen, dus 251 garden. En je zorgen, als je goed zorgen, wat gatjes die ben tegenmaken van mijn plaatjes. Dat ben de tolwe. En dat bent een aantal vliegtuigen die net weer omkomen binnen. Dus dat symboliseert dit stuk wat we hier zien. En in, achter dat sluitende stuk zit een onderdeel van het vleentuig met een boodschap. Dus het hele stuk wat je hier ziet, dat symboliseert wat er in het Tweede Wereldkrieg bad is. Het vliegtuig is naar onderen helle, delstwatten. Uiteindelijk ben de drie mensen omkomen en vier die binnen onder grond komen, maar die ben naar Duitsland gebracht, die hij oppakt.
3: Zorg ik de voor de monumenten, al je nou, stikken vast, Jan, daar zet ik de eind op. Dit is een prachtig plakje van de vogels, leek het mij.
4: Ja, dat klopt. Dat plakje, daar zit de eind mooi op. Die lees je in een mooi centje. Dat hebben we natuurlijk net specifiek voor de einddelen. Wij wonen geen mensen bij het monument aan mijn boord. Dus daarom is het eigenlijk een keringje wat er voor ligt.
3: En die gotjes, de vliegen nou, echt een heel tijd wel de vogels in en uit. Dit is echt een vers plakje voor deze vogels?
4: Ja, dit is een vers plakje voor de vogels. Hè? De eertswel, de oeverzwaluw. En ja, die breed hier. En elk hier komt er hier weer heen. En dan stop je bij die gaten eerst dicht, zodat ze zichzelf weer hier op maatje maten om een nestgang te graven en achterin die nestgang een nestje te maken. Dus Elsie, hier komen ze hier weer. En we hebben hier een vogeltje wat ik je nusje hierin had, Elsie.

0: Je hoort je een zo'n 60, deze van Cliff Richard en The Shadows. En in the country.
1: De media van de morgen.
0: De kranten lezen hier alweer.
2: Ja, zeker. Harold Hiersten die krijgt dat verhaal van die vastzitter van de fanclub van Johnny Kaagman.
0: Ja.
2: Die toch dat versterren van Kaagman om hem gingen. Het AD heeft toevallig een verhaal over die, de verstikkende liefde van superfans.
0: Nou.
2: Ja, dat mocht maar verblikken. Zij had ik als voorbeeld Ariana Grande, ja. De popartiest.
0: Die geeft mij pauze, hè?
2: Die houdt er even mee op. Ja, die is nou mijn tour dwaande en als die kleren is, dan houdt ze er mee op. Want ze wordt continu onsprutsen op haar uiterlijk. Ja, ze is afvallen en de voorwiezen wordt voller en... maar die bemoeienis, deze zaak leer mij. Dus ze zei van, ik verdwien straks even uit de spotlights. En dan kan ik weer even mezelf wijzen. En er binnen meer fabielden. Taylor Swift, die hier een relatie met mijn man. En ja, die hier wat invaline wat verkeerde opmerkingen maken. Dus die kreeg ik al een brief van fans. Van doe maar stop horen met die man. Ja. Britney Spears, die had een rugzakje in eigen heid, had ze gewoon. Want ja, die hier nogal wat invloed ik op haar financiën en alles.
0: Die claimde nogal wat, ja.
2: Fans die zijn van, doe maar de vrijwijzen van die heid en zijn bemoeienis. En wil het toch wel duidelijk is dat Britney ze net alle keer in het kratje had. Maar...
0: Nee, als je die volgt op Instagram, dan kun je alle dagen genieten. Maar ja. het had ik wel wat zielers.
2: Ja, absoluut. Dus die bemoeienis die kan dus tot een die kan heel fier gaan. En dat wordt een parasociale relatie neemt.
0: Nou, het valt me wel op. Ik had je dan interviews met deze mensen, ze praten of ben ze alle dagen in contact met die superster. Ja. Ja, en ik ga nog even dit.
2: Ja. Ja, nou ja.
0: Dus, leven je wat in de waanwereld.
2: Ja, het is een schijnrelatie. We zijn terug zaakkundigen. We hebben die supersterren die vielen als een vriend of vriendinnen. Ja, die herren, zelfs heb ik geen flauw idee van die bestaan. Dus ja, maar is die er vooral net al te volle bij voorstellen. Dus die mensen hebben natuurlijk een heel drok leven. Maar dan voor op de krant. Toch, ik werd ondacht voor de droogte verzels. Van de spanning over de droogte stijgt. Wat komt hierna? Het trouwen toe. Het moment dat de droogte in de crisisfase belandt na dat rap. Dan neemt het Rijk de regie over van de waterschappen. De Vereniging van Binnenhavens mist visie en urgentie in Den Haag. Ja, dat wordt nog net opgeschaald naar fase 3 in de escalatie leider. De crisis en de vereniging van binnenhavens die wil weten wat burgers en bedrogen te wachten staat. En het ministerie zei, dat weten we net. En voor op de Volkskrant, dat de bissen, die hadden een heel boel te lijden onder deze lange droogte. Eien die doeken eten op van de baaien. Maar die kennen het doeken, want het staat er leeg.
0: Ja.
2: En dat is maar een heel iets voorbeeld. En ik... die olipiden net, slangen, libelles, vlinders. Ja, ze hebben er alle keer last van.
0: Mooi. Ja, alweer een oer voorbij. Ja. Nee, dat is net mooi. Nee, ik zie het even naar de klok, want het is alweer een oer voorbij. Ja, net een korte hotel mee, hè?
2: Nee.
0: Nee, ik vind geen straf om hier te zitten.
2: Absoluut net. Nee.
0: Ik zit even terug alle suggesties in van nog een plaat van Fire. Komt nogal wat binnen. Iets van komt ook een mooie suggestie. Die zit Song of the Marching Children. Die is ik wat langer. Want juist erin neemt zo'n lekker lange plaat.
2: Ja. Ja, daar kom ik een heel soort reacties op.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, wij nog wat minder praten, dan kunnen we misschien nog een lange plaat draaien. Nou.
3: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
4: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw. Want een mooi oktober bloeit Pluktuin de Waan. Kom naar Twieselerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en orenbloemen. Sjoch voor meer info op pluktuindewaan.nl.
5: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
9: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
8: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
10: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
8: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het is 3:08. Fijn dat je erbij bent. Dit is Omroep Friesland, mij Friesland van de Moorn. Aan dan gaan we toe een economische zaak. Want Axel, op het Jereveen, de fietsenfabrikant, is in Sierwaarrekken. Ik praat eraan snoer bij vakboen FNV. En na je muziek komt er gewoon Alex Warren, dit scherp.
11: Hast het al zien? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
12: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
11: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
13: Voor een naaie pensioen. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
14: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjog op werftalent.nl voor de data en locaties. No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
2: Friesland van de Moor.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: 8:08 met Alex Warren en Fever Dream.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
0: Op een eigen probleem bij Axel betjutte onwissigheid van de 90 meiwerkers die er nog hoor binnen op het Jereveen, daar praten we als noer. En mij nog minder als een mannen te gingen is Sint-Niek al drokdwaande met de allegorische optocht daar.
3: De komende weken ben weer alle jong en hoe daai de sneus en snel is waarschijnlijk wel. Dus dan krijgen we het mogelijk leren.
0: Nog hield hij het jonker mij van de Joggers Rios. Mij links. Nee, kijk ons om. Fijkerwoud, goeiemorgen.
4: Ja, links van mij, Harm. Ja, Oden betel je relatief jongen minder voor benopvang. En plisje hoort fjouwer bedriegers van burgemeester Paul Depla van Breda aan.
0: Daar gaan we het aan zijn echo. Nog even waarom op die Alversterrentocht trouwens met die boord op wetterstof.
4: Ja.
0: Wij haar zijn van MS is een spierziekte. Dat is, ja. Dat is net zo, want Lotje die had daar ondervinding mee. Die zegt, ja. Even goed, zei ze. Het is ja. Een oordwaning aan het centraal zenuwstelsel.
4: Ja, oké. Okay.
0: Bij deze rjocht zijn.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Zo eerst het waar in het kwad. Jan Jonkman, goeiemorgen.
5: Ja, Harm, ik een goeiemorgen. Wij hoort een kalme dag voor de boom. Van de Moorn is dan een soort bewolking. Uit een troonspatje ruim, vooral in het kustgebied en langs de IJsselmar. En dan hebben we hier temperaturen van zo'n 20 tot 22 graden. En vanmiddag vanuit het westen, waar de zinnen ervoor wel geregeld bij. Jong en vannacht is het helder. En dan hebben we minimum temperaturen van zo'n 10,5 graden. Kans op een mistbank. Moorn, dat is bij een mooie simmerske dag. De zinnen er geregeld tot volop bij. En in de midden een enkele stapelwolk. Dan is het zo'n 5, 26 graden. En met een warme, zwakke zuid-eerste wind. Rinnen die temperaturen dan op. In de nacht klert het op. Hebben we dan temperaturen om de 15 graden. Maar aanstaan hier hoe het waar.
0: Het vakboen FNV die maakt hem grote zorgen hoe het uitstel van betellingen het onvrede is door fietsenfabrikant Axel van het Jereveen. Ja, dat bedroerde had het al langer financieel dreeg en meldde deze week dat ze het net voorlijk kon krijgen om haar financiële verplichtingen te voldoen. Ja, zo'n uitstel van betelling dat gaat vaak vooral om een faillissement. We kennen Axel vanzelfs van het bekende fietsmerk Batavus. Op dit tijd hadden ze nog 3 locaties in Nieuwsland, Amsterdam, Apeldoorn en het Jereveen. Op die laatste locatie werk je zo'n 90 mensen nog. Het vakbond zei dat die mensen nu in grote onwissigheid binnen. Ik praat er verder over met bestuurder Arend Hamstra van vakbond FNV. Een goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Jullie hebben zorgen. Wat horen jullie van de leden?
6: Ja, dat er grote onzekerheid is op dit moment. Het is natuurlijk, afgelopen jaren hebben de werknemers van Axel echt hun best gedaan om het bedrijf overeind te houden. Maar zijn buiten hun, hun schuld eigenlijk in deze achtbaan terechtgekomen. Waarbij ze op dit moment gewoon niet zeker zijn van hun baan.
0: Nee, een deel van het werk is voorheen al verplaatst naar het buitenland. U zegt al, het is een achtbaan. Het lijkt maar niet op te houden, hè?
6: Nee, en het is ook nog niet klaar. We hebben daarom gisteren ook een brief geschreven aan de directie. Eigenlijk stond er een gesprek gepland over een sociaal plan voor het magazijn in Apeldoorn. Dat is afgezegd zonder enige mededeling. En we willen op dit moment duidelijkheid hebben van de directie over hoe nu verder.
0: Want hoe verloopt jullie contact met de leiding van Axel?
6: Nou, dat is dus lastig. Als het overleg wordt afgezegd zonder verdere mededeling, dan is het heel erg lastig om de leden en de medewerkers op de hoogte te kunnen houden.
0: Wat kunnen jullie dan als vakbonden nog betekenen voor de werknemers die nu in die onzekerheid zitten?
6: Nou, dat is heel erg lastig en we zijn ons daar nu ook op aan het beraden. En we gaan ook in gesprek met onze leden en medewerkers over welke stappen wij moeten nemen. Kijk, we hebben we hadden destijds een goed sociaal plan afgesloten toen de productie verdween uit Heerenveen. Nou, we vinden dat de werknemers in ieder geval niet de dupe mogen worden van het spel wat gespeeld is. De keuzes die gemaakt zijn door de directie. Dus wij willen daar een fatsoenlijke en goed sociaal plannen over onderhandelen. En wij vinden het ook belangrijk dat de medewerkers die nog onder het oude sociaal plan vallen, dat die ook gewoon alles uitbetaald krijgen voor zover dat nog niet gedaan is.
0: U zegt een spel wat er gespeeld wordt. Hoe is dat spel?
6: Nou ja, er zijn besluiten genomen in het verleden die te optimistisch bleken. En tegelijkertijd is natuurlijk met het instappen van private equity in 2022... is er een enorme schuldenlast neergelegd bij Axel zelf, wat Axel zelf moest betalen. Nou, we zien dat vaker, hè, dus dat een partij binnenkomt, die koopt een bedrijf op en vervolgens mag de overnamesom zelf betaald worden door het bedrijf zelf. Nou, op het moment dat het goed gaat met het bedrijf, dan lukt dat vaak wel. Maar op het moment dat het even een beetje tegenwind is, dan zijn het dus de werknemers die uiteindelijk dupe zijn. Nou, en dat is een van onze problemen. Dat zien we nu ook bij Axel met de regeringsplannen om de WW te verkorten en te verlagen. Daar strijden we natuurlijk de afgelopen half jaar sinds dat de plannen bekend zijn al tegen. En we zullen dus ook in het noorden, om te beginnen in Leeuwarden, begin september stakingen gaan organiseren in onze metaalsector. Juist om ervoor te zorgen dat werknemers niet de dupe raken van dit soort praktijken.
0: Want die WW die moet verkort worden van 24 naar 12 maanden is het plan. Is het ik noem het maar gewoon een vies spel wat er gespeeld wordt?
6: Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijk over welke mogelijkheden er wel zijn. Ik zie in ieder geval wel dat dat de werknemers de dupe zijn van besluiten die de directie heeft genomen.
0: Kunnen mensen straks nog fietsen van merken zoals Batavus en Koga kopen? Wat is uw verwachting?
6: Nou ja, het zijn fantastische fietsen. Het zijn hartstikke mooie merken. De medewerkers zijn hartstikke trots op wat ze hebben gemaakt. Het deed ook echt veel pijn om de fabriek in de productie in Heerenveen te stoppen. Mensen hebben er nog steeds pijn aan dat die productie daar is verplaatst. Ik hoop van harte dat het bedrijf door kan en dat er een goede regeling gaat komen. Maar dat betekent wel dat als er mensen uit moeten, dat we daar ook goed voor moeten zorgen.
0: Arend Hamstra van vakbond FNV. Digitank van jouw taaljochting.
2: De media van de morgen.
0: Dan naar de orenmedia, Feike. Wat melden die?
4: Ja, Orden die heeft voor de dijopvang van hun band de ouderen hier relatief minder betellen als in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2024 kregen Orden we van de band een bennenopvang, bennendijopvang dienen, gemiddeld 68% van de kosten vergoeden. En dat weer nog 64% in 2024. En in totaal hebben 799.000 Orden die bennenopvangtaslag kregen. En die stijging van die taslag is onderdeel van het plan van het kabinet om bijnopvang betaalbaarder te maken. In 2024 we spraken van een hegere taslag. En in 2024 gaat het nog om een heger maximaal oertarief. En de Rijksoer is dat elke keer naar dat tarief. En oer deze prijs per oer dus kennen Orden die taslag onvreetje. Ja, en wanneer dat oertarief heger is als het maximumtarief, dan betaal je de Orden dat verschil zelf. Dus, relatief zoen dus minder kwijt aan bennenopvang. Ja, dan heeft de politie vier mooie oppak die ervan vertocht worden dat ze burgemeester Paul Depla van Breda met de deer bedriegen. Hè?
0: Oh.
4: Ja, met de wedstrijd NAC Feyenoord op 8 maart hong er onder een café in de Meidoornstraat een spandoek met de tekst Depla dood.
0: Nee, hele grote koeienletters, ja.
4: Hele grote koeienletters. En de burgemeester heeft daarvan onjef te dienen, is een onderzoek begon. Ja, eerst konden ze net zo heel volle bewijs vinden. Maar nu op het 10 mei bij meerdere NAC supporters onholden bij rellen bij de wedstrijd van NAC Tjen SC Heerenveen. En hun telefoons die waren in beslag genomen. En op een van die telefoons werd dus een foto van met het spandoek met die vier vertochten erbij.
0: En, dan,
4: en toen hongen ze.
0: Ja, dan ben je betrapen.
4: Ja, ze komen uit Breda, ben 16, 32, 34 jaar oud. En een man uit Oosterhout van 24 jaar oud. En ja, politie zei dat het bedriegen van bestuurders is een slim misdrijf. En dat ondermint de democratische rechtsstaat. Ja, en waarom woen ze, die burgemeester dan deed, hè? Nou, dat had nogal gedacht om te krijgen dat de hudde kern van de club, die woe vooral gaat onder wedstrijd, in een oorcafé een pre-party organiseren. Nou, de gemeente had toen de eigenaar van die kroeg waskogen, van ja, mocht er ongeregeldheden voorkomen, dan ben de consequenties, die ben voor jem. Voor die kroeg.
0: Ja.
4: En die eigenaar van die kroeg die zei: ja, ho, nou houden wij dat feest maar even net.
0: Dan weten we wel hoe het gaat.
4: Dan weten we wel hoe het gaat. En een groep NAC supporters is toen toch nog bij mekaar gekomen bij dat café. En daar hebben ze dus dat spandoek hebben ze daar ophang met die deesbedriegingen onder het adres van Depla. Ja, hoe lang het spandoek er hong het is net duidelijk. Maar dat doet er ik net aan.
0: Het hier er gewoon net hing je maar.
4: Het hier er net hing je maar.
7: Nijs, sport, ware muziek.
2: Dit is Omroep Friesland. Friesland van de morgen.
0: Ook een nummer kunnen wij aan nog draaien als eerbetoon aan Johnny Kaagman van Earth and Fire. We hadden er al een hoor, Love of Life, maar ze zou wel een mooie maken. En dan eigenlijk net die van de hoorlissende hits. Een suggestie is nog welkom in de app van Omroep Friesland.

0: automatisch ga je meedoen, hè? Wat een plaat is, hè? Weer van Fleetwood Mac. Big Love, ja, dat is die Friesland van de Moon. Thanks for the love, zei Fokker Veenstra. Is dat net een mooie suggestie voor Earth and Fire? En Gary zei, dan kies ik voor Seasons. Juster hiek die ik als slotstick, maar die waren net. Nog een doffelijke dijfje, dat doe ik, Gary. Door Journey Weekend in song. Wie ze wat gammel, ze jongt om ons net. I wanna have the po and not the pot. Noffelijk weekend, Louis stuurt dat in. Nou, weekend wordt heel vaak neemt. Het is echt haast weekend, dus staat het nodig dan pakken we weekend dat nog een keer bij van Earth and Fire. Maar als nog een oren suggestie heeft, dan is dat wel niet. De app van Omroep Friesland.
1: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Tongens, die 3 september staat reed omcirkelen in Sint-Niek. Want dan is het Wessa 4, de allegorische optocht. Op goed 24 hier daar het hichtepunt van de Sint-Niek te merken. En bestuits wordt het druk werken aan 14 onkleide wijnderen. Alle dagen binnen de meesten der drok mij de tarierings, zei ik de buurtvereniging Bouwenhoutering, vertelt Age Veenstra.
3: Nou, we krijgen het onderstel klaar. Oors ben we eigenlijk al heel mooi, maar we benden die een beetje letter. Het onderstel hebben we helemaal nijmaken. Die hebben we aan alle kanten sturen. En maar daar hopen we eigenlijk geen probleem meer mee te hebben op de route. Dat is in het verleden nog eens gebeurd. En nu ben we eigenlijk aan het opbouwen daar. Van jongens, als jij hebben we er wat wan op krijgen. Dus ja, het gaat nou de goede kant op.
4: Ja, want wanneer ben je begonnen hiermee?
3: Nou, ergens in maart, ja, ben we starten. Dus ja, ik al wat letteren en zoals. Maar ja, het kwam net helemaal lekker op gang. Maar dat is nou klaar, dus we hebben of jou een weekje dat kerst had.
4: Ja, we zeggen nou wat onderstel en ik zeg wat prefab elementen. Dus het kan nou eerst in de hecht in.
3: Ja, ja, we gaan jongen s'avonds spelen op huis en dan zullen we zien dat we er een beetje farm en model in krijgen. Ja?
4: En kun je al iets voorproeven van wat het wordt? Of schetsen misschien?
3: Ja, dus, we kennen natuurlijk net eens idee verklappen, maar het wordt een gebouw, een oud gebouw is het niet. Dat toverwand had een wat een ruïne en er gebeurt van alles omheen. En ja, ik leer uit Chamel dat we echt in bij de optocht komen.
4: Ja, dus wat hebben we geduld met je eindmateriaal? Hè? Dat materiaal is je wel net om een nocht. Hoe heb je dat oplost?
3: Nou, dat is mooi van Dwarenbeek. Alle ondernemers en iedereen is dit wel voor die kleren en een heel soort wat sponsoren. We hebben natuurlijk van de buurt heb ik een hele vrachtlijn die ik een contributie betaal. Dus daar hebben we het al in. Nou, krijg wat van aan. En een soort sponsoring. Van soort bedroegen hieromheen.
4: Ja, en is het nou echt een buurtproject of een vreunenproject of een combinatie? Of moet ik het zeggen?
3: Ja, het is wel een combinatie. Net iedereen komt van de buurt, maar iedereen heeft er ook wel wat binding mee. Dat, ja, het is vooral een hele gezellige ploeg. Ja.
4: Ja, en is een idee, wij dan een exercice kennen, dat wanneer ontsteert Sox? Wanneer bedenk je hem dat?
3: Nou, voor mij hebben we in oktober alles vergaderd, maar dit hebben we in januari ergens bedacht. Dus bij de echte beurman om de tafel. En nou ja, ik leer eerst eens een bakje, dan is een bier. En dan komen er steeds meer ideeën. En dan, ja, dan daar komt dan wat uit. Dan stemmen we machinaal en dan wordt dat hem.
4: Ja, dus eigenlijk ben je haast wel heel eer dwaand, net alle dagen, maar als ze optellen.
3: Ja, dan ben je er wel in mee bezig. Ja, ja, ik zou zijn het niet eens weten hoeveel dagen of uren je erin steekt. Maar ik kan het tellen wel, denk ik.
4: Nee, want we zijn nu augustus. Ik kan me nou voorstellen dat het nou intensiveert. Dus dat je echt vaker dwaande bent met die opbouw.
3: Ja, ja, zoals nou de komende weken ben je weer alle jong. En hoe daai, de sneus en snijs waarschijnlijk wel. Dus dan krijg je het mooi kleren.
4: Ja, en bestuur moet, het is nou gelukkig droog, maar stel het is nou min waar, want we staan op een oprit, want in je loods wordt dat nu daging, denk ik.
3: Ja, de vorige buurt had altijd wel een soort in de loods bouwd, maar ja, nee, wij hebben het afgekozen om een beetje groter te bouwen, dus ja, dan ben je gedwongen om buurt te bouwen. En nou dekken we het oude kleden of we bouwen een tent of... Maar we hopen dat ze wat bloot. Dat is het mooiste wijze.
4: En voorspellingen goed volgens mij.
3: Dat dacht ik, ja. En dat maar de merken dan mooi, dan komt het helemaal klaar, toch?
0: Age Veenstra van een van de buurtverenigings die te druk ontbouwen is van de allegorische optocht op 3 september in Sint-Niek. De reportage kwam van Daniel Koorstra van Streek Omroep Spanburg. Met jouw muziek van Ed Sheeran, dit is Azizam.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren... en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen... die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
8: Het is 1 minuut oor jouw union. Tiet wat Nijs uit Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen. Op een gediek had vannacht een bestelbus in de brand stien. De elektrische bus die aan een laadpeel voor een winkel onder Overtoom. De brandwacht wist wat te komen dat vuur oorsleeg naar de winkel. De bus, een voertuig daarnaast en de laadpeel rekken wolven scancheren. Kwartsluiting het na alle gedachten de oorzaak van de brand west. 14 teams in Sint-Niek ben alle jongen en in de weekend druk dwaande om een zo mooi mogelijke wijn te meiden voor de allegorische optocht. Die optocht met bijzonder onkleide wijn is al goed 24 jaar het hichtepunt van de Sint-Niekster merken. Om goed voor de dij te komen, ben ze al mee al haast een ier dwaande, vertelt deze deelnemer.
10: Voor mij hebben we in oktober alles vergaderen, maar dit hebben we in januari ergens bedacht. Dus bij de echte buurman om de tafel. En nou ja, ik leer eerst eens een bakje, dan eens een bierke. En dan komen er steeds meer ideeën. En dan, ja, dan komt dan wat uit. Dan stemmen we machinaal en dan wordt dat hem. Ik zou zijn het niet eens weten hoeveel dagen of uren je erin steekt. Maar ik kan het tellen willen, denk ik.
9: Ze is nog maar zoontje en ier, maar kiepster maar een groothof uit Frenschier maakt het een grote transfer. Ze had een contract voor 3 jaar tekenen bij de Europese topclub Paris Saint-Germain. Groothof begon als kiepster bij SC Frenschier en de oudere 2 jaar spelen ze bij PEC Zwolle. Maar Oranje wie ze ik al succesvol. Verliet ier wat Nederland onder de zoontje, maar Groothof op goal, Europees kampioen en 2e op het WK. Bij Paris Saint-Germain begint Groothof bij het team onder de jongentje, maar als doel om uiteindelijk terug te groeien naar het eerste elftal. SC Cambuur en Excelsior openen joen het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Voor de Ljouwerter club betekent het de rentree op het heeste niveau van het Nederlands betellen voetbal. Een bijzondere dag voor de supporters, maar ook voor trainer Johan Plat. Voor hem wordt het zijn debuut in de Eredivisie.
11: Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb verhalen gehoord over de supporters. Die zullen ons waanzinnig steunen. Dat heb ik natuurlijk vorig jaar al gezien in de KKD. En ik ga ervan uit dat ze de lucht gaat branden, zeggen ze in Duitsland. En dat verwacht ik morgen ook.
9: Ja, maar morgen bedoelt hij dus Jong. Wie juist erop nam het peteer. Dus
12: oh, ik denk ik in morgen het stadion.
9: Nou, dan zit er al in, ben ik bang. De wedstrijd te SC Cambuur, Chin Excelsior begint hier om 8 uur... en is vanzelfs bij Omroep Friesland live te volgen op radio en ik op internet.
12: Wat zegt toch een mooie actie trouwens nog van de haatsponsor van Cambuur. Die jouwt alle supporters Jong een pet.
9: Oh, dat ligt het Omroep Friesland wel bij deal. Ik hou je petten.
12: Ja, maar nou ik al je al grappen onder supporters.
9: Oh, wat dan?
12: Ze van, hopen we net dat de spelers er met de pet mee slagen. En dan hoor hij zei, misschien kan ze dan naar de wedstrijd met de pet roen om nog wat geld bij me te krijgen.
13: Oh, maar een mooie actie.
12: Maar een mooi symbool van een mooie actie van die haatsponsor. Want het is een langzittende haatsponsor in de eredivisie.
13: Zo.
12: Dat is goed.
13: Ja.
12: Goed, meer naar je kist altijd Fini News app en ook op omroepfriesland.nl.
14: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
16: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
15: Kom naar EasyZit in Burgen. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij ook goed.
17: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
18: Bist u aan een uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
19: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
18: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
20: Friesland van de Moor.
21: Mijn Harm Wijstra.
22: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
12: Nog een liedje aloerke bieden we ermee. Friesland van de Moor. Naast een show vooruit op dat duel wat Cambuur jongens spelen. Het is ook de openingswedstrijd van het nieuwe eredivisie seizoen. Jongens in Excelsior Rotterdam. En we hadden nog een bijzondere halve sterrentocht. Met een boord op wetterstof voor het goede doel. Voor het MS-fonds. En we draaien nog hier van Earth and Fire. Dat hier ik al daar zijn. Maar eerst het waar, Jan Jok, een goeie morgen.
23: Ja, Harm, ik een goeie morgen.
12: Wat binnen de temperaturen?
23: Nou, de temperaturen lijken vannacht een beetje om de 14 graden. En dan we zeggen, ja, dat is juist jong hier, we dan zo wat wind vannacht, lukt er een steuring oor. En hier de bewolking doorgaan en dan voelt er uit een tron als wat lichter rein of stoorrein. Ja, op de ene plek wat meer, we kunnen stellen dat er in het westelijke kustgebied het meeste wetter vallen is. Eerste rein zijn 4 millimeter dan wat inkomen. Ik zo'n 4 millimeter. Akkerum, 1 millimeter. Westerrijn, 2,5 millimeter. Ja, en hier in Eekmerriep maar 18. Dus ja, de verschillen die binnen grut. Maar ja, het is net een soort wetter dat de droogte oplost. Maar ja, elke drupje is voor de natuur dan welkom. Het zal nog wel even duren voordat we echt wetter krijgen. Want we zitten nog steeds in de hongsdagen. En dat de hongsdagen droog beginnen, eindigen ze vaak zich droog. Dus we zullen maar opwachten dat we een nieuwe week de hoensdag een oude roem binnen dat er misschien wat meer wetter valt. Nou, van een mooi bloed die steuring werken, krijg ik door hier die bloed naar wat bobhuis lezen. De bewolking gaat van morgen eerst naar de oer gaan. Uit een tron nog eens een spatje ruim, vooral in het kust en in het waardgebied. En er kan nog eens even een spatje ruim vallen. Maar van de middag loopt die steuring, ik alweer naar het eerste tafut en vanuit het westen, waar komt de zinnen er ik al bij. Hebben we nog vanmiddag een afwisseling van wolken en zinnen. Temperaturen, ja, noffelijk hier 20, 21 graden, noffelijk om ontwerkt te wijzen. De wind, die doet het boppen dat ik nog eens even rustig, want komt van de morgen uit het noordwesten, waar gaat vanmiddag, loopt die, als die steuring fut loopt, gaat die wind wat om naar het zuidwesten. Ja, en ik kan die nou eens even wat matig wijzen. Nou, dat zoveel prachtig wijzen voor de zielerij. Juist er een soort wind van de morgen haast geen wind. Nou, misschien kan het vanmiddag dan wel even wijzen. Jong gaat de temperatuur dan bij staren gewoon naar beneden. Want jong om een uur of negen is de kant naar zo'n 15 graden. Letter in de nacht, dan klaart het op. En dan hebben we minimum temperaturen vannacht van zo'n 10 tot 11 graden. Maar doordat het ook wordt, heb ik wel kans op een enkele mistbank.
12: En morgen dan?
23: Nou, we hebben eerst, nou, ik zei wel, we eindigen jood met een mistbank of vannacht en dan beginnen we dan morgen mee. Ja, maar de zinnen die witte riet, die witte wat riet, maar jongen, die baan te zinnen in de maand, dit gauw fut. En dan hebben we morgen weer volop de zinnen erbij. In de middag komen er wat stapelwolkjes om te pas. En ja, en dan de zuideerste wind, die brengt dus warmere lucht en dat merken we dan ook onder temperaturen. 23 graden per waterland, dat zijn 4, 26 graden. Alleen het eerste en het zuideerste van de provincie. En er zit een zwak heguut in het midden, wat een matige eerste uit de eerste win. Een krijgt 2, maar vlaagjes draaien tot 4. In de jong is het nog wel noffelijk om een oerig nieuw stand naar 20 graden. En in de nacht kwalt het dan niet verder uit dan zo'n 15 graden. Maar altijd naar prima temperaturen om te sliepen, denk ik maar.
12: Ja, en dan snijden hoe dijen, dan wordt het wel warm, hè?
23: Ja, zeker. Ja, dan wordt de warmte weer aanvoerd. Komt zit weg weer in een warmere lucht. Met een eerstelijke wind. En dan hebben we zuidwestelijke, eerstelijke letter zuidwestelijke wind. Is zo'n 26 graden op het Waadeiland. Dat zijn 29, 30 graden meer de provincie. Ja, en er staat weer op nee, net een soort wind. Dus er viel dat ik wat warmer aan. Men die gaat de wind weer wat om naar het maatwestentag. Nou, ik ben de scherpe kant. Is er weer even wat over. 25 graden. Het op het Waterland, dat zijn 28 graden of wat meer de provincie. Ja, en vanuit een vanoude Noordzee kan dan eens even een spatje ruim vallen. De boppenlucht wordt wat kouder, maar ja, die komt dan door die warme zeewetter. Kinderen zijn enkel een spat ruim vallen. Ah, het zal net een soort voorstellen. Maar deze is ik alweer simpel, 24 graden, het bloed droeg. Nou, en Weensje zit er ook net een soort verordening in, maar dan gaat de temperatuur weer wat omheen. Dat zijn 24 tot 28 graden. En zelfs in de jong hebben we dan een soort eerst nog de zinnen erbij. Wat wel mooi is, dat we de zinnenvertjustering de Wosjeen kennen. Nou ja, zei Geert Vetsend, de simmer die krijgt nog geen AOW en die zet nog gewoon even terug.

0: het is zeker weer waar om even de fiets te pakken en er op u te gaan. Zeker in het weekend. Al wordt het toch wel heel warm hier van Jan Jongman. Zontje minuten van Jorden. Nou, we hebben kinderen nog hier in de man van Earth and Fire. Hoe soort suggesties ben er wel binnenkam?
1: Ja, ik ben benieuwd. Welke is het worden?
0: Ja, dat is ik. Nou ja, arbitrair vanzelfs welke.
1: Ja,
0: pakt.
1: Nee. Ja.
0: Memories waren nog heel vaak neer, maar die had Jacob Stelwagen juist ermee. Die al draait de slot.
1: Ja, wist. Ja.
0: Love of Life, ik hoor. Weekend wordt heel vaak draaid, maar ja, dat denk ik meestal nooit vanzelfs onder het blauwe pakje wat Journey hoor hier.
1: Ja, dat word ik heel vaak neer.
0: Ja, dat hier had ze nog één keer weer hoor, hè, als jurylid van Idols. Want ze hier dat toch altijd gewoon in de kast hingen.
1: Oké. Okay.
0: En toen had ze dat en haar model weer eigenlijk nog hetzelfde.
1: Nou, het past er nog heel tijd. Ja.
0: Dat had ze nog een keer onder.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ze is net meer. De muziek van Earth and Fire is gelukkig vol. Het wordt is ze. Seasons.

0: Jochen Santig gemaakt door Johnny Kaagman. Jontje Santig dissen. Seasons van Earth and Fire. En dat is dan weer een mooi feitje. Dat noemen we waard scheuren toch? George Kooijmans.
1: Hey.
0: Van de Golden Earring.
1: Van de Golden Earring, ja.
0: Die voor zelfs een wereldje, hè?
1: Nou.
0: Ik ging die tier al.
1: Ja, maar Nederland wie toen, deze bands, wie de top van de vrouw had.
0: Dit die gewoon mij in Amerika in de hitlisten.
1: Ja.
0: Dus ja, dat dienen we goed. Dienen we, want we doen ook net support met mij.
1: Oh, de DJ's misschien.
0: De DJ's worden, ja. Dat is door de Hollandse school vanzelfs, hè. Wat het echt goed waanwollen, dat in de man van sportclub Cambuur.
1: Ja, tenminste, die zult best wel even het waanwollen, jong.
0: Die ben we weer nomineren, divisie. Nou ja, drie seizoen keukenkampioen divisie is het Nozavier dat ze weer op het heeste niveau spelen mij in Nederland door zijn joen in eigen stadion Chin Excelsior Rotterdam. Het is ook die openingswedstrijd van het nieuwe eredivisie seizoen. En het is ook het debuut van Cambuur-trainer Johan Plat in de eredivisie en bij Cambuur. En hij is blij dat het werk nou echt begint.
2: Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb verhalen gehoord over de supporters. Die zullen ons waanzinnig steunen. Dat heb ik natuurlijk vorig jaar al gezien in de KKD. En ik ga ervan uit dat ze... dat dit gaat, de lucht gaat branden, zeggen ze in Duitsland. En dat verwacht ik morgen ook.
3: Krijg je ook zenuwen?
2: Nee, gezonde spanning. Ik heb geen zenuwen, maar we hebben er allemaal heel veel zin in.
3: En nou krijg je dus Excelsior als eerste tegenstander. Is dat lekker om te beginnen met een iets kleinere tegenstander? Of heb je liever zoiets van, geef mij maar Ajax, dan hebben we die ook gehad?
2: Nee, wij zijn niet in de positie om een team te onderschatten. En zeker Excelsior niet. En voor mij maakt dat ook niks uit. Wij moeten tegen iedereen op ons best zijn en ons... op het uiterste voorbereiden. En dat hebben we ook gedaan. En we kijken er heel erg naar uit. Een mooie start thuis in dit stadion. En daar gaan we voor.
3: Wat voor type trainer ben jij? Pas jij je eigen speelstijl aan je tegenstander? Of hou je je eigen idee?
2: Nee, wij gaan altijd uit van eigen kracht. En dat hoort bij deze club. En dat past ook bij mij. En dat zullen we altijd blijven doen. En natuurlijk heb je te maken met een tegenstander. En kijk je daarnaar. En kun je altijd op details dingen anders doen. Maar... wij spelen altijd wel ons eigen spel.
0: Joen om 8 uur in een uitverkocht. Kooistadion, Cambuurtje, Excelsior. Van wat er net bij wijze kinderen. Het is extreekrijocht te volgen hier op de radio en in de app. En op de website van Omroep Friesland in een live blog. Nick van Prooijen en zijn zoon Jorik die varen de Alversterretocht. Dat doggen ze net zonder reden. Ze doggen dat mij een boord op waterstof, want ze willen dat fossielvrij doen. En ze doggen dat om geld op te halen van het MS-fonds. Industrietje en MS. Dat is een oordwaning aan het Centraal Zenuwstelsel. Juster, hier ze de eerste dij en het weer wordt een wisselende dij.
4: Wisselend, ja. Het begon fantastisch mooi. Mooi weer, lekker zonnetje erbij en dat was heerlijk. En op een gegeven moment kwam de wind kwam om de hoek kijken. Nou, bij het Slotermeer was dat wel even lastig. We hebben een sloep die is niet gemaakt voor de hoge golven en de harde wind. Dus dat was lekker klotsen. En als je bij Sloten bent geweest, dan mag je nog een keer het Slotermeer op richting Balk en de Luts.
0: Ja.
4: Nou, dat ging verder allemaal hartstikke goed. Op de Glusse was het nog even spannend richting Stavoren. Maar dat ging verder allemaal voorspoedig. En op het laatst was het wel even een dingetje. Vanwege de harde wind kwamen we een beetje later aan dan verwacht. Dus was het donker. En het was rot weer, het regende, het was nat, het was koud. En de laatste anderhalf uur van de tocht moeten we maar gauw even vergeten.
0: JMH, ik wat teksten op het boord staan en QR-code, want ik kan meestal niet hem herkennen. Wordt er al een beetje gedoneerd?
4: Ja, we zitten al bijna op 5000 euro, dus daar zijn we hartstikke blij mee. Maar we hebben als doel gesteld 10.000 euro, dus we willen iedereen vragen, ook de luisteraars van jullie, om te doneren naar het MS-fonds. En dat kan via onze website elfstedenopwaterstof.nl.
0: Om 6 uur hoop je de man Joert Wever om te wijzen bij de start-finish, de Bonkeveert in Doubs. Naast nog de Friese kranten, maar eerst Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In.
1: De media van de morgen.
0: Ik zei het al, de Friese Maaskranten lezen voor. Wat zit erin?
2: Nou, het Fries Hebben het voorop. Wij weten ook al gewoon dat de bijnopvang in Friesland vaker betelbaar is. Dat het krijgen wij nationaal beleerd voor zelfs. Meestal die krijgen meer geld daarvoor. Struinen over de Curiosa-markt op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Ja, en nu moet ik even ingrijpen. Maar oors heb ik ruzie met mijn collega Erik Enema.
0: Wat dan? Nou, het Cylon.
2: Het is natuurlijk het Cylon. Het is net het Wilhelminaplein, het is het Cylon. Dus Erik, bij deze. Honderden bezoekers langs de crème van de antiek en curioza merk. Het ziet er op de foto nog heel simmers uit, maar ik zeg ik op Facebook een foto. Dat is toch nog wel even wat les hier van een bui derde. Maar ja, lest, we het nedig.
0: Ja,
2: die Rijn.
0: En dan, wat bij.
2: Dat zit ik voor op de Leeuwarder kranten. Water voor Friesland zolang de voorraad strekt. En dat heeft te krijgen bij het IJsselmarver zelfs. Want dat is toch wel een beetje onze grote bron van wetter. En hoe lang kan Friesland het slinkende IJsselmar oudtaapje blowen? Riks Wettersteert die het er even zien lacht, Oeskina litten. En zij zeggen, we kennen wel even vooruit. En het IJsselmar is het voorbeeld van hoe je buffer je maten en dat je buffer je maten. Dus er is gelukkig genoeg wetter voor hand.
0: Dat is maar goed nice in ieder geval.
2: Dat is goed nice, zeker. Maar mijn haar niet eens.
3: Nou ja, ik
0: was
3: nog het laatste.
0: Het is net Leeds, denk je nog?
2: Nou ja,
0: hier krant. Nou, ik ga je echt bedanken. Die bedankt dus voor deze fantastische en gezellige week op de radio.
2: Oh, nou dan ken die maar daar hier.
0: Dag goed,
2: ben we erbij.
0: Ja, doe het weekend, Feike.
2: Ja, doe maar snijden nog even, toch?
0: Ik zit hier snijden met Jack nog even.
2: Oh, daarom zit dat bij je. Ik denk al.
0: Ik ga dat hier in de hoeken zetten.
2: Ja.
0: Aangst mij, Arjen. Ja. Gelukkig maar.
4: Maak je koffie erbij.
0: Heerlijk.
4: Nofelijke muziek bij de koffie. Komt het goed. Het is goed vreet. Er zit nog apenkooi vreet tussen Alver en Dolven.
0: Oh, heerlijk.
4: Ik denk dat er lekker wel wat Earth and Fire voorbij komt.
0: Ja, mooi.
4: Ja, je maakt al mooie...
0: Je haalt water aan.
2: En Tony Scott, hè?
4: Tony Scott, ik nog verstoor, ja. Peter Faber, maar ik weet niet dat hij zo'n had. Maar...
0: Nee, ga ik een goed acteren. Nou, Aarsen, nood ervoor, maar Arjen Overmaat.
1: Krijg je allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is super actueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 leraren dood. Het lichaam van de jongen werd later in een lokaal gevonden. Zijn motief is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en op tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
16: Je ziet er goed uit.
17: Dank je. Wil je wat van me drinken?
16: We hebben een biertje. Wat zou je van zich als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Maar heb je toch niks.
3: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechters zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en preventie. De Dikke Vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen aan het woordenboek. Dat gebeurt na jarenlange campagnes van organisatie Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlip, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom het woord in het woordenboek komt.
18: Ik zag dat een patiënt informatie aan van gynaecologen. En dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
3: Het weer, stapelwolken en zon. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: Nodig voor.
20: My Arjen Overmaat.

0: Ja, ik kan hem goed, hier. Intergalactische evener van de Sweet en Fox in the Run.
1: Arjen Overmaat.
2: Neemt hij mij in de daai.
1: Om te voeren.
2: Node voor.
0: Ja, en ik nog Jackie Graham en Set Me Free.
3: Goedemorgen, Arjen.
0: Het is vreed, het zit dat de apenkooi vreed is tussen Alphen en Tolven. Dan wist de baas hoe de spiel is. Stink al vast even naai, was het Jere Worst. Jelle Wiel, Bleed My The Sweet. Maar hebt ik nog... Zit er nog ergens U2 in vet? Nou ja, naar Alphen, vers was dat onvreges Jelle. Zo simpel is het. Wist de baas hoe de spiel is. En als dan U2 onvreges, nou... Zie ik je wij wel ergens rond voor YouTube. Nou, ik mat sissen. Het is altijd smoordrok of vreet. Dus goud terug maar die muziek van Ode voor. Even een hard hout stikje aast. Georgie Fame en Alan Price. En Rosetta. Ja, die. Nee, One Republic.

Oude koffie smaakt prima, saai. My Georgie Fame en Ellen Price en Rosetta. Vreet hem morgen wel, op Friesland. Marleen, wie er nog in Nederland, in de Doelen, in Rotterdam, John Hyatt. En op zich, wonder dat het er weer, want het weer 2024. En John Hyatt, die zoekt de keer maar zijn vrouw even te hiken. Dus in Amerika gewoon parkeren. Heel prachtig, mooi natuurpark. En dus parkeer de auto en dan eerst even een stukje. Ze winnen al, nou, ik denk 10 minuutjes onderwijs. En John Hyatt wie zijn grote hikingstokken vieren. En zijn vrouw zei, nou, rem maar weer waarom, maar dat komt net goed. John Hyatt die wie stoer zei, hey, hak net nederig. Wat is het? Flinke smak het makken. Hersenscoring, alles kapot. Maar gelukkig is het er weer. En stierde dus vorige maand in de Doelen. En zong er ik Radio Girl.

0: Joan Hyatt, een radio girl. Gelukkig toch nog goed kwam. Nou, de grote smakker die te maken in 2024. Nou, hoe we gewoon te optreden. 20 Goen Jochenen en dit is...
1: Dit

0: Counting Crows, Bidi Vreun van Omroep Friesland. Accidentally in love. Frieske Nijs uit Raassen. Mijn Fijke Wouda. Zet een kinderkontboes in de app.
1: Daar is alles mijn om van de vakantie.
2: Zinnebril?
1: Check.
2: Badkleren?
1: Check.
2: Slippers?
1: Check.
2: En Friesland?
1: Dat vier ik neer meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nijs. Ons zien favoriete programma's.
2: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is hast jou wat zien. En der Ridder uit de FY, nou gewoon live in de studio. Fijke Wouda met Frieske Nijs.
11: Een goeie morgen. De helptjeesten ben van de morgen machtig uitrukt naar de vinst van een stoffelijk omschot in het wetter langs de Langhusterwei bij Sint Anne. De politie doet momenteel grutskalig onderzoek. De dijk is daarom dicht voor alle verkeer. En op een dijk had vannacht een bestelbus in de brand staan. De elektrische bus die aan een laadpeel voor een winkel onder Overtoom. De brandwacht wist vaart te komen dat vuur oersleeg naar die winkel. De bus, een voertuig dernaist en een laadpeel, de laadpeel rekken Wolskansjerre. Kwartsruiting had nauwelijks gedachten de oorzaak van de brand west. En op het jachtveld bij Boonsleen is van de morgen een fietser verwoenen rekken nadat hij echter op een auto botst wie. De fietser had de auto in alle gedachten te let zien. Terug de klap sneuvelde de achteruit van de auto. Het slachtoffer is behandeld door meewerkers van de ambulance, maar hoefde net mee naar het ziekenhuis. De auto is versleept. Cambuur en Excelsior openen joen het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Voor de Ljouwerter club betreft het de rentree op het hoogste niveau van Nederlandse betellen voetbal. Een bijzondere dag voor de supporters, maar ook voor trainer Johan Plaat. Voor hem wordt het zijn debuut in de Eredivisie.
12: Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb verhalen gehoord over de supporters. Die zullen ons waanzinnig steunen. Dat heb ik natuurlijk vorig jaar al gezien in de KKD. En ik ga ervan uit dat ze de lucht gaat branden, zeggen ze in Duitsland. En dat verwacht ik morgen ook.
11: Ja, dit is juist de opname, dus bij morgen bedoelt hij jong. En de wedstrijd Cambuur Excelsior begint dus om 8:00 en is bij Omroep Friesland live te volgen op radio en internet. Nou, waar nog? Je hoort wisselend beroen en kans op een spot Rijn. In de midden krijgt de zin heel iets meer rondte en rint het kwik op naar zo'n 22 graden. Je wist hier de meest zwakke wind uit het noordwesten en het is een noffelijke simmerdij. Joen en vandaag breidt je de opklaringsharen uit en kwalt het mij amper wien flink over rond 8 graden.
0: 8 graden?
11: Ja.
0: Onder de 10 graden?
11: Ja. Oh, oké. Okay. Nou, het stiert hier.
0: Nee, we hoeven nog net het breinbroekje erbij te hebben.
11: Nee, dat hoef ik net waan. Maar het is wel beter dan die plak.
0: Nou, zeker. Oké, okay, dank u wel, Fijke Oerenoeren. Dan Jebri Wer. Oh, dit begin, het intro is al geweldig. Deze hier staat ze helemaal. Schitterend, hè? Het is het begin van Gary Moore. And Still Got the Blues. je wil haast net ophouden, maar toch even nog 12 minuutjes wachten.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: Nodig voor.

Harry Kuipers, maar dan in de vorm van de Frisian Retro Band en de ode aan de muziekpioniers. En van Gary Moore, Still Got the Blues. Als een de sterren uit Indonesië, destijds het voor de Bintangs en Traveling in the USA. Eerst is hier Adele.

mooi om de bintangs weer eens te heren. Traveling in the USA. Uit Beverwijken, Frank en Artie Kraaienveld. Bintangs, Indonesisch voor stieren en dat wint ze. Want eer nog in het voorprogramma van de Rolling Stones, Stien. Ja, de nieuwtjes 66, heel stik bij waarom, maar toch mooi in Den Bosch. Dus aan je toch maar even Stien, de bintangs. Azen, Nightseen, leukste kus bij de koffie. Jetter of letter, waar hebben we prachtige prijzen. Koffiemok, koekjes, koffie of theelepel en het Simmery Friesland pakket voor zelfs mij. Fiskespet en de zinnenbril. Plak dat toe. En als mijn spiegelworst. Ja, dit is echt wel een icoon, deze man. Hij had zien Jiddy-Joods. Bruce Dickinson. 68 hier. En die kennen wij van... Ah, welke band is dit? Nou, ik denk dat een heel soort harkers dit leuk vinden. Welke band is Bruce Dickinson de jonger van? Can I play with madness? Ik zou sinds jouw hoed via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen. Bruce Dickinson de jonger van. Puntje. Nou, vul maar in. En waar weet spreek je die aas en Nightseen voor de leukste quiz bij de koffie? Via de app of de WhatsApp 0620 Fjouwer Jochen Ian Jochen. China is de aas en 9 to 5 morning train. En dit binnen de Trick and the Kicks met hart en ziel. Eigenlijk

0: Twa en Yoghurt op Twa FM.
1: Simmer in Friesland.
2: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06 83 242 162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
4: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, want gauw.
3: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Voor de toekomst van Friesland.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Nou, dan weer nog eens even prima temperatuur. Een vriendin Simmer in Friesland. Aasen, leukste kus bij de koffie. Jedder of letter, als het maispilie worst. Bruce Dickinson had, zie je die goed, 68 hier. En die is de jonger van, dat is de vraag. Can I play with madness? Ah, welke groep is dit? Als dat wist en als mij spelen worst, app het goede antwoord terug via de app van Omroep Friesland. En we zien Jurien Postuma, tik nog even naai. Het is geen Motorhead. Nee, die orengroep. En Louis, die... Louis tinkt van de havenzang, is echt net gehoord. Nou, welke groep is dit? Als dat wist, jouw loert via de app van Omroep Friesland. En mij via de WhatsApp 0620. Of jouw horen, Jochen, Ian, Jochen, Aasen, Jetter of Letter.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: De Wijnloot zijn dat ik ook kijken aan de Pompbakker 5 op het Jerenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
3: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: No ervoor.
6: My Arjen Overmaat.

0: Deze ben echt populair, hè? Deze vooral. Van Cat's Eye. Als de wat jongere band had, nou, die had Radio Noorder, die in Animal. En over september is ze in Nederland, in de Ziggo Dome.
1: Jedder of letter?
0: Dat is even in Sint-Jabikszin. Peter Schat, onder telefoon. Peter, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Nou, als Karlstal wat staan gewoon wat naar Grutte de loods. Want er mag van alles gebeuren.
2: Ja.
0: Wat zit er al hier in dat hok daar bij jou?
2: Nou, vooral een grote tenten.
0: Want er was een tentenverhuurbedrijf.
2: Tentenverhuurbedrijf, ja.
0: Dus kreeg, nou, het is eigenlijk rustig, maar in het bouwvak dan... met de van die grote feesten waar iedereen toch tenten aan had?
2: Ja, maar dan dorpsfeesten is dan wat rustig.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat begint nou aan zo'n weer?
2: Ja, nou ja, dan bouwen we de eerste weer. En dan tot in het september hebben we het weer droog.
0: Ja, en hoe, van hoe liet want hoe grut kerst bouwen?
2: Nou ja, van pagodetenties 5 bij 5 tot 15 bij 60. Het is mooi ook.
0: Ja, en hoe liet en hoe groot kerst bouwen?
2: Nou ja, van pagodetenties 5 bij 5 tot 15 bij 60.
0: Oh, dat is een aardige tent.
2: Ja, een heel aardig hakje.
0: Ja. En extra tafeltjes en zo erbij.
2: Ja, biertafeltje, ja, podium. Ja,
0: precies, oké.
2: Okay. Platwagen, aggregaat.
0: Mooi. Nou ja. Nou, maar even rustig hoor, dan is de aas te drok voor zelfs met de feesten.
2: Ja, wat schoonmaken en een beetje bijhouden. Ja.
0: En?

0: Nou, is er radio on. En deel jij eerst. De Bruce Dickinson, had ze hier, 68 hier. En dat is de jonger van...
1: Iron Maiden.
0: Appa, yes. Officieel, ja. Nou in de quiz. Ik draai hem aan, stek even, want ik kom meestal die appen. Even zin, Albert en Amber, wanneer keer we hem nou helemaal? Jerry Aasen, draai ik hem helemaal.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, maar eerst zitten we nou officieel in de quiz, Jedder of Letter. En nou is het om die, om dan de goede antwoord erbij te Jan Peter.
1: Ja, ik draai het wel. De ene keer is het moeilijk.
0: Ja, dat is exact. Nou ja, misschien is dit het wel. Wij zullen wel zien. Vraag in. Land of Confusion van Genesis draaide ik. Dat komt in 86. Maar, dan wil ik vanzelfs weten dat Can I Play With Madness van Iron Maiden. Jedder of letter? Als 86.
1: Ik denk van later.
0: Ja, dat is goed. 88. Ja, mooi.
1: Ja,
0: dat lijkt dicht bij elkaar, hoor.
1: Ja, dat lijkt dicht bij elkaar. Dat had ik niet af.
0: Is er hier een yoghurt getocht?
1: Ja.
0: Nee, toch 88. Maar is goed, big letter. Dus de koffiemok, die haast bij deze verzinnen. Nou, voor de griezelijke lekkere node voor koekjes. En die Bruce Dickinson, dat is echt wel een figuur trouwens. Dat, hij is net alleen nog jonger, maar ook piloot. Dat vond ik ook altijd mooi. En dan vlegen die grutte Boeing van Iron Maiden. Die kist die vlegen gewoon heen weer. Hartstikke mooi. Wist waar nog meer piloot is? En jonger? Dat is Dexter Holland van The Offspring. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Hey, maar dit vestje misschien wel pretty fly for a white guy.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Nou, en dan de vraag van zelfs, is het aan Jedder of letter als Can I Play With Madness?
1: In welk feest zie je dat?
0: Van Pretty Fly for a White Guy. Is wel deze. Ik let nog een keer. Is deze? And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Die.
1: Nou, ik zal het niet weten. Later.
0: Ja, is goed. Ja, joggen en joggen, dat vind een hit voor die Offspring.
1: Oh,
0: sure. Ja, maar de koekjes toch in dien bezit. Nou, voor de koffie of theelepel van de Node Voor, wat bisto? Koffiedrinker? Theedrinker?
1: Ik ben een koffiedrinker, ja.
0: Ja, ze door de koffielepel erbij. En het Omroep Friesland Simmerpakket, waaronder de Fiskerspet en Zinnebril en de plaktattoo. Maar ja, dan mag dit echt goed wezen. Want we zitten wat in de, de meesten die van alles kennen. Bruce Dickinson, jonger, piloot. En ook nog een schermer. Dat wist wel van
1: Hitler. Oh ja.
0: Maar dat ken hij ook goed. Oh. Dus toen dachten wij, topsporters. Waar gaat nog meer een topsporter West? Julio Iglesias.
1: Ja,
0: wie vroeger keeper van de beloftes van Real Madrid. Maar ja, dan kreeg je een ongeluk en toen werd er een jongere worden uiteindelijk. Maar de vraag, dit vestje, dit Milonga Sentimental van Julio Iglesias. Jedder of letter is pretty fly for a white guy.
1: Ik denk dat dat eerder was.
0: Ja, wis. Ja, jongen. Je hoort die 92, wat een letter hit voor Julio. Maar zeker. Oh. Daar mijn alle pleasende verzinnen.
1: Het zat dicht bij mij. Ja, bij zeker. Mij
0: ja, maar dat was dat goed. Bij elkaar gokt of kennis. Ja, het zit er al hierin. Dus Peter, lokweeske, wij sturen alle prijzen op. En nou, de radio maar even loer, denk.
1: Ja, die gaat nou even een plan gas.
0: Nou, want er is Iron Maiden.

Yes! Iron Maiden en Can I Play With Madness, Bruce Dickinson. Hier zie je het, of had zie je het, 68 hier. En Jelle, die stuurt even Beavis en Butthead. Die wil het headbang binnen. En oer Iron Maiden sprutsen. Willy, die heeft nog, ja, 44 hier verliezen. Hier hier een t-shirt van. Mocht ik eigenlijk net om van iets heid. Zo'n koest dan keepje bij de dump op de Hege Pol in Dokkum. En dan ging mijn boes hield echt onop. En Nienke, die zei, oh, ik je eigenlijk hopen op Julio Iglesias. En Milonga Sentimental. Nou, hey Nienke. Het is je apenkooi, dus aanstaan en alven doen we dan Julio Iglesias voor jou, oké? Okay? Eerst hier de Frieske vlogger, Carl Opperdiek.

0: Albert Hammond. It never rains in Southern California. Nou ja, je kent ook wel eens het never rains in Friesland. Het is droeg. Komt er wat rein hoor of net? Frieske Nijs in het razen, mijn feiken. Daar in het Nijs voelt Friesland, maar ik het waar. En dan jij wel of dat toch eindelijk een beetje wol of net rein komt. Juist het zo.
1: Alle werkdagen tussen Tolven en Ian bij Omroep Friesland op radio.
2: Nou in Friesland.
1: Maar het nijste nijs uit Friesland.
3: Ja, dat jou dan.
1: Verslag jou eens die trofregje.
4: Wat ging er toen trof die hennen?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
5: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
6: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
7: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
8: En een keer, niet een keer.
1: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
10: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Gast Jelf Alven, Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
20: Een goeiemorgen. Het vakbond FNV maakt het hem grutte zwaargen over de aanvraag van uitstel van betaling door fietsenfabrikant Axel op het Jerevingen. Een uitstel van betaling gaat vaak vooral om een faillissement. Het bedrijf, bekend van merken als Batavus, Koga en Baboe, had het al langere tijd financieel dreig en meldde deze week dat ze net langer onder financiële verplichtingen voldaan kennen. Er is praat met overnamekandidaten, maar die jekken al. Nevens bestuurder Arend Kamstra van het vakbond is er grote onzekerheid onder het personeel.
21: Ja, dat er grote onzekerheid is op dit moment. Het is natuurlijk, afgelopen jaren hebben de werknemers van Axel echt hun best gedaan om het bedrijf overeind te houden. Maar zijn buiten hun, hun schuld eigenlijk in deze achtbaan terechtgekomen. Waarbij ze op dit moment gewoon niet zeker zijn van hun baan.
20: Nevens Kamstra binnen de bieden oername van Axel terug een Amerikaans investeringsbedrijf in 2022 spultjes spelen.
21: Nou, we zien dat vaker, hè? Dus dat een partij binnenkomt, die koopt een bedrijf op en vervolgens mag de overnamesom zelf betaald worden door het bedrijf zelf. Nou, op het moment dat het goed gaat met het bedrijf, dan lukt dat vaak wel. Maar op het moment dat het even een beetje tegenwind is, dan zijn het dus de werknemers die uiteindelijk dupe zijn.
20: Vrienier waar bij een grote reorganisatie de productie van fietsen oorhevelen van het Jerevingen naar Hongarije en Frankrijk. Het haatkantoor bleef wel in het Jerevingen, daar werk je nog zo'n jaar. Meesken. De helptjensen ben van de morgen maar machtig uitdrukt naar de vingst van een stoffelijk omskat in het wetter langs de Langhusterwei bij Sint Anne. De politie doet momenteel grutskalig onderziek. De dijk is daarom dicht voor alle verkeer. Bij dat onderziek waard ik een politiehelikopter inzet. Een hinder in de buurt schrok de sabord van het loer van die helikopter dat het best in een sleet bedarre. De brandwacht had het hinder uit het wetter takelen. En ek in Drachten is van de morgen een stoffelijk omskat voen in de buurt van een flat om de berg Lienen. Ek je het onderziek dien naar de taadracht. En op het jachtjild bij Boensleen is van de morgen een fietser verwoende rekken en uit die efter op een auto botst wie. De fietser had de auto nauwelijks dagen te let zien. Door de klap sneuvelde de efteruit van de auto. Het slachtoffer is behandeld door meiwerkers van de ambulance. We hoefden net mee naar het ziekenhuis. De auto is versleept. Het waar, Joert is beroen en kans op een spot rein. In de midden krijgt de zinnen hield iets meer rondte en rint het kwik op naar zo'n 22 graden. Maar in zwakke noordwesten wien wordt het een noffelijke simmerdij. Joen en vannacht opklarings en kwollet mij amper wien flink al ont 8 graden.
0: Oké, okay, dank u wel, Fijke. Bloot dus bij een spot rein. Weet u dat? Honoren dan, Jeffrey Wer. Pelle Newman is onze simmer in Friesland verslagjouwer. Die is aan zijn onderwijs naar Jappie en Thea. En Jappie en Thea die staan al 24 jaar. Maar haar caravan op hetzelfde plakje. Wie had het kou. Mooi plakje. Als het even hier, of het net verveelt. Nee, 24 hier. En er is muziek van Sweet M. Juster. En Billy Ocean. The Red Light Spells Danger. 12 minuten.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Zweten Juster en een Joene Ingrees.
1: Onder op Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Ja, het is nog even ziekje, maar Pelle Numan zit bij een prachtig plakje. Plakje van Jappie en Thea, dat is bij Oudskaal. Maar ik weet niet wat, is dat volgens mij bij Jensen, de Breghoeren linksaf, zou een bisten hebben ze mij. Maar dit is wel een heel bijzonder plakje. Ja, Pelle, dan mag maar even uitlezen hoe bijzonder het is. En de vraag of ze al onder koffie zit.
3: Er zit te drippen, dus ik krijg haast een bakje koffie.
0: Lekker.
3: Nee, ik zit in die krektboeten Jensen. Bij

0: Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock.
1: Omroep Friesland. Summer in Friesland.
0: Nou, nog eens naar Aardskou dan. Naar Jappie en Thea. En Pelle, jij krijgt er 6 koffie erin, krijgt erop. Dat meer hebben we net, Jets. Maar Mol had een bijzonder plakje, is dat beter?
2: Ja, wist Arjen, de koffie die rint in die. Het is hier aardig nog wat drokte. Ik mij het reinere gewaar ben je echt nog wel heel wat boten dit jaar op een Del varen. Maar zelfs ben ik bij Jappie en Thea. En die echt een prachtig plakje, Jappie. Dit is een Daalders plakje.
3: Ja, het is een Daalders plakje. Wij nemen het wel als je de gek dan. Het is, hoe mag ik dat zeggen? Ik ben ze krek, ik weet
4: het. Van Friesland,
3: ja. En gaat een plakje. Alles wat tussen de Lemmer en de Delziel is, die maakt je langs. Dus de hele parode skipvaart. En we genieten hier. Ik mag graag visje. De vrouw mag graag lezen. En puzzelen. En wij vermaatjes hier hoezo.
2: Ja, je steer als enige Kevin. Ik kwam hier onreden en toen moest ik een ziekje. Want ik denk van ja, als gewoon bij een Kevin komt ze staan Kevin, dan shot dat wel van de hostel. Maar ik moest echt even goed

0: Want je bent hier echt nog de enige.
1: Ja, we zijn de enige. Er is die in vroeger vijf. Nou, het zijn al jaren oudere meesten. Die zijn al jaren overleden. Een lang verhaal kwam meisje. En nou, toen bijstraal je naar wennen. Dat was die is huid met me. Die had je een zandje neerst in. En nou, dus de dochter hier op een boerderij komen. En daar hebben we vregen om waar je staan blijven. Nou, dan hebben we dat oude bakje, hebben we je bijhalen. Hebben we een inkocht. En zo staan we nu hier al 24 jaar.
0: Of jou een 20 jaar. En Thea, ben je hier dan het hele jaar trok?
2: Nee, we komen hier begin mei, denk ik. Het mooi weer wordt. En begin september, als het damp wordt, dan zeggen we van het heeft mooi geweest, we gaan naar huis. Dan hebben we hier langer aan geweest en dan is de klekker als we thuis zijn.
0: Ja, en dat thuis, dat is hier net vier waar, hè?
2: 3 kilometer. Hemelsbreed wat dichterbij, maar we maken eerst de brug over voordat we thuis zijn. Maar ik haal elke dag de krant op. En ik heb een orending nog thuis. En mooi dichtbij.
0: En door dat verkozing voor, kan je dat echt als je hier weer heen komen?
2: Ja, en vooral jongens. Als alles stil is en de skipvaart die is een beetje aan de kant. En dan is het in en al rust. Ideaal.
0: Wat vind je dan het mooiste om dit plakje? Want meestal ken ik sinds vandaag. Je ken ik ergens al zien in Friesland als je dichtst bij Hoerseblauw wollen. Wat maakt dit dan zo bijzonder?
2: Nou ja, je zit onder het water, je hebt aanleiding. Het is gewoon. Ja, je kunt nooit mooi krijgen. Hè? De meesten zeggen ze nou, nog bij deze leeftijd hebben wat hij een daalders plakje. En dat is ik zo. Het is prachtig. Dus, en dan hoor je het vier voet. Thuis is mooi, maar dit is semmerdaai volle mooier natuurlijk. Hè?
0: Ja, het is, nou, je kan je wel liggen in de stoel zitten de hele dag daar, wat je voorbij komt, Jappie.
1: Ja, ik hoor er een euro voor krijgen, dan heb ik een beste dag hier, dat zeg je wel vertellen. Ja, alles komt je langs. Het is gezelligheid. Maar kijk, zo de vrouw zei ik, als dan jong stil is, dan jest de stilte. He, en dat is hele party dat. Dan kan je wel zeggen, ja, dan jest helemaal niks. Nee, dat is krijg dan jest niks. En dat is zo verrekte mooi. En dan kan ik gigantisch genieten van de natuur. Prachtig. De gozen, bergen gozen, die verlenen hier door heen. Ze zijn nu al jaren aan het overvluchten, mandje de gozen. Nou, dat zit bij het land, maar Jut en ik wel zijn hebben. Maar die zit ik met Frieske Geer. Maar dat is hier ik aan. Dus juist hier, bergen, wel 100 gozen, eigenlijk gewoon mooi op een rij. En dat daar oude lui tussen zitten en die begeleiden die jong dan al. Prachtig, prachtig, prachtig.
0: Dus je moet hier van eerst nog net waar.
2: Oh nee. Zolang het bij je steen kennen, dan wil je wel genieten. Want dit is ideaal. En zo mooi tegen mijn hoes. Had ik wat nodig, ik ben samen thuis. Ben ik wat verjet, nou dan haal ik het even op. Mooi kun je het nooit krijgen. Nee. Zat tegen mijn hoes.
0: Nee. Nou, hartstikke tierdank. Nou Arjen, wij zullen onder koffie. En het is hier wel leuk te houden, hè?
3: Ja, nee, dat kijk me niet. Ik kist dan nog eens Freetje, want dat Freetje me dan af van. Ben ze dan net benauwd dat ik nog bolly kom? Of gaan zij nou het jinnige plakje daar? Dan maak je direct net niet meer komen dan.
0: Ja, dat is nog wel een goeie, Jappie. Ben je hem nou net benauwd dat er weer op nijen boiler komen? Of mij je hem hier nog als hier steer?
1: Nee, de meesten zijn, Johan en Thea, die we heel goed me kennen. Er komen echt net meer bij. Want als u bent er, ben ik al je bent en dan ben je met 8 man. En dan zoeken we 5 kerden verstaan en dan zit het op 90 man. Ja, dat willen we net, dan ben we net meer baas in eigen huis. Dus er komen echt net meer.
0: Nou Arjen, dat is duidelijk lekker
3: ja,
0: mij.
3: Zeker. Nou, dan gaan ze daar een baasplakje en dan zit ze daar nog prachtig. En dan moet je maar lekker rond de koffie daar pellen. Dank u wel, Pelle Nieuwman. Daar in Artskou. Jensen Breghoer, ergens naar links aan, dan ben je weer dronken.

Chuck in Blue. Never marry a railroad man. Ja, het is vreed. Haast al voeren dat betreft dat er aanstaande al vanzelfs weer de apenkooi is. Dan mist al weer de baas hoe de spiegel is. Dus de vraag eigenlijk heel simpel. Wat was die erre? Wat is die fysiekje? Jouw loert via de app van Omroep Friesland of via de WhatsApp 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Aanstaande al voeren de apenkooi.

0: www.12.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Bist u aan een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland zijn we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
4: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
3: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mooi, dankjewel. Ja, de appjes die streamen al binnen via het grote fysieksysteem van Omroep Friesland. Wat was dat, Jerrit? Het is vreed, dus apenkooi. Tussen Alphen en Tolven, jammer loert via de app of de WhatsApp 0620-Kjouwer-Njoggen-Joggen. Ian-Joggen-Joggen, Dien Versieken, binnen van Hette Volkom en Volkert Hans. En de tja-tja-tja zit al op het lesje. Hoor oorlogminuut.
8: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsel Rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
9: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
10: Ja, mij kwartingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
9: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
3: Bist u aan een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland zijn we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
11: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
3: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
13: Kom,
9: naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
5: Nou, ervoor.
0: My Arjen Overmaat.

Cha-cha-cha, Volkert Hans en de cha-cha-cha. Over het begin van de apenkooi, het is vreed tussen Alphen en Tolven. Wisto, de baas oer de spiel is, dus wat wordt jere? Nou, deze hoe Rolineke meester graag jere. Want Joen, dan eerder, Volkert Hans, dan is er lekker ontswing op de Jouwer. Want daar is Jouwer swingt. Joet al, begint nu rust 2. En wij sluiten Joen de bouwvak lekker aan, hebt Rolineke erbij. Ja, en Volkert Hans is er. En ik ken heel soort oude artiesten, maar ik wil even nog dan deze. Nou, bij deze Rolineke, Joen dus op de Jouwer te vinden. En ik nog een heel soort oude artiesten. Nou, wat was die? Het is de apenkooi, dus de fysiekjes mag je binnenkomen, hè? Via de app van Omroep Friesland, via de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. En dat had Sjoke Ekdien. En die wil graag deze jaren voor Michael Jackson, voor haar dochter van Sontje hier, Amarins. En die is helemaal sljocht van Michael Jackson. Ken alle teksten uit haar holle en ze waren ook in Frankrijk. Bij Evian, onder het Mar van Geneve, harkjes in Omroep Friesland. Wat leuk en mooi. Deze is voor je, Michael Jackson en Bad.

Bekooi Vrijd en Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge voor John. Die wil hem graag jerren. Och jongens, hoe vaak dit woord het onvreeg is. Uze Abe. Mijn Elsering van Johannes Rietma. Deze keer door Trientje en Ek Geertje van der Weijboom. Jere, nou, Hazen komt er voorbij in de apenkooi. Maar Mariet is haar koffer zo aan het inpakken. Want ze zullen nog even naar de Duitske en Deenske Waadeiland. Nou, Mariet, geniet je ervan. En bij het inpakken, nog een muziek bij de koffie in de apenkooi. The Cure, Friday I'm in Love.

Omro Friesland en Johannes Rietma. Mai Elsewien, Uze Abe, danken Woltrientje en Geertje voor het onvreetje. En ik Nina, die zei: oh, wat is dit toch echt een prachtig mooi noemer. Ja, dat kind al hier in de apenkooi. Ja, deze hier werd nog beloofd. En hier krijgt nog in de luisterkurs bij de koffie. Jij er of letter een liedstikje van Julio Iglesias. En Nienke vond Skander het maar een liedstikje bleu. Nou, hadden we beloofd om hem helemaal te draaien in de apenkooi. Milonga Sentimental.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het het giet.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Jan van Tolven in de Apenkooi en Fijke Woudouw uit Frieskenhuis. Goedemorgen, Fijke.
13: Een goeiemorgen. Vakbond FNV maakt het om grutte zwaar genoeg de omvraag van uitstel van betaling door fietsenfabrikant Axel op het Jervingen. Een uitstel van betaling gaat vaak vooral om een faillissement. Het bedrijf, bekend van merken als Batavus, Koga en Baboe, had het al langere tijd financieel dreig en meldde deze week dat ze net langer onder financiële verplichtingen voldaan kennen. Er is praat met oernamekandidaten, maar die jekken al. Nevens bestuurder Arend Kamstra van vakbond FNV is er grutte onzekerheid onder het personeel.
14: Ja, dat er grote onzekerheid is op dit moment. Het is natuurlijk, afgelopen jaren hebben de werknemers van Axel echt hun best gedaan om het bedrijf overeind te houden. Maar zijn buiten hun, hun schuld eigenlijk in deze achtbaan terechtgekomen. Waarbij ze op dit moment gewoon niet zeker zijn van hun baan.
13: Nevens Kamstra binder bij de oername van Axel door een Amerikaans investeringsbedrijf in 2022 spultjes spelen.
14: Nou, we zien dat vaker, hè, dus dat een partij binnenkomt, die koopt een bedrijf op en vervolgens mag de overnamesom zelf betaald worden door het bedrijf zelf. Nou, op het moment dat het goed gaat met het bedrijf, dan lukt dat vaak wel. Maar op het moment dat het even een beetje tegenwind is, dan zijn het dus de werknemers die uiteindelijk dupe zijn.
13: Vrienden hier, waar bij een grote reorganisatie de productie van fietsen oerhevelen van Jervingen naar Hongarije en Frankrijk. Het haardkantoor bewol in het Jervingen, daar werk je nog zo'n 90 meesken. De politie op het Jervingen is juist een man machtig uitgerukt naar een wenning onder Amelandhof vanwege een betierse man. De man dreigde hem zelfs wat om te dwaan en smiet mij allerhande kwot. Met help van een onderhandelaar is de man onder controle gebracht. En is die al lang op de radar bij SC Cambuur, Sami Bouhoudane. De 18-jarige spits hier eerst nog kans om hem bij PSV terug te brengen, maar dat slagen net. Deze week wisten de Ljouwers hem vers te lezen. De Marokkaanse Brabander is wie is mij zijn oerstap en had hem zelfs een doel gesteld. Hij wil dit seizoen 15 goals maatje.
15: Ja, ik stel altijd graag doelen voor mezelf. En ik heb ook veel vertrouwen in mezelf dat het me gaat lukken. En als ik een doel voor mezelf stel, dan heb ik iets waar ik naartoe kan werken. Ik leef van goals.
13: Nou, dat is wel mooi wijze voor zelfs. De wedstrijd SC Cambuur Excelsior begint juni om 8 uur. En is live te volgen in buurs op radio voor zelfs en internet. Waar Hjoerd eerst beroen en kans op een spot rein. In de midden krijgt de zin heel iets meer rondte. Rint het kwik op naar zo'n 22 graden. Maar in zwakke noordwestenwind wordt het een noffelijke simmerdij. Joen en vannacht opklerings. En het kwollet met amper wien rond 8 graden.
12: Oké, okay, dank Wolfijk. Ik zie dat Aukje die had tosties maken.
13: Oh, lekker.
12: En daarom wil Riekes voor haar graag een festconfreer. Weet ik net dat het nou hele minne tosties binnen. Want gewoon waar is het wat culinair altijd. Dat appte er dan bij. Maar nou had Ron vregen Let's Go Away for a While van de Beach Boys. Dus, ja, of de tosties binnen het lekker. Of het, nou ja, het is gewoon een mooi liedje. Dat komt ek helemaal goed door Aasen. Maar ik nog even een swikje Green Tosk. Er is van alles onvregen. Oma die wil graag doensje voor mij, Jerre. En Gerkje die had nog aan de snelste ijzervlechter. Nou, we combineren dan even wat, Oma en Gerkje. Dan wordt het de snelste ijzervlechter Aasen oer een paar minuten.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? dewarmte.nl.
20: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
22: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
23: Nodervoor.

0: Metallica's or the Beach Boys. Let's go away, away for a while. Je hebt toch gek. Ik heb 12 weken vrij. Dus na een weekend is Wim Ronster. Maar hey, de apenkooi is al lang het waarom weer. Ja, vanzelfs mag er nog wat van Earth and Fire voorbij komen. Maar het versteren van Johnny Kaagman, de tocht Inge. En Ek, wat tocht dat nog meer? Geeske tocht het Ek. Dus dan Dove Azen Weekend. En ja, even wat fleurigiet, even een bakje koffie erbij, zei Hansie. Want ja, de laatste weekend van de vakantie is de rondte voor VOF de Kunst. Nou, ik denk het mooi, hè.
1: Koffie tiet nog net wekker. De dag begon mij een droege cracker.
0: Nou, intussen kan wel wekker, toch?

je zit er wel eigenlijk nog even op te wachten, dat er nog een nummer van Earth and Fire voorbij kwam. Weekend voor Geeske en ik, Inge, die kwam bij dit goede idee. Zie je, het had ik een goed idee. Een verske van het nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane, dat was een home to us. Maar gratis de moer, die zit op het wetter. Maar de boots en die zocht hem de egen uit. Hij zei, wij zitten dus op het wetter. En vernuver je eens hoeveel meisjes er rond bek vechten binnen op de boot. Super vermakelijk. Er past dit wel even bij, dacht ik. Koos Albert, en ik verscheurde je foto. Uurtje 84.

0: Oude duootje dit, zei je. Paul McCartney en Ringo Starr. Van het album The Boys of Dungeon Lane. Onvregen tot Tjeerd van der Meer. Home to Us. Het is hartstikke tof voor. Jantine Weidenaar is hier voor Nou in Friesland. Het hartstikke programma.
1: Nou, dan is het misschien wel mooi gekregen dat fietsenfabrikant Axel uitstelling van betelling onvregen het. Nou, dat het wietwaardig in het Nijs was. Maar wat betjut het nou van mensen mooi een fiets van die merken? En, want ja, als het een reparatie hebben bij je de fiets, dan is natuurlijk onderdeel nodig. Hoe komt dat? Hoe komt het met alle verkeerpunten hier in de provincie? Fietsenboeren die het, nog een hele voorraad steen hebben. Ben jij er dadelijk hoe dat zit? Verder zijn wij, wij voor u op de Eredivisie. Die trapt weer op.
0: Ja, Joen, hè?
1: Joen, inderdaad. Ja. Cambuur, maar de Oudraad dan. En er is dadelijk een bijzondere betinking in Ljouwert. Het begint om in januari en is verslaghouder hier erbij.
0: Wat dat is. Blauw hartje. Jester, alles oer. Oren per minuut al. Maar Jantine in Nou in Friesland. Nou, ik pak hier even een beetje de brut in. Hoe 12 weken meld ik me wel weer. Wim Rons is hier voor de komende 12 weken nodig voor. Daarvoor zelfs ik weer apenkooi. En we hadden nou nog hier in de apenkooi. En die is voor Geert. Eens op wees in de sign. Lekker eten, goed weekend. En ik spreek je 12 weken weer. Hoi, hoi.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moesten lopen worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat budget het van fietsenwinkels in uw provincie dat Axel uitstel van betelling onvregen had. En Cambuur trapt het van nieuw het nije eredivisie seizoen aan en wij zorgen vooruit.
4: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
5: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouw wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
6: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
5: Het verschil is lieser als dat denkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
6: Vanuit Friesland?
5: Ja, vanuit Jesterode. Van Doorn.
7: Bist toe aan een uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
8: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
7: Pak je koffie, bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
0: Noe in Friesland.
1: Jantine Weidenaar.

0: Tom Petty and the Heartbreakers and I Won't Back Down.
1: Van Tol woont in Oren.
2: Noe in Friesland.
0: Een hele goeiemiddag en welkom bij Noe in Friesland. Van Vreed Zongen Augustus, mooi dadelijk in dit programma. Fietsenmakker Axel van merken Lycos Batavus en Sparta het uitstel van betelling overvregen. Wat betekent dat voor de fietsenwinkels in uw provincie en mensen die thuis zijn fiets hebben? Een Cambuur die trapt van Ioen het nieuwe eredivisie seizoen op. Nooit rij hier binnen ze vrom op het hoogste niveau. Der hoort dadelijk meer. Eerst het kwartewaarbrugt. Jan Jokman, een goeie middie.
3: Ja, Jan Tienik, een hele goeie middie. Nou, vanmorgen hier de bewolking doorgaan, maar op enkele plakken vallen de buien. Op andere plakken enkel een spatje rein. Van de middie komt vanuit het eerste westen de zinnen er wel bij en dan rennen de temperaturen nog op van zo'n 20 tot 22 graden. Jong en vannacht heb ik opklaringen en dan hebben we vannacht een minimumtemperatuur van zo'n 10 tot 11 graden. Ieder week komen ze op een mistbank. Morgen, eerst even een mistbank, maar dan hoe daar weer geregeld dat vol op de zinnen erbij. Maar in de midden een enkele stapelwolk. Dan is het zo'n 4, 26 graden. En er staat een warme wind en die komt uit het zuideesten tot de eerste wei. In de nacht klettert het dan op en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 15 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
2: Nijs, sport, waar en muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland. Omroep
0: Friesland. Wat budgetten de problemen van fietsenfabrikant Axel op het Jereveen van mensen mooi een fiets van die merken die ze daar maatje. En volle mensen nog wel een Batavus, een Sparta of een Koga Keepje? Dat binnen vragen dat ze ook mooi zitten bij fietsenzaak Tweewielercentrum op het Jereveen. Het plak dat Axel ook zit. Het bedrijf had uitstel van betelling onvregen. Daar komt vaak een faillissement achter wij. Ik praat over die consequenties mooi Robin Brouwer van de fietsenzaak op het Jereveen. Een goeie middie.
4: Hey, goeiemiddag.
0: Ja, wat verneem je moois van de problemen bij Axel?
4: Ja, tot nota is het vrij stil. He, we krijgen een levering tot nota. He, maar we weten eigenlijk dat we mij te dwang houden. Dus tot nota ja, is het verhuizing een beetje gissen. Ja, dat weten we eigenlijk net te volgen.
0: Een soort vragen. Dus zeggen je hem dit onkom?
4: Ja, nou, dat is al het lastigste. Is natuurlijk de laatste jaren ging het al wat lastiger. Hè? Dat hij natuurlijk vaker in Nijshoorn, hè? Maar de fabriek die hier sluiten is, ja, dat werkt natuurlijk net mij. Vooral je net op het dorp, hè, dat er is genoeg mensen die iemand kennen of een familie, een buurman, een buurvrouw die daar werken heeft. Ja, dat speelt het in zo'n dorp als het Veen. Of Friesland, ja, dat werkt net beter van. Alleen nog, we hier eigenlijk de laatste tijd hier we toch, nou, wist het, het gaat wel weer goed, meisje, of het gaat beter. Maar dit hier we eigenlijk net zo snel aanzien komen.
0: Nee.
4: Maar ja.
0: En nou, Jim Hennog, Batavussen, Sparta's en Koga's in de winkel steen?
4: Ja, we voeren alle drie merken. En ik hoop dat we ook kunnen blauwe dwan. Maar ja, we voeren ze alle drie. Les hier hebben er al een beetje iets minder meidien. Want de leventieren zijn nog wat lastiger en zo. Maar ja, we hebben ze gewoon steen, verkepen ze nog. En de laatste week en maand heb ik nog een aantal uitleverd. Ja. Maar ja. Hoe dat komt, dat weten we nog net.
0: Nee, dat is even een afwachting inderdaad. Want bijvoorbeeld als mensen een fiets hebben van een van die drie merken. En ze komen bij Jim om iets mooier te litten. Broek je hem echt specifieke onderdelen van deze drie merken die je dus ook van Axel Hemmutte?
4: Ja, natuurlijk, ze hebben hun eigen onderdelen. We hebben volle varie. We kennen ze in die zin worden redden. Alleen ja, natuurlijk zijn ze specifieke onderdelen die een ondermerk net hebt. Dus dat zal wel even een uitdaging worden. He, maar we hebben gewoon de hoop dat dat er een goede opvolger komt. He. Iemand die er, gewoon een positief iets in shirt. Dat iemand die net gewoon een helder plan heeft. Dat die hoop hebben. En dat zomaar zo mooi merk ik mutten. Dat zo zonde wijs dat het. Verdient. Ja, het kan eigenlijk net. Hè. Het is een blote mooi merk, alle treien. En met name Batavus en Koga is natuurlijk een merk dat we eigenlijk hier in het straatbeeld net kunnen kennen. Hey, maar ja, tot nota, wij houden de service, de beste service is ik altijd. Wij staan erachter, we willen de klant gewoon helpen. Dat nut voor mij gewoon een slagje. Alleen dat, hoe het komt, ja, dat is voor nou even een vraag. Maar wij helpen gewoon iedereen hoe het normaal altijd doet. Ja. En dat is gewoon de volle service.
0: Ja, want krijg je hem, het is natuurlijk nog vast knijs, maar krijg je hem er al vragen over van mensen als ze bij hem in de winkel komen?
4: Nou, toch nood dan net. Je krijgt wel appjes her en der van hey, hoe liekt het? Dit zeggen het aankomen. Natuurlijk, het spiel het. Dat is de oude Ronnie spiel het al. En wij hier natuurlijk volle meesten in de winkel en zegt ja, de betalers, dat is kan de meesten die hier in het dorp wennen, die ben ontslaan en dat soort dingen. En je de verkeerde kant op. Ja, dat jaren we natuurlijk al hier. Tot nota. Hey, ik moet eerlijk zeggen, dit hier, wie wij op zich hartstikke positief. Nou ja, er kwam helder een hele mooie collectie aan en daar stonden wij met z'n allen wel achter. We hier eigenlijk wel dachten van, nou, dat gaat de goede kant op. En dan zetten we met zijn andere vriend. Alleen ja, dat zien we net, dit hebben we net aan zo'n komen. En nee. De klant zegt ik van ja, wie is de hoe en nou? Het wordt er net beter van, zijn
0: nee, inderdaad. En jou als fietsenkenner, hoe schande zo het wijzen altijd daadwerkelijk u drint op een faillissement?
4: Ja, super schande. Dat zou heel, heel schande wijzen. Ik hoop het net. Ik hoop dat gewoon iemand die daar gewoon een helder plan in heeft. Ik hoop dat iemand komt die dat ook kan nemen. Die gewoon een meerjarenplan. En gewoon helder, dan zitten wij als dealers zal erachter stingen. Dat zou eigenlijk zonde zijn. Dat moet net, nee.
0: Nou, laten we hopen dat er goed nijs achter wij komt. In ieder geval is het boodschap duidelijk. De fietsen binnen gewoon in de verkeer. En je lever ik nog gewoon alle service die het daarbij hebt.
4: Jazeker, dat doen we zeker.
0: Hartstikke mooi. Robin Brouwer van de fietsenzaak Tweewielencentrum op het JRVN. Dank u wel, dat is bij u nu het sturing wist.
4: Ja, Jemek, dank u wel. Fijne dag.
0: Fijne dag voor jou ook.
2: Noi Frieson,
1: Media Oershoch.
0: Ja, Risto, eigenlijk gauw eens op een fiets, Fijke?
5: Ik riep wel gauw eens op een fiets, ja, zeker.
0: Is dat in je van deze merken?
5: Het is een oor-Nederlands merk.
0: Oor-Nederlands merk, ja. Oké. Okay. Ja. En het Nijs uit de Oren Media, zit er ook nog fietsnijs bij?
5: Dan verrast me je al even. Nee. Een doeker en een aap en een man die hem verklaart als magere hein. En ik wil maar even beginnen met de droogte in Frankrijk. Want het is daar droog. Maar ja, eigenlijk ben een heel soort toeristen. En daar ben ik toeristen bij die zeggen van ik wil onbeheind wetterbroeken kennen, want daar heb ik voor betalen. Ja, dat is net een goede instelling voor zelfs. Campings die nemen nooit maatregels. Kwart douchen. Dan krijg je een polsbandje en dan krijg je maximaal 100 minuten douchen. Vind ik nog lang trouwens.
0: Ja, maar daar is het heel kwad hier.
5: Wat heb je hier dan om mij te krijgen?
0: Nou ja, ik heb iets langer hier en ik heb denk ik iets langer nodig om dat skin te krijgen en mijn conditioner te bewerken.
5: Dat excuusje heb ik wel van mijn nichtjes niet. Dan een jaloer onder de douche
0: tegen. Dat is wel wat extreem, dat jou ik
5: dan. Ja, maar dat kan echt net kwatter, hè, dan even aan. Nou, ze zit dan in Frankrijk wel maar. Dan krijg je dus een polsbandje en na 10 minuten houdt het ik echt op.
0: Op, oké. Okay.
5: Ja, precies.
0: Dat is dan maar de ship ergens.
5: Ja. Campingsbroek, ik speciale douchekappen die zuiniger omgaan met wetter. Filter je het wetter, ze vangen het op. En dat filter je ze en dan broeken ze het op nij om de huiskestrot te spelen of de tuinwetter te jaan. En meestal krijg je het advies, geen bommetje in het zwembad.
0: Oh, want dan komt het te volle wetter boet in het bad.
5: Precies, dat spat dan al je in mijn fot. En al die rondspetterende druppels zijn verkwisting, zei het een van de camping.
0: Nou, dat is hier net het geval. Je les een baantje aan het zwemmen en in de baan Noispiewater naar hartelust bommetje sprong.
5: Oké, dus nou ja, dan is het misschien toch nog net zo slim als in Frankrijk.
0: Nee.
5: De binnentemperatuur ik nog krijg wat heger.
0: Ja, ik get it.
5: En meer toeristen natuurlijk.
0: Zeker.
5: Want die Chalene Bommels net zo heel soort wijzen.
0: Maar die binnen wel.
5: Ja?
0: Ja, die net zo vol als in Zuid-Frankrijk. Maar...
5: Nee, oké. Nou, in het eerste van Sumatra, daar wie 12 weken lang een aap, een langstaartmakaak, die voel meesing om. Er binnen 8 meesing binnen onvallen. 12 meesing ben ik echt wel verwoenen rekken. En Ian die was zelfs 2 keer onvallen, dus dan hebben we toen een jongetje onvallen. Mm-hmm. En ze hebben nou eindelijk te pakken gekregen. Ze hebben een val geplaatst en na 12 weken hebben ze hem dus gepakt. Die meesing die was natuurlijk wel, die woon die moest hechten worden. En ja, ze moest ik inenten worden en alles. Er weer wel een soort ongelegen om dit beest te pakken te krijgen. Mm-hmm. En die agressieve aap die veroorzaak ik een soort angst. En squallen die gingen al dicht, hè, want ze waren die band ik net op stritten. Nou, die gingen al komende menje weer iepen. Mm-hmm. En de aap die is vong en die is naar de provincie Haardstedt gebracht. Pekan Baru. En dan is hem verder onderzoekje van, nou, hier dit... Wie dit best, ik zie ik of net. Ja. Of, nou.
0: Hondsdolheid, hè?
5: Hondsdolheid, precies.
0: Risico in die land.
5: Ja. Dan het een Belgische doeker, die het een fles bier uit Njontje, nachtje 64 opdoken uit een skipsrek voor de kust van Dover. Het is Guinness. Ja, Guinness. 162 jaar oude fles Guinness. Die je brouwt in Dublin en bottelen in Londen.
0: Dan vraag ik me altijd nou, oké, maar dit is Guinness. Dat is altijd een zwart. Wie het net gewoon bier?
5: Dat zwart we is. Ja, dat zou ik kennen. Ja, nou, hij hier, jeder, hier als jongen dat er wat flessen wie en dan zat hij hier nou, net echt acht op slaan en van. Dus hey, misschien is dat wel wat bijzonders. Ja, dan wil de brouwerij zelf, die wil graag die fles onderzoekje natuurlijk.
0: Ja.
5: Maar ja, daar ben ik oren, de universiteit in Leuven, die had ik wel interesse. Een professor daar, die doet onderzoek naar allerhande soorten van gisten. En ja, die denkt van, misschien kan ik het bier eventueel zelf brouwen. Ook weet van hoe dat die textuur en alles eruit ziet. Nou, hij had wel een oplossing. Dus ik ging gewoon nog een keer een peker het wetter in. En dan heb ik meer flessen boppen wetter.
0: Ja.
5: Dan kan ik eigenlijk niet een tevreden stellen.
0: Ja, toen vaast ik wel zo'n bordjes, hè?
5: Jawel.
0: Nou, dan is het tenooi altijd nemen een flesje bier mooi aan boord hebben. Voor het geval dat het in de toekomst ooit eens opdoekt wordt.
5: Dan is er van nu dat ik zink.
0: Die kans is altijd onwijzig. Oh. Die kans is altijd onwijzig.
5: Ja, oké. Okay. Ja. Trouwens, wat trouwens wel. Hij zei, als er eerste winst zit, dan ken ik heel min de baaiem de Shen. Want dan zit er al je van dat kriet van de klippen van Dover zit in het wetter.
0: The White Cliffs of Dover.
5: The White Cliffs of Dover. Nou, we bloeien nog even in Engeland, in Wales. Of dat hij het heeft trouwens?
0: Yep.
5: Ja, oké, okay, kennen we wel even. Er had een man een boer te krijgen, want hij stier verklaard als magere hein op het dak van een ziekenhuis. En hij ziet naar patiënten en personeel te staren. Ja, daar was net echt...
0: Ik wil hier iets zeggen wat net op radio zijn voor hem.
5: Okay.
0: Maar wat bezielt die man?
5: Ja, nou ja, deze man is net heel dol. Want hij is 26 jaar, Leon Gillespie. En hij maakt nog dus een boer te betellen. En ja, hij zei, ik nog een winkelstellerij en pleegd. En bij een bennen, of een bistenwinkel en een supermerk. Ik denk net dat hij helemaal...
0: Ik denk dat hij even praat met manjen.
5: Ja, nou, hij zei trouwens dat kostuum wat ik gewoon hier... Dat mag een kraai voorstellen.
0: Sure,
5: nou, dat geloof
0: sure.
5: Ik echt wel.
0: Ja, nee.
5: Is die echt maar zo'n signus die daarin
0: ja,
5: hoort?
0: Ja, die heeft kraai en ik wil
5: die
0: erbij houden.
5: Die was net zien als het krijgt naar het ziekenhuis maast.
0: Nee. Nou, fijn dat die man de wij
5: hij is. Hij is
0: dank je wel, Fijke Wouda, voor dit oorzoek van toch wel bijzonder een nice uit de rest van de vrouw. Ja, het is haast 20 minuten nu tol. Vandaag zullen wij vooruit op het eredivisie seizoen. Want Cambuur, die trapt het van joen. Oh.

0: Magda en de Munnik en de kapitein, deel 2. Hij stond al lang op de radar bij sportclub Cambuur, Sami Bouhoudane. De 18-jarige spits hier eerst nog kans om bij PSV terug te brekken. Toch slagen dat net en ging hij deze weekend naar Cambuur. De Marokkaanse Brabander is wies, maar zijn oorstap.
1: Yes, ik ben gisteren natuurlijk, of ja, ergens ben ik hier aangekomen. Gisteren de eerste dag met iedereen ontmoet. En het bevalt goed, eerste indruk is goed van alle jongens van de club. Dus ik heb er zin in en ik voel me goed hier.
2: Ik dacht, we kunnen het interview 3 weken geleden al doen of zo, maar het bleef maar hangen, joh, die transfer. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, natuurlijk was het een beetje lastig, omdat natuurlijk was ik hier al 3 weken geleden al geweest. Alleen toen liep het allemaal nog niet zo vlekkeloos en was het natuurlijk de 2 clubs, ze moesten overeenkomen met elkaar en dat is nu uiteindelijk gebeurd en daar ben ik hartstikke blij mee.
2: Hoe is het voor jou om toch een stuk van dan die voorbereiding te missen?
1: Ja, natuurlijk, ik heb mijn voorbereiding ook bij PSV ingedraaid en daar ben ik ook fit geworden. En natuurlijk had ik hier voorbereiding willen draaien en was dat misschien ook beter geweest. Maar dit is nou eenmaal de situatie waar ik in zit en ik ben gewoon fit, dus ik kan gewoon gelijk aan de bak.
2: Waarom wilde jij graag naar Leeuwarden?
1: Ja, voor mij zit hier gewoon meer kansen, ook om Eredivisie te spelen. Ik denk, ik ben 18. Ik denk dat voor mij dat het hartstikke goed is om in de Eredivisie te spelen en minuten te maken en mezelf te laten zien. Meer mogelijkheden hier voor mij.
2: Ja, je bent bij PSV dan een beetje afgevallen. Speelt het nog mee of zo? Doet dat iets pijn of zeg je van nou, afgesloten hoofdstuk is klaar?
1: Nee, niet per se afgevallen. Het is ook meer dat ik ik had nog een jaar contract. Het is gewoon de keuze dat ik gewoon meer ben gaan kijken wat voor mezelf voor in de toekomst en op korte termijn beter zou zijn. En ik denk dat het voor mij een hele mooie kans is om in de Eredivisie op 18-jarige leeftijd te spelen. Ik had er ook voor kunnen kiezen om nog een jaar bij Jong PSV te spelen. Alleen ben ik voor Cambuur gegaan.
2: Zet je voor jezelf een doelstelling dit jaar?
1: Ja, ik wil 15 goals maken dit seizoen. En ik ga er alles aan doen. Dus,
2: normaal als ik spelers vraag, Sammy, over doelstellingen, dan zeggen ze allemaal heel vaak, ik geef er geen antwoord op. En dan houden ze mij er altijd aan. Jij zegt gewoon, ik wil 15 doelpunten maken. Waarom ben je zo stellig?
1: Ja, ik stel altijd graag doelen voor mezelf. En ik heb ook veel vertrouwen in mezelf dat het me gaat lukken. En als ik een doel voor mezelf stel, dan heb ik iets waar ik naartoe kan werken. En ik leef van goals. En ik ga er alles aan doen om die 15 goals ook te maken.
0: Ik leef van goals. Nou, dat is goed nice voor Cambuur. De kunnen jong mooi uiteenzetten. De wedstrijd Cambuur Excelsior. Die begint om 8:00 en is live te volgen hier bij u op de radio en vanzelfs op internet.

0: Matthew Wilder en Break My Stride. Het is vast die halve in tijd voor een oesje van het Frieske Nijs dadelijk en het krijgen van Jacob Stelwagen.
1: Bisto op vakantie?
2: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
3: Pieter en Aukje hier.
4: De groeten uit Dubrovnik.
3: Ex speciaal voor Beppetine.
2: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 en Jochen Jochen.
1: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
2: De groeten op de radio.
1: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is Jelvien, tijd voor een oesje van het Frieske Nijs en dat krijg je van Jacob Stelwagen. Een goeie middie.
11: Een goeie middie. Een vitamine- en supplementenwinkel, eigens van Frieske restaurants en een installatiebedrijf van badkamers, gong 4 in juli. En er ben een stuk minder bedrijven als de mannen ervoor, want in juni waren 10 bedrijven failliet verklaren. De politie op het RFN is juist toen malmachtig uitgerukt naar een hoes onder Amelandhof vanwege een betieze man. De man dreigt hem zelf de toon te dwanen en smeert mij allerhande gods. Met help van een onderhandelaar is de man onder controle gebracht. Op het jachtveld bij Boelersloon is van de man een fietser verwoond raken nadat hij echter op een auto botste. De fietser zegt de auto net al gedacht te let. Toch de klap sneuvelde de achteruit van de auto. Het slachtoffer is behandeld door meewerkers van de ambulance, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. Ze is nog maar zondje hier, maar kiepster Maren Groothof uit Frentje maakt het een grote transfer. Ze had een contract voor 3 jaar tekenen bij de Europese topclub Paris Saint-Germain. Groothof begon als kiepster bij SC Frentje en de laatste 2 jaar spelen ze bij PEC Zwolle.
0: Kist dat hij vaststelt op zondjejarige leeftijd verkassen naar Parijs?
11: Nee, ik heb er geen beeld bij.
0: Nee, dat lijkt mij best.
11: Ik zit toen al in FIFA te nemen of zo.
0: Ja, inderdaad. Ik ben wel een hele oren ding bezig. Echt een grut avontuur. Maar mooi dat het aan slag is om die transfer te maken. En letter Juwet Jerrie meer daarover. Want ze zit in uitsturingen in onderwijs.
11: Ja.
0: En letter ik meer, dat is over een paar minuten al, het waarbrugt vanzelfs van Jan Jonkman. Want hoe komt het dit weekend?
12: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
14: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
13: Naar EasySit in Burgum. Nou, ons zoon noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit jou goed.
15: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn kunstgebied aan huis.
13: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
4: Ja, mij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
13: Kom, litten we gauw geen, want op is op.
9: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
16: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
9: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen voor de toekomst van Friesland.
17: Bist toe aan een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland zijn we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
18: De garage bij jou in de buurt, Heima Service en Auto's, is er voor Elsie.
17: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
19: Bierster baarlijke opbromming. Bellerie de Boer. Goed kwot en het joer.
20: Het is zimmer. No in Friesland.
21: Jantine Weidenaar.
22: Zimmer in Friesland. Friesland.
0: Dadelijk in Nooi in Friesland sjoggen wij bij een bijzondere betinking in Ljouwet. Die dit oer krijgt wat minder als een jaloerke uiteinzet. Maar eerst krijgen we het waarberucht van Jan Jonkman. Een goeie middie.
23: Ja, goeie middie, Jantine.
0: Ja, ik waard wekker met Rijn en Griese wolken. Hoe ligt het op dit tijd in de provincie?
23: Nou, dat klopt. Want het algemeen hier de bewolking van de maand hier doorgaan. En de lutse zwakke steuring wordt. En op die zwakke steuring, daar ontstond vooral Saroene Islamar ontstond buien. Ja, de temperatuur die moest van morgen eerst even wel op gang komen. Want ja, als we nou zorgen, gemiddeld in de provincie weer om 12 uur zijn 16 graden. Maar ja, dan kom ik even op het Delslag weer om. Ja, dat is heel verschillend. Kwam hier weer droeg. Is brecht om oorl millimeter. De pijn weer dik droeg. Dan wordt hier 20 mm, Bakkenveen hier, ik 0,0 in de millimeter. Maar dan komen we even, Heerenveen, 16 hele millimeter. En hier in Egemariep, hier hebben we zo'n 10 millimeter. Dus dat die even een mooie slok op een borrel en daar koerde naartoe, die koerde wel mooi broeken. Ja, vanmiddag, again, de buien die lossen wat op, de steuring die lost wat op, die gaat wat meer naar het eerste ta. Ja, en toch liggen er nog steeds enkele buikers in het IJsselmaargebied. De koude lucht boven het warme IJsselmaarwetter zorgt ervoor dat die buikers nou wat tot ontwikkeling komen kennen. Maar in de rin van de middag wordt die buigiet die wordt steeds wat minder. Een hege drukgebied neemt de regie in hand en daar terug beginnen de buikers lossen ik steeds meer op. Dan vanmiddag komt de zinne direct vanuit het westen nog wat bij het, de opklaring en lees al hard van de westkust van Friesland. En hebben vanmiddag een alweer van wolken en zinnen. En hebben dat temperaturen die lezen van een jongetje tot 21 graden. Ja, daarbij doet de wind die doet het reis gewoon en die komt eerst dan wel even uit verskate richtingen. Vooral om die buien heen draait die wind er wat omheen. En dan wordt die vanmiddag in de rin van de middag nog eens even wat matig weer uit het westen naar het westen. Jong is dit dan wel noffelijk, want jong om een uur of negen is dit altijd naar zo'n 15 graden. En maar vannacht gaat de temperatuur weer goed naar beneden hier. 10,5 graden. Ja, kan je het hoes wel weer even aankwalen, want dat is zelf voor de komende dagen wel nodig geweest. En omdat het wat vochtig is in de natuur, nou even wat die rein van juiste jongen en nou is er vannacht ik kom eens op wat mist en deze.
0: Ja, lekker sliepen dan met die wat koelere temperaturen. Hoe ligt het vanmorgen? Gaat de temperatuur dan weer omheen of blijven wat in het koelere lucht zitten?
23: Nou, we beginnen de temperatuur gaat morgen weer omheen, want de wind gaat om naar het eerste tot zuideerste en dan komt weer warmere lucht dus kant op. Ja, dat merken we dan morgen ook, dat het wat warmere lucht en droegere lucht is. De mist die wordt al beteet in de maand die het oprommen, de zinnen die wiet daar mij. En dan in de zin over het algemeen in de oerdaai is hier een haatrol. Ja, en er zal een enkel stapelwolkje uit een trof voorkomen, maar dat zal net een soort voorstellen. De brand de zinnen wel omheen. En dan zullen we de temperatuur. Die lezen morgen al een stuk heger als jood. Hebben ze aan 23 graden. Bewaard eiland. Dat zijn 5, 26 graden meer de provincie. En dat zal in het eerste en het zuideerste van de provincie wijzen. De wind zwak uit, heeg uit, matig. En die komt dan uit eerst zuideerstelijke richting aan wij. Dus een twaar, maar vlaagjes in treien, vier. Ja, dat hoort zeker net over voor de schilderij. Maar in de jong hebben we het ook nog lang nog. Hebben we de zinnen nog even mooi ondergaan, Sjen. Om horen ze een jochel jou wat zien. En dan is boeten, dat zijn 20 graden. Later in de nacht wordt het al. En dan is het ook nog helder. En dat zit wel richting snijden te mooi worden, dan is het 15 graden in iedere maand.
0: Dan geven we nou de Takom Wieken, de laatste weken van de simmervakantie van de Squalbeen. Is het goed nice voor hem?
23: De eerste week en dan wel, ja, want we zitten nog steeds in de simmer. We zitten nog steeds wat in het hongsdagen waar ongeveer stellen. De hongsdagen meestal droog en warm beginnen, dan eindigen ze meestal. Ik zei nou, dat leek het er van de week ik dan wel op. Snijden zitten we ook nog steeds in een warmere lucht, zo wordt het bloed droog. Maar een afwisseling van wolken, afwisselingen en uit een troop wat wolken. En dan hebben ze 26 graden per waardeiland. En dan zullen we de tropische 30 was meer in de provincie weer helle kennen. Nou, maar amper wie viel het dan ik bij wat warm. Meen je, dan gaat de wind weer wat om naar het maatwesten. Dan met de temperatuur die lid weer even een stekje vallen. Maar ja, wat is een stekje vallen? Het is altijd naar zo'n 5, 26 graden. En misschien in het eerste en het zuideerste. En dan wel even een graadje warmer. Er is een afwisseling van wolken en zinnen. Maar ja, maar die noordwestenwind komt er van OC. Komt er ietsjes frissere lucht. Dus kant dan waarop. Eerder in het kustgebied, we komen op een enkele bui. Het zal net zo wat voorstellen. In de nacht is het weer rustig. Zullen we dan een tijdje, dan geeft de wind wat om nooit. Maar het eerste dag, het bloed dan droog, geregeld zijn erbij. 22 tot 24 graden. En dat hebben we eens, ik nog. En dan hebben we geeft de wind om nooit. Het eerste, dan geven we de temperaturen best aan 25 tot 28 graden. Hebben we jongens, had de zin, verzustering wordt, is het ook nog helder. En dan even een tip, als je nog een brilsiekeepje willen om het te beschermen. Het is maar een paar minuten, maar dan moet je er nou bij wezen, want volgens mij binnen meesten al haast op. Nou ja, Sageer Vetjent, de simmer die slacht dan wel even van master op.
20: Van Tolve ont Inroeren
1: bij Omroep Friesland.
2: Noe in Friesland.

0: Adrie de Boer en Radio.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Dus Simmer-verslagjouwer, die is van de moon uit IJsset in Oortskou en is nou verder in Mantchem. Pelle Numan, goeiemiddag.
3: Goedemiddag, Jantje.
0: Ja, er was een afspraak bij de Wiert Wetter Club. Dan dacht ik voor het dadelijk gewoon een groep fanatieke zwemmers die het misschien in de veert zwemmen. In dat zaal is het toch wat oors?
3: Nee, Jantje, wij staan gewoon onderkant. We staan wel bij de veert. Maar de Wiert Wetter Club, dat is wel wat oors dan clubjes zwemmers.

0: plan weer bij Wolle Mantrum daarin meenemen. En ze hadden de Mantrum erveerd, had de status kreeg een klein vaarwater. En ze hebben de faciliteiten hier ontstaan.
1: Ja, want je bent eens ooit begonnen als een soort van actiegroep. Kunnen we het zelfs nemen?
0: Nou, het is ontstaan vanuit uit de dorpsmeerskip bij. En toen zeiden ze van, nou ja, die Mantrum is net vol. En nou, die mooie uitbreidingsplannen die er binnen, die ondertussen kan je realiseren binnen. Toen zeiden ze van, nou ja, wonen aan het water, dat is ook een hot item. En zodoende is dat ontstaan, dat hier de boten niet komen kennen.
1: Ja. En Kees van der Bel, penningmaster van de Wiert Wetterclub. Wat wie van jou een reden om ja, om te sluiten bij die Wiert Wetterclub?
2: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk met Rinsen tegelijk. En nog een collega penningmeester, dat is Infried Offinga. Daar waren we bij een vergadering, zomaar eens een keer aangesloten bij de vergadering van de Wiert Wetterclub. Het werd er dus een beroep gedaan op de mensen die daar toen aanwezig waren. Van wilde iemand bij, tot het bestuur toetreden? En toen waren we heel spontaan met z'n drieën gezegd van, joh, zullen wij met z'n drieën erbij? Want er waren wel wat oudere mensen allemaal. En wij waren natuurlijk nog redelijk jong toen. En zodoende zijn wij hebben ons aangesloten bij de Wiert Wetterclub. Zo is het een beetje gekomen.
1: En wat docht je hem dan als Wiert Wetterclub?
2: Nou, je moet zo zien, onze core business, wat echt het belangrijkste wat we doen, is het bevaarbaar houden van de vaarwegen naar Mantrum. Dus dat de pleziervaart van en naar Mantrum kan blijven komen. En dat is wel een dingetje tegenwoordig. Met de enorme plantengroei is echt wel bijna een gevecht voor ons om dat open te houden. Dus dat is wel een beetje op dit moment onze hoofdbusiness. Verder hebben we een passantenstijger aan deze kant. Die moeten we dus ook beheren. Daar moeten we ook de havengelden voor in. Daar hebben we een speciale havenmeester voor. Dat is Marco van Dusselaar. Die woont hier ook. En eentje verderop zijn de stijgers voor de leden. We hebben dus ongeveer 45 leden. En een aantal leden die hebben ook een vaste lichtplaats hier. En dat moeten we dus ook allemaal regelen en ordenen en de contributie in. Dus dat is een beetje...
1: Ja. Dus Rinsen, dat is vooral om de recreanten die op het wetten binnen en meestal die broekmeidje van de veert goed te verschijnen?
0: Ja, zeker. En daardoor hebben we faciliteiten in het dorpshuis met toiletten binnen, met zijn douchen kunnen. We gaan hier een waterafzoekpunt realiseren. De mensen die het onder stier komen te lezen, die kunnen elektrisch krijgen. En we gaan verderop hebben we nog een punt met zijn wetter krijgen. Dus alles is hier aanwezig om goed te recreëren te kunnen. En nou ja, Mantrum staat bekend om zijn prachtige mooie boorden.
1: Ja, en wordt dat dan hier ik Simmers er ook bezocht?
0: Nou ja, dat had zijn uitval. Wel is het ene keer meer dan de andere keer. Maar gemiddeld waren ik denk zo'n 35, 44 boten die de haven van Mantrum aandoggen.
1: Ja, Kees, en waar wil je hem dan de komende tijd dwan?
2: Nou, op dit moment is wel een hot item toch wel het belangrijkste. Dat de plantengroei, nou ja, dat we dat in ieder geval in bedank kunnen houden. Dat de boten gewoon goed hier kunnen komen. En dat is wel, wel een punt van zorg, zeg maar, permanent. Ja.
1: Ja, vergader je hem dan ook als vereniging of ik nog maar je orenpartijen?
2: We proberen natuurlijk de contacten zo goed mogelijk te houden met de provincie en de gemeente Leeuwarden. Dat zijn degenen die... En het waterschap heeft er ook mee te maken. Dat zijn degenen die de eigenaren zijn van dat vaarwater. Dus daar moet je wel constant mee in gesprek blijven. En zorgen dat je op tijd geholpen wordt in die zin. En als op tijd snoeien en hekkelen en baggeren gaat in 2027 gebeuren. Hè, wordt de hele Mantrum bevaard, wordt nu gebaggerd. Dus daar zijn we ontzettend blij mee dat gebeurt. Dan blijft de boel ook echt goed bevaarbaar. Ja.
1: Ja. Natuurlijk, dank beiden. Ja, Jantine, Wiert Wetterclub in Mantrum. Dus geen zwemclub. Ze kennen dus wel zwemmen. Maar benamme om de boot en de recreant op het wetter goed te verschijnen.
3: Ja, echt belangrijk vanzelfs daar. Want mijn bootje die omjouwing verkennen, dat is natuurlijk prachtig. Dank u wel, Pelle. Hij zal verder onderwijs vanmiddag in goede midden in de Jerve wetter nog meer bedarret. Wij geven verder mooie muziek van Shanna Spiro.

0: Ze is nog maar 20 jaar en maakt al dit soort prachtige platen. Shanna Spiro, wie dat mooi. Material Lover. In het centrum van Ljouwert vindt dadelijk een bijzondere betinking plak. Het is namelijk op de kop al 150 jaar geleden dat Margaretha Zelle binnenwaart in de Friese Haardstad. Ze is zelfs beter bekend onder haar artiestennaam Matta Hari. Al de hele simmer werd er stilstaan bij dit jubileum hier, maar Ljouwert is een betinking. Dus verslaggever Iris Witsenberg die is erbij. Iris, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: En volgens mij ben we krekt precies op het moment dat ze binnen is, hè?
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is Ljouwert inderdaad. Ze is bij haar bedhuis en bij het beeldje dat hier op de kelders. Ik moet tussen helemaal aan de kant van alle fietsers die het hier nog even delen. Want er zit hier een hele groep mensen die het kleedje voor de betinking. We zitten nu uit te zien op het beeldje. We zien een soort van, ja, jongens, pose. Je zit. Iedereen zit hier kleed voor die betinking. Want er gebeurt je Ljouwert een heel soort op haar bettedij. Er is aan nog een kuiertocht. Die is trouwens al volboek, dus daar kist niet iets meer om mij doen. En die werd zelfs in twee keer dien, omdat er zoveel belangstelling was. En aan om 2 uur begint er een groot slutingsfeest voor haar jeetje in de Preenstuin. En dat is vergezen en elke die een bijwezen. En dat wordt het ont 11 uur. Maar dus eerst even deze betinking. En die is van die organiseren troch de historische vereniging hier in Ljouwert. Ros Sluiter, vastzitter. Waarom is het wichtig om deze vrouw hier te betinken in Ljouwert?
2: Nou, zij is natuurlijk een absoluut icoon van Leeuwarden. Er zijn toch heel veel mensen die haar naam ook echt meteen aan Leeuwarden verbinden. En dat is ook terecht. Ze heeft internationale bekendheid. Nou, niet elke Leeuwarder schopt het tot internationale bekendheid. Het is 150 jaar geleden. Nog steeds is zij zeer bekend. Dus dat zijn allemaal al redenen om daar aandacht aan te besteden. Om ook je eigen stad te promoten. Maar ook om bijzondere, kleurrijke Leeuwarders eventjes extra in het licht te zetten. Nou, dat is ruimschoots de afgelopen weken gebeurd. Nu, over een paar minuten, is het exact 150 jaar geleden dat zij geboren werd. En daar zal ik even zo wat aandacht aan geven. Dus lijkt mij logisch.
1: Ja, Jogi, na het spreken, wat vind je van de opkomst? Dus je, nou, wat is het? 30, 40 mensen?
2: Dat is prima. Ik geloof dat ik er zonder versterking overheen moet komen. Dus dan moet ik even mijn best doen. Maar dat gaat
1: je microfoon.
2: Dat, volgens mij gaat het wel lukken.
1: Mooi. En je krijgt een lezing gewoon, ik, hoe de persoon.
2: Nee. Bernd Bilker heeft de lezing gehouden.
1: Ja, klopt.
2: Ja.
1: Ja. En wat vond je daarvan?
2: Ik heb de lezing niet gehoord. Ik had andere dingen te doen. Maar ik weet dat hij, als Bernd dat doet, dat altijd in goede handen is. Dus daar heeft niets aan gemankeerd aan die lezing.
1: En wat vind je nou het meest bijzondere aan deze persoon, Matta Hari?
2: Nou, eigenlijk het meest bijzondere, dat is niet zo lollig eigenlijk, is haar trieste levensloop. Ze heeft dat hele leven, wat heel veelzijdig en gevarieerd is geweest, heeft ze wel gebouwd steeds op allerlei noodlottige ontwikkelingen in haar persoonlijk leven. Dat geeft ook wel een soort van tragiek. En we hebben er dan wel een icoon aan overgehouden. Maar eigenlijk, als je zegt van zo'n leven wil je niet natuurlijk.
1: Hij is heel knap hoe ze daarmee omgaan is in die tijd als vrouw. Ik.
2: Nou ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Dat is echt uitzonderlijk. Maar daarmee plaatsen ze zich ook natuurlijk wel een beetje buiten de mainstream van de samenleving. En dat eindigt vaak dramatisch.
1: Knacht te bedenken, dus Ljouwert, en te vieren, neem ik aan.
2: Ja. Nou, natuurlijk, het is ook viering van, het is de viering. Je herdenkt de geboorte. Het is niet een sterfdag die we herdenken, maar een geboortedag. En dat heeft altijd ook iets vrolijks.
1: Hartelijk dank ervoor. Ach. En succes dadelijk.
2: Dank.
1: Nou, yes, het Jantine, het gaat hier razen los. Wat is het? Het is nu 4:00. Nu 4 minuten werd hier betocht. Er werd hier nog een optreden doen, terug een doorskwallen. En er werd bloemen deadline.
0: En Doop is erbij. Ja, letter van de midi, Jerve, hoe dat al jaar beteerd is bij die betinking. En dus ik nog feest van de midi voor dat 150ste bettenier. En wij zijn erbij. En volgens mij dat feestkist zelfs ik nog in. En die kuier, die zit spietig genoeg vol. De

0: Godly and Cream en A Little Piece of Heaven.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Nou, dan krijgen we drie uur lang A Little Piece of Heaven, want Diana de Groot in de studio.
2: Wat lief. Ja. Nou ja, ik heb er ook wel vanochtend de laatste, dus dat betekent dan dat het weekend erom zit te komen. Dat vind ik altijd wel een lekker moment. We hebben de nieuwe single van Elske de Wal en ik bel ik even met haar, want het is weer een hele oren sound die we jaren. En ja, dat vestket ik wel een bepaalde budgetting. En de simmerverslagjouwer is dadelijk bij een bierbrouwerij in Jesteveerum. En daar zie ik een plaat bij.
0: Oh, genoeg.
2: Ja, toch?
0: Iets mooi bier, iets mooi drunk, iets mooi...
2: Zoiets.
0: Ja.
2: Ja, nou ja, dus lid het even weten, stuur een brugje via de omroep.
0: De dronken, zie je
2: dat? Oh ja, dat ken ik nog. Ja.
0: Dadelijk, alle keren hier bij ons op de radio. Het mooie Diana de Groot in Goeiemiddie. Wij binnen er om vier uur weer maar meer nijs in onderwijs. En ons altijd een online verzels te vinden. Ik wens je alvast een hele noffelijke middag.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op €163 miljoen, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag, de laatste van deze week. En ik neem die mij het weekend in. Dadelijk is de simmerverslagjouwer in Jeste Wierum. Daar is een oude timmerfabriek ombouwd naar bierbrouwerij. Tjerkenbier wordt er maken. Kisto daar een mooie plaat bij betinken? Lid het me dan even witte. Tink en link mij stuur die op je via de Omroep app. Of via 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen. En Wang Chung, dat betjut Giele Bel. En het refereert naar de eerste noot van de klassieke Chinese toonladder. Maar daar is ik een band, maar de namen. Wang Chung en Dance All Days komt er aan.
12: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, met Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Biesterbaarlijke opbromming. Bellerie de boer, goed god en het joer.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Goedemiddag.
17: Maar Diana de Groot.

0: meer en de temperatuur die knop erin naar 1 graad als 22. Nou, MC Raymond zei het al en ik zei het nou ik. Een goeie middie. Het is vrijdagmiddag, het weekend staat voor de door. En dan heerst hier een mix van de mooiste muziek en de makkelijkste kans op mooie prijzen. Ik jou van de middie fjouwer kaarten voor live in Wergie op 18 en 19 september. Maar als haat echt bluff. Een 14 meter hege prachtige feesttent die staat er klaar voor de allereerste editie van het feest. Slingers ophing je, dat doe ik. En de simmerverslag Slagjouwer, die is Joet ik weer op paad. Dadelijk zien Jeste Vierum in een bierbrouwerij.
1: Tink en Link.
0: En dan moet verzels even een passende plaat bij. Een mooi wark komt je binnen, mooi lang levende brouwer van Gerben. Vetje, die tinkt onder hoenekop. Versoep de Kater, Mariet Andries en Jan Jaap, die tinken onder havenzangers. En in de hemel is geen bier. Seven Drunken Nights van de Dubliners, dat past er wel bij, zuid Lies. André en Wiebke, bier, bier, bier van normaal. En Klaske, die ziet het wat spiritueler. Take me to church, shower, some like a dog and the shine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ja, vanwege het sjerke bier verzels. En Hiltje en Johan, die tinken om Frederik de Zwetser en biervallenlitten. Nou, ik ben benijd wat er uitkomt bij deze linkplaat. Ja, meeste stemmen Jilde, de havenzangers.

0: De havenzangers en in de hemel is geen bier.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Maar in Jestevjerm, der is zeker wel bier. Want het dorp heeft een eigen bierbrouwerij. Zo'n 2018 we Tjerke bier brouwt in de oude timmerfabriek. De bedoeling wie in eerste instantie om de brouwerij in een oude Friese Tjerke te vestigen. Om zo het gebouw te bewaren van de mierskip. Maar dat slag er net. Maar de timmerfabriek, die wie wel beschikbaar. Pelle Numan, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Diana.
0: Ja, do bist er in die brouwerij. Wist al trouwens dat het Joert internationale dooi van het bier is?
3: Dat vertelt je nou voor het eerst. Dus ja. Nee, dat wist ik wel net.
0: Nou, daar kom ik eigenlijk correct achter. Want ik zag het toevallig op Instagram voorbij komen. Maar hoe mooi past het dan bij mijn koor, hè?
3: Ja, dat past heel goed bij elkaar. Ik zou even vragen van Sipke Dotinga van Servië. Wist je dat het Joert daai van de bier is?
4: Nee, absoluut niet. Nee, dat is naai van mij.
3: Echt voor Sipke is het dus naai.
0: Ja, ik begreep het. Ja, we hebben het opzocht, want ik kwam het op Instagram chin. Maar het is echt zo, San Augustus. De internationale daai van het bier. Dus vier het hem maar even.
3: Nou, dat geven we zeker dan, Sipke. Ja, Sipke, Tjerke bier hier in Jestevjerm. Wat doch je hem hier al hier?
4: Ja, we brouwen hier inmiddels onze eigen zin en bier. En dan hebben we uit het hele land hier brouwen ze wat wij de bieren verbrouwen. En diverse restaurants, cafés die ten eigen hebben willen. Al of net met hun eigen recept, of dat wij zelf de recepten uitwerken, dat we hen daarmee helpen. En ja, ze hebben dit in een goeie 8 jaar hebben dit opgebouwd. Dat we eens van tussen de 100 en 150.000 liter bier jaarlijks maken.
3: Oh, dat klinkt al heel wat. Hoeveel flesjes ben dat?
4: Als het nou is dat er van 1000 liter ongeveer 2300 flesjes komen, nou dan moest het zelf even uitrekenen. Maar dat ben heel soort, hè?
3: Ja, heel soort.
4: Even rek ik heel tussen de vingers kregen.
3: Ja, dat is al onderhand te zijn. Ja. Genoeg werk is je die. In die 8 jaar dus, hoe is het zo groeit?
4: Ja, zet je misschien wel weet, er zijn zo'n 170 cirken hier in Friesland. Die komen nagenoeg alle je leeggestingen en wij hebben gedacht om daar een mooie bestemming aan te gaan. Het is zo zonde dat die dingen opbrutsen worden. Dan geven ze beter broeken voor sociale cohesie. He, dat is het toegankelijk maatje voor andere doeleinden. En daarmee hebben wij aan protte tjerken geholpen. Ze kregen hier aflossen flesjes bier van huis. Of eigen pakketten. Die wij voor een speciaal prijs getrost zetten. Dat zij er aan gewoon verzinnen. De fresco's in Bozen bijvoorbeeld, de mummies in Wiewoord, om een paar voorbeelden te nemen.
3: Ja, dus je bent eens meer dan alleen een brouwerij?
4: Ja, dat weer de insteek ik, ja, om dat een beetje oranje te helpen. Het is net zo dat we voor het nou ook met geld draaien natuurlijk, maar we was gewoon met hulp van de verkoop van bier. Ja, we willen zien of we die mensen satelliet helpen kunnen, dat ze wat financiële buffer krijgen.
3: Nou, dat is een mooie extraatje. Er ben nou 12 mannen ontwerken, man en een vrouw. Dat kan altijd zeggen.
4: Ja, dit ben ik verse brouwers, Reinder en Hester. Die kennen hun tegen redden hier. Meestal iedereen aan het brouwen. Daar wordt het vaak een schermaatje aan het helpen. En met etiketteerd worden. Er zijn rondleidingen en priorijen. Dus de braderie en bierfestival. Je vervelen je direct net.
3: En je zijn al even. Dan kom je hier dus ik wel restaurants en winkels om bier meisje te litten.
4: Ja, een restaurant bijvoorbeeld, hè, die graag een eigen bier op een kaart hebben willen. Dat is steeds vaker gebeuren.
3: Ja, en hoe gaat dat dan? Komen ze hier dan met een eigen recept of help je hem hun aan erbij?
4: Nou, vaak is het zo dat ze totaal geen verstand van bier hebben en dat ze vragen om een bier te ontwikkelen. Dan willen een eigen bier van ons, hè, met een labeltje opkomt. Maar het kan ik wel dat ze zeggen van nou, wij hebben ingrediënten, dit en dat. Kun je hem daar een bier op aansluiten? Nou, dan beginnen wij te puzzelen met wat proefbrouwsels. En meestal slagen dat wel in twee, drie keer dat we aan de verwachtingen van een klant voldoen kunnen.
3: En rint dat altijd wel goed terug? Of komt er wel heel tijd naaien bij? Of ging ik ook gewoon voort?
4: Dat wisselt altijd. Ja, dat denk ik gewoon zo. Ja.
3: En jou vertelde mij dat jou eens al mijn pensioen bent, maar jou ben je nog wel onder het werk.
4: Ja, ja, ik kwam altijd bij de klant natuurlijk. En de bestellingen die nou naar binnen komen, ja, die bezorg ik alle keer. En dat is eigenlijk mijn eerste taak. Nou, er worden taken die heb mijn neef genomen. En daar heb je die twee brouwers die het een mandje voor steen.
3: En ben je dan alleen in Friesland, lever je een product na of ik wil daar boeten?
4: Ja, hoofdzakelijk in Friesland. Ik op de Schelling. En we hebben klanten die het wat verderop in het land zitten. Studentenverenigingen en dergelijke. Een paar brouwers uit het westen waar wat we een biermaatje maaien.
3: Nou, tieren dank, Sipke. Ja, Diana, toch wel nou, een mooie brouwerij hier in het Lietse Jestevieren. En mij deze dag van de bier dan aan het einde van de dag maar in die poppen, denk ik.
0: Ja, precies. Dat mooi nou net, hè. Dat is nou nog aan het werk.
3: Nee.
0: Bewaar ons dan maar even. Wat in het vet zit, zissen ze dan wel eens. Pelle Numan, hij weer dus in Jestevieren. Verbe.

mooie gearworking tussen Pieter Wilkes en Lotte Broersma mooi de Moanne. Het Frieske Nijs komt er dadelijk aan. We streven bijpraten onder oren over het uitstel van betelling van fietsenfabrikant Axel op het Jerreveen. Is nog even een lekkere Simmerske muziek hier in Goeiemiddie op deze vrete middie. Adios, Lipido. Dit is Juanes.

0: Daar is alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnenbril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ontzien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM. Het is goed, jou vertwaan. Even bijpraten we over het Friese Nijstrog. Jantine Weidenaar.
10: Een goeie middag. Dat fietsenfabrikant Axel uitstel van betelling onvregen had, zorgt voor onwissigheid bij de fietsenzaken. Want ze weten net wat ze op rekening kunnen als het gaat om de levering van onderdelen of garage op nieuwe fietsen. Bij fietsenzaak 2 Wielercentrum op het Jereveen zitten ze ook maar die vragen. Maar ik mag de hopen op iemand die het Axel oernemen wil, zoit Robin Brouwer van de winkel, want het zou schande wezen als de merken verdwijnen.
11: Ik hoop dat gewoon iemand die daar gewoon een helder plan in heeft. Ik hoop dat iemand komt die dat ook kan nemen. Die gewoon gewoon zei, jongen, een meerjarenplan. En gewoon helder, dan zitten wij als dealers zal erachter stingen. Maar ja, dat zou eigenlijk zonde zijn. Dat moet net.
10: Op het jachtveld bij Boelens-Leen is van de morgen een fietser verwonden rekte. Nooit die echter op een auto botste. De fietser zegt de auto naar alle gedachten een toilet. Door de klap sneuvelde het echterruit van de auto. Het slachtoffer is behandeld door medewerkers van de ambulance. Hoort er net maar naar het ziekenhuis. Hij stier al lang op de radar bij sportclub Cambuur, Sami Bohoudane. De 18-jarige spits zie eerst nog kans om bij PSV terug te brekken, maar dat slag net. Deze week wisten de Leeuwen tussen vers te lezen. De Marokkaanse Brabander is wies met zijn oerstap en had hem zelfs een doel gesteld. Hij wil dit seizoen 15 goals maken.
12: Ja, ik stel altijd graag doelen voor mezelf. En ik heb ook veel vertrouwen in mezelf dat het me gaat lukken. En als ik een doel voor mezelf stel, dan heb ik iets waar ik naartoe kan werken. Ik leef van goals.
10: De wedstrijd Cambuur Excelsior begint juni om 8 uur en is live te volgen op radio en op internet. Cinema Santjen, maar keepster Maren Groothof uit Frenscher, die maakt een grote transfer. Ze had een contract tekenen van 3 jaar bij de Europese topclub Paris Saint-Germain. Groothof begon als keepster bij sportclub Frenscher en de oude 2 jaar spelen ze bij Pek Zwolle. Het waren nog in de middag krijgt de zinnen. Ek in de rest van de provincie hield iets meer rondte. Het kwik rint op naar 21 of 22 graden. Morgen en vannacht verhoudt je de opklaringen haar nu. Kollet het aan mij amper wien flink al, want 8 graden.
13: Zo, dat is wel even een verschil.
10: Ja, heerlijk. Ja. Even als het vannacht wekker bent, even naar boeten taak.
13: Ik liet het Rutte even steen.
10: Oef, heerlijk. Ja. Nou, morgen hier dan worden mistbanken gauw oprommen. Zinnen pakt de haatrol, zwart het voor een hege drukwaar dat... Ik zal hem even op Nijden. De zinnen pakte haar al. En hege druk was zwargend dat het droeg bloot.
9: Ah ja.
10: Maar de zwakke zuidoostelijke wind rint de temperatuur hut op naar de simmerske 25 of 26 graden. Ja, het is altijd even googelen, maar wat is waar, mensen is vastkoten.
9: Ja, maar de zin zat hier op papier stiet. En die weer wel bijzonder.
10: Ja, ja, maar we komen eruit.
9: We komen er altijd uit. Morgen is 25 of 26 graden. Lekker, dat komt mooi uit.
10: Geen 8 meer. Nee. Dus ik zo maar 8 graden vannacht. Alles hier
9: even
10: zetten.
9: Even lekker alles hier zetten. Jantine, dank u wel. Dat is dadelijk de slingers ophing je vaar in. Dan mag je nou alvast even een brugje sturen naar de studio. En Dr. Alban, juist je dadelijk.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Diana de Groot.

Blad toch ik altijd zo'n lekkere plaat in deze tijd van het jaar. Splitsing en wind en zeilen. Hey, de slingers op! Hestel wat te vieren, worstel in je

0: Waar komt dit voor? Want dit is wel een persoonlijk en kwetsbaar haatstik in je lippen, begreep ik.
1: Nou, dit kwam eigenlijk. Wij waren eigenlijk al bezig met een volgende single. Ik heb in april het Sier Perfume gebracht. En ja, dan moet er natuurlijk een opvolging komen. Dus wij waren bezig met een oornoemer. En nou, het wie het einde van Squal hier. Nou, dan iedere orde die weet wat dat voor chaos is. Ik heb een jongen die straks aan de middelbare Squal geeft. En ik kies shows en optredens. En ik ben jongens de was aan het opvouwen. En ik dacht, ik ben gek. ja, dat het gewoon al hier even te vol is. Dus yeah. Maar, en ik wie ondertussen heb ik een moodboard ontmaakt voor dat naaie nummer. En toen kwam ik op Pinterest. En toen zag ik een foto. En er stond de tekst op: Gone crazy, but I'll be back shortly. En toen wou ik hem opslaan en toen swipte ik verder en toen stond er achter whatever. En toen dacht ik, oh, ik ben altijd wel gevoelig voor tekens, toch? Dat is dan tekst, oh nee, dat maakt zo wijzen. En toen dacht ik, ja, soms haast gewoon het gevoel dat tekst, oh, het is me alweer te volle. Ik weet even net meer van voor naar achter weg ik heen maat. En soms maar staan ik gewoon denken, wat is echt belangrijk? Ja, ik kan mezelf nog wel eens in de wijs zitten en heel streng van mezelf wijzen. En dacht ik, Els, dat wist ik net meer sexy. Nu kist ik gewoon een keer die schouders ophellen en denken, whatever, het komt wel weer goed, dat weet ik inmiddels ik wel. Dat soms dingen mij maken en dan denk ik, hoe maakt het? Maar het komt eigenlijk altijd wel weer goed. En als het net goed komt, komt het alsnog goed. dus ik dacht, ja, hier ik echt ben, nou ja, ik denk binnen 5 minuten hier ik dat refreintje. En nog 5 minuten later hier ik de coupletten. En toen stuurde ik het naar mijn producer en toen zei hij, oh, ja. Oké, misschien moeten we die oorsingel dan even op pauze zetten. En dan doen we dit.
0: Wauw.
1: Ja, dat has ik gewoon soms.
0: Ja, dan valt alles even bij mekaar.
1: Ja.
0: Ja, maar is dat inderdaad, wie dat ambitie verdijk een kantelpunt dan? Dat die tekst een zegde is en dat ze het vetske maken zo van, ja, misschien mat ik wat meer dingen loslitten?
1: Nou, ik denk dat bij mij dat eigenlijk vorig jaar al begonnen is. Ik heb, begin vorig jaar, dus begin 2024, heb ik gezichtsverlamming gehad. Dat heet dan officieel de ziekte van Bell. Mm-hmm. Nou, dan wist eigenlijk gewoon, die gezicht is gewoon voor de helft verlamd. Ik hoor net goed praten, mijn eigen gong net dicht. Ik zeg van mijn gevoel echt niet als Quasimodo. Mm. Ja, dan kiest ik wel nadenken van, je bent dus eigenlijk die sabot identificeren met, nou ja, ik mijn werk en wat ik doe en toch ik wil hoe eruitjes, want dat is echt die communicatiemiddel van mensen oorsen die naar eigen oorsen. En ja, dat koer net, want ik koer net eerst fatsoenlijk praten en er viel gewoon een soort schaamte, ik al kiest er niks van dwan. En gelukkig is dat helemaal weer hersteld en is het oergong. Maar toen, dat zette mij wel aan het denken, omdat ik best wel lang net echt heel creatief was weer meer in het scrollen van noemers. Wat ik krijg ik al zei, ik zit mezelf, nou wil zien waar ik ben streng van mezelf. Oh, het is net goed genoeg. Maar wat levert hij dat op? Dat levert hij dus, nou ja, net alleen een letterlijk verlamming op, maar ik figuurlijk.
0: Ja.
1: En dat woe ik eigenlijk net meer. Dus toen had ik mezelf echt wel een skop onder de kont doen. En zijn van Els, kom op, dat is gewoon, want dat haast altijd gewoon. Dus wel toen ik jong die skreun ik echt vast, dus waarom zoek ik het nou net meer kennen? Dat proces eigenlijk toen in dat hier inzet. En in april de eerste single bracht. En ja, ik denk dan dat de volgende stap inderdaad is van het eerst dwan. Nou ja, dat is mijn Cheap Perfume, gaan we dat dieren? En is dat weer in gong zet? En nou wie het echt zo van, oké, maar nou mijn stack. Dan de volgende stap loslitten en denken, ja, nou, soms is het gewoon sa. En ja. Whatever, het komt wel weer goed.
0: Ja,
1: dus het is logisch gevolg, denk ik.
0: Het is ook een nieuwe sound.
1: Ik denk wel. Ja, en dat is altijd heel ingewikkeld. Want ik denk sowieso dat ik net echt heel erg van Ian God te vangen ben. Dat maakt het soms ook lastig voor mensen om mij te omscrowen als artiest. Omdat ik vind ballads heel mooi en gevoelige versjes heel mooi. Maar ik hoor echt van iets stevigers. Dat is inderdaad heel lastig om dan van diezelfde steeds. Ja, dit is een hele oude sound. Voor mij is dat net zo, want ik luister ik heel veel naar verschillende muziek. Ja. Ik vind het zelf heel lastig om dan te zeggen, ja, inderdaad, dit is een compleet nieuwe sound. Want voor mij viel dit heel natuurlijk.
0: Uh-huh.
1: Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, er zit echt wel wat pit.
0: Ja.
1: Misschien wat meer pit in dan. Dan misschien een perilim, ja.
0: Nou ja, als dit bijvoorbeeld vergelijk is met Cheap Perfume, dat die, ja. Dit is toch wel even wat pittiger en
1: wat
0: meer.
1: Wat rauwer.
0: Ja.
1: Ja.

0: dat, ja, precies. En dat is ook wel een kant van mij die ik gewoon ja, altijd al wil gaan. Zeker dat ik live speel, ja, heb ik dat ook. Alleen, ja, dat is natuurlijk net iets wat het publiek altijd shut. Dus wat die ik denk vaak, ik ben vaak nog natuurlijk. Ja, onhellen als Maria uit de Passion. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel wat hoort. maar dat is in principe eigenlijk nooit echt wat ik zelf
1: dat maak. Dat die maar is die mooi achterlitten, ja?
0: Ja, ja. Nou ja, ik vind dat net erg. Want het had mij een hele hoop goede dingen gebracht. En dat is echt een kant van mij. En het is soms ook wel lastig om te denken, ja, moeten we dan altijd maar in dat is natuurlijk, ik sta mij alles toch. Ik bedoel, mijn eigen hierkleur is rossig. Nou, ik ben nou wat blonder, maar ja, ik word echt griezen. Dus ja, ik ben net meer sarreerd als vroeger. Hm. En dat mensen dan zeggen, ja, maar ja, toen is nog, ja, dat is tol wie lin, weet je wel. Dus het is, moeten we altijd in hetzelfde hokje blowen dan wanneer, voor een oor. Dat hoeft, van mij hoeft dat net.
1: Nee.
0: Maar ja, dat is ik wel grappig om, ja, ik denk net sa, zeg maar. Ik denk net echt in van, oh, ik ben sa, dus dan maak ik net sa. En als de volgende noemer misschien Wolber een passionachtig noemer is, ja, dat kind.
1: Ja, whatever.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: dit is nou, altijd gewoon
1: ik
0: sezen.
1: Ik heb altijd gewoon sezen, ja. Nou, ik vind het een heerlijk noemer om naar te luisteren. Ik wil dat ik heel graag Elsene en Inona de Omroep zit te luisteren in Jerra Litte. Heb je nog leuke plannen voor in de nabije toekomst?
0: Nou ja, we zijn sowieso altijd gewoon nog bezig om, om neer u te brengen. Het zou heel leuk zijn als er een keer een EP komt. En dan zou ik heel graag mij het land in willen. Maar goed, dat zult de tijd uitwezen. Dus dat hoop ik. En ik hoop dat heel veel mensen nu weer luisteren. Dat helpt in ieder geval.
1: Dat zou in elk geval helpen. En wij zetten er even een voorzetje voor. Dank u wel, Elsene.

0: Ray en Where's My Husband?
1: Wij gingen de slingers op.
0: Er komen superleuke appjes binnen. Maaike die zei, ik zoek graag de slingers aan wollen. Want mijn man Piet die wordt snel 64. Ik zelfs werd njontje in augustus 64. En zo'n 20 augustus binnen wij 45 hier trouwt. Dus ik zoek slingers dit zomaar een treie keer op hing je kinnen. Of ik lid ze gewoon vanaf snel hing je dat kind verzels ik. Ja, vind ik wel hele mooie. Henny Ansing die zei, ik wil graag de slingers ophangen voor onze zoon Wouter. En schoondochter Kelly die volgende week zaterdag 15 augustus gaan trouwen. Een feestje dus. En Annie die zei het graag wil ik Lammet en Jild het lokwensje. Ze had de jaren de vierdaagse in Grains krekt hellen. De groetnis van Beppe Annie uit Twiesel. Oh, nou viel ik toch een beetje paniek bij mezelf. Want ik zou ze eigenlijk alle hier wel futje aan willen. Waar zullen we ze in sturen? Toch naar Annie? Voor de vierdaagse? Ja, oh, dan doen we die. En misschien dat je hem voor de oren hier is dan een orenkeer ik nog werren. En dan maak je hem alsnog weer een keer kans op die slingers. Van harte lok bij een ski in elk geval.
2: De Wijnlood zijn de Eco Keuken aan de Pompmakker 5 op het Jerenveen. Daar zocht de mooiste meubels en keukensteen.

0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Van Doorn, van Grutte Fabrieken naar Reuzenrijden, Vrouwt Wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
2: Wat aan een fabriek? Dan moet je een Reuzenrijden te krijgen.
1: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
2: Vanuit Friesland?
1: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
3: Bjester baarlijke opbromming.
4: Bellerie de Boer, goed God en het Joer.
5: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AT&T is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verzimmen verslagjouwer Pelle Numan die is even op uitstapje. Die tocht van ik moet eens even in Bolsetjen en hij roende het in een skippenvacht looierij om. Nou, wat idee krijgt al je sjucht, dat jes je dadelijk. En het goede doel komt erom, mooi België.
8: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
9: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsel Rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
10: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkerfief op het Jerenveen. De sjocht de mooiste meubels en keukensteen. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
11: Stinstra Casino, zie je Dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
12: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
13: Zag ik op stinstra.nl.
3: Bjester baarlijke opbromming.
4: Bellerie de Boer, goed God en het Joer.
5: Goeiemiddag.
14: Maar Diana de Groot.

0: En maak het de ene hit naar de oren, maar dit hier nog een beetje in uit de oude dozen. Uit 2012, ja, dat is Bruno Mars en Treasure. Simmer in Friesland. De hele simmer binnen we onderwijs in de provincie. Verslagjouwer Pelle Numan, die wie in Oerkelien nog in de bierbrouwerij in Jesterwierde, maar hij had even de auto pakt. Pelle, waar bist u nou?
1: Ja, Diana, ik ben even in het bos met een toch wel bijzonder bedroom. Ben rond, een skippervachtlorij van Buren. Extreme Jolt van Buren. Ja. Een echt familiebedroom.
2: Een echt familiebedroom. De zesde generaties, die keren.
1: Ja. En je bent nog de enige in Nederland. Wat doe je hem hier krijgen?
2: Wij zijn de enige in Nederland. Wij kepen ruwe huiden. Over de hele wereld, mooi concessen. En die verwerken wij tot mooi kleedje voor op de vlier. En die vinden hun waaiweren of naar de consument of naar de winkelier. En dan naar de consument. Ja.
1: En die skippervacht, komen die hier binnen? Waar hou je hem die waai?
2: Ja, die komen oerlwaai. Kijk eens, meesken, het ieder land, ieder ras, het was zijn eigen eigenschappen. En de een die wil een krultje en de oor die wil stijl hier. En ja, zei het ik, ieder vachtje weer wat oors.
1: En dat vachtje dat komt echt gewoon heel dal ruw binnen, gewoon krek van het skierbouw?
2: Ja, wij kepen die vachten helemaal ruw, helemaal smarrig, helemaal krek van het skierbouw, ja.
1: En hoe dit het dan in zijn werk, omdat het dus een knap vacht is?
2: Ja, nou dan worden ze wasken, worden ze looid. We worden looistoffen toegevoegd om te conserveren, om het leer te conserveren, om de wol mooi te maken, glans die aan, wiet te maken bijvoorbeeld. Dan wordt het droegen, ontvetten en dan nog een keer droegen. En dan worden ze oprekt, kamt, in model sneden, glanst en dan hebben we een vachtje. En dan Erik was een vachtje weer wat omgekeerd. En die wordt dan skeerd. Die gaat weer helemaal weer om. Die verven we dan. En dan maak je dan bijvoorbeeld pantoffels van. Of handschoen. Of zadeldekken. Of zulke dingen.
1: Ja, want ik een grote opslag mij van alles. Pantoffels, kleedjes. Onthoef je get het?
2: Ja, waar stopt het, hè? Bodywarmers, pantoffels, riemen, kleedjes. Handschoen, wanten, het hoort net op. Er is, ik vind het nog een heel soort dingen, denk ik. Kruken bijvoorbeeld, ja.
1: Het is een heel soort. Wij gaan dat alweer hinnen.
2: Ja, dat gaat eigenlijk de hele wereld verroer. Dus wij verkepen hier een soort in Nederland. We verkepen hier een soort in de regio. Toeristen, mensen die langskomen, gewoon mensen uit de regio. Maar we verkepen ook heel soort in Europa. Duitsland, België. En hoe verder we voort komen, hoe minder of het wordt. Maar we verkepen ook een soort in Amerika. En Nieuw-Zeeland, Wallis, Australië, Wallis iets. Eigenlijk gaat het oerl weer heen.
1: En je zit hier, ik ontwetter, een tactisch plak, Jetty is.
2: Ja, Jetty is een tactisch plak. We hebben nog steeds een staltje hier aan de voorkant beschikbaar. En daar kwamen vroeger de vrachtauto's, of de vrachtschepen kwamen voor. En daar werden ze lost. En het is wel heel leuk dat de mensen die hier vroeger met het skip kwamen, dat die hier eigenlijk nog steeds, maar nou maar de vrachtauto's, dezelfde bedrogen nog steeds komen.
1: Nog hield hij dezelfde bedrogen?
2: Ja, ja, de Freedom Groep, vroeger de Doornbos, Jeruit Balzert en zo, die kwamen. Vroeger wat skip en uiteindelijk komt de hele groepje nou met de auto's regelmatig. Ja.
1: En dat al 164 hier, jubileum eis. Hoe is dat dan om met je hele familie een bedrog te halen?
2: Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is, je weet precies wat je om elkaar haalt. Je kan lezen, schrijven, maken. Je bent er helemaal in opgegroeid. Dus je weet ik precies hoe alles werkt, hoe alles zit. We doen een heel soort zaken. Ik moet meesken, ik moet familie bedrogen. Dus ik denk dat we vaak lezen en schrijven. En weten we precies wat het om elkaar heeft, de gunst elkaar wordt. En dat is gewoon heel leuk.
1: En je herinnert zo dan ik meesken Roen. Ken je binnenstappen? Ja. Wat ken je dan krijgt van je?
2: Ja, daar kun je meesten, iedereen kan je komen. We zijn gewoon een winkel. Dus meesten kun je Kepi, Roenschen. We hebben een videotour. Dat meesten, want net elke machine is elke dag in het werk. Dus meesten kennen iedere, kennen op film. Ik iedere machine nog een keer beschen die je dan op een bepaald moment misschien net draait. Maar dan kun je toch zien wat er doet. En Swinters krijgen we een soort meesken uit de regio. En Simmers krijgen we een heel soort toeristen die het leuk vinden om even rond te schen.
1: Ja. Nou, dat ritme is mij wel aardig goed. Komt er ik nog zo'n generatie?
2: Waar wit? Zo ben ze nou dan bezig hier te vinden. Dus we zitten schen wat de toekomst gaat brengen.
1: Hartstikke mooi, tier het uit.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.

0: hier. Hij hier wel als linkplaatkin. Geke die stuurde hem trouwens nog in. Maar dan zit hij gewoon nog op de list, dus komt er alsnog voorbij. Vocal Roses en een echte vrouw drinkt bier. Karist. Karist.
1: Hey, Diana.
0: Diana, ja. Ja. Nou ja, die. Ja. Daar is het redden van Rist in.
1: Klopt,
0: en
1: zeker.
0: We hebben een prachtig prijzenpakket. Dat simmerprijzenpakket, dat is net om een nocht. Er zit een petje in, de hamamdoek.
1: Ja.
0: De zinnebril. Ja. Bostum Ha-mamdoek.
1: Precies die, ja.
0: Ja, wie het is, zo creatief is. van alles en nog wat. Plus, twee kaarten van live in Vergeer.
1: Ja.
0: Wie kan kaarten, dus de kist gewoon twee dagen lang kist erin.
1: My bluff. Ja.
0: Nou, en maar wat voor speeltje kisten we winnen?
1: Dat geven we nou, Shen. Ik jou een stevige draai.
0: Ja.
1: En daar komt... Uit, ja, krijgt Riet Wettersteert.
0: Riet Wettersteert. We zullen Harm weer even mobiliseren. Dat er even een mooi plakje op ziekert. Dan stoot straks Riest, dan ben ik Katen en het Prooijs Priezenpakket. Dadelijk misschien wel. Vadij.

0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Friesland Dok, stil aan de overkant.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM. Jelve Treien is het. Een oorsjog van het Frieske Nijs, Marjantine Weidenaar.
10: Een goeie middie. In het centrum van Ljouwert wordt van de middie de 150ste bettedooi van Margarethe Zelle betocht. Werd bekend als Mata Hari, de doezeres en spionne waard in de Eerste Wereldoorlog om het libben brocht. Ze waard bennen in Ljouwert en daar is het hele hier al omtinken voor. Een van de sprekers op het afsluitende evenement is Roel Sluiter. Wat het meest bijzondere aan haar is takkelijk ek het tragischst, Sluiter.
11: Dat hele leven, wat heel veelzijdig en gevarieerd is geweest, heeft ze wel gebouwd steeds op allerlei noodlottige ontwikkelingen in haar persoonlijk leven. Dat geeft ook wel een soort van tragiek. En we hebben er dan wel een icoon aan overgehouden. Maar eigenlijk, als je zegt van zo'n leven wil je niet natuurlijk.
10: Het standbeeld van reetridder Reinier Paping in Ommen is in de nacht van woensdag op donderdag vernield. Het beeld is daarom van zijn plak helle en naar een opslag gebracht. Paping woon in 1963 de Alversterretocht. Hij werd het doet iets in Ommen. Het beeld wordt donderdag afbrutsen op de sokkel ontroffen, zo zei de gemeente. Onderzoek wat u duidelijk maakt, waar trocht het standbeeld conciërrek is. Het beeld bloot voor eerst in opslag. Hoe volle wespen hast u dit hier sjoen? Grutte kans, dat er haast geen enkele sjoen hast. Een soort mensen vinden het verontrustend dat ze maar sandpierwespen sjoen hebben. Onder andere in België en Engeland is er al omtinken voor de telkom. Takken wieken, dan is de jaarlijkse wespentelling van de Wespenstichting. Vlinier, wie er een gebrek kon tellen in Friesland. Dus de hoop is dat er dit jaar meer mensen meedoggen. Om de wespen te tellen, moest 30 minuten lang bijhouden hoe volle en hoeker wespen moest just. Dit kind van sneu 15 rond 23 augustus. Hij stiel lang op de radar bij sportclub Cambuur, Sami Bouhoudane. De 18-jarige spits zie eerst nog kans bij PSV om terug te brekken, maar dat slag er net. Deze week wisten de Ljouwers in vers te lissen. De Marokkaanse Brabander is wies, was in oerstap en had hem zelfs een doel gesteld. Hij wil dit seizoen 15 goals maken. En dat zou die sissen. Neem ik even de computer, dan staat er het nou.
12: Ja, ik stel altijd graag doelen voor mezelf. En ik heb ook veel vertrouwen in mezelf dat het me gaat lukken. En ja, als ik een doel voor mezelf stel, dan heb ik iets waar ik naartoe kan werken. Ik leef van goals.
10: De wedstrijd Cambuur Excelsior begint om 8 uur en is live te volgen op radio en internet.
9: waren nog zinnen en hield iets meer romte. Hield iets meer romte van de zinnen. Het kwik rint op naar Jint van 22 graden. Nu heeft vannacht vrijdje de opklaringen naar uit. Het kon het allemaal amper wien naar 8 graden. Monier, mistbanken en het bloot droeg. Maar zwakke zuidoostelijke wien rint de temperatuur hut op naar 25 rond. 22 graden.
13: Dank u wel. Zist hem dan van takken moet je wel...
9: Goed lezen, dat daar maar
13: ja. Oh. Die trok om de zinnen. Dat,
9: ja, nee, dat ik beziek je altijd, ik heb hem helemaal uittypt. Ja. Maar ik beziek je in mijn creativiteit. Dat, nou ja, wat zin krijg oors te lezen, maar dan typ ik ze net uit. Maar dan doch ik het wielst ik het leest. Dat is misschien net het beste idee.
13: Soms kind dat, maar soms dan slag het dat gewoon
9: maar
13: even
9: maar ik vraag me jou, ik lees dat voor van de wespen. Ja. Hesto wespen, sjoen.
13: Ik heb wel, nou, ik zie het voor het dadelijk te tinken. Ik heb in uw bijkeuken geregeld een wesp.
9: Ian.
13: Ja. Ja, maar ik heb inderdaad wel minder als vrienden hier.
9: Ik weet wie een oude week naar een evenement.
13: Ja.
9: En ik weet nog van oren hier dat we daar winnen. Dan weer altijd een hiksan medelijden met de mensen die in die drankenstands stieren.
13: Oh ja.
9: Want er die Ian Grutte wespenbende. Wespen. Ja. Alle flesjes cola en alles, daar zit een wesp op. Ik heb geen enkele wesp zien dit hier.
13: Hoi. Ja, het is heel erg, want ik nog sinds ik mis ik net, hè?
9: Maar nou, het is een stichting die zei van de 14 soorten die we in Nederland hebben, binnen maar 2 die het vervelend binnen.
13: Oké. Okay. Dus ja, dat is just net aan de boetenkant. Want ze hebben een bordje op een varhollen van ik doch niks. Dan zou ik het fijn vinden. Nou, maar misschien een goed idee om toch even maar te dwalen aan die wespentelling van 15 augustus. Informeer er even naar. Dank u wel, Jantine. Ja, de muziek die ik dadelijk voor je draai is beschere op de melodie van het Amerikaanse volknoemer The Battle of New Orleans. Uit de jaren 30 is dat. Maar de Les Humphries Singers die brengen dit in Jontje 22 uit. Mexico. Dadelijks helemaal funny.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
18: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Goeiemiddag.
24: Maar Diana de Groot.

0: Ja, een dikke hit in de feesttent. En in elk geval het Cheerio van Justin de Wild.
1: Riet? Wat is dit?
2: Jair Harkes van Omroep Friesland Jair. Je lustre naar het speeltje Riet Wedderstiert. Denk mij, doch mij en we blijven. Om het voorkomen van argewaasje, het gaat nou net over een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
0: Een locatie dat harm is. Ja, en welke locatie dat dan is, die vraag stel ik aan jou. En ook is het prachtige Simmerprize pakket van de Omroep winnen en twee kaarten dus van Live in Werkeer. Nou, luister maar.
2: Is het heelal voor jou extra ongrieper en net wat te stellen? Dan ben ik nou op een plak dat ze het duidelijk vertellen. Mijn titels als koninklijk en verhaald erfgoed is hier een soort te zien en binnen jou net samen voort. De zinnen stiert en de ieder draait in het rond. De geren mij meer planeten dat het algemeen begon. Ik is hier de kamerij van Woltesjen. Een machtig uurtje van paken en beppen mij de bens ben.
0: Als tot tings te weten op welke locatie harm Joet is, dan mag je nou een brugje sturen. Dat kind via de Omroep app. Of via 0620 4 9 9 9 9 en uit de goede antwoorden pikken we er dan in.

0: Ines Timmer en de Frieske Samba.
1: Riet?
2: Wat is dit?
3: Jair Harkes van Omroep Friesland, Jair. Jouw lustre naar het spultje, Riet Redderstiet. Denk mij, doch mij en we blijet. Om het voorkom van argewaasje, het gaat nou net oor een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
0: En er komen een ongrisselijk soort antwoorden binnen. De mailbox die stroomt helemaal vol, Jerren. En ja, er worden een heel soort locaties neemt. Er worden toch ik nog een heel soort plaknamen neemt. Maar dat is nou krek net de bedoeling. Bettine, een goeie middie. Oh, dat klinkt heel viervut nou.
4: Oh.
0: Ja. Nou wordt het beter.
4: Is dat beter?
0: Ja, nee. Zij is beter. Zij kan ik die verstaan. wat voor antwoord Kisto Jan?
4: Het planetarium in Frensje.
0: Zeker. Ja, ik ben een heel soort mensen die toch Frensje trots jouwen. Ja, dat klopt het wel. Maar we willen heel graag het planetarium jaren.
4: Ja, en dat wie hier het Italië.
0: Nou, van harte lokweesken. Maar de prijzen.
4: Hartstikke bedankt.
0: Heeft er wel eens West in het planetarium?
4: Nee, dat zal eens een keer, maar het komt er maar nooit nog.
0: Nee, apart is dat, hè? Hoe dat dan werkt. Ja, ja. Wij hier in nog nooit West, tot nou, een PM Wanneline. Toen tochten we niet een keer en nou zal het worden. En het is zeker de moeite waard om te zien.
4: Nou, wie kan ik zeker nog een keer hinnen. Maar...
0: Nou, zeker als dit woon heeft, nou kist had ik net meer, hè?
4: Nou, mag ik
0: nou, mast, ja. Kist er net meer onderuit.
4: Nee, wij dan hebben... wil ik je bij jou praten.
0: Ja, wij hebben een prachtig mooi simmerpakket voor haar kleerlezen. Dat is

0: Sturen we naar die op. En dan krijg je twee kaarten van Live in Wergeer.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, hoorst een beetje van bluff?
1: Ja, het sowieso de sfeer en de gezelligheid, mijn naam.
0: Dat is ik zo. Altijd geweldig. Ja. Nou, zet het in agenda, 18 juni september, dan bist je te plak der in Wergeer. Ik wens jullie nog een hele mooie dag verder.
1: Nou, laat helemaal goed komen.
0: Oké.
1: Okay. Helemaal.
0: Jo, hoi.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.12.

0: krijg je dan allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
4: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's is de Far Els.
5: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
6: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
7: Zag ik op stinstra.nl.

0: Bietenkamp ervoor.
1: Voor stoorrieden in de Bietenkampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Bierstbaarlijke opbromming.
3: Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
4: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik heb je nog 2 kaarten lezen voor live in Wergeer op 18 en 19 september. Mooi onder oren bluff. En die kaarten die wil ik heel graag onnie in Fortjan. Als het mij nou een goede reden, Jank, is waarom als toon nou live in Wergeer gaan moest, dan moet nou even een berichtje sturen naar de studio. Via de Omroep app of via 0620 4 en Jochen. Muziek dadelijk zien goeie middie van Britney Spears en de George Baker Selection.
9: Voor een nieuwe Jeep, Heimer. Service en auto's is de van Elsen.
10: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
11: De Wijnlords en de Eco-keuken en de Pompmakers 5 op het Jerenveen. De mooiste meubels en keukensysteem.

0: Findema Energy. Vanzelfs ook jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op findemaenergy.nl.
1: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
2: Goeiemiddag.
3: Maar Diana de Groot.

0: The Little Green Bag van de George Baker Selection. Het is 10 minuten voor treien.
1: Twaanjoghurt.twa FM.
2: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
0: En deze hele week heb ik om dit titel contact met mijn collega's Gerard Ketz en Laura Oosterlo. Want zij hebben haar deze week onderdompelje litten in de IFKS, de Iepen Frieske Kampioenskip en Scootjesiel. Joert Siel de Vloot op de IJsselmaar bij de Lemmer. En die vloot die bestiert net alleen nog uit de wedstrijdskippen, maar ook uit een soort volgboten. En ik die volgboten die moeten keurd worden. Gerard Ketz, een goeie middie.
3: Goedemiddag.
0: Ik wist dat helemaal net, dat die boot niet keurd worden moesten.
3: Nou, dat had Laura en ik zelf even bedacht.
0: Oh.
3: Die, op de allereerste dag dat we met het programma begonnen, toen kwam mensen van, hey, je moet ik even aandacht aan om die vals geven, want die je natuurlijk van plak naar plak naar plak.
0: Ja.
3: En die ben natuurlijk die ben onderdeel van de IFKS.
0: Ja, dat snap ik. Dus, en toen dacht niet in van, dan moeten ze maar keurd worden.
3: Nou, en toen zeiden we, oké, maar hoe maken we dat dan dwan? En toen zeiden ze, nou, er zijn een aantal eisen die er, bieren. Nou, en dat wie natuurlijk een Friese vlag, zijn we, dat moet er toch op zitten.
0: Mm-hmm.
3: En lekker bier willen er zijn, gezellige mensen, en ze moet natuurlijk een goed sleepplakje hebben. Nou, en met dat eisenpakket, dan gaan we, naar die Volkskepen. En dan zeggen we dan, Sissen, voldooi je hem aan die eisen. En als dat zo is, en ik ken al een beetje spoiler aan, de meesten die hadden dat, dan jouwen we hun een sticker. Dat is natuurlijk het mooiste.
0: Ja, precies. Ah, want er enige juster het fragment zie ik een beetje mooi. We zullen nou een sticker plakken, maar die boot die voldier dus aan die eersken.
3: Zeker.
0: De broek
3: ophouden. Dus de broek ophouden heel dol, want ja. Die had één ding zeker, een mooie boot.
0: Een mooie boot.
3: Die sliep in luxe, kan ik die zeggen.
0: Oké, nou dat zal net bij elke boot zou wezen, maar wie er nou ik boten bij we van je zeggen, nou dat wie toch wel een beetje treurig?
3: Treurig voelde dus nog wel mij, maar wie jou van tevoren om dat we even deel komen.
0: Aha.
3: En dan wist dat er nog even snel een biezing er toch in ging. En de laatste kebabgeurkes die moesten er ik nog even uit, werden u eens verteld. Want die dagen ervoor werden nog even bij de plaatselijke shawarma boeren willen nog wat kebab halen voor het hele skip. Dus dat roeks me aan zwol, maar die geur die wisten ze aardig te verbloemen.
0: Oké, dus je hebt aardig wat stickers u deelt. Kist dat al spoilerke ik nog sissen?
3: Wel een peer. We hadden eens nog in één hand die er net onvoldocht. Uh-huh. Maar we gingen goed weer op paard. En dan zien we zien of het nou bij iedereen zo is. Of dat we straks nog een schokkende verschijning zien komen.
0: Ja, oké. Nou, dat kunnen we dan nou even rondvinden in die filmpjes die je op YouTube pleertsen. Even naar de sielerij van Joert, want er is sielt bij de Lemmer. Hoe wie dat?
3: Nou, we zijn dus op het strand, op Lemmer Beach. En we zien uit op de Grutte A, ja. Maar het is wel heel dreig. Weinig wien. De Lietse A is al, dat ging al net troon. En ja, ik zie Laura even noemen. De Grutte A, wat dingst?
4: Het lijkt wel een schilderij. Alsof er gewoon niks gebeurt.
0: Oké, alles nou stil.
4: Zo schande.
0: Just de sokken hudde wien en dan nou dit.
4: Ja, maar al was het wel het mooi wordt met de grote finale. We hopen dat het dan een beetje meer wie stiet.
0: Het zou nog wel mooi zijn als er nog wel even goed shield wordt. Nou,
4: absoluut.
0: Jim Blauwe nog even morgen, dus de laatste dag ik van Jim, dan is het clear.
3: Ja, dan moet ik afscheid nemen van Laura. En onsom natuurlijk. Even zien hoe dat bevalt.
0: Maar even zoenen mekoor. Nou, ik wens Kim nog twee hele mooie dagen daar. Leuk dat je deze week in Goeiemiddie even iets bijpraten. En de filmpjes die ben vanzelfs weer om te vinden op YouTube.
3: Yeah.

Calvin Harris en Feels. Ik heb je nog twakaten te lezen voor Live in Wergeer. Dat wordt op 18 en 19 september in Wergeer houden. En dook is erbij wezen. De kist zelf gewoon zelf kaartjeskepie. Maar ik heb je nog twakaten lezen en die kist al winnen. En we krijgen al prachtig mooie verhalen binnen van mensen die er heel graag in willen. Maar als dat denkt van ja, maar ik wil eigenlijk ik nog wel kaas maatje. Want nou ja, ik heb geen geld om die tickets te kepen. Of ik heb een orenreden waarom het toch wel heel fijn is om erbij te wezen. Stuur dan even een berichtje via de Omroep-app of via 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. En waar weet gun ik ze die hoe het wil. 20 verfjouweren, dan maak je een winnen bekend. En dit is Bluff.

0: Bisto op vakantie?
1: Doch de groeten op de radio, in goeiemidje.
2: Hoi hoi, dit binnen Marije.
3: En Hielke.
2: Op Skielger. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
3: En dom jou ik.
1: App die vakantie WhatsApp nou. 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
0: Dan komt hij voorbij in goeiemidje.
1: De groeten op de radio.
0: Dan zwerven ze wat door zoals een kaart.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
6: Maak

0: de stoet.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM. Jan van Fjouweren. Het Frieske Nijs, Jan Tine Weidenaar.
7: Een goeiemiddag. Dat fietsenfabrikant Axel uitstel van betaling onvreeg had, zwaar het voor onwissigend bij fietsenzaken. Want ze weten net werd ze op rekening kennen dat het gaat om de levering van onderdelen of garage op nieuwe fietsen. Bij fietsenzaak Twee Wielerscentrum op het Jereveen zit ze maar vragen. Maar ik mooi hoop op iemand die het Axel oenemen wil. Zoals Robin Brouwer van de winkel. Want het zou schande wezen als de merken verdwijnen.
8: Ik hoop dat gewoon iemand die daar gewoon een helder plan in heeft. Ik hoop dat iemand komt die het ook kan nemen. Die gewoon zei, jongen, een meerjarenplan. En gewoon helder, dan zitten wij als dealers, zal erachter steken. Maar ja, dat zou eigenlijk zonde zijn. Dat moet net.
7: In het centrum van Ljouwert wordt vanmiddag de 150ste bettedooi van Margaretha Zelle betocht. Beter bekend als Mata Hari. De danseres en spionne was in de Eerste Wereldoorlog om het libben bracht, maar ze was binnen in Ljouwert. En daar is het heel hier al omdenken voor. Een van de sprekers op het afsluitende evenement is Roel Sluiter. Wat het meest bijzondere aan haar is, is tagelijk ek tragisch, ze zei er.
9: Dat hele leven, wat heel veelzijdig en gevarieerd is geweest, heeft ze wel gebouwd steeds op allerlei noodlottige ontwikkelingen in haar persoonlijk leven. Dat geeft ook wel een soort van tragiek. En we hebben er dan wel een icoon aan overgehouden. Maar eigenlijk, als je zegt van zo'n leven wil je niet natuurlijk.
7: Het standbeeld van reetrieder Reinier Paping in Ommen is in de nacht van waas die op Tongens die vernield. Het beeld is daarom van zijn plak helle naar een opslag gebracht. Paping woonde in 1963, de Alversterrentocht. Hij wende doe in Ommen. Het beeld wat Tongens die oorbrutsen op de sokkel ontroffen, zoals uit de gemeente. Onderzoek maar duidelijk maatje wetrocht het standbeeld conciërrek is. Het beeld bloot voor eerst in de opslag. En voetbalster Venna Kalma van Husker Wanne had een zware blessure oproen in de wedstrijd van haar team PSV tegen SFK 2000 Sarajevo. De Friesinne stierf was in de basis in de wedstrijd in de voorronde van de Champions League. En was na een paar minuten al maar een soort pinnen van het veld. Direct werd er vermoeden dat het om een zware blessure ging. En juster baat dat te bevestigen. PSV liet vanwege privacyredenen net weten wat voor blessure dat het is. Wel is duidelijk dat Kalma haar seizoen er nog al op zit. En dat zijn alle gedachten dus haastvol een ieder uitlezen zal. Het waren nog. De zinnen krijgt in de middag meer rond en de temperatuur rint op naar een noffelijke 20 of 22 graden. Joen en vannacht krijgen we meer opklarings en kwalt het flink al rond 8 graden in binnenland. Moenier worden mistbanken gauw oprommen, pakt de zinnen de haatrol, blootroeg maar een simmerske 24 rond 22 graden. En nou weer die wel in één keer goed.
10: Hè? Ja, in één keer helemaal goed. Ik word nog zissen. Chapeau. Goed, Ian. Dank u wel, Jantine Weidenaar. Wil stel het op ding gemak misschien nog een keer nailezen of things van wat wordt het waan ook krijgt de komende dagen. Ik zeg dan even in uw Omroep-app of op omroepfriesland.nl. Bij de muziek die is dadelijk juist, kist ooit net stilzitten blauwen, want de titel budget Wij Dansen. Nou, lid het ritme het maar oornemen, Julio. En Rick Iglesias, die komt er aan.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Diana de Groot.

0: De Far Non Blondes en What's Up.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: En Simmer in Friesland, dat ben ik altijd een heel soort festivals in Friesland. Er binnen al aardig wat west, maar er stiet nog hier op het programma. En dat is een nagelnijen hier. 8 en 9 september, live in Wergeer. Ze hebben een gigantische feesttent op de kop tikt. 14 meter lang, het ziet er werkelijk prachtig uit op de foto's. Die komt er te staan en er komen al je bands. Maar de haatact, dat is dan Bluff. Die komt er ik te spelen. En ik heb hier nog 2 kaarten lezen en die wil ik heel graag kwijt. En er komen een heel soort appjes binnen. Mijn prachtig mooie verhaal. Mijn meesten die graag willen dat die kaarten naar hun tak komen. Maar ja, ik heb maar 1 keer 2 kaartjes fut, Jan. En dus kom ik op het appke van Wody. Goeiemiddie.
3: Ha, goeiemiddie, wat leuk.
0: Ja, daar stuurst dus een appke en dan zei ze, ja. Ik zou wel heel graag die kaartjes hebben willen.
3: Ja, klopt.
0: Waarom?
3: Ja, dat is heel moeilijk uit te lezen.
0: Ja. Oh, dat is er helemaal emotioneel van, Jerik.
3: Ja, dat ben ik altijd heel gaaf, maar goed. Ja.
0: Nou, als het net vertellen was, ik prima, hè?
3: Nou, wie is het? Ik kan het wel vertellen. Het is dat ik Twajolien heel erg ziek geworden ben en opereerde en zo. En toen weer mijn vrienden voor me en het hier erop kreeg hij eerst een tien jaar en daarna ik was ook een kanker en dus ik kreeg Auron hier opereert. En we binnen beide nog onder controle, maar we binnen blij dat we het af en toe nog 4 kinderen. En ik dacht, oh, dit lijkt me zo leuk, maar het kwam nu nou even slecht uit, ik. Financieel, zeg maar. En toen dacht ik, wist je, ik dacht het gewoon, want normaal doe ik dit helemaal net. Nee.
0: Nee, dat is kruist inderdaad. Normaal door ik dit soort zaken net, maar ik dacht het nou wel, want ik wil het zo graag. En dat rekken
3: u. Ja, dat is het. Ja.
0: We gunnen het hij.
3: Oké, dankjewel.
0: Dan krijg je 2 kaarten van u. En ik hoop dat je hem daar heel mooi even met z'n 2 aan de tak in.
3: Ja, dat hoop ik. Dat geef een vest, Dwaan. Ja, ik vind het altijd leuk in werken hier, dus.
0: Ah, yes. Ja. En Bluff, dat is ook wel een beetje die muziek?
3: Ja, zeker. Ik ben vroeger ook wel heen geweest. Ja.
0: Nou, sugar zon.
3: Ja, wij zijn inmiddels al 20 en 20 plus. Dus
0: oh, wauw.
3: Ja, we kennen de band wel.
0: Ja, dan kist de band wel. Die draait ik al aardig met Jeroen Muiven zelfs.
3: Ja, daarom.
0: Ja, fantastisch.
3: Ja, leuk.
0: Nou,
3: leuk.
0: Als je in de West hebben, lid even witte hoe het weer. Dat vind ik mooi.
3: Ja, dat doe ik.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja. We sturen de kaarten naar je tak. Komt al hier helemaal goed. En ik wens je een fantastische Tita en heel veel zoens van je in beide dan.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, Wody, dankjewel.
3: Oké.
0: Zeker even goed. De kaarten voor Wergeer, live in Wergeer op 18 en 9 september. Dit is muziek uit Harlingen.

0: Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Het is 8 minuten haast voor vieren. En dat betekent Jacob Stelwagen, daar staat dadelijk het stokje oor in mijn meest. Voor onderwijs.
1: Je wist.
0: Wat ze is vertellen.
1: Ja, ik het nou...
0: Nou ja, even kwad vertellen dan
1: nou. Oké. Leil vindt je het feest op de 150ste bettendij van Margaretha Zelle. Better bekend als Mazahari. En ze is nog maar Santje hier. Maar kiept ze Maren Groothof. Uit Frenchen maakt het een grote transfer. Ze keert van Pek Zwolle

0: Nee, Paris Saint-Germain. Vind dat waar, Jan? En de eerste muziek is naast van Roxette.
1: Dat is toch de twadde... Is dat de twadde voetbalster die ten Grutte stap maakt? Nee, dat is wel dezelfde. Sorry. Ik weet het net. Maak het natuurlijk. Luister je dadelijk maar in onder was, dan praat Jacob die helemaal bij. Jacob, dank u wel. Dit wie goeie middie en Derin Jerres. Dat is in mijn verslag jouw Pelle Numan op de internationale dag van het bier bij bierbrouwerij Tjerke Bierwier. Maar dat ze daar niet van de feestdag al wisten.
2: Nee, absoluut niet. Nee, dat is niet van mij.
1: Dan ik hier pellen naar de skippenvachtlooierij in Bolzut. En daar binnen er net een soort van.
3: Wij zijn hier in Nederland. Wij kepen hier ruwe huiden. Over de hele wereld, Michael Sisse. En die verwerken wij tot mooi kleedje voor op de vlier.
1: En Elske de Waal, die had een nieuwe single. Ze schreeuwt noemen Whatever naar een pittige periode.
4: Toen dacht ik, Els, dat wist ik net meer sexy. Nu kist ik gewoon een keer die schouders ophellen en denken, whatever, het komt wel weer goed.
1: Ja, het is een lekkere plaat, Witten. Goeiemiddag, ieder man die weer. Hest al een leuk idee voor dit programma? Dan mag je dat even mailen. Dat kan heel simpel. Naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat, die is van Jimmy Cliff. En op de squarkalender staat een spreuk. En die is instuurd door Rinse Soetendaal. Als de moed die in een squon zak het, dos er dan uit, want een echte held rint op sokken. Noffelijk weekend.

0: Toilet.
1: Yes, hier.
0: 92.2 FM.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Goeiemiddag.
2: Het grootste gevaar is dat je er net helemaal fris van aankomt.
3: Bjusterbaarlijke opbromming.
4: Bellerie de Boer. Goed, goed en het joer.
5: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
6: Stinstra Casino zieke dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut u naar je collega.
7: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
8: Check ik op stinstra.nl.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
11: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ze is nog maar centenier, maar kiepster Maren Groothof uit Frenzer maakt het een glutte transfer. Ze keert van PEC Zwolle naar Paris Saint-Germain.
14: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
15: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
16: De jongens van Venema, die leveren heel de week.
3: Brandstof en olie, ze zitten in snee.
16: Findema Energy. Van Celsec, jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op findemaenergy.nl.
17: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Maar elke reclameuitering, kompas.frl.
18: De Wijnloods en de Eco-keuken onder Pompakker 5 op het Jerenveen. De sjoegste mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
17: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen voor de toekomst van Friesland.
19: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
20: Onderwijs.
21: Maar Jacob Stelwagen.

0: Roxette, wie dat met How Do You Do?
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is zomer, het Fjouwer, een goeiemiddag en welkom bij Onderwijs van Freed Zoon Augustus. De Dijl het Cambuur, een manpakket voor de eerste wedstrijd in de Eredivisie in Treien Eertiet.
3: We kijken er heel erg naar uit. Een mooie start thuis in dit stadion en daar gaan we voor.
0: De Zekerdij dat ze Sint-Nieklanden binnen met de allegorische optocht. Ik ontworp tot nog een mannen.
4: De komende weken weer alle jongen en hoe daai de sneus en snijs waarschijnlijk wel. Dus dan krijgen we het mooi kleren.
0: En op het Jereveen is er nog een soort onduidelijk over de takkels van Axel. Al is de hoop dat alles oplost wordt, Axel.
5: Ik hoop dat iemand komt die het EU kan nemen. Die gewoon een. Gewoon zei jongen, een meerjarenplan.
0: Ja, en op deze dag hebben we daarmee onderwijs van Fjouwer ont Seizoeren. Mijn muzieknijs en Eftergoen mij dadelijk onder oren. We hebben de ontdekking voor het 125e Betty van Margarethe Zelle. Beter bekend als Mata Hari. En ze is nog maar Santje hier, maar kiepster. Maren Grote van de Seizoensventer maakt het een grote transfer. Ze geeft van Pek Zwolle. Nee, Paris Saint-Germain. Nou is het Waberdocht in het kwart. Jan Jonkman, een goeie middag.
6: Ja, Jacob, ik een goeie middag. Nou, we gingen vanmiddag eerst naar een soort bewolking. En in het zuiden van de provincie voelt zelf uit en trok nog enkele pittige buien. Maar van het westen uit kwam de zinnen erbij. En de temperaturen die liggen nu al om de 20 graden. De zinnen die komt er in het eerste niks steeds meer bij. Jong en vannacht, dan klettert het op. Hebben minimumtemperatuur vannacht van zo'n 10 tot 11 graden. En komen ze op een mistbank. Morgen is het de zinnen. Van het zissen is het geregeld dat volop bij. En maar in de midden enkele stapelwolken. En daarin de temperaturen. Erop. Dat zijn 5, 26 graden. Dat komt omdat er een warme zuideerst dat eerste wind stiert. In de nacht klettert het dan op en dan hebben we weer een minimumtemperatuur van zo'n 15 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Lauwert viert het feest op de 150e betterdij van Mata Hari. Margarethe Zelle, iets officieel, de doenseres die spionnen waard is Benne in Ljouwert. Dat ze het hier al viert en de betrekking belibbejoerd op haar officiële betterdij zien hichtepunt. Met een grut feest dus. En om het libben, nee, mijn grut feest dus, om het libben van die bijzondere vrouw uit Ljouwert te vieren.
7: Dat is alle reden om bij haar stil te staan, want na Anne Frank is Mata Hari de bekendste vrouw wereldwijd uit ons land. Heel gek om dat even te beseffen. Hoeveel boeken en films aan haar zijn gewijd, is ongelooflijk.
8: Ida Hestinga van de gemeente Ljouwert. Ik heb al muziek op de achtergrond, wat je flink opbouwt, want het gaat hier een kwartier gaat het hier los. Ja. Wat zit hier te gebeuren?
9: We hebben hier de slotmanifestatie van 150 jaar Mata Hari. We hebben een themajaar ingeluid, het jaar vanuit gemeente, vanuit Visit Leeuwarden, om het 150-jarig, de 150ste verjaardag van Mata Hari groots te vieren. En stiekem ook wel een beetje Leeuwarden te positioneren als de stad van Mata Hari. Voorafgaand zijn er hele mooie evenementen en activiteiten geweest. Het was een heel druk themajaar met een expositie in haar geboortehuis. Gratis yogalessen, gratis Mata Hari tattoos, mooie rondleidingen en rondwandelingen. En vandaag hebben we op 7 augustus op haar verjaardag de slotmanifestatie. En daar maken we een leuk verjaardagsfeest van.
8: Hoe wie dit hier rondnota? Vernaam je merk dat er meer mensen op jou het oor kan?
9: Ja, heel veel mensen hoorden wij in ieder geval in het visitorcentrum kwamen wel speciaal voor Mata Hari en voor de exposities en voor de activiteiten naar Leeuwarden. Maar ook heel veel verraste reacties. Oh, is Mata Hari hier in Leeuwarden geboren? En wat kunnen we daarvan dan nog terugzien? Dus wel heel veel gemixt publiek en gemixte reacties, maar overwegend positief.
8: En Joes, hier achter in de Prinsentuin een feest voor elke nien, ga ik me vertellen. Wat zit Joes op het programma?
9: Heel veel muziek voornamelijk. We hebben DJ's, we hebben drags, we hebben bands. We hebben gratis taart, want ja, wat is een verjaardag zonder taart? Dus we hebben taart ook. En er is een foodtruck en er zijn lekkere hapjes en drankjes. Dus een verjaardagsfeestje XL eigenlijk.
8: En hoe zul je nou eigenlijk hoe het algemeen waarom op dit thema hier?
9: Heel goed, heel goed. We hebben heel veel positieve reacties gekregen ook. En nou ja, heel veel verraste reacties ook natuurlijk. En een record aantal bezoekers voor bijvoorbeeld de echo's van Mata Hari in het geboortehuis van kunstenaars de Jo Croft en Smits.
8: Ljochtkunst is dat, hè?
9: Ja, het is een soort van 360 graden experience in haar geboortehuis. Dus dat is heel bijzonder. Die loopt overigens ook nog door tot en met 22 augustus. Dus die is nog wel te bezoeken. En voor kids hadden we een spionnenspeurtocht die ook al uit was verkocht. Dus we hebben opnieuw moeten bestellen. Dus iedereen in de stad, van ondernemer tot aan bezoeker, tot aan, nou ja, bewoner, is bezig met Mata Hari dit jaar. En dat is heel erg mooi om te zien.
8: Ik zeg eigenlijk dat er Mata Hari Tosti's en East Coast binnen. Dus de lokale ondernemers binnen rek op insprong, vernem ik?
9: Ja, heel erg. En het is echt super mooi om te zien dat ondernemers ook heel enthousiast waren om hier iets mee te gaan doen. En of het was op verzoek of op eigen initiatief. Dus het was heel erg mooi. De stad hangt vol met Mata Hari vlaggen en stickers. Dus we ademen Mata Hari dit jaar.
8: En die drag queens die hier op het programma zitten, had die echt wat met Mata Hari te krijgen? Hoe ben je hem dessa opkaam?
9: Ja, die hebben er ook wel mee te maken. Ik kan niet te veel verklappen, maar ze gaan ook een soort van hoedenoptochtshow geven. Nou ja, Mata Hari was natuurlijk wel van de mooie outfits en de uitbundige hoeden en mode. Dus daar gaan ze wel iets mee doen ook. Ja.
0: Feest dus vanwege Mata Hari. Het speelt hem al in de Prinsentuin in Ljouwert. En het wordt nog ons alvoeren van een joen. Het is nou 13 minuten
10: oor. Het heeft al impact.
11: Nou, wat wil je nou nog meer?
12: Alles wat er spiel is.
13: Yes, yes. Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
14: Bij Omroep Friesland.
13: En ik zal er voortaan goed op letten.

0: Muziek getreden, Sander in het onderwijs, de Jacksons en Blame It on the Bookie.
1: Alles wat er spielet,
2: yes, hier.
1: 12.2 FM.
2: Omroep Friesland.
1: Onderwijs.
0: Ze is nog maar Sontje Nier, maar kiepster Maren Groothof uit Twente maakt het een grote transfer. Ze had een contract voor 3 jaar tekenen bij de Europese topclub Paris Saint-Germain. Groothof begon als kiepster bij SC Twente en de laatste 3 jaar speelde ze bij PEC Zwolle. Maren, een goeie met je.
3: Goedemiddag.
0: Ja, Sontje Nier en dan transfer naar Paris Saint-Germain als kiepster. Hoe is dat ze aan staan komen?
3: Ja, ik heb vorig jaar natuurlijk het EK gespeeld met onder 17 in mei, die we hebben gewonnen. En toen eigenlijk vrijwel direct daarna, toen belde PSG naar mijn management. En die belde mij weer zo van, nou ja, hoe klinkt Parijs voor je? Nou ja, toen dacht ik wel even van, wow, dat is natuurlijk niet zomaar wat.
0: Dan spring je wel een klein gaatje in de lucht, lijkt me.
3: Ja, ja, zeker. Ja. Echt super blij. Echt ook een beetje gewoon ongeloof. Maar ja, echt ja, groot compliment. En super vet dat zo'n grote club voor je belt.
0: Ja, en het is ook bij de dames wel een grote club. Ik keek, vorig jaar werden ze geloof ik 3e in de competitie. Dus het is wel echt een van de topclubs.
3: Ja, zeker. Ja. Ze strijden gewoon elk jaar voor het kampioenschap. En de jeugdteams doen het ook altijd gewoon goed. Ja, zeker wel. Niveautje hier.
0: Ja, wel een wonderlijk verloop. Franeker, Zwolle, Parijs, dat is toch wel een beetje ja, wonderlijk.
3: Ja, zeker. Ja, dat komt niet vaak voor, nee. Maar ja, nee, echt super blij met deze stap en dat ik hier mag spelen.
0: En hoe is er in Zwolle gereageerd op deze transfer? Want als je zo talentvol bent dat je een Franse topclub wil, kan ik me voorstellen dat het Zwolle ook wel heeft gedacht van, potverdorie, die hadden we wel willen houden.
3: Ja, ja, klopt. Ja, ze vond het, toen ik zei dat ik wegging, vond het natuurlijk wel heel erg jammer, omdat ik daar gewoon heel erg op mijn plek zat. En ja, ik vond daar gewoon hartstikke leuk. Dus ja, ze vond het natuurlijk wel heel erg jammer, maar ze vond het ook gewoon heel erg leuk voor me en gunnen me deze stap. En ja, dus hebben nu ook nog wel, ik heb nu ook wel gewoon nog steeds contact met mijn trainer, dus dat verloopt allemaal gewoon heel erg goed.
0: Ja, ja. En wat wordt je rol daar? Want je bent natuurlijk, zeg ik maar even, nog maar 17 jaar.
3: Mm-hmm. Ja, ik ben gehaald van om 19. Dus ik heb wel een professioneel contract gekregen voor 3 jaar. Maar de bedoeling is dat ik eerste keeper ben bij de onder 19. Dus dat ik daar minuten maak en ontwikkel en helemaal hier ben. En vanuit daar is eigenlijk de bedoeling dat ik wel naar het eerste doorstroom, of ze nu dan meetrain en uiteindelijk daar vastzit.
0: Ja, want dat viel me ook op. 3 jaar is niet kort, zeg maar. Ze hebben wel vertrouwen in je.
3: Ja, ja, zeker. Ja. Nee, dus dat is echt super fijn dat je gewoon veel vertrouwen krijgt van zo'n club. En dat je ook gewoon een beetje zekerheid hebt voor de toekomst en sowieso voor de komende periode. Dat is echt heel fijn.
0: Oké, dankjewel en heel veel succes.
3: Ja, dankjewel.
2: In Frankrijk is het mooi.
1: In Griekenland is de zee prachtig.
2: Maar bij u is het zee.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.

0: Alex Warren en Burning Down. De Sast Jelve Vieven, dadelijk het regionale ijs in het kwad met Jantine Weideraar.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: De eerste zeven nu is Heid hier. Toen had ik hem zijn Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van... Een politieke partij, dat is net samen wat.
3: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
2: Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat de wol. Maar dat zil wel.
1: Snijn in Bureau de Vries.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen... die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelve Vieven. Het regionale nieuws in het kwad met Jantine Weidenaar. Een goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. Dat fietsenfabrikant Axel uitstel van betaling onvregen had, zwaart het voor onwissigens bij fietsenzaken. Want ze weten net, werd ze op rekening in als het gaat om levering van onderdelen of garage op nieuwe fietsen. Bij fietsenzaak 2 Wielerscentrum op het Jereveen zitten ze ek maar die vragen. Maar ek maar de hoop op een die het Axel oernemen wil. Zou het Robin Brouwer van de winkel, want het zou schande wezen als de merken verdwijnen.
11: Ik hoop dat gewoon iemand die daar gewoon een helder plan in heeft. Ik hoop dat iemand komt die dat ook kan nemen. Die gewoon zei, jongen, een meerjarenplan. En gewoon helder, dan zitten wij als dealers zal erachter stingen. Maar ja, dat zou eigenlijk zonde zijn. Dat moet net.
10: Het standbeeld van reedrieder Reinier Paping in Ommen is in de nacht van woensdag op donderdag vernield. Het beeld is daarom van zijn plak hellen naar een opslag gebracht. Paping woon in 1963 de Oversterentocht. Hij werd toen in Ommen. Het beeld was donderdag afbrutsen op de sokkel weer omtroffen. Zo schat de gemeente. Onderzoek maar duidelijk maatje waar trocht het standbeeld kan scherren rekken. Het beeld bloot voor eerst in de opslag. Hoeveel wespen hast door dit hier, Sjoen? Nou, grote kans dat er haast geen enkele Sjoen hast. Een soort mensen vinden het verontrustend dat ze zo'n peer wespen Sjoen hebben. Onderhoor in België en Engeland is er al omtinken voor de delgong. Tak een week, dan is de jaarlijkse wespentelling van de Wespenstichting. Vlieg hier weer direct een gebrek aan tellers in Friesland. Dus de hoop is dat er dit hier meer mensen meedoggen. Om de wespen te tellen moet je 30 minuten lang bijhouden hoeveel en hokkerwespen moet je sjoggen. Dit keer van sneun 15 ont snoeien 23 augustus. Voetbalster Fenna Kalma van Haskerwana had een zware blessure oproen in de wedstrijd van haar team PSV tegen SFK 2000 Sarajevo. De Friesinnes die was die in de basis in de wedstrijd in de voorronde van de Champions League, maar was na een paar minuten al mooi soortpinnen naar de kant. Direct weer het vermoeden dat het om een zware blessure ging. En justeren wat dat vermoeden bevestigen. PSV lid vanwege privacyredens net weten om wat voor blessure het gaat. Bol is duidelijk dat het seizoen er nou al op zit. Na alle gedachten luidt ze er hier uit.
0: Jantine Weijderaar, dank u wel. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
12: Want een mooi oktober bloeit Pluktuin de Waan. Kom naar Twieselerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en orenblommen. Zoek voor meer info op pluktuindewaan.nl.
13: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed kwad en het juur.
14: Toe aan een nieuwe auto, maar schrik de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
15: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut u naar je collega.
16: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
17: Zag ik op stinstra.nl.
18: Bist toe aan een AU-daging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
19: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
18: Maak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
20: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is dit voor Elsen hier?
21: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
22: Onderwijs.
23: Maar Jacob Stelwagen.
24: Zemmer in Friesland.
0: Uw semmerverslaghouwer Pelle Numan is de hele dag paard in de provincie op ziek. Nee, verhaal deze krijgen hebben we mij Vetter. Romy, Vetter is een rondbegrip. De noodwapendocht Jan Jonkman, een goeie middag.
25: Ja, een goeie middag, Jacob.
0: Hoe zou je deze dag typeren willen?
25: Een rijstige dag, een kalme dag, maar in het zuidelijke pad en het middelijke pad van de provincie voelen wat buien. En dat weer niet naar wel pittige buien. Het had een mooi skofcontrolerandje, want op sommige plakken voelt toch zo'n beetje tussen de 8 en 10 millimeter. Wij hier van morgen in 9, maar je hebt 10 millimeter in de meter. Nou, dat is prachtig voor de natuur, die er ook zo wie is, maar denk ik. Je zag dan ik was foto's die zeggen je van de morgen bij de NOS en dan is een foto zien van een strieveld dat het striehouw hel is. En dan zeggen ze erbij, het land is al dood. Nou, dat is een heel gewone constatering. Want als het strieën van het loonhouw is, dan is het meestal al deer. De temperatuur, die lijnt ze rondom in de provincie. Je neemt maar even laagzaam, dan water, pijn, Bakkeveen. Die lijnt ze om de 20 tot 21 graden. Bakkeveen die zit nog naar soms zijn 18 graden, want dan weer de bewolking doorgaan. En Kwijm zit ik op zo'n 20 graden. Nou, vanuit het westen waar ik kwam vanmiddag de zinnen er steeds meer aan te pas. In het eerste komt er nou pas wat erin. En ja, dat bloed er komen de oren niks uit. De zinnen die erbij vanuit het westen waar ik maar hege stapelwolken. En komt er steeds meer aan te pas. En het bleun vanmiddag droeg. De buien binnen het eerste te verdreun. Ja, dreun, heel starig verdreun. Want de weer invloed van wat hege druk. En derde gewoon wat maar heel starig gewoon. Want de wien weer de ramper. Ja, de schilderij die had er ik last van. Die wacht dat ik nog steeds op wien. Wat er trog in kan. Dus dat moet maar even houden. Het leek het erop dat we het aanstaande dan wel eens een beetje wind krijgen. Maar als het nog genoeg is, dat is dan maar de vraag. Nou jongen, dan is het ik nog wel mooi noffelijk waar om een jongen om even op u te gaan. Want ja, om zo'n jongen njoggen horen is het altijd nog zo'n zegtje, zandje graden. Nou en mij amper, wie viel dat dan ik steeds noffelijker om? En de opklaringen die winnen steeds meer terrein. Dat de temperaturen, die kennen nog van nou al on, ik nog wel eens even een beetje omheger gaan. Jong en vannacht dan klaart het op. Hebben we een temperatuur om te zien, 0,5 graden. Ieder kort komen ze op mist en wat deze.
0: Ja, dus de temperatuur kan wat omheger gaan. Gielt dat bij gelijkse morgen, sneun, de eerste reis van het weekend?
25: zeker hield dat van morgen ik. We hebben hier misschien wat ja, eerst nog wat een mistbank of wat deze, maar ja, we zitten ook de witte wieven bij waaruit de sleet kwam. Maar die ben al gauw weer oprommen en dan in de zin een morgen in een haatrol. Ja, die had van morgen hier dat je dat nou dat van morgen horen zei dat morgen te jong en horen nog een kwartier en nog een is hij erbij. En dan komt de wind, die komt al uit het zuidoosten bij en die brengt dus warmere lucht. Dat zullen we ook aan de temperaturen. Op een waadeiland is er al zo'n 23 graden en meer de provincie zit op zo'n 5, 26 graden. Echt bij de zimmerske weerden. Nou, de wind wordt algemeen weer zwak. In de midden kan die nou even matig wezen. Dan uit het eerst zuidoosten waar een 12, maar vlaagjes treien. Fjouwer, maar dat is het ik wel gebeurd. En in de jong, om een uur of negen, is het dan wel noffelijk. Als de zin is een beetje ondergeert, dan is het dan zo'n 20 graden. En dan hebben we een heldere nacht voor de boeg, maar zo'n 15 graden. Maar dat zijn temperaturen die je prima bij sliepen kunnen, denk ik.
0: Denk het ik. En snijn en de dagen erna gaan de temperatuur nog verder omheen?
25: Snijn wel, want dan komt er nog wat warmere lucht, dus kant op. Warme tropische lucht zelfs. En dat merken we dan ook onder temperaturen. De afwisseling van wolken en zinnen. Hebben 26 graden op het waadeiland tot zo'n 29 tot 30 graden meer in de provincie. Ja, de wind die komt wat uit zuid het westen bij. Die verder viel dat ik wat warmer aan. Men die gaat de wind alweer wat om naar het westen. Te, ja, dan gaat de temperatuur even een paar graden leger. 25 graden tot zo'n 26 graden meer de provincie in. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En een enkele wolk van oude Matzee die zo eens even uitgroeien kunnen tot een bui. Maar dat brengt net zo wat wetter om. In Tiesje dan is de ik ben Simmersk. Nou ja, van 22 tot 24 graden bloed het droog. En van Wijnsje kan het wel weer eens even, nou, herinneren de temperaturen weer op naar zo'n 25 tot 28 graden. In de zinnen er volop de hele dag bij. En de bewolking die liek het dan ik net eens botten wezen. Nou, Jacob, als dan een jongens de zinnenverzuistering zijn wordt, dan moest de jongens om zo'n horen maar even boeten doorstingen in. Dan kist er een glim van opvangen, als dat worst. En nou ja, Sageer Vetsjent, oer een deerlijke eker, zet de simmer gewoon even terug.
0: Het is nog met Nijalve 4 en dit is onderwijs bij de winnaar van Lied 2023. Melissa Pander en het noemer voor mij.

0: Friesland. Simmer in Friesland.
1: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
0: 92.2 FM.
1: Het laatste nieuws.
0: De actuele sport.
1: Het

0: Echo Smith, wie dat? Met het nummer Cool Kids.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Dus Simmer, verslaghouder Pelle Numan is de hele dag op paard in de provincie op zoek naar een verhaal. De Krijnhaven met wetter in de rondste zin van het wet. Eerder van de middag, wie er in Jeste Wierm, koest er in Goeiemidje. Pelle, Goeiemidje, waar bist nou?
3: Ja, ja, goeiemiddag. Ik ben nog bij de Tsjerke bierbrouwerij en steer mij Reine Dijkstra, een van de brouwers. Ja. Hoe shot van die voor die als bierbrouwer eruit?
4: Heel wisselend. Wij zijn natuurlijk net elke dag aan het brouwen. We moeten ik al horen ding dan, zoals afvullen en oerpompen, dat soort dingen. Nog een soort inlevering en alles. Een soort bijhoren. Dus we zijn heel soort verschillende putsers die we hier dwang kennen.
3: En wat vies nou het mooiste onder dit werk?
4: Ja, het brouwen zelf.

0: is dan 100 keer 1000 liter maartswijn ongeveer.
1: En is dat nou een soort wurg of regenwurg?
0: Het kan wel heel druk wijzen. Als er een soort komen maat, dan moet je dat heel strak in de planning houden. En goed rekening houden maar wanneer het kleer wijzen maat. En wanneer het kleer hek is. En als dat al je goed gaat, dan is er niks aan de hand. Maar ja, het is een beetje krekken in de horeca. Het is al je scouwen en passen. En het kan wel eens heel druk worden, ja.
1: En ben dat dan op bepaalde momenten in teer? Of is het echt afhankelijk van dat er weer een grote bestelling komt?
0: Nou, het is, de merkst het wel in de, bijvoorbeeld op het terrassen dat hij hier binnen. Dat merken wij ook wel. Dus als er een heel soort bier dronken wordt, dan verkeerden wij natuurlijk ook een heel soort.
1: Mijn naam is Simmers?
0: Mijn naam is Simmers, inderdaad. In de winter, wij zeggen het zelf ook wel weer om. In januari, dan drinkt niemand meer bier. Dus iedereen draait January. En dan, dan merken wij dat ik wel.
1: Is dan minder werk?
0: Ja, dan hebben we minder werk. Nou ja, wij brouwen vier van tevoren. Het wordt wel zo'n oren voordat een bier klaar is. Dus sinds die tijd, dan merken wij dat wel. Maar het is net dat we in januari niet eens helemaal geen werk meer hebben. Dat is net het geval dus.
1: En wie vind jij nou een reden om je te werken?
0: Het kwam een beetje uit nieuwsgierigheid voor eten in het algemeen. Ik heb hier voor de opleiding die in op ERS voor voedingsmiddelentechnologie. En daaruit kreeg je een beetje de kans of de gist naar Friesland Campina. Of de gist naar een Leedsbedroos hier in de buurt. En ik ben van de tweede gong. En van die tijd is mijn nieuwsgierigheid een beetje ontstaan. En ik vond het hier wel leuk, dus ik wil verder. Dus, en er komt heel tijd wat bij en verhoort heel tijd wat. Dus er is genoeg te doen.
1: Ja, want er zijn stiekem al nieuwe recepten. Hoe kom je op die inspiratie van nieuwe recepten? Of krijg je tips?
0: Ja, die inspiratie komt een beetje in de waai. Dus dan maak ik het eerst maar een heel soort recepten die je al maken binnen terug oren, die er een soort stoel van hebben. En dan van daar pik je elke keer een beetje mooi. En als alles een beetje de hoppen uit elkaar helly kist en de kist de graan wat uit elkaar helly, dan kist zelf een beetje, dan ben ik wat creatiever. Dus dan kun je zelf zien van wat zou er gebeuren als ik deze twaan nou bij elkaar gooi. Dus ja.
1: Daar komt
0: op wat nice.
1: Ja, daar komt eigenlijk nooit een eind oor.
0: Nee, eigenlijk net. Nee, klopt.
1: Nou, tieren dank.
0: Ja, graag gedaan.
2: Een bijdrage weer dat van verslaghouder Pelle Nieuwman.

0: maakt de hele dag de radio om.
1: 92.2 FM.
0: Simmery Friesland.
2: Hij had een halve noot en out of touch hier in onderwijs. Last week door is van Simon en Garfunkel. Ze zingen over Mrs. Robinson.

0: december in Friesland.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
5: Appetito.
4: Appetito.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dadelijk in het programma Cambuur Ipetjoet, het Nije Eredivisie seizoen met een toezetting in Excelsior.

0: bietenkopter voor.
1: Wat stoor rieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjog op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Biesterbaarlijke opbromming.
3: Bellerie de Boer, goed god en het joer.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
5: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
6: Venema Energy. Vanzelfsprekend jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
7: Onderwijs.
8: Maar Jacob Stelwagen.

0: Wie bent daar voor hier?
1: De actuele sport.
2: Ja, leuk hè?
3: De beste muziek.
4: Beslist.
5: En ik vaar.
2: Ja, voor de gezelligheid.
6: Dat is toch Omroep Friesland?
7: Naar mijn mening wel.
8: Want daar is alles wat te spelen.
0: Dat is Mimi en ik misschien dat jongere oor zo tegen.
6: Dus plak die knop vast op 92.12 FM.
0: Die moet je nooit weg doen.
8: Ik was bij Fries Kupiaal de Greenshoekjes.
0: Voor een Groninger is dat niet te begrijpen natuurlijk.

0: Muziek van de Romantics. Dat is Talking in Your Sleep.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is Samen de Vier en welkom bij de Twaalf Woorden van Onderwijs van Freed Saan Augustus. De Nijdad betocht we tot 150 lieden Margarethe Zelle, beter bekend als Mata Hari, Bennewaard in Leeuwarden.
3: Heel veel muziek voornamelijk. We hebben DJ's, we hebben drags, we hebben bands, we hebben gratis taart. Want ja, wat is een verjaardag zonder taart?
0: En zegt de Nijdad bekend het dat de Friese kiepster Maren Groothof tekenaat bij de Franse topclub Paris Saint-Germain.
4: Toen belde PSG naar mijn management en die belde mij weer zo van, nou ja, hoe klinkt Parijs voor je? Toen dacht ik wel even van, wow, dat is niet zomaar wat.
0: En dan zijn we er nog een horen. Lang mij, muziek, Nijs en Eftegroen. Met dadelijk onderorden binnen Dokkum voorbij. Het goed is, de Twamhalen die in een wetterstofboot de Alversterrentocht varen. En je zoenen dus, zei ze. Dat kent net meer misgaan. En Cambuur, die betjoet het nieuwe Eredivisie seizoen. Mijn thuiswedstrijd in Excelsior. Maar nu is het waarbrugt een kwad. Jan Jonkman, een goeie middag.
5: Ja, Jacob, ik een goeie middag. Nou, we gingen vanmiddag eerst naar een soort bewolking. En in het zuiden van de provincie voelt zelf uit en trog nog enkele pittige buien. Maar van het westen uit kwam de zinnen erbij. En de temperaturen die liggen nu al om de 20 graden. De zinnen die komt er in het eerste niks steeds meer bij. Jong en vannacht, dan klettert het op. Hebben een minimumtemperatuur vannacht van zo'n 10 tot 11 graden. En komen ze op een mistbank. Morgen is het de zinnen. Van het zissen is het geregeld dat volop bij. En maar in een midden enkele stapelwolken. En daarin de temperaturen. Erop, dat zijn 5, 26 graden. Dat komt omdat er een warme zuideerst dat eerste wind stiert. In de nacht klettert het dan op en dan hebben we weer een minimumtemperatuur van zo'n 15 graden. Maar aanstaand meer hoe dat waar.
0: Nick van Prooijen en Sison varen de Alversterrentocht op één tank wetterstof. En dat dochten ze net zonder reden. Ze strijden voor een takom zonder de spierziekte MS. Te dagen in Lien begon het toch, dus het goed is bij de dokkum nou voorbij. En dicht bij de finish, Nick van Prooijen, een goeie middag. Waar ben je nou?
6: Wij zijn vlakbij het Elfstedentocht monument, dus we zijn er bijna.
0: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.
6: Nee, het is nog een half uurtje. Dan finishen we op de Bonkerveert. Dus het zijn echt de allerlaatste loodjes.
0: Ja, maar je bent wel op het punt dat je nou steeds door het, denk ik, van dit ken heb je misschien.
6: Nee. We hebben, ik geloof, nog 8% in de tank zitten. Dus het laatste beetje is er nog wel. En eerlijkheidshalve, je zei net van het is op één tankje. Het zijn er twee geworden omdat het gisteren zo hard waaide. Maar vandaag gaat het fantastisch. We hebben prachtig weer. De weerman had gelijk een paar pittige buien. Maar voor de rest gaat het op het best.
0: Ja, de wien is inderdaad al neemt. De omstandigheden in de laatste dagen aardig ideaal. Inderdaad, al ja. Had het dan toch wel even stevig waait. En heb je hem dus les van gehad?
6: Nee. We hebben vandaag helaas gehad van de wind.
0: Nee, maar daar ervoor.
6: Ja, gisteren hebben we er heel erg last van gehad. We hadden vol de wind op de kop staan en het verbruik van de boot ging zo ver omhoog. Dat of we kwamen veel te laat aan of we zouden het niet redden op één tank. Dus we hebben maar gezegd van dan doen we de tweede tank erin en dan varen we daarmee verder. Maar we hebben alles op waterstof gevaren, dat was ons doel. Dus daar zijn we hartstikke blij mee dat gewoon gaat lukken.
0: Ja, omdat het goed op had verzeld, want je vertelt meer dat op grond plakken. Ben er nogal wetterplanten in het wetter, Biekeliks?
6: Ja, nou, ik zeg tegen iedereen, het is ons net een mijnenveld. Er zijn zoveel waterplanten en je krijgt zoveel in de schroef. Dat is bijna niet leuk meer. Ik denk dat we al wel 100 keer de hand in de motor hebben gestopt om de schroef leeg te halen.
0: Dat had ik tenminste de gusten uitdaging best, denk ik, of net?
6: Ja, nou, dat maakt het wel een uitdaging. Want ook daar gaat het verbruik natuurlijk weer van omhoog. Of de snelheid gaat naar beneden. Dus het is ook alweer iets om rekening mee te houden.
0: Ja, en hoe is het in verkeer in deze tocht? Want ja, in alle eerlijkheid ging het best saai. Ik bedoel, je hoorde het laveren of de zeil te hijsen. Die in de stuurt en de oren zitten omheen.
6: Ja, de een stuurt en de ander die komt van zijn houten kont af. Zo is het een beetje. Dus het is af en toe is het wel even saai. Maar ja, dat hoort er ook bij. We zitten 30 uur samen met elkaar op een boot, alles bij elkaar. En we maken er gewoon het beste van. Af en toe even een leuk praatje en af en toe even wat voor jezelf doen. En dan komt het helemaal goed.
0: En een leuk fotootje, meisje, want Friesland is verzeld hartstikke mooi.
6: Ja, ik denk wel de mooiste provincie van Nederland, hoor. Dat durf ik wel te zeggen.
0: Ja, dat doe ik wel naar te zeggen. Ja. Dus je mag aardig foto's maken, neem ik gewoon.
6: Ja, we hebben hartstikke veel mooie foto's. Hè. Wat anderen de hel van het noorden noemen, dat is nu qua natuur en hoe het eruit ziet, is het eigenlijk het paradijs van het noorden. Dat is fantastisch mooi.
0: Prachtig om te hebben. In Farm Chantelippen, ja. Dat is techniek werk ik ken. Nou ja, dat doe ik niet, dus aardig slagen.
6: Sorry, ik verstond het even niet.
0: Nou, je vader om Chantelippen, dat is de techniek waar ik je ken. En ik zei daar gewoon, dat doel liek het mij dus aardig slagen.
6: Ja. De techniek die heeft zich bewezen. Die heeft gisteren 12 uur in één stuk gedraaid. Toen stopte die omdat de tank leeg was. Vandaag ook helemaal zonder kick gegeven. Gaat het hartstikke goed. Dus daar zijn we super blij mee.
0: Ja, en dat kan er vanzelfs ook nog bij. Je bestrijden voor een takkomst zonder de spierziekte-MS komt bij de familie Soort voor. Had het al gedaan. Al voor de tocht, wie er al aardig wordt ophellen, is er nog een soort yield bijkom?
6: Ja. Er zijn nog een paar donateurs bijgekomen vandaag. Ik geloof 12 of 13. Dus we hadden stiekem gehoopt op een beetje meer. Maar het mooiste is, we zitten nu op €4.839, als ik me niet vergis. En wij hopen toch echt wel de €5.000 te kunnen halen hiermee. Dat zouden we echt fantastisch vinden. Dus als er mensen zijn die nog denken van, nou, ik kan nog even een tientje of wat meer of wat minder missen. Ga even naar onze website elfstedenopwaterstof.nl om een donatie te doen en help ons aan die €5.000. Dat zou ons de actie meer dan geslaagd maken.
0: Elfstedenopwaterstof.nl en dekken mensen doneren.
6: Dat is hem.
0: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat het nogmaals machtig gebeurt. Succes met de laatste loodjes en dank wel op mij dat we je volgen mochten.
6: Ja, graag gedaan. Bedankt voor de tijd en een fijne uitzending.
0: Dank wel.
6: Oké. Okay.

0: Muziek van Lionel Richie en het heet Cela.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier.
1: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland.
1: Onderwijs.
0: Ja, Cambuur die bedoelt het nee eredivisie seizoen met een thuiswedstrijd in Excelsior. De club het Leeuwarden promoveerde orde seizoen naar het hoogste niveau. Excelsior eindigen 6 punten boven de clubs die in de play-offs uitkwamen. Verslaggever Willem Vermeld wordt volgt die wedstrijd voor u. Cambuur dus in Excelsior. Willem, een goeie media.
3: Hey, goeie media, Jacob.
0: Is er eigenlijk al duidelijk iets over de opstelling? Toch Big Leaks onweest behoorde aan mij?
3: Ja, dat wie plaat nog een beetje vaarhoer, maar dat ik het zelf een beetje zeg op de training, denk ik net dat die voor dadelijk spieljes heel. Dat had meerdere redenen. A, hij is heel let bij de selectie kwam. Zijn transfer hong al langer in de loft, maar kwam pas waanje echt naar jouw ta. Ja, om dat voor dadelijk in te passen is wat nuver. Hij is wel fit, dus hij zou dat wel onkennen. Maar ja, had je de hele tijdreding speel je mooi Big Leagues Sky Fink in de spits. En dan in één keer ze vlak voor de wedstrijd begint. Nou, we doen toch een oren. Dat het voor Sky Fink net heel volle nut, want die werd dan ontevreden. En het had ik net te krijgen dat Bohudan dan in één keer heel goed in spiel is. Dus alle oren spielers moet ik even om hem wennen vanzelfs. Dus die is heel net speel je. Ik denk wel dat die erin komt, want hij eert fit. Hij had ik een doelstelling dit hier. Hij wil 15 keer scoren. Nou, dat vind ik vrij ambitieus. Laat ik het daarop horen voor een promovendus, want dat is een soort goals. En dat je dan als wiksel beginnen, dan helpt het ik net mooi natuurlijk. Maar ik ging er wel vanuit dat hij de stiekem inkomens heel. Maar ik verwacht je net voor het dadelijk een basisplak.
0: Nee, en is Cambuur er een geheel clear van? Want had ik dan die selectie bezocht, denk ik zo, dit is een jonge groep.
3: Ja, het is een gemiddelde leeftijd van 20,9 hier. En Big Leagues Bohudan is ik 18 jaar oud. En de oudste jongens, dat is Amova, die is dan ongeveer, die is 22. En Rick Mulders, die is juster 26 geworden. Dat wie wel grappig, want die is dus juster Jidje West. En toen kwam ik hem op een training, Chin. En toen zei ik, nou Rick, voel je al oud? En toen zei hij, ja, in deze selectie wel. Ik heb mijn wandelstok mee, zei er, voor de grap. Dus ja, je weet ik dat het in de selectie zelf een beetje libbert. Ik denk wel dat er ervaring bij moet, dat is vrij logisch. Maar wat Lambojk al meerdere keren zijn had, is dat gewoon dreig. Want weet ik dat Cambuur net een heel soort geld had. Dus die jongens die het wat ouder binnen, die het dus ik priziger binnen. Ja, die hebben eerst even orenclubs voor het uitzieken. En mochten ze daar afvallen, dan zou Cambuur uiteindelijk die toch binnenhelden kennen. Om 12 september rint die transferperiode. Maar dan ben er op jouw wedstrijd in West. Dan had ze al spelen in onder andere Twente, Feyenoord, Fortuna en dus Excelsior. Dan denk je, ja, dat is wel jouw wedstrijd. Dus dat is wat nu we dat dan een transferperiode al rint. Maar daar had elke club last van. Dus daar was ik net achter verschuil je.
0: Nee, dan had ze zelfs de tijd in Vogel. Hoe stiet de ploeg erop?
3: Nou, het is echt onvallend voetbal wat ze deel zetten willen. Dat is just wel. Vraag is wel, haast daar dan ik de spielers voor? Dat is het eerste dan vanzelfs. Want ja, had je al een keer zo jong binnen, dan moet dat ik al een keer nog maar kennen. En wat mij ik wel een beetje opvalt, want Johan Plat komt echt uit de squallen van Dick Schreuder. Hij is direct assistent, wist van hem bij Castellon. En Dick Schreuder die is vanzelfs bekend als de man van NEC die het heel onvallend voetbal liet. En daar toch de verslaande Eredivisie verraste. Maar ja, dat wie wol vorig jaar. Toen toch Telstar, litten wij dat ik dwan vorig jaar. En nou komt Cambuur, litten wij dat ik dwan. Ja, dan vreek ik me jou in hoeverre dat nog een verrassing is. En Big Leagues Excelsior, die had er juist altijd een heel goed antwoord op. Want die giet dan mijn overman achter goal hingen. En die liet ze dan maar komen, binnen sterke jongens. En die kan enorm rap counteren. Dus die vindt het juist wel noffelijk dat ze onvallend voetballen. Dus ik ben benieuwd hoe dat jong giet.
0: Ja, want het Cruyffiaan is heel veel voorbij komen. En dan denk ik, ja, een keer dat permitteren als promovendus. En dan met zo'n jonge ploeg.
3: Ja, nou ja, de ene zei ik hou van bravoure. En de andere zei ik hou er net van. Timmer, kijk hoe je daarin staat. Ik zou zelfs zeggen, laten we eerst een focus op handhaving. Op de Cambuur weer. En daarna zullen we dan verder wat er mogelijk is voor de rest. Maar ja, Mulders, hij doet Big Leagues. Ik werd een interview bij de NOS. En daar verhelde hij dat hij voor het linker richtje ging wil. Nou ja, ik vind dat vrij ambitieus. Ik zou zeggen, alles boppen. De degradatie, dus 16, 17, 18. 16 is dan nooit competitie en 17, 18 is streek rug degraderen. Alles de boppen is prima. En dan kerst er nooit wel zien hoe vier als komst. Maar om te zeggen, linker richtje, ik vind het ambitieus.
0: Ja, en wat is de indruk van de nieuwe trainer van Plat? Want net als niet is een Henk de Jong vanzelfs. En dat vergelijk ik mij misschien in mijn zin, maar dat ben ik wel goed te schonden om te filmen.
3: Ja, dat is echt een boegbeeld wat je opvullen moet. Daarvan weet je ik, ja, daar begin je aan. Dat weet je van tevoren dat je teken je. Hij had Henk de Jong ik nog een jong kunnen zitten. Daarbij is ik bij de vraag, is dat handig om zo'n boegbeeld naast die te zitten? Daarvan zou hij volmondig ja, want dat vindt hij wel noffelijk. Dan hadden de supporters op zijn manier ik nog achter hem zitten. En hij valt net voor Henk de Jong in, zo zucht hij dat net. Dus dat scheelt. En hij is vol een, ja, het is een Volendammer. En die praten wel in principe en ben ik vrij nuchter. Dat is een beetje een stereotypering, maar het is bij hem wel echt zo. Dus hij zei wel ik een soort. En hij had ik wel bravoure, maar hij bloed ik wel mijn beide voeten op de groen. Maar ik ben gewoon heel erg benijd, want dit wie al een tariering. En ja, een tariering zei helemaal niet hoe die seizoen. Dus ik ben benijd dat hij zeg maar, nou dit was zijn vier wedstrijden op Riegen verlend. Wat voor persoon het dan is, dan ben ik benijd hoe dat hem begiert. En ja, of je dan de holle poppenwetter horen kan, dat zullen we dan zien.
0: Maar goed, dat is de expert. Ik wil nou graag een prognose om in total win te vullen. Wat zijn ze dan?
3: Dan denk ik dat Cambuur Jong toch wint, omdat het alle genaai is. Ze binnen waarom voor het eerst in traaier in de Eredivisie. Maar ik was zeggen, Jacob, ik wist, ik ben van de statistieken. Het zucht er net florisant uit, want Cambuur spelen nog een keer jij dus in de Eredivisie. Nog een openingswedstrijden en daarvan woont het 0. Dus dat is net heel florisant. Ze spelen Sankey League. En de laatste keer dat ze een openingswedstrijd spelen, dat weer dus in 2022, dat weer hier dat ze degraderen, speelden ze Chen, Excelsior en verleden ze mooi 0-2.
0: Mooi.
3: Dus op basis van de statistieken, kerst ze, we dreig. Maar op basis van een beetje hoop voor de harker, dus, zeg ik, denk dat ze winnen.
0: Oké, okay, ik vul in trein in voor Cambuur. Willem van Meldvoort, dank u wel.
2: In de hoezen op het stroom.
1: Zet de radio maar aan.
4: Alles wat er speelt.
1: Simmer in Friesland.

0: Muziek van Gilbert Sullivan, dat we Get Down. Het is haast Jelbe Seizen. Dadelijk het Wichtelse regionale nijs van deze vreed Zoon Augustus. Op Marie gezet troch Jantine Weideraar.
1: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
2: Zinnebril?
1: Check.
2: Badkleren?
1: Check.
2: Slippers?
1: Check.
2: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nijs, ons zien favoriete programma's.
2: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het had krijgt Jelbe Seizen nest. Titus voor het regionale nijs in het kwad. Mij Jantine Weideraar. Wat wie het nijs, Jules. Jantine, goeie met je.
8: Ja, vakboen FNV maakt hem grote zorgen over de aanvraag van uitstel van betelling door fietsenfabrikant Axel op het Jereveen. Een uitstel van betelling gaat vaak vooral aan een faillissement. Het bedrijf, bekend van merken als Batavus, Koga en Baboe, had het al langere tijd financieel dreig en meldde deze week dat ze net langer onder financiële verplichtings voldwaan kunnen. Er is praat mooi oernamen kandidaat, maar die jekken al. Nevens bestuurder Arend Kamstra van het vakbond FNV is de grote onzekerheid onder het personeel.
9: Ja, dat er grote onzekerheid is op dit moment. Het is natuurlijk, afgelopen jaren hebben de werknemers van Axel echt hun best gedaan om het bedrijf overeind te houden. Maar zijn buiten hun, hun schuld eigenlijk in deze achtbaan terechtgekomen. Waarbij ze op dit moment gewoon niet zeker zijn van hun baan.
8: Nevens Kamstra binnen er bij de oernaam van Axel door een Amerikaans investeringsbedrijf in 2022 spultjes spelen.
9: Nou, we zien dat vaker, hè, dus dat een partij binnenkomt, die koopt een bedrijf op en vervolgens mag de overnamesom zelf betaald worden door het bedrijf zelf. Nou, op het moment dat het goed gaat met het bedrijf, dan lukt dat vaak wel. Maar op het moment dat het even een beetje tegenwind is, dan zijn het dus de werknemers die uiteindelijk dupe zijn.
8: Flin Ierwaard bij een grote reorganisatie de productie van de fietsen oerhevelen van het Jereveen naar Hongarije en Frankrijk. Het haatkantoor Bleu Wol op het Jereveen, daar wil je nog zo'n 90 mensen. In het centrum van Leeuwen, het is van de middag de 150ste bettendooi van Margaretha Zelle betocht. Bet bekend als Mata Hari, de doezeres en spionne, wat in de Eerste Wereldoorlog om het libben bracht. Ze waat ben in Leeuwen en is daar het hele hier al in de schijnwerpers. Een van de sprekers op het afsluitende evenement is Roel Sluiter. Wat het meeste bijzondere aan haar is, is dat gelijk tragisch, zei Sluiter.
10: Dat hele leven, wat heel veelzijdig en gevarieerd is geweest, heeft ze wel gebouwd steeds op allerlei noodlottige ontwikkelingen in haar persoonlijk leven. Dat geeft ook wel een soort van tragiek. En we hebben er dan wel een icoon aan overgehouden. Maar eigenlijk, als je zegt van zo'n leven wil je niet natuurlijk.
11: voor mij hebben we in oktober alles vergaderen, maar dit hebben we in januari.
8: Dat weer even te betekent. Want we zullen het hebben over de allegorische optocht. 14 teams in Sint-Niek binnen alle juni en in de weekend druk dwaande om een zo mooi mogelijke wijn te maken voor de allegorische optocht. Die optocht met bijzonder onkleide wijn is al goed 25 jaar een hichtepunt van de Sint-Niekse merken. Een goed voor de dag te komen binnen zal haast een jaar dwaande, vertelt de deelnemer. Zo kan even zien, ik hem nog weer van voor of voor jarenlid te kennen. Nou komt hij.
11: Voor mij hebben we in oktober alles vergaderen, maar dit hebben we in januari ergens bedacht. Dus bij de echte beurman om de tafel. En nou ja, ik leer eerst eens een bakje, dan is een bierke. En dan komen er steeds meer ideeën. En dan, daar komt dan wat uit. Dan stemmen we machine aan en dan wordt dat hem. Ik zou zijn het niet eens weten hoeveel dagen of uren je erin steekt. Maar ik kan het tellen willen, denk ik.
8: Cambuur en Excelsior, die opnieuw het nieuwe seizoen in het Eredivisie. Voor de Leeuwarden club budget de rentree op het hoogste niveau van het Nederlandse betellen voetbal. Bijzondere dag voor de supporters, maar ik voor trainer Johan Plats. Voor hem wordt het zijn debuut in de Eredivisie.
12: Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb verhalen gehoord over de supporters. Die zullen ons waanzinnig steunen. Dat heb ik natuurlijk vorig jaar al gezien in de KKD. En ik ga ervan uit dat ze de lucht gaat branden, zeggen ze in Duitsland. En dat verwacht ik morgen ook.
8: Ja, maar morgen bedoelt hij dus van een jong. De wedstrijd Cambuur Excelsior, die begint om 8 uur. En is hier op radio live te volgen en ik via uw site.
0: Oké, Jantine Weideraar, dank u wel. Meer nijzen op omroepfriesland.nl en in de Omroep app in Nederlands, in het Fries en stikmannig oren taal. Dadelijk in het programma, het waar, mij Jan Jonkman.
13: Gister baarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
17: Ja, mij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
16: Kom, lid of ik ook in, want op is op.
18: Onderwijs.
19: Mij Jacob Stelwagen.
20: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Dadelijk zorgen we op de lemmer. Hoe vergieren de scootjes van de IFKS daar? Maar hoe is het waarbejocht met Jan Jonkman.
21: Jongen, dan is het ook nog wel mooi noffelijk waar om een jongen om even op u te gaan. Want ja, om zo'n jongen njoggen horen is ik altijd nog zo'n zegtje, zandje graden. Nou, en mij amper, wie viel dat dan ik steeds noffelijker om? En de opklaringen die winnen steeds meer terrein. Dat de temperaturen, die kennen nou van nou al on, ik nog wel eens even een beetje omheger gaan. Jong, en vannacht dan klert het op. Hebben we een temperatuur om dat zien, 0,5 graden, ieder kort komen ze op mist en wat deze.
0: Ja, dus de temperatuur kan wat omheen gaan. Gielt dat eigenlijk van morgen, sneeuw, de eerste dag van het weekend?
21: Zeker gielt dat van morgen ik. We hebben hier misschien eerst nog wat een mistbank of wat diesel. Maar ja, we zitten ook de witte wieven en ben weer uit de sleet kwam. Maar die ben al gauw weer oprommen en dan in de zin en morgen weer in de haatrol. Ja, die de vermoeien ziet dat je dat nou dat vermoeien horen zoiets dat morgen te jong en horen nog een kwartier en nog en is hij erbij. En dan komt de wind, die komt al uit het zuidoosten bij en die brengt dus warmere lucht. Dat zullen we ook aan de temperaturen. Op een waadeiland is er al zo'n 23 graden en meer de provincie zit op zo'n 5, 6. 26 graden, echt bij de simmerske weerden. Nou, de wind wordt algemeen weer zwak. In de midden kan die als even matig wezen. Dan uit het eerst, een 2 vlaagjes treien. Fjouwer, maar dat is het ik wel gebeurd. En in de jong, om een uur of negen, is het dan wel noffelijk. Als de zin is een beetje ondergeert, dan is het dan zo'n 20 graden. En dan hebben we een heldere nacht voor de boeg, maar zo'n 15 graden. Maar dat zijn temperaturen die je prima bij sliepen kunnen, denk ik.
0: Denk het ik. En snijn en de dagen erna gaan de temperatuur nog verder omheen.
21: Snij wel, want dan komt er nog wat warmere lucht is kant op. Warme tropische lucht zelfs. En dat merken we dan ook onder temperatuur. De afwisseling van wolken en zinnen. Hebben 26 graden op het waadeiland tot zo'n 29 tot 30 graden meer in de provincie. In. Ja, de wind die komt wat uit zuid het westen bij. Die verder viel dat ik wat warmer aan. Men die gaat de wind erbij wat om naar het westen. Toe. Ja, dan gaat de temperatuur even een paar graden lager. 25 graden tot dat zijn 26 graden meer de provincie in. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En een enkele wolk van oude Matzee die zo eens even uitgroeien kunnen tot een bui. Maar dat brengt net een soort wetter om. In Tiesje dan is de ik bij Simmersk. Nou ja, van 22 tot 24 graden bloed het droog. En van Wernsje kent wel weer eens even. Nou, ik herinner de temperaturen weer op. Naar zo'n 24 tot 28 graden. In de zinnen er volop de hele dag bij. En de bewolking die liep het dan ik net eens botten. Wezen. Nou, Jacob was dan een jongens de zinnenverzuistering zijn wordt, dan moest de jongens om zo'n oren maar even boeten doorstingen en dan kist er een glim van opvangen dat, als dat worst. En nou ja, Sageer Vetsjent, oer een deerlijke ikker, zet de simmer gewoon even terug.
3: Het slotstik van onderwijs.
0: Ja, volgens mij hebben we over voetbal, want Joert Winter, Eredivisie werd, volgens mij Cambuur, Excelsior zelfs. En er zijn wat nieuwe regels in te reden. Skiets dat er zo meer letten op T-trekken, dus die telt tot 5. Of dat het idee had dat T-trekt bij een doeltrap of een inworp. Een wiksel maar binnen 10 seconden plakvinden. Blessurebehandeling op het veld. Dat een blessure viel speelde een behandeling op het veld. Neder had, maar hij neemt die hervatting een minuut boeten de lijn bloeien. Wil wat uitzondering op, bebiedelijk dat spelers bij gewoon in botsing komen. En de VAR die krijgt meer door het spul te zezen. De VAR mij komend seizoen ingriepen wanneer een speler ten onrechte een zware gele kaart krijgt. Nou, dat maakt genoeg onkopingspunten bieren. Want we hebben het onder oren over Cambuur en over Ljouwert dus. Over voetbal in het algemeen, over de skietzochter, over tiet en tietrekkerij. Over wikseling, over blessures, stikken gaan. Nou, neem het maar op. Ik zou zeggen, als je meer in plaat bij betekenen kent, dan jou ik alles op. Dus let het vooral weer te 4-0-6-20-4-1-9-9-1-9-9. Of stuur in suggestie mij de app van Omroep Friesland.

0: Dat weer paard in de mist van Sandstras.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, Simmer in Friesland, dat is het. En de stinkervogel, ons koetsje ziel, de SKS, maar ook de IFKS. Ons coach is de slaghouder, is de Fries, is een goeie mietje.
3: Ja, goeie mietje, Jacob.
0: Ja, Jort, Siele op de Lemmer, of Wolf, Siele. Wie er genoeg wien überhaupt?
3: Nou ja, dat wie eigenlijk de hele tijd de vraag. Is er wel genoeg wien om te zielen? Van de Moor had de Lietse A-klasse, die startte dan om het midjesoeren heen, net zield. Daarvaar weide het net hut genoeg. De Grutte A-klasse, ja, die moest Jort twee wedstrijden. Want juster weide het te hut. Jort weide het dan net hut genoeg. We hadden er lang op wachten, twee uren lang. Jelve Vierven, wie het dan toch zo vier, kregen we een startschot. Ja, dat is normaal altijd om Jelve trainen. Twee uren letter dus. En ja, door kerst is koetsjeskip is wel een beetje. Had hij één keer wollen, dan was hij graag. Die hier natuurlijk ook al een keer dat twee uren lizen te dobberen, te wachten. Ja, ja. Dus die wierden verskorende greter. Het wie direct een algehele valse start. Maar ja, die wedstrijdleering die is echt net voor één goal te vangen. Die hijst dan de zwarte vlaggen. Dat betekent dat uit je vals starten dat je net een rondje draaien moet. Maar dan ben je direct disqualificeerd. Dan ben je helemaal de hele wedstrijd net meer meidwaan. Ja, dus bij de tweede start wie er net in te betiert. Die wedstrijd die is nou correct dien. En ik kan die vertellen dat het scootje De Grutte Pier van skipper Tim Roosgerius die wedstrijd woon had. Die binnen als eerste finisht dus in de Grutte A-klasse van de IFKS. En dat hier ik 1 minuut voor de start nog net tocht. Want ze leiden er echt heel min voor. Maar ze voelden toch krekt een gatje bij het startskip. In 1 keer werden ze los. En toen ze 1 keer een vastsprongje hielden. Ja, toen waard die vastsprong ik hield dit grutter en grutter en grutter. En zij is de Grutte Pier dus rom op kop als eerste finisht op de baai van de Lemmer.
0: Ja, en de rest, ofwel, wat is de volslijnuitslag?
3: Ja, achter de Grutte Pier de vrouw Jantje Astwa, dat is echt de koprinder in het klassement. Die had daarmee dus toch wel goede zaken dienen. Dan op treeje de Redbad, Fjouwer de Eeltje Baas, dat is het skip uit Makkum. Op vijf de Emmanuel, zijs het dwarp Jestermar. Op zoon de sterke Jerke, dat is de nummer treeje in het klassement. Die zakt dus een beetje voort. De Striedber vinden we op 8. Daarachter de Grietje Obus op 9. De jonge Jasper op Zien, de jonge Jan op Olven, de Deviatie op Tolven, op Tretjen de Ora et Labora, daarachter op Fjetjen de Vrouwe Christina, op Vijftjen de Rade Roek en op Sextjen helder achteraan de Vrije Frisena.
0: Ja, en juster is het dus net zilt, en die gaat aan. Die wedstrijd zoen ze toch Jood in, Helly. Het is nou, wat bibben. Krieven Seizen, ken dat nog?
3: Ja, sterker nog, oer treien en een hele minuut, dan zullen ze het dwan. Dan klinkt al het startskot van die volgende wedstrijd. Zat er de regels een liedpietje op onpost. Want ja, had dat nou net direct slagje zoer, dan zou dat Nijseizen ook al net meer kennen. Maar ja, ze zijn natuurlijk van tevoren, zeggen ze het al een beetje onkomen. Ze zijn, we kennen ons zo'n oeren nog starten, Jood. En dus binnen alle scootjes van de Grutte A nou al dwaande in de startprocedure van die inhaalwedstrijd.
0: Ja, en die oorlogklasse hadden Jood al in schild.
3: Nou ja, ik zei de Lietse A, dat Hik die al verklapt, die had net sealed Jord. Het is echt nog net heel natuurlijk of ze die wedstrijd nog wel inhalen kennen. Ja, dat zal dus Jord in elk geval net meer wijzen. Dat zo morgen nog wel kennen. Ik kan het even nijvregen bij de IFKS. Maar ja, die zeiden, we binnen nog nog zadrok met die inhalwedstrijd die het op dit stuit versield wordt. Dat we eigenlijk nog net weten dat we daar morgen Wolf net tiert van had. Het Wolf net slaggert. Ja, dat hing het dan echt nog van de Wiener aan natuurlijk. Had dat nou net slaggert morgen, dan weten we nou al dat Sander Meter van de Vriendschap kampioen worden is. Want die rint er al wel een mooi eindje uit. In die orenklasse, de C-klasse, is dat nog heel spannend. Waar ter kampioen wordt. De dageraad gaat er nou een kop van Rijn Wierbeleenstra met 12,8 punten. Daarachter de Vrije Vogel. Een ziende puntletter, 12,9 punten. Eus Nieuwenhuis is derde skipper. Ja, die moeten dat morgen dus nog wel even uitvechten. En de B-klasse, ja, die is eigenlijk al klaar. Daar is de Engelsman kampioen worden. Mijn Arne Heerschop, die had ontnota alles woen, ken je wel zissen. Dus 0,9 plus 0,9 plus 0,9 plus 0,9. Ja, dan mij direct 0,9 aanloeken. Al zouden dat net van, dan wint het.

0: zitten, want het liek eigenlijk heel makkelijk. Ze gingen al eerder.
1: Ja, het lijkt altijd makkelijk, maar het is niet zo makkelijk als het eruit ziet.
0: Nee, wanneer zie je dat mooie stevenbeeldjes?
1: Nou, sowieso weer het laatste kruis ik naar de finish. Dat was echt zenuwslopend. De wind draaide echt een heleboel. En nou ja, ze kwamen ook echt heel dichtbij. Ik denk dat we binnen anderhalve minuut met z'n vieren gefinished waren. Dus dat was echt wel even spannend.
0: Nou, geniet van je overwinning. Jim ging in elk geval volgend toernooi de A-klasse. Ja, en de rest is nog over een uur, denk ik.
1: Jazeker, we kunnen alvast even naar de concurrentie kijken. Dus we gaan een mooie middag gaan we tegemoet.
0: Nou, gefeliciteerd. Geniet ervan. Lokwijns carrière.
1: Dankjewel.
2: Zei het Arne Heerschop dus in collega Maaike van der Hoek.
3: Van het scootje, de Engelsman kampioen dus. Heb je echt alles doen?
2: Ja, het is net uniek, wel uitzonderlijk.
3: Dat is je volgende vraag.
2: Dat je alles winnen, dat is wel eens vaker gebeurd. Maar ja, het is natuurlijk nog altijd wel heel, heel, heel knap.
3: Absoluut. Jitse, dank u wel voor die bijdrage, ODFKS op de Lemmer.
4: Het slotstik van onderwijs.
3: Ja, Graham Vlegel, een slotstik bij een Nijsfeit. Het is ambitie bekend vanzelfs. Jules begint de voetbalcompetitie. De Eredivisie te meesten. Met de wedstrijd Cambuur in Excelsior. Daarbij binnen wat nieuwe regels. Scheidsrechter zal extra letten op T-trekken. Je moet de wisselen binnen zie en tel. Als je bij een blessurebehandeling op het fieldlijn hebben, dan moet je nijden ervaring een minuut boeten te linnen blijven. Dat kent wat er gebeurt dat je 4 minuten op veel te lezen bloor om je behandeling te letten. Of dat dan ik nog steeds 1 minuut is. Want het, nou ja, dan heb je toch nog een minuut een vaardiel. En de vaardigheid ik meer bevoegd heeft. Nou, ik vraag om wat suggesties voor 0 zijn 20 voor jou, Jorgen. Of om die suggesties te sturen naar de Omroep app. Elke Dalma kwam zelfs binnen bij het Onskip. 24 plus van Gurbe Douwstra waar het neemt. En Hendrikke zei het, nee die onzetterij in Swalbus, die was Argentinië, nog straf bestellen. Mijn tip, Time After Time van Cindy Lauper. Nieuw rules van Dua Lipa, waar het neemt. Die kon ik dan weer net vinden in het systeem. Die is of nee, of we verzinnen dus in de titel, of ik heb een tik later namen. En ik kies uiteindelijk voor een, het is een vrij lang noemer, maar het past wel aardig bij het thema. Je is gevet met mijn club en een knelsingsingclub er maar bij betinken. Zoek deze. Dit weer onderwijs met editie op deze vreed zon augustus van het jaar 2026. We willen weer een horen keer. Dit programma werd op Mandy om jou roeren. Graag het dan. En uw naam van u zal je echt voor nou een noffelijk weekend.
4: Het slotstik van onderwijs.

0: Ik was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken. Ik wilde weg.

0: Friesland.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Casia Niewia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Niewia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
15: Noordwien.
16: Non-stop. De beste muziek van Friesland. Kom

0: muzikale dwarfluim van Friesland. Ons aanhoren.
1: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
11: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
10: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
12: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
10: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: De Jong van Friesland.
13: Non-stop muziek.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.

Goeie Joen en welkom bij de opening van het Eredivisie seizoen 2026-2027. De comeback van Cambuur op het hoogste niveau van Nederland. Voor het eerst in Traier speel je de Ljouwerters weer Eredivisie. En dat doen ze Joen in het Kooi Stadion in Excelsior Rotterdam. Het is vrijdag 6 augustus en de matadoren op het veld rennen van het veld af. En komen aasen waarom de warming-up is klaar. Wij binnen Rick kleer voor. De techniek is in hand van Martijn Engbrenghof. Mijn naam is Willem Vermeldvoort. En we komen aasen waarom voor de opstellingen. Maar we beginnen goed. Mooi muziek van Cel. Zet je altijd van uw zwem binnen. Dat bloed altijd hetzelfde. Dit is de Britse band Mud. Mooi nummer. Het jongetje 23. Dynamite.

Goeiejoen nogmaals vanuit het Kooistadion. En we komen heel dichter bij de aftrap van de openingswedstrijd van het seizoen 2026-2026. Het is de echte openingswedstrijd van de Eredivisie. En die spelen Cambuur nog neer. En dus is het nou al een historische joen voor de boeken. Samen zelfs wel openingswedstrijden aan. Maar die woen ze nog neer van de nog een keer dat ze die spelen. Slagen het joen dan wel? Dat is de vraag in jou het. En zetten ze voeten dadelijk even de goede sfeerdel in de ploeg. We hebben de opstellingen niet correct binnenkrijgen. En we beginnen, zat je wend binnen van mij, altijd mooi het uitspelende team. Mooi Excelsior. Op de goal Stijn van Gassel. Achterin Lonen, Martens, Jan Plug, Rick Meissen en Simon Jansen. En benamen Rick Meissen is geen verrassing, want die spelen verliezen hier haast alles. En bieden er een heel soort bij. Meerdere jongens hebben dat bij Excelsior, want het is een team dat terugbouwd is naar verliezen hier. Daniel van Vianen, Lennart Hartjes van onderoren Feyenoord. Want er binnen een heel soort mooi een Feyenoord verliezen. Die staan op het middenveld. En een beetje voor die twee controleurs. Met Kenya Chen stiert Noah Naujax. En dat is hun naam, dat zegt de voetbalfans wel wat. Want die scoorde verliezen hier 10 keer. Wie een beetje de revelatie bij Excelsior. En het is eigenlijk nog een wonder dat er nog bij Excelsior zit. Stiert wel in de schijnwerpers, in de picture bij orenclubs. Maar hij is er nog altijd bij. Gian de Recht, David Garden en Jagoyan stenen voorin en zullen zwargen dat er doelpunten maken worden. Althans, dat is bij haar het idee. Want bij Cambuur binnen van zijn spelers die dat voorkomen willen. Onder oren op de goal Thijs Jansen. Achterin Jamal Amova en Ismaël Baouf. Oer wondersprutsen dat ze er nog binnen. Ismaël Baouf, ik. Dat wie een heel groot talent, of is een heel groot talent, is een jongetje hier had. En de verwachting wie dat hij na één seizoen alweer voortgeen zou bij Cambuur. Maar hij is er nog altijd bij en ze hebben net de intentie om hem te verkepen. Lucas Jetten op linksback, Rick Mulders op rechtsback. Die speelt het omdat Wiebe Kooistra er net bij is. Die had een blessure en die twee wieën in de tarieding om het vechtje voor een plak. En dus wie het nou benijd wat speelt is zoeken. En dus is dat uiteindelijk Rick Mulders worden. We hebben op het middenveld Ryan van der Pavert die het hier wordt van Ajax voor een hier. Nicky Soeren en Rafik El Argoui. En die Rafik die stiert op nummer 10 achter de spitsen. Die kwam vorige week voordat ze naar tripje naar Bologna gingen nog bij de selectie. Voorin hebben we Ilias Hamas, Sky Fink en Ivan Henstra. En met name Fink is misschien wel, misschien net opvallend. Want die had er een concurrent bij, Sami Bouhoudane. Die juster mooi een heel soort bombari binnenhel is deze week. Komt bij PSV, boy. Hong al lang in de loft die transfer. Maar hij ziet nog op de wip bij PSV. Ken er wel, ken er net spelen. Uiteindelijk is het, nou ja, toch nog net. Hij speelt het nog net. Ik denk wel dat hij de raast niet komen zal, die Sami Bouhoudane. Maar voor nu moeten de goals komen van Sky Vink. En nou, misschien ik wel Ivan Henstra of Ilias Hamas dus. We binnen benijd wat deze wedstrijd brengen zal. Want dat is vooral wat elke hier in dit uitverkochte Kooistadion denkt. Wat kan Cambuur? Hoe lezen de kaarten erbij? En hoe stiet de selectie ervoor? Wat Excelsior kan, dat weten we wel zo staan gewoon. Maar ja, de grote vraag is, wat kan Cambuur? Wij gaan er even uit voor de muziek. Wij gaan nu het nummer van CJ Lewis, Sweets for My Sweet. Maar daarna komt vanzelf waarom, verraad raap.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. En daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakte hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
3: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
2: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Friesland Sport.
1: Willem van Meldvoort.

De klok slaagt 8 uren en de bal looit clear op de middenstip. En daar is het fluitje van de skierderuchter. Het Eredivisie seizoen 2026-2027 is officieel begonnen. En Cambuur Leeuwarden is daarbij. En die bal wordt voeten dadelijk diep trapen terug. Rick Mulders, waar kan die hinnen? Dat is onder oren Sky Ving. Die zet er het blok. Wint is in de welk voeten dadelijk. Ja, dat is Rafik El Arroui. Die kende maar de bal van terug. Oei, die kan dan krijgt de bal net goed genoeg mooi nemen. En dan wordt er teruggelopen naar Ryan van der Pavert. En van der Pavert die probeert de bal onder controle te houden. Dat slaat het net. En dus kan Excelsior oernemen. Het is even hard te haasten in het begin. Want we zijn al hier al. We binnen benijd wat Cambuur kan in die eerste minuten. Dat is de vraag. We zullen nou eerst naar een onval van Excelsior. Dat kan spannend worden als ze er goed uit willen te voetballen. Jegoyan die slaat het er net in. En dus giet de bal naar Rus. Naar onder oren. Jan Plug is daar. Rick Meijsen. Dat is het verdedigende duo. En onder de rechterkant is nou Jegoyan er van droog. Die komt in duel mooi aan Mova. Mova liet hem heel makkelijk voorbij rennen. Weer terug Jegoyan voorzetten kan. Oeh, dat wie even... Ja, min van Amova, die hoe er het blok zet op die Goyan. Met die bal trol je koen naar de Efteline. Oer de Efteline dan. En dat blok zette hij net goed. We trok je Goyan er alsnog bij Delkoe. Ja, dat ben namen de Mayon. Ingooi bloed steen voor Excelsior. Onder rechterkanten. Gooi hem voeten dadelijk het zegt je metergebied binnen. Wordt hij verlengen daar? Ja, onder oren wol. Dat is dan een corner. De eerste van de wedstrijd. En dus hier hebben we de 1200 mooi reizige supporters van Excelsior. Ik die slaan op de trom. Want die denken, hey, wij hebben hier voeten dadelijk het initiatief. Dat is zoveel dat ik wil een beetje. Is misschien nog wat betierd zijn in minuut 1. Maar toch, je weet het maar nooit. Het is even wennen voor Cambuur. Nog elke dag dat na je Eredivisie niveau. Hier komt de corner on. Wordt er voorslingeren, wordt verlengen. Kent Thijs Jansen erbij? Hoe? Hij valt krijgt bij de tweede peel aan de andere kant van de peel. Dat scheelt dan weer. Thijs Jansen kwam uit. Hoe die bal pakken, maar die kreeg hem net. Maar de bal stuurt er terug naar achter. En dus rint dit maar een liedje. Zes er al. Zo kunnen we dan ik voorstellen. En bloed de... Doeltrap steen voor Cambuur. Die kan Amova onder oren nemen. Ja, dan is het een watje op Alad Lindhout. Want de spelers van Excelsior die zetten zo bot druk. Dat op het moment dat Amova de bal trapt, dat zal in een 16 meter steen. Dat mooi dus net. Schutwold dat er rond achterin loopt bij Sky Ving. Die hier heel zoet rond. Maar die speelt die bol verkeerd del. We terug Excelsior weer oornemen kan. Excelsior had de bal. En Schut verder. Dat is onder oren Jan Plug die de bal had. Die jongen maar Feyenoord verliezen. Een veelbelovend talent, dat is hij. En dus draait hier een kalm uit. Hij is 21 hier. En denkt, we horen de bal eerst maar even in bezit. En dan giet het naar Stijn van Gassel, de keeper van Excelsior. Die staat nu in het 16 meter gebied. En mooi twee meesken jonken hem. Dat is onder oren, die Jan Plug. En die Jan Plug staat nou wijk in de voren daar. En dus docht van Gassel dat ik. De bal naar voren daar. Is het eigenlijk niet een trijtje in het waar situatie kan. Dit staat even net goed. Rick Mulders verliest de bal daar. En dus kan Jegoyan er van trol. Is het eigenlijk net Jegoyan die de bal mooi krijgt. Dat scheelt dan. Want Nicky Soeren krijgt hem. En dus kan Cambuur nou wel in die counter. Henstra mooi stekbal door de kant uit naar Hamas. Die krijgt een mooi Vink gaat rond. Maar die bal is helemaal net goed. Oei, daar hebben we een heel soort ronde voor Vink. Ja, daar komt ik nog de buitenspulvlaag omheen. Maar dat hoeft dan net. Zo het Lindhout begint terug. En zo giet het spul van links naar rechts. Ja, dat is Eredivisie niveau. Cambuur, het giet heel hut op een del. En dus met Henstra nou ik achteruit. En die zet er een sliding in. En dan rolt hij oer de sideline. En kan nou Excelsior de bal insmieten. Dat doch is een rap. Nou, onder oren die Jan Plug dus. Plug, die zucht om hem heen. Hij speelt de bal links naar de linkerkant. Bij de sideline del. En met Sky Vink weer achter die bal om. En dan giet het naar Rick Meijsen. Ik de centrale verdediger van Excelsior. Daar is de bal nog altijd. We binnen nu ongeveer op de middellijnen onder rechterkanten. Kan hier wat uitkomen voor Excelsior. Ze zullen van links naar rechts. En dan is er weer om naar Rick Meijsen. Ja, daar moet je iets meer tempo, iets meer inzetten. Maar voor nu even net. Uiteindelijk speel je ze nou terug. Nolan Martens is dat. De rechtsback van Excelsior. Die krijgt de bal mooi en die loopt hem waarom naar Rick Meijsen. Cambuur zakt een beetje in. Ja, ze staan heel dicht op een koor. En die centrale verdedigers van Excelsior die gaan rond. En op het moment dat Cambuur komt, dan kan Excelsior eruit. Maar deze bal is heel meer. Vetro Sky Vink hoe niet meer kan. Je zit rond die Sky Vink shit. En die shit Njonken de goal. Dat wie het eerste schot op goal. Maar daar hier volle meer in zitten. Want hij hier bult een rondte.
Ja, Rafik El Argui, die schudt hem gewoon van, jongen, speel die bal nog even op mij dan. Daar zit een heel soort rondte. Deze bal hier net zitten hoegen. Maar hij rolt het vol naast de doel. En dus kan Stijn van Gassel de bal nemen. Komt er even iets van rust in het spul bij Excelsior en Cambuur. En Peert van Gassel hem nou naar voren. Thuis zien wat je nog uitkomt. Excelsior kan de bal net goed mooi krijgen. Nee, Ryan van der Paven neemt hem oer. En dan Amova tikt hem oer de sideline wat net hoegen hier. Ik zo haast is begin eruit voor een plaat. Maar nu komt er een ingooi aan. Als ze die bal goed smieten kennen bij Excelsior. Dan is er rondte om wat te creëren. Elke keer nou ik het 16 meter gebied ben. Doe nog draaien met een buitensteen. En dan wordt die bal kwad smieten. Ja, dat snap ik dan nooit. Uiteindelijk komt er dan toch een voorzet. En die is voor Thijs Jansen. Die plukt die bal uit de loft. En die zit hem naar voren daar. En daar komt dan vervolgens ik weer helemaal neer uit. Nee, het is minuut 6. Het is haast voor zowel Cambuur als Excelsior. Maar in de eerste 6 minuten kan je zeggen dat Excelsior de bal had. En Cambuur al wacht het. Jouw dus de gelegenheid om er heel even uit te gaan voor de muziek. Maar we komen vanzelfs aan zijn bejoverom. Want van deze wedstrijd wil je niet missen. Ik ben niet zo'n held.

Beauty and the Brains van Nielson Widad. Het is minuut 10 in het Kooistadion. En bij Cambuur Excelsior Rotterdam ziet het nog altijd 0-0 in de openingswedstrijd van de Eredivisie. Soeren had de bal op het middenveld. Kennen Mooijen aan Hamas. Die kennen Binterkappen. We kennen Hamas. Scott wordt blokt. Traaienman van Excelsior sprongen ervoor. Nou, iets van druk van Cambuur. En dus Lucas Jetten aan de linkerkant. Die kennen hem voorzetten. Wordt blokt. En die bal die rollet oer de Efteline. Davy Fottendalks even een teken van Libben. Zo kan je het zeggen. Want Cambuur moest een paar keer achteruit. Maar ze kennen in de onval. En dus wordt er Fottendalks een corner verzinnen. En die wordt naam terug Rafik El Argui. Voetbalname Rafik. Ze wordt er toch elke keer naam. En dan iedereen geen moeite mooi dat wij dat ik dingen. Dus nou en dan is het gewoon Rafik. Hij heeft de bal om de linkerkant als corner. Hij loopt hem wel. Doch de hand in de loft. Daar komt de voorzet. Kennerien van Cambuur bij. Stijn van Gassel komt uit. Maar die kan de bal net pakken. En dus rollet die oer de Efteline om de orenkant. En is het een doeltrap. En Stijn van Gassel doet het voetendalig heel rap. En dat is ten traaien van Excelsior. Dat is ten traaien van Cambuur. En Rick Mulders giet te lezen. En dat is heel toedien van Rick Mulders. Want ik vreeg me jou er wat aan de hand hier. Maar Mulders dacht ik in zijn gauw als mogelijk even lezen. En daar terug fluit het Allard Lindhout, de skiersruchter. Die te overigens mogelijk dachten, maar een heel soort moeite het stadion binnenkam is. Want hij hier zijn paske net goed. En dus mocht er net naar Binta. Giet het verhaal. Maar hij is er uiteindelijk wel bij. Sky Fink heeft de bal. Ken hem mooi aan. Maar Steve buiten spul. Je ziet weer muziek in. Ja, het is wel zo. Het kan bij eruit komt. Dan loopt er een heel soort rond aan die kant. Bij onder oren Sky Fink. Dat is midden in het centrum. Want Sky Fink is de nummer 9, de spits. En dat hij een soort rond te het. Dan betekent het dat er Derek wat verkeerd stiert bij Excelsior. Dus dan zou ik ze zorg je dat je daar een beetje van profiteren kennen. Zo gauw als mogelijk. Stijn van Gassel heeft de bal in het eigen 16 meter gebied. Zucht naar voren toe, wil hem kwad nemen. Docht het onder oren nou ik. Nou Jan Plug. Jan Plug. Zucht naar links, zucht naar rechts. Ken niks. En dus speelt er hem rond naar die man in het oranje tenue. De keeper dus. De enige die het een oranje tenue aan had gehoord. Daar komt de jippenbal van Stijn van Gassel. En die giet Fottendalks oer de sideline. En dus kan Ivan Henstra gooien. En die kan die bal insmieten. Hij smiet hem uiteindelijk heel kwaad naar Mulders. En dan giet het nooit bij Oef. Die Ivan Henstra die had een rol als rugbuten. Dat is zijn rol. Maar hij met een heel soort in achteruit. Achter onder oren die Jan Pleughoorn en die Simon Jansen benamen. Dat is de linksback van Excelsior. En die draaft een heel soort naar voren. Nou Mulders, de bal nog altijd. Ken hem speel je op Fink. Fink maar rondte. Werd heel makkelijk van de bal zetten. Dus ken Excelsior nou country. En mooi onder oren Daniel van Vianen. Had een heel soort rondte. Ken gewoon een voorhand erin. En niemand pakt hem op. Vianen, een combinatie. Maar nou, ja, zelf het zegt je meterbied ben. Waarom is het? Er is een Scott. En die wordt blokt. Trog Amova. En dit is mooi. Want Amova die juicht bij dat blok. Alsof hij zelf een doelpunt maakt. En dat zorgen de supporters ik. En die juichen dus heel het mooi mooi. Even opzwepen. Ja, dat mat komen van die Amova onder oren. Dat is de oudste van het stel. En dat is nog een relatief iets. Want hij is 22 jaar oud. Dus hij had de onvirusbaan ik om. Maar het is duidelijk. Er maakt nog iets van ondervinding bij Cambuur. Werd zwom het waande binnen. Maar die jongens zijn op dit stuit te duur. Zei Lars Lamboy, de technisch manager. Die alle transferregels. Het is Stijn van Gassel die de bal naar voren te spelen. Nou onder oren. Nou Jox dus onder rechterkanten. Die kan ergens in. Loopt hem dus weer om. Nou Rick Meijsen. En die Meijsen die ken ik van ergens in. Dus loopt iemand een plug. Ja, het is even een ouwaartje. Dat doen ze bij Excelsior. Ze spelen de bal van links naar rechts en van rechts naar links. En dan hoop je dat Cambuur biedt. Maar Cambuur biedt net. Ze bloeien steen. Als een georganiseerde machine dat wol. En dus is het van links naar rechts. Wie het begin evening nog een hele open wedstrijd. Komt met alle kanten uit. Nou is het even een ouwaartje. Stijn van Gassel, die rent nou 16 meter gebied uit, maar de bal ondervoert. Die zit nou een meter als 20 of 24 voor de goal. En die laat hem nou misschien linkervoet in één keer terug naar de orenkeeper daar. Oeh, daar werd die opvolging terug hier van Excelsior aan de rechterkanten. Skilt dat voor Cambuur, want er komt niks uit. Sky Vink, kan die de bal oppakken? Nee, en dus zijn we in de middencirkel. Mooi Jan Plug, die had de bal. En die Plug, die speelt hem naar Rus. En die krijgt hem daar weer om bij Meijsen. Meijsen, weg in die hinnen, ik nergens. En zij is Excelsior wel een paar meter vooruit gongen. Want ze staan nu op de middencirkel. Mooi om de oren Meijsen dus. Die speelt naar Plug. Die Plug had dan een heel soort bal in hand. En die laat hem weer heel makkelijk met zijn linkervoet. Oer de verdediging van Cambuur heen. En dan kennen ze onder de linkerkant er van terug.
zegt je metergebied ben. Met die uitwerken trok Henstra. Ik zei al, Henstra heeft hier een taak dat hij achter Simon onderhaven had. Simon Jansen. Die Simon Jansen is linksback van Excelsior, maar draaft een heel soort naar voren. En dus gaat Henstra mooi mooi. Nou is er misschien een kans voor Cambuur omdat ze de bal oenemen kennen. Hamas had de bal. We kennen die hinnen. Nergens. En dus waarom nou Amova? Amova, bewaart hij de rest of wil hij voeten dadelijk terug? Hij wil voeten dadelijk terug onder oren van Lucas Jetten. En die zet dan dit maar even de rest bewaren. En speelt hem dus waarom nou Amova? Amova nou boven. Die staat nou in de middencirkel. En die zucht om hem hinnen. Speelt het in op Amova. Amova, de onvierde dus, speelt het in op Rick Mulders onder de rechterkanten. Mulders met een stekbal, die woont naar Henstra, maar die stiet dan buiten spul, dus matten weer omkappen. Daniel van Vianen onder oren, de middenvelder van Excelsior, zet er druk om die bal van Mulders eruit te halen. Ja, dat spultje wat ik krijg, zo, het is al het aardste alwaartje. Dat is het nou aan de kant bij Excelsior. En Cambuur had nog altijd de bal. En dus speelden ze maar weer om. Achterin, nooit bij Oef onder oren. Komt Excelsior er nou vol uit. En dus kerst nou een lange bal, Jan Behoef. Dat docht hij dus ik. En die gaat naar Henstra. Die krikt hem terug. Maar die bal, die rolde ik. Staar gewoon terug naar Stijn van Gassel. Het is minuut 15 en heel op de klok. Dus minuut 16 studeren. Het is tussen Cambuur en Excelsior in de eerste wedstrijd van het seizoen. Nog altijd 0-0. En dat jou dus weer even de gelegenheid om eruit te gaan voor de muziek van Jamiroquai. Een Britse band van zanger JK. Dit is Cosmic Girl.

Minuut 18 en het is 0-1 voor Excelsior. Terug een doelpunt van Jegorjan. Die nooit een blunder van Mulders die de bal heel makkelijk kwietrekt. Er aan de rechterkant heel een dal vrij stier. En op een mooi Jansen heel kalm bleu. En de bal bin looi. Zo makkelijk is het. Excelsior stiert op een 0-1 voorsprong bij Cambuur

Minuut 20 op de klok. En Cambuur is in onval en shit hier op de goal. Maar die giet heel 4 uur. Dus ik dacht, dat neem ik nog heel even gauw mooi. Want je weet het maar nooit. Want ze hebben het nodig. Want Cambuur zit op een 1-0 af te staan bij Excelsior. Of Chin Excelsior in het Kooi Stadion van Cels. Dit weer het nummer Cosmic Girl van Jamiroquai. Ja, en de backsetter voor Cambuur, dat is die goal van Noah Naujoks. Het wie net nedig, zo simpel is het ik. Maar dat ken je van elke jingle, zei ze. Zo simpel is het ik. En zo simpel is het ik dat het 0-1 is in minuut 20. Dus moet Cambuur wat verzinnen, zo gauw als mogelijk. Maar de bal is bij Excelsior. Die hebben nog altijd gewoon balbezit. En dan heb ik eigenlijk de meerriet van het spul, het oerwicht. En dus beschikken ze nou om de linkerkant weer een onval op te zetten. Dat slaat er net. Ryan van der Pavert zit ertussen. Mulders pikt de bal op. Mulders, wat kent die onder rug? Achterkanten. Ja, hij wie Arune Tongesje Jidje. Juste dus. En hij is 26 geworden, Rick Mulders. Hij veelt hem een van de oudere garde, zei hij zelf al. En dat klopt ik wel. Want ja, zo oud ben ze net. Mulder speelt het in op Rafik El Arghoui. Wat kent die? Rafik El Arghoui raakt de bal heel makkelijk. Ik weer kwijt. Je kan het zo makkelijk in. Het is net meer de keukenkampioen-divisie, jongens. Het is net meer het tweede niveau van Nederland. Nee, het is het eerste niveau van Nederland. En dat moet een heel soort jongens nog even in de memo terugkrijgen, heb ik het idee. Want ze leveren makkelijk bal in. En daardoor kwam onder oren die 0-1 dus niet krijgt. Baouf in de middencirkel speelt de bal. Ik weer heel makkelijk in. Nou, Jagoyan. Jagoyan, die kent er onder rechterkanten dus van droog. Laat hem weer om. Naar onder oren die Nolan Martens. Nolan Martens, Rosbeck. Laat hem eens bij Fortendaags weer om naar Stijn van Gassel. En Stijn van Gassel die hiep het nooit plug. En dus is er aan de linkerkant nou een heel soort rondte. En dat is een beetje nuur, want David Garden krijgt die bal inspelen. Had een heel soort rondte. Maar die denkt, ja, ik krijg die bal net helemaal inspelen. Ik krijg hem op 2-3 meter van mij. En dus volg ik eerst maar even naar plug. En ik begin ik net achter die bal om. Hier dat nou wordt hier. Dan hier kan ik grote problemen aan. De bal is nu bij Thijs Jansen. En dat ik Ruben Den Uylwi, de trainer van Excelsior. Dan zoek ik toch even hoe lezen met die garden van wat Dosto. Eerst eens even achter een bal om, dan pas kritiek. Bal is alweer inleveren, droog Cambuur. Ik hoop net dat dit het verhaal van de wedstrijd wordt, Joert. Dat ze balbezit halen die ze gauw als mogelijk maar bij die rede zwarte kleur in te leveren van Excelsior. Nee, het maakt naar die geel blauwe kleur. Je gooit hem rond in het 16 meter gebied. Krijgt de bal krek net goed mooi. En dus wordt de trof spelen om de orenkant. En kennen ze moe nemen bij Excelsior. En gaat er heel rustig naar Stijn van Gassel. Die het een, nou, het zal wel zijn. Meter als 10 voorzien. 16 meter gebied stiert. En schucht naar links. En schucht naar rechts. En speelt het weer om in dat traaihoekje wat dan ontstiert. Werkt het al jij erover hier. Stijn van Gassel. En die 12 verdieners. Rick Meissen en Jan Plug. En die Jan Plug die had een heel soort rest in zijn spul. Want die krijgt voor namelijk 2-3 spelers van Cambuur op hem aan. En dat boeit hem eigenlijk naar z'n volle. Looit er hem weer om naar Stijn van Gassel. Die zei dan vervolgens, nou mooi jongens dit. Bedankt voor die bal. Door helemaal lekker kalm om. En ze bloedt het stilstaan. Hamas zet nou uiteindelijk wel druk op die Stijn van Gassel. Ja, en dan komen ze heel makkelijk onderwaai. Dat valt me op. Als er één druk zet, en dan is het maar één. Het is net het team dat biedt. En dus kan Excelsior daar heel makkelijk onderuit voetballen. Plug, zucht nooit. Rugswerk, krijgt de bal weer inspelen. Laat een werf van Gassel. Ze zijn we ongeveer een minuut verder, denk ik. Maar hetzelfde draaihoekje. Ja, van Gassel zucht nog week naar de zien mooie spelers. Van Benny en Rick nog. Ja, ik denk de rest. Ja, zolang het door de bal heeft, denk ik niet. Je zet werkelijk die druk op daar. Wij staan 0-1 voor. Dan bloeien we lekker steen. Dat klopt ik. Nou, uiteindelijk toch je Goyan die onbiedt. En als ik voor nou eens de bal krijg, in het waardje mag gaan. Dan aan de rechterkant die je Goyan vertrok. En die bal naar de midden. Jere. Wordt dit al een 0-2? Nee, die giet correct over de goal heen. Gian de Recht. Daar heb je een paas aan de rechterkant van je Goyan. Die hem voorlaai naar de orenkanten. Die orenbutten. Dat is Gian de Recht. En Gian de Recht, die vorig jaar nog zo'n assist hier. Komt in op in met Thijs Jansen. Maar shit die bal. Heel vier de goal over. Zo, dat wie weer een hele grote kans. En daar hier Excelsior al een flinke klap uit die ik ken. Gewoon Cambuur. De mat hier even wat gebeuren voor Cambuur. Dat is duidelijk. Bal naar voren daar. Naar Sky Vink. Sky Vink krijgt die bal net goed mooi. En dus is het weer Excelsior dat nou de bal had. En aan de linkerkant er van droog ken. Dat is onder oren weer Jan Plug die hem weer omkrijgt. Ja, dat is een mooie, mooi om te zien dat hij Jan Plug de hele tijd de bal krijgt. Dat is wel bijzonder. Die plug die krijgt ik helemaal nul druk. En dus zucht er heel tijd om hem heen. En denkt er, nou, dit prima zoals wat. Dit we mooi zo de bal horen. Plug heeft nog altijd de bal. En speelt hem nou maar in om de linkerkant. Dat is onder oren naar Simon Jansen. Simon Jansen, die kan die bal terugspelen op
David Garden. David Garden wint zien duel, maar dat bloed Baouf lezen. En dan fluit het elke keer voor een overtreding. Maar net al het Lindhout. En dat is degene met de fluit. Biemann fluitje. Excelsior kan terugvoetballen. Onder de rechterkant. Hier Goyan. Kan hem erom lezen. Kan er het Scott van Oostan komen. Bloed lezen daar bij Garden. En dan is het 0-2. Nee, Thijs Jansen pakt die bal. Oei, wat een enorme kans voor Excelsior weer. Die in een 4 meter gebied zowat Hillendal vrijstiert. Die David Garden. En hij shit die bal heel gesapig. Heel saai eigenlijk. Ben zonder enkele uitjoeging. En daardoor kan Thijs Jansen die bal pakken. Hoehoe, dat is weer een hele grote kans. Maar er is kritiek op de scheidsrechter voor zelfs op Alad Lindhout. Want die floot net voor die uitreding van diezelfde Garden op Baouf. Dat wie ongeveer heel wide eigen helte van Cambuur. Bij de middellijn ongeveer. Daar maakt Chen voor de dugout van Cambuur. En de scheidsrechter zei, ja, daar wie gewoon echt niks aan de hand. Dus dan fluit ik net. Ja, dan met Cambuur toch zwaarder dat ze dan scherbloeien. En dat wie eens even net. Grote kans Excelsior. De tweede had je de goal mooi tellen treden. Grote kans van Excelsior. Het is flauw om te zitten dat kans rond. Maar dat kun je haast wel zo staren van zitten. Excelsior is echt volle beter op dit stadium. En het is eigenlijk watje op de 0-2. Cambuur moet echt wat betekenen. Het is onder de linkerkant van Vianen die de bal had. Ken nergens in. Speelt het in op Gian de Recht. Gian de Recht, links buiten. Die zet hem nou voor met zijn linkervoet. Maar die zuilt door elke die in hinnen. En dus komt hij bij de linksback van Cambuur uit. Dat is Lucas Jetten. En Lucas Jetten zet de druk achterin. Krijg ik voor dadelijk meesten om hem hinnen. Dan is het bij de corner een gevecht. Wel de bal horen kan. En dat is onder oren Lucas Jetten tabbedield. Want er is een overtreding op hem maken. Zo, kan iemand even bijkomen. Want ze hier eigenlijk al een heel groot probleem hebben kan. Want er winnen hele grote kansen voor Excelsior. Maar die maakten ze net. Uiteindelijk binnen de problemen nog altijd wel hetzelfde. Want Excelsior stiert in minuut 27 nog altijd op 0 in je voor. En het jouw dus de gelegenheid om even waarom te gaan. Nooit hier een jongetje 69 van het album Let It Be. Is dit vanzelfs een noemer wat elke nieuw kan. Get Back van The Beatles.

Ja, de binnen van die platen, die hoor je eigenlijk niet eens meer hard te kunnen. Hier, want het is haast muzikale opvoeding wat je deze net mooi krijgt. Want je hebt elke nien vanzelfs mooi vol stand. Dit is The Beatles Get Back van het album Let It Be. Let It Be, denken ze ik in Ljouwert, want het is nog altijd 0-1 voor Cambuur tegen Excelsior. En die 0-1 is dus voor Excelsior. Het is minuut 30 precies op de klok. En ik twijfel even in mijn intro, want Eldert Lindhout floot wol of floot net. Maar hij floot uiteindelijk wol. Een beetje een nieuwe moment. Ja, die Lindhout die het de handen vol on in deze hyperningswedstrijd. Van der Pavert mooi de bal nemen. Van der Pavert rint in, nooit 16 meter gebied. Kan het heel vier terug. En dus rint er maar waarom. We binnen heel mooi de middencirkel. Samaya Chen op het middenveld. En Sky Fink krijgt de bal in spelen. Verliest hem weer. Sky Fink zit net lekker in de wedstrijd. Die is heel de tweede helft net Chen, denk ik. Jegoyan onder rechterkanten. Die krijgt de bal mooi. Ken Ousiman in en jet. Kan hij hem nou voorzetten? Is het er 0-2? Ja, daar is het 0-2. Cambuur heeft het heel dreig. En deze 0-2 is toch wel een hele grutte te backsetter. Het is weer heel simpel balverlies. En dan is het uiteindelijk Gian de Recht, denk ik, dat hij de bal binnenrint. Want is die heel en al vrij in dat klutje, mooi spielers. En dit is wel echt een hele grutte te backsetter voor Cambuur. Want dit is wel een klap, ken je wel zeggen, in minuut 31. Het is Gian de Recht die het helemaal vrij stiert. En die kan de bal gewoon simpel binnenrennen. Na een voorzet van Noah Naujoks. Oei, oei, oei. Dat is wel weer schande. Het is Noah Naujoks die het scoort overigens. Excuus. Gian de Recht die er verderop. Noah Naujoks, de man waarvan ik al zei dat het een wonder is dat hij hier nog altijd speelt. Want hij maakt het een hele goede indruk. Maar die Noah Naujoks zet Excelsior hier op een 0-2 voorsprong in minuut 32. Oei, oei, oei. Dit docht zeer bij trainer Johan Plat. Die dus ik maar zitten hier op de bank. En Henk de Jong jonken hem. En dan is het voetendadelijk zo weer een onval van Excelsior. Want Cambuur is de bal alweer kwijt. Het is ongelooflijk. Het is slordig van Cambuur. Het is echt nog een keer een eredivisieniveau. En als ze net heel gauw iets anders bedenken, dan kan het een heel, heel, heel lang seizoen worden. Dat is duidelijk. Excelsior aan de rechterkant. En nou de bal bij die Jegoyan dus. Die al een assist en een doelpunt op zijn naam had. Laat de bal waarom naar het middenveld. Kan er hier draait worden. Terug onder oren Daniel van Vianen. En die speelt de bal in op Jan Plug. Jan Plug, dat kent die maar de bal. Net zo volle. En dus zit er een man naar voren aan met zijn linkervoet. En dan gaat hij eigenlijk in ieder van Excelsior achterom. Ja, Naujoks is het. Ja, die had de sfeer te pakken. Die Naujoks, die denkt gas erop. Naujoks dan. Rint terug op Jansen. Jansen haalt de bal. Spiel het in op Bouwhoef. Bouwhoef. Kan ergens hinnen. Spiel het in op Mulders. Mulders. Wek en die hinnen. Die loopt hem waarom naar Jansen. Jansen zet de bal naar voren daar. En kan de Sky Finks in de wel winnen. Nou, die wint het dan deels. Maar uiteindelijk komt hij toch bij Excelsior uit. Dat is onder oren Rick Meissen die de bal had. Rick Meissen speelt het in op Jegoyan. Jegoyan aan de rechterkant naar Nolan Martens. En dus is de bal weer bij Excelsior. Ja, dat balbezit dat is zwier onderverdeeld voor Cambuur. En het is gewoon net goed verdedigd bij beide goals net. Zo simpel is het. Soeren draaft nou achter die bal aan. Krijgt de bal net. En dus is het nog altijd Excelsior. Nou toch nog Nicky Soeren. Nee, dan is het tik-tik via-via. En dan is het Simon Jansen die de bal weer heeft. Jansen die zucht naar zijn coach. Dat is Ruben Den Uyl. Dus die hij zo wat voor die dugout. En die Den Uyl, dat is wel mooi om te zien. Die docht trekt mooi, is het haast de speler. Die beweegt van hot naar her. Die beweegt haast meer dan de Cambuurspielers. En die is fanatiek onderline. Misschien helpt dat dan. Jere, de kans voor Lucas Jetten aan de linkerkant om er iets van te maken. Ze speelt het in op Hamas, die gaat rond en die zit op goal. Dat is een heel stadig, gesapig rollerke. Ja, ik ben net goed genoeg. En dat is eigenlijk het motto, want nou daar in het Kooistadion. Het is net goed genoeg. Het is net iets in de buurt van goed genoeg. Het is echt onder de maat en het zal beter matten. Want het is minuut 34 op de klok. En het is nog altijd 0-2 voor Excelsior Rotterdam, dat nou heel stadig de bal uitraapje kan. En Lindhout haar naar voren. En
blazen wil. Van Dollet nou dan ik. En dus door Stijn van Gassel dat ik. Die zet de bal naar voren. Nooi onder oren die Gian de recht. Noah Naujax. En die spits dus. Maar die krijgt de bal net mooi. David Garden. En dus is het uiteindelijk weer Jan Plug die de bal oppakt. De centrale verdediger die het ambitie onder linkerkant te spelen. Dat is een soort van linksback. Want ze speel je een 5-systeem achterin. En als ze de bal haalt, dan spelen ze met drie verdedigers. En dan gaan die jongen het waar heel diep. Lucas Jetten pakt de bal nou wel op. Kan die onder linkerkant ervan trok? Kan die hem ik voorzetten? Lucas Jetten komt zien hoe zijn man te steken. En dan net omheen, dat is Nolan Martens. En dus Amova. Dan krijgt hem weer om van Jetten. Ryan van der Paven pikt die bal op. Nooit Bouf. Bouf, waar kan die heen? Die speelt het in op Mulders. Mulders speelt het in naar Henstra. Henstra raakt de bal kwijt. En dus is er rond en nou voor Excelsior om te counteren. Onder linkerkant is dat de bal bij Van Vianen. Die iepen met een prachtige bal naar de rechterkant. Hoe elke niet in hinnen. Maar net oer die Jagoyan. Jagoyan onder de rechterkant. Kan die een weg voorzetten? Ja, er is weer een voorzet. En die wordt eruit helden nou dan. Terug Cambuur. Als we er weer een kans ontstien. Ja, het is grote kans om te helden. Het publiek begint nooit te fluiten. En dat wil je net ha. Want dat kent geen werking in deze wedstrijd. Het is Excelsior dat nog altijd de klok slaagt. Nog altijd de bal had. En dan krijgt de recht de bal weer om. Is de bal op de middenstip bij Rick Meissen. Rick Meissen, centrale verdediger die de bal krijgt. Speelt hem weer om naar Nolan Martens. Nolan Martens speelt hem dan weer om naar Rick Meissen. En Rick Meissen, die kan dan ergens in. En speelt hem weer op Jan Plug. Nee, het is een ouwaartje. Het is nog bepaald. Geen feest in het Kooistadion. Want het is Excelsior die nog altijd op 0-12 voorstiert. En geen feest, dan brengen wij het vol. Dit is De Kast.

Ik viel dat het feest begint, zei het Sjiep van de ploeg. Maar dat viel ze in het Cambuurstadion nog lang net. Want het is in minuut 40 nog altijd Cambuur Excelsior 0-2. Dit weer het nummer, het feest van de kast. De bal is onder de rechterkant bij Rick Mulders. Kent die naar voren? Ja, dat kent hij. Maar dat is wel niet van Excelsior waar die buurt komt. Dus daar haal je niks aan. Het is Van Vianen die de bal oppikken kan. Vianen zucht om hem heen. Kan nergens heen. En dus luidt er maar een waarom. En dat is het recept van Juut bij Excelsior. Dat je even het witte wat je matte, dan de bal waarom. En dat is toch even wat Cambuur ik nog leren, mat. Want die spliezen de bal te makkelijk. Lennart Hartjes pakt de bal op. En daar kan onder de rechterkant een corner uit helpen voor het Excelsior. En dat is weer een corner om die kant. Om die gevaarlijke rechterkanten van Excelsior. Ja, dit had een goed veel hier in het stadion. Dat is duidelijk. Want ja, ze zitten er goed in. En ze hebben alle touwtjes in hand. Dat je dit terugloopt op basis van de tweede helft. Dan zoen je ze zeggen, nou, die wedstrijd is binnen. Nou weet ik dat je nooit woont aan in voetbal voordat de skierrechter fluit voor het ooit. En dat is dan de hoop die het Cambuur ik maar hebben maat. Vrij kunnen we het raap naam, we erin slingen. Dan komt er via Thijs Jansen 0 draaien. Ongelooflijk, wat is het toch een drama voor Cambuur. Ze staan gewoon onder het worden, want het is in minuut 42 0 draaien voor Excelsior. En Excelsior is een misschien wel directe concurrent, zou je elke keer op voorhand. Want Excelsior Street Action degradatie, dat doggen ze alle jaren. Maar nou is het toch Excelsior dat volle better is als dit Cambuur. En dat betaalt hem dan ik in de score. En dan is het 0-3 en dan zou je krijgt. Ja, je weet het maar nooit in de tweede helft. Het kan spoken. Maar met 0-3 hebben we tot wel heel erg ingewikkeld en dreig. Het is een voorzet van nou de rechterkanten. Die ter binnenkant wordt trog David Garden. Die spits waarvan ik krijgt al zei dat hij net een heel soort achter de bal onderhoudt. Maar hij knikt hem nou wel goed binnen. En dan is het 0-3 en dan is je de stemming. Ik heel bedrukt. Het is echt in één keer heel los als wat men verwachtte hier. Wat die eerste wedstrijd van het seizoen brengen zou. Het is 0-3 en dat gebeurde verliezen hier. Tjen Dordrecht ik. Dat wie ik een deceptie die eerste wedstrijd. Daar ging Cambuur er helemaal al. En toen dachten ze dit maakt los. Misschien biedt dat een hoop voor de Cambuur supporter. Maar wat er nou veel stiert, denk je dit wordt een heel zwaar seizoen. En het seizoen is nog lang. Maar bij 0-3 denk je, ik weet het niet meer. Het is Cambuur dat nou maar besiekert om te vallen. En de meesten herinner ik al. Ze staan er gewoon naar de catacomben daar. Naar de koffie en de koeken. Want het is altijd nog wel de eerste helte. Het is Sky Fink die de bal had. Die kan hem nergens heen krijgen. En dus is het Excelsior dat uitverdien je kan. David van Vianen onder oren. Daniel die de bal oppikt. En speelt de bal jab. Ja, dan hebben ze bij Excelsior de luxe dat ze dan op zich positie hebben om om te vallen. Dat is onder oren die David Garden. Maar die denkt bij 0-3. Nou, die bal naar de rug in je voeten is dan lopen vol. Dus die rinderen niet eens achteraan. En had je dat in de eerste helft al lang kennen. Nou, dan haal je dat leuk voor elkaar. Bouwhoef pikt de bal op. Wekken die hinnen dan. Het wielste keer in de rechterkant van mijn eigen hoekensjeug. Hoe die 150, 200 Excelsior supporters. Die jong van haar en lippen hebben. Want ze springen heen en weer. Ze klappen en ze juichen. En die uitverkochte stadion. Dat is net meer te vernemen hier, het Kooi Stadion. Want die supporters die hebben een minimum ontnauwd. Nou, Jackson aan de rechterkant kan die bal oppikken. Nee, die kan er net omheen. En dus is het een ingooi voor Excelsior. Want Najak stikte die bal nog. Krijgt even zijn jetten aan en rollen die oer de sideline. Is het een ingooi onder de rechterkanten. En dan is het veromlissen op. Ja, ja, daar is hij weer. Rick Meissen. En die zullen nou inspelen op Jan Plug. Ja, dat klopt. Daar is die weer. Jan Plug. Die twee, dat is een combi. Die gaan heel zijn bal aan. Meeste balbezit van de eerste helft. Jan Plug ziet die bal naar voren aan. Wat Hensra ertussen komen. Komt er correct goed tussen. Is het Thijs Jansen die de bal naar voren tasseert. Thijs Jansen, wekken die heen. Is dat onder oren Sky Vink die zien de wel wint? Nee, die wint net. En dus is het balbezit bij Excelsior via Ryan van der Pavert die de krek nog even tussen komt. Dat is een overtreding op Van der Pavert. Is het toch uiteindelijk nou wel echt balbezit voor Cambuur. Bouwhoef, naar de linkerkant, naar Jetten. Jetten, wekken die heen. Jetten zucht naar voren, tikt hem naar Hamas. 1-2 en dat is een hele minne bal rond van Hamas. En die rolt dan over de sideline. En dat is gewoon een basis van voetbal. Om een bal even normaal rond die aan een teamgenoot. Maar blijkbaar het Hamas, die hoort net zien daar. En speelt hij de bal over de sideline. Is het de ingooi voor Excelsior. Ongeveer heel mooi de eigen helden.
En dan is het de bal ik naar voren. En dan is het nog ongeveer 50 seconden hier op de klok. En die probeer ik vol te praten. Want ik denk dat de skierrechter aan het lint houdt. Ik voel het namelijk afloid. Nou, net afloid, maar voor het skofloid. Want die denkt, geen blessure tijd. Maar hij heeft net een soort blessurebehandeling in hand. En dus is het dan voor het namelijk met tijd. Hij zocht ik al op de klok. Zilder het fluitje erbij pakken. Ja, daar is het fluitje. En daar is ik het fluit. Zo, Jerry O'Dot op de radio misschien ik wel. Het fluitsignaal van de supporters van Cambuur. En is het crisisoelis bij Henk de Jong en Johan Plaat. En Johan Plaat had de halve de mule en Jerry het on. Crisisoelis, nooit de eerste helte van de eerste wedstrijd. Want het stiert tussen Cambuur en Excelsior Rotterdam 0 draaien. En wij komen voor zelfs waarom voor de tweede helte, want de zil wat verrooien matten. Dat is het devies. Maar we gaan eerst maar zo muziek. Wat bekend waren van de serie Friends. I'll be there for you van de Rembrandt. Ont dadelijk

0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Frieslandok, stil aan de overkant.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland Sport.
2: Willem van Meld.

De tweede helft is onder ons bij Cambuur Chen Excelsior. En het is 0-3 voor de beziekers uit Rotterdam. Het is minuut 49 op de klok. En Cambuur moet wat verzinnen en onvallen. Dat is het idee. Amova speelt de bal in. Je loopt rond bij Rafik El Ergouik. En zegt hij: meet ik wie ben? Zit hem net, kijk net binnen. Oei, oei, oei, dat scheelt met vol, hè? Ja, dat is voetmaals de kans van Cambuur. Rafik El Ergouik kreeg de bal mooi. Speelt zijn man voorbij. Maar een paar meter voor de goal. Werkt er hem naast de peel. En dit hier een volkomen verrassing West. Om een try-in te scoren. Dat is bij Cambuur nou nooit op Sheikzil. En dat doen ze mooi. Twee wissels. Mooi Costarelli en Buhudane. Die het veld in kan binnen. Voor Rick Mulders en Ryan van der Pavert. En dan is het voor Rick Mulders een zwierdooi. Want hij wie debet om die 0-1. Toch heel makkelijk de bal te verliezen. En nou is er dus ik zien plak kwiet in het overtal van Johan Plat. De vrije trap is voor Cambuur op de eigen helte. En dus loopt Rafik de bal weer om naar Bouf. Bouf speelt de bal in. Om de rechterkant naar Henstra. Wat kan die? Zie ik het naar zijn linkervoet? Kan er net vinden. En dus de bal weer om. Naar Costarelli dus. De rustback. Het is eigenlijk een linksback. Hij is in strijd met Lucas Jetten om die positie. Maar hij krijgt nou de kans op rustback dus. De bal naar de Djiptata. En daar is die keeper Stijn van Gassel. En die zet de bal naar voren. En dan bloedt hij bij Naujoks Lissen onder de rechterkant. Kanten wekken. Nou, Joks hinnen. 1-2'tje. Kan het 16 meter gebied binnenrinnen. Lucas Jetten blokt die balkrek. En dus rolt het er oer de Efteline. En is het een corner voor Excelsior om die kant. En Excelsior heeft al behoorlijk wat hoekskoppen gehad. De tred is dit in Tusken. Cambuur had er ik 2. Dus wat dat onbelangrijk is, die de league op. Maar het gaat over dat grutte boet der rugs in de hoeken van mij. Dat blauw boet. Maar die 2 logo's erop. En die witte cifers ervoor. En destijds 0 traaien. De corner om de rechterkant van Excelsior. Wordt voorslingeren. Amova zit er goed tussen. Knikt de bal terug. Dan is het Excelsior dat de bal oppikken kan. Dat is onder oren Nolan Martens. En die split hem waarom naar Stijn van Gassel. Van Gassel zorgt voor hem uit. Dan stiet elke nier van Excelsior daar naar voren. En dan stinkt van Gassel. Dan zit ik die bal met gewoon voren daar. Dan is het onder oren Naujoks die de bal had. Naujoks die daagt dan een beetje Amova uit. Van zet ik hem voor? Nee, ik zet hem net voor. En hij houdt er een tikje heel kwaad naar Van Vianen. Vianen gaat dan lezen. Ja, dat is logisch daar. Maar daar Sjurt Lind houdt ik in overtreding in. En dus is het Amova die de bal oppikken kan. Kan de bal naar voren ta. Sky Vink, die kan het bij die bal komen. Buhudane is dat onder oor ik. En die machine 2 iets meer ongeval kwaliteit in brengen, Matten. Want Van der Pavert is een Rutgong. Dat wie een beetje een controleur joert. En daar binnen dus Buhudane een spits voor Veromkaam. Maar ja, heel simpel. Cambuur had ik in elkaar. Het mag het spoken litten hier. Zo simpel is het. Henstra nou maar de kans. Is er een heel soort rondte bij Boeran. Hij loopt de bal heel makkelijk kwaad naar Skyving. Skyving maar rond. Die shit op de goal. Dat hij denk ik net hoe een bal hier omkent. Wordt blokt. Nou, hier zit dan misschien enigszins nog muziek in. En hou vast. En die bal die giet onder de rechterkanten. Ta corner is het. Hè? We draaien dus qua corners. En nogmaals, dat is qua corners. Het is Rafik die de bal neemt, Seel. El Ergouik. Die loopt de bal del. Ja, dat die altijd Diemers in het verliezen. Of in het verliezen. Vorig seizoen. Een peerman lien. Maar ja, Diemers dat van alles bekend is. En net meer bij. Rafik El Ergouik. Docht de hand in de loft. Dan zegt Lind houdt daar een opstootje. In het zegt hij, weet ik niet. Opstootje is een groot woord. Maar hij wil er even tussen beide komen. Ik denk dat beide heren van Excelsior en Cambuur onlijke zitten. Daar het Lind houdt net zijn volle nocht om. Nou, uiteindelijk maar een beetje vertraging komt er dan toch. Nou, die corner van Rafik, daar is de voorzet. En die wordt voetkopt, terug de rechterkant. Maar Costarelli pikt hem op. Dat is goed in van Costarelli. Zet hem dan ik voor naar Behoef. Die knikt richting de goal. Die is heel makkelijk voor Stijn van Gassel. Die plukt hem gewoon echt uit de lucht. Boy. Stijn van Gassel zit die bal nou naar voren daar. En die komt eruit bij de recht. De recht. In op in Matthijs Janssen is het bijna 0-4. Matthijs Janssen kan goed zijn goal uit. Werd Wollum spelen. En krijgt dan krijg een handje in die bal om. Werd terug de recht. Net die 0-4 mooitje ken. Dat wie de counter. Van Gassel die zit die bal heel gauw naar voren daar. Werd terug de recht. Er in op in kwam achterin. En die ging er heel makkelijk om voorbij. Nou is het de corner rond de linkerkant. Dit is wel een mooi moment. Want Stijn van Gassel die komt even bij de dugout. En wat nou de tactiek weer van de wedstrijd denk ik. Hij docht nog een tom kom heeg. Maar hij stiet zo wat in de dugout zelf. Nou dat is leuk als je dat als keeper doet. Dan haal je er nog 10. Zou ik wel wat over de stand. Wat je denkt. Nou ik kan toch wel even de dugout erin. Even zien hoe daar is.
Aan de linkerkant komt nou de corner. Elke nieuwe wedstrijd zegt je metergebied binnen. Thijs Jansen werd de goal dit. Kende net bij. Het is trokkoppen bij Excelsior. En dan is het uiteindelijk Henstra die de bal verovert. Nou zit hier dan wat in. Een counterkansje. Mooi 2-2. Maar dan ben ze bij Excelsior heel rap waarom. En dan binnen er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 man waarom. En bij Cambuur binnen er nog altijd een stuk of draaien. Dan denk ik, jongens, ik daar is het zo gauw als mogelijk skekel hier. Zo gauw als mogelijk naar voren daar. Ja, het is een lesje Eredivisie. Want het liep het dan 12-12 te worden. Dan is Excelsior heel rap waarom. Mooi Salman. En bij Cambuur denken ze uiteindelijk al nog. Oh ja, we hebben een oorval. En dat is nou krek dat hier in het moment. Wat dan het verschil is tussen keukenkampioen divisie en Eredivisie. Dat omskekel je. Uiteindelijk zit er nog altijd de vrije trap. Rafik El Argoui aan de rechterkanten. Heel mooi. De helte van Excelsior. Elke nier van Excelsior op de line van de 16 meter. Die wil op buitenspel spelen. Komt hij die voorzet van Baouf. Ja, die vist te heeg. En dus rollet hij daar heel stadig gewoon oer de Efteline. Stijn van Gassel. Zit die bal zo gauw als mogelijk naar voren. Daar draaft de recht weer achteraan. Dan kan hij de bal binnen horen. Ja, krek. Kunnen we nog even zien wat hieruit komt. Costarelli in duel mooi de recht. Dat wint Costarelli. En dan kan Amova heel simpel opbouwen. Die krijgt de bal weer om. En dan is het rechter bloeien. Lucas Jetten. Die heeft 2 mannen om hem heen. Nou draaien. En die rekt de bal dus ik kwijt. Oeh, daar heeft ze mazzel. Want hij rolt het oer de sideline stadig om. En dus kan Rafik El Argoui ingooien. Nooi Amova. Amova, wat kan die? Die kan naar Behoef. Behoef, die kan oprennen. Behoef speelt het in naar Nicky Soeren. Nicky Soeren hiep het heel gauw naar de rechterkanten. Maar Costarelli. Costarelli, die draaft hem aan de voorhand aan. Die denkt, ik ren eerst maar even die middellijn hoor. Zoek daar nog wel wat er gebeurt. En hij denkt, nou, de bad net zo vol. Dan de bal naar Verom. Nooi Amova. Amova, nooi onder oren Rafik. Maar stekbal. Hier is dan de kans voor Ivan Henstra. En die in één keer op de goal. Ja, die kent op de goal. Maar dat wie de hoeken van Stijn van Gassel. En dus is dat net gevaarlijk. Het leek heel even gevaarlijk. Maar het is net wat het Wurzel. Nee, het is minuut 54. Het is bij Cambuur en Excelsior nog altijd 0 traaien. En het jouw dus voor even de gelegenheid om ziek te helgen. Om even eruit te gaan voor de muziek. En die houden wij van Olivia Dean. This is the man I need.

is The Man I Need van Olivia Dean. Die op deze manier het nummer aankondigt. En dus dacht ik toch even mooi. Want op het veld gebeurt net zo vol als het eerst. Nou, Wol, om de linkerkant is het de recht die de bal naar binnen shit te kennen. En dan is het Thijs Janssen, een geweldige redding. Zo, de Wigian de recht weer even om die linkerkant. Die had een soort rondte daar. En die kan ik één keer naar binnen snijden. En die shit die bal geweldig richting de goal. Maar die is ik voor Thijs Janssen. Hij kan hem zijn onderkant laten binnen. Zou mij het een beetje zien. Maar Thijs Janssen die doekt naar die hoek. De het kan een heel soort om te tanken, nieuwe Thijs Janssen. En dat is nooit een goed teken dat je een soort om je keeper te tanken haalt. Dat het net een grote uitslag is als die 0-3 die nog altijd hier op het scorebord stiert in minuut 60. Om de linkerrugterkant nou een corner van Excelsior. De bal voorzet is het er weer elke keer om Thijs Janssen heen. Ja, dat doen ze bij Excelsior. Als je geen alle jaar om Thijs Janssen heen steen. En dan beziek je ze zo vol als mogelijk hem dreigt een maatje. Maar Thijs Janssen wint dit keer. Jouwt de bal mooi om Castarelli. Castarelli draaft het terug naar de rugterkanten. Onder horen iemand Hens dat er bal krijgt. De bal net goed mooi. En dan is het een ingooi voor Cambuur. Ja, Excelsior zou ik zeggen. Want die pakt de bal daar. Ik denk al, dat liep mij vrij stug. En dat wie en die net zag. Cambuur mooi de bal smieten. En dat doen ze dus ik. Ze gaan als mogelijk naar Amova. Amova die tikt de bal weer heel makkelijk mee van Excelsior. En dan zag ik Njonkemaai, de meesten die de holle squadje. Maar die denken al, ja, dit is net wat je wolle. Dit is net wat je sham wolle. Had je op Vreetijon naar Cambuur gaan. Want het veld heel nuver. Het is Eredivisie. Het is toch weer een Vreetijon wedstrijd. Altijd de KKD op Vreetijon. En dan speel je de Eredivisie, is het weer op Vreetijon. Het is de bal weer inlever je. Trog Cambuur. Nou en nou, Jaks, mooi voorzet er in het midden. En dan is het Gardem die de bal knikken. Kent tussen twee meisjes in die het helemaal net op die garden letten. En die garden die knikt de bal dan eigenlijk te min richting de goal. Dit we hoop je dat hij die laconiteit de rest van het seizoen volhoudt op de rest van de wedstrijd. Want die garden, dat hij een beetje minder laconiek is, dan kan het nog eens een heel gevaarlijke spits worden. Hij knikt nooit heel gesapeld die bal wat richting de goal. Nou, dat is dan gelukkig voor Cambuur. Maar werd de organisatie net goed en ik nou. Hij ze achterin de bal bij Cambuur. En dan zie je voorin nul beweging. Sky Fink helpt nou maar eens de bal op. Krijgt dus ik vond nou eens de bal inspelen. Is het weer inleveren. Het is onder oren Castarelli die dat nou doet. Hij verovert hem zelf, hè. Dat scheelt dan weer. Maar het is uiteindelijk toch om de linkerkant Hamas die er van terug kan. Hij weet nog net volle versioen. Die onweest van de Simmer. Kan die nou dan op goal zitten? Bal wordt blokt. Ja, dan fluit het elke niet voor een handsbal. Maar dit is absoluut geen handsbal. Dit is ijdele hoop. Onder linkerkant de Gian de rechter nou van droog. Nooit weer een diepe bal. Het is country wat Excelsior docht. Die luxe hazen. Gian de rechter. Ken je het zegt? Die meet ik niet binnen erin. Nee, hij rekt de bal kwijt. En dus is het de bal weer naar voren te halen bij Cambuur. Ja, en dan is het Sky Fink die de hol ik een beetje naar beneden docht. Naar onderen docht. Die zucht naar het gas. Nou, dat is net wat je wolle. Kop omheeg, zo je altijd zes kennen. Maar ik snap ik dat het regen is. In minuut 60 nog een jelle hoort te gaan. 0 traaien staan voor Excelsior. Onval bij Baouf nou, die de bal had. Die het nog altijd hier dus in Ljouwert voetbal. Die het vorig jaar bestempelen waar als het wonderkind van Ljouwert. En die tocht elke niet. Die is voortaasen voor een paar miljoen. Maar hij is er nog altijd. Hamas krijgt de bal inspelen. Wij kennen niet hinnen. Ken nooit onder oren de achterlijn. En jouwt hem aan Jetten. En jouwt hem naar Viersten te hut. Mooi aan Jetten. We trokken Jetten net bij die bal komen kennen. En dan rolt hij heel stadig hoor de achterlijn. En dan is Jetten lelijk. Natuurlijk, want die krijgt die bal net goed mooi. En hier dat wok kriegen. Dan hier een kans inzetten. Ja, dan kan je balen, jong. En dan denk je, ja, wat maak je nou mooi? Dat snap ik, dat Jetten het docht. Uiteindelijk is het Wolsa. Het is nog altijd Stijn van Gassel die de bal uitraapje mooi. En die ook niet mooi peken baren. Alsof hij een vliegtuig landde met een skiphol. Zoals die hij een bal uit te trapje nou. Nou, uiteindelijk, het zal voor de spelers van Excelsior te begrijpen wijzen. Maar die krijgt, jawel, de lange bal toch mooi van Gassel. Uiteindelijk is het toch Cambuur die de bal had. Ja, Siljot krijgt je een hele mooie gebaren. Heet er niks om. Jugoyan had de bal naar Oenaam. Excelsior in de onval. Om de rechterkant wordt veroveren. Terug Boehoedane. Boehoedane. Nou, Iepen draaien nou. Nee, dat kan het. Uiteindelijk 1-2'tje. Jawel, naar Nicky Soeren. Nicky Soeren, maar een heel soort rond. Ik ken die stekbal Jan op Henstra. Henstra om de rechterkant. Wat kan die nou? Kan die Simon uitkappen? Ja, deels. Maar rekken de bal kwijt. En dus is Derek weer geen muziek in die onval. Is het Garden, de spits van Excelsior, die rekt de bal kwijt. Nou is het nou onvallen, Cambuur. Maar een beetje rond. Ja, dat publiek, dat gaat er nou ook wat achter staan. Is het een 1-2'tje misschien in de midden? Werd uiteindelijk een schot uitkomen kan? Nee, Boer aan rekt de bal kwijt.
En dus is het de bal naar voren daar bij Excelsior. Dat wint dan Bouf, denk ik. Ja, die wint het sprintduel van die Gardem. Die ik net al te laconiek achter de bal met onder haast. Ik denk, die vraag jou van Omroep Friesland. Die zou dat krijgen. Ik zal hem kraaien. Dus hij denkt, ik draai er achteraan. Maar hij had hem net. Costarelli kan onvallen. Costarelli speelt in op Amova. Amova, die staat nou op de middencirkel. Mooi haast elke nien van... Zowel Cambuur als Excelsior op de helte van Excelsior. Onroeren Bouf, dat is de enige die het nog op de eigen helte stiert. Die krijgt nog de bal, ik speel het dan in. Ze kende dan uiteindelijk via links. Dat is onroeren der Hamas die de bal krijgt. Maar die krijgt hem net. Nee, het gaat eerst even naar Rafik. De nummer 10, Amova, die scheelt hem de longen uit het lief. Die onvierder van Cambuur. Dat is de oudste van het stel, 27. En die moet elke niet in del zetten. En dat is bij zo'n wedstrijd toch dreig. Want ja, wat mag je zissen? Dat is op een gegeven moment een beetje de vraag. Lucas Jetten had de bal. Lucas Jetten draait Iepen. Nooi Amova. Amova, die speelt in. Nooi Bouf. Bouf, die speelt dan weer in op Costarelli, dacht ik. Nee, hij kat weer uit. Nooi Amova. Ze geeft de bal van links naar rechts. We wachten heel even deze onval aan. En dan kunnen we eruit aasten voor de muziek. Maar misschien zit er nog muziek in deze onval. Lucas Jetten. Lucas Jetten speelt in. Op onder oren Rafik El Argui. Dat slaat het net. En dan komt er een wissel aan bij Cambuur. En dan komt onder oren in het veld Abkakou. En die komt voor Lucas Jetten. En dan is dat een iets onvallendere wissel. Want het is een midfielder voor een verdediger. En dus is het onvallen. Dat is wat Cambuur doet met. Het is nog altijd een ingooi. De bal gaat naar Amova. Die moet wat bedenken. En het is ik nog altijd minuut 64. En wij gaan eruit voor de muziek van Sharon, Caroline, Andrea en Jim. En dat zou het je niks. Maar als ik zeg dat ze Koors van Eftenaam hieten, dan denk je, oh ja, dat ben die. Dit is Radio.

Ja, yo, Jere de speaker omroepen, want het is 0-4 worden voor Excelsior. Toch een doelpunt, het tweede doelpunt van Noah Naujaks in deze wedstrijd. Die doet een corner de bal makkelijk binnenkoppen koe. Want ik zou al die corners, die lissen ze alle keer bij Thijs Jansendel. En daar is hij in een groep komen heen. En Noah Naujaks die knikte die bal binnen. En dus is het 0-4 in minuut 70. En dit is een hele grutte. Ja, de backsetter, ze kan het wel zitten voor Cambuur. Aan mijn hoofd had de bal, rekent hem ik weer makkelijk kwijt. En ik zoek even naar links, want ik jij de supporters als jongen. Volgend jaar gaan we Helmond op en neer. Nou, moet ik eerlijk zeggen, dat is wel heel betierd. Maar ik eerlijk zijn, maar dit spul haast niet in de Eredivisie te zieken. Want als Excelsior om een 0-4 wint in je eigen stadion, dan wordt het een heel lang en dreig seizoen. Dat kan je wel zeggen. De mat wat veroor je. En dat is geen hoffelijke conclusie naar één wedstrijd. Het is Amova die de bal oppikt. Ken inspiel je. Wij kennen die hinnen. Onder oren Hamas. Die pakt hem op. Spiel het dan weer in naar Bahouf. Bahouf kan die iepen draaien naar de linkerkant. Nee, die spielt de bal in op Naujaks. Naujaks, wij spelen het in hem hinnen. Die spielt hem in naar de midden. Onder oren dus die Naujaks weer. Maar die spielt de bal heel slecht terug. Dus dat scheelt. Hij kan ik een bal net goed draaien. En dan had Fink de kans om de bal in te spelen. En die dacht dat ik heel laconiek. En dan ging ik naar die is meer achterom. En dus kan ze gewoon terugrennen bij Excelsior. En is het open huis. En die open huis die is altijd dit seizoen ergens in de simmer. Dan kan elke niet in deel komen. Maar volgens mij is de memo net mooi gekregen dat open huis al afsluiten is. Maar dat wie maar één dag op sneeuw. Maar bij Excelsior voelen ze wel alsof ze een walk in the park hebben. Nemen ze dat mooi in het Engels. En dat vind ik nog altijd een van mijn favoriete series in het Engels. En ze viel dat ik voor Excelsior. Cambuur moet echt wat betekenen. En dat gaat niet iets meer om deze wedstrijd. Want die winst net meer. Want het is nog wel 20 minuten te gaan. Maar 5 keer scoren in 20 minuten. Zelfs de grootste rasoptimist zal me dat nou net wie is mooitje. Maar Cambuur moet wat verzinnen voor de rest van het seizoen. Want als dit als in een directe concurrent is. Want dat we van tevoren. Toch wel zijn. Excelsior, een Lietzere broeder in de Eredivisie. Een concurrentje voor degradatie. Tjen degradatie. Ja, die 0-4 wint. Dan ga je Burg onder winkel. Het is Rafik die de bal oppikt in de middencirkel. Wij kennen die hinnen. Die kennen Nicky Soeren onder oren. Die laat die bal weer om. Soeren kennen Costarelli. Die intussen links backsteert. Omdat Abke Koe erin kwam is. Abke Koe draait even. De bal naar Rus. Nooit Bahouf. Nou, er staan nog drie verdedigers van Cambuur. Het is nou een drie, vier, drie worden. Mooi Abke Koe die erbij kwam is op het middenveld. Dat is een onvallende wissel. Maar een heel soort kansen had het nog net opsmieten. Het is Amova die de bal had. Amova draait even naar links. Nee, zit de bal maar door de midden daar. Ja, dat is een prima oplossing uiteindelijk. Fink kan hem oppikken. Fink, we kunnen niet hinnen. Die kan ergens hinnen. Ja, dan Costarelli onder de linkerkant. Destiet Hamas, die had een man voor hem. Hamas, ik kan het heel volle van Sjoen, hè. Eigenlijk niks. Nou wel een stekbaltje op Nicky Soeren naar de Efteline. Soeren tikt hem dan in de verdiende van Excelsior aan. Die bal die rollen door de Efteline. Dus is dat de kans voor Cambuur om iets te doen vanuit een corner. Zo simpel is het ik. Die laat de bal dus del. Rafik El Argui. We kennen die hinnen. Rafik die zucht ik echt. Grien van Cambuur. Onstaalt mooi om die bal te wonen of zo. Nou, dus slingert er maar voor. Dat is net goed. Die bal. Want die met fut kopt. Terug Excelsior. Excelsior knikt die bal dan terug naar de linkerkant. Dat slaat het net. En dan is het daar een corner. Want hij pakt de onder oren aan over de bal op. Die kan net wat verzinnen van u daar. Tikt Simon aan. En dan rolt die bal door de Efteline. En dan is het aan de rechterkant Rafik die de bal neemt. En dan Jerio gaat staan als je voor Cambuur bent. Nou, dat doen de supporters hier dan wel. Dus dat een beetje nog een het onder de riem. Maar het is bij die 0-4 stand toch wel een pijnlijk steen. Dat is duidelijk. Aan de rechterkant komt er nou een hoeskop. Smiet het dan wat op. Aan deze kant Scott van Oostaan. Maar die giet 4 uur de goal in. Het wie een vuurpilk. Zat ze dat zo mooi is in het voetbal. En nou is er een opmerkelijk moment. Want Excelsior zil wiksel je. En ik zeg opmerkelijk. Want het is minuut 74. En dit is de eerste keer dat Ruben Den Uyl, de trainer, wiksel je wol. Dat zou het een heel soort. Want die vonden het wel tevreden. Die vonden het allemaal wel best. En dus is er een traaie dubbele wiksel. Zo simpel is het dan ik. Want dan haal je er nog heel veel door. En dan komt onder oren Nesto Groen het veld in. Die zil aast niet in de spits steken gaan. Dat is een jongen die vorig jaar in een wedstrijd speelde. Maar ja, die moet je nog een beetje brengen. Want dat is een jongere jongen. 22 jaar, net heel jong. Maar ja, wat bent de perfecte momenten om Sanne te brengen? Nou, dat is op Sanne
Jon Vassels. Kasper Widel komt erin uit Zweden om de oren. Die komt er ook nog bij. En daar is de nummer 10 ik nog, Ayman Sliti. En die is 20 hier. En die wordt hier van Feyenoord. Dat is een veelbelovend talent. En ja, die moet je een minutenmaatje litten. Nou, dat ken je op zo'n Boywold van. Dus die jongens die het minutenmaatje matten, die komen naar het veld in. En dan weet je ook ongeveer hoe de kaarten erbij lezen. Nee, het is een pijnlijke joen ontnauta voor Cambuur. En het is bij deze 24e minuut nog altijd 0-4. Het is een beetje een road to nowhere, zo'n je ze kennen. En dus kan het brechtje voor mij ik net mooier naar de volgende plaat. Want dat is van de Talking Heads, Road to Nowhere.

Zo leer ik elke jongen weer wat nice. En dit keer ik van mijn technicus Martijn Engbrenghoff. Die zei hij het een steend slot. En dat betekent dat de nummer in één keer uit het neer Arun wezen kan. Nou, tegen tijd voor die tip Martijn. En dan heb ik op deze jongen toch nog wat leerd. En Cambuur leert op deze jongen een heel soort. Want het stiert in minuut 80 nog altijd 0-4 voor Excelsior Rotterdam. Dat de bal had. En deze wedstrijd heel makkelijk uitvoetbal je wol. En dat jouwt Cambuur dan ik de gelegenheid om Wessel van de Goort in te brengen. Dat is een 18-jarige Lemster. Ja, dat is leuk voor Wessel. Dat is in de buurtmaatjes heel in de Eredivisie. Maar bij een 0-4 staan is dat natuurlijk net wat je wollen. En dus is Johan Plat die denkt, dan breng ik die jongen maar. Had er toch nog één een leuke jongen. Zo simpel is het ik. Maar het is nog altijd Excelsior rond de linkerkant die de bal had. Voorzet daar in de midden. Het krijgt net onraken. Dan is er wet dichtbij. Uiteindelijk is het onder de rechterkant oppakken. Trots Sliti. We kennen die hinnen. Laat de bal weer om naar Naujoks. Naujoks. Die slingert de bal weer het 16 meter gebied binnen. Is het van Vianen onder oren die hem daar bemoeit met spul. Die kan de bal net mooi krijgen. De bal rollet onder de sideline. En dan komt er, denk ik, nou de wissel aan. Ja, want ik zag teammanager Niels Dissel die de bal... die de wissel strooien uit. Dan zag ik nou inderdaad de assistent scheidsrechter erin. De vierde man nemen we dat. En Fink die wordt naar de kant halen. En dus komt Wessel van der Goterien. Dat had ik te krijgen met het feit dat Fink krijgt nooit de groen gong. En dus is er gewoon geen oren optie meer voor... Plat, want iemand de spits ha. En dat is dus van der Grotenroeren. Die rent dan wonder de teampositie. En dan zal Boehoedanen naar de spits gaan. Dat zijn eigenlijk formaliteiten die ik mooi aan ken. Want echt bijzonder is het net. Ontnauwt het is nog altijd die ingooien onder de rechterkanten. Meissen die de bal smieten kan. Ken die hem als een soort van corner dwan? Ja, dat ken die. Smiet hem dus heel vier naar de 5 meter. En dan kan Thijs Jansen hem correct oppikken. Jansen. Wekken die hinnen naar de rechterkant, de Bieliks. Ja, de smieten de bal dus ik maar hinnen. En dan is het onder de rechterkant opbouwen. Mooi onder oren, Abka Koe, die daar de bal had. Die had ik een bulte rondte. Maar ja, het is nog gewoon zijn eigen helte. Dus heel benauwd word je er net van. Amova, die speelt de bal nou nooit. Nee, hij kapt hem waarom. Ik zoes is, hij speelt hem naar Hamas. Daar lieg het ik op. Hij die krijgt, dan speelde hem die kant uit. Maar hij kapt hem waarom. En dan speelt er hem in op Bouf. Bouf. Wat kan die met de bal? Die zucht voor hem uit. Bouf, die staat stil. En die weet ik, deze wedstrijd is van hen. Zo simpel is het. Zo simpel kan je wel wijzen in Tusken. Want in deze komende, 10 minuten zult het wijzen. Er zullen niet volle blessure team meer bijkomen. Scoort Cambuur echt met jou een keer. Derde is de kans voor Castarelli onder de linkerkant van het 16 meter gebied. Krijgt de bal net goed voor. En dus mooi. Cambuur nog één keer gooien. Nicky Soeren krijgt die bal. Die wordt de deadline. Nicky Soeren, dan is het de vrije trap. Neemt er die kwad, neemt er die rap. Nee, Rafik komt die bal op eerst kind, want die wil hem haat. Dat is de nummer 10. Rafik El Argui, die dus alle bal neemt. Ja, die wat dat onbelangrijk de rol van Mark Diemers overnam had. Maar het is duidelijk, die rol van Mark Diemers, daar is nog wat listenblauwen. En dat is dat leadership, dat is dat voetballend vermogen. Want ja, we weten, hij ging hier voet mooi spul. Hij hier geen zin meer om te verlengen. En Lamboy woont er lauwer ik net bij haar. Maar het is wel nodig om zo'n type nou weer rond te halen in zo gauw als mogelijk. Het is deze vrije trap van Rafik El Argui die ik nergens heen geef. En dus is het in de midden terugzetten. 1 op 1 derde. Ian Hast richting Thijs Jansen. Er zit dan Costarelli tussen. Die gaat naar de groen. Maar er een blessurebehandeling komen. Want die had kramp. Ja, dat zul je altijd krijgen. Hem. Want hij heeft een mooie ingreep. En je voet een Alex kramp. Dat is ook een beetje het verhaal van Cambuur in deze wedstrijd. En dus maat. De fysiotherapeut Harvey Bishop in actie. Die doet de sprint. Want die denkt, we moeten zo gauw als mogelijk deze spelers zijn op te lapen. En dan is er volgens mij, ja, de skiersrechter of de grensrechter had ik nog vlaggen voor de buitenspul. En dus is daar aast de vrije trap voor boven. Laat het spul heel even stil voor een lietse blessurebehandeling. Nee, het is een speler die hem net goed field. Dat is duidelijk. En dat maakt het voor mij het brechtje. Dan ik weer heel makkelijk naar James Brown. Dit is I Feel Good, I Got You.

0: Ja, dus is er weer Fotendalix in mooi een steenslot. Want Martijn tocht dat Willem nou wat dingen leert. Dan kijk ik hem Fotendalix weer bij de volgende plaat. Even in peper je dat er een steenslot bestiert. Dit wie James Brown. En het is minuut. Nou, het is het zo'n 80 haast hier bij Cambuur in Excelsior. En het is nog altijd 0-4 op de klok. En ik verwacht je net een heel soort blessure te hier meer. Want dat zal Art Lindhout de meeste net onwaaieren. Die zal denk ik afluitje zodra het, nou, minuut 90 net. Maar ik denk dat er nog een minuutje bij komt. Er is nog een 4 minuten te gaan. En dan is deze eerste wedstrijd Utrecht op een volslooine deceptie. Zo simpel kan je wezen. Sliet die had de bal. Wordt die deceptie dan nog grutter? Ik nog voor Cambuur? Nee. Sliet die shit die bal op Thijs Jansen. Die ran het zegtje metergebied binnen die Sliet die. En die hier hem aan de oorkant lezen kan. En dan hier een heel soort rondte west van Silva Thomas. Thomas die de krijgt inkamer is. Maar die krijgt de bal dus net. Daar hebben ze de maas op. Nou, onder rechterkant. Nou dan misschien de kans voor Cambuur om iets te doen. Henstra richting de goal. Is dit dan een beetje een veromkommer, Samaitje? Nee, en dan zorg ik op de schermen dat de eerste supporters al het stadion verletten. Oei, oei, oei, dat is pijnlijk naar de eerste wedstrijd. Ja, ik zorg ze hier om je heen inderdaad. Ik nou alle keer meer en meer het stadion verletten. Dat is pijnlijk. Deze eerste wedstrijd in de Eredivisie is hier niet wat ook niet in hopen hier dat het wezen zoen. Het is Utrecht op een tebackzetter. Een deceptie. Een flinke teleurgang. Zo zou je het zo kennen. En de, ja, je neemt dat superlatieven in mooi Nederlands. Maar daarmee klop je de boel dan extra op. Maar het is niet eens opkloppen. Want het is gewoon de manier zoals het hier is. Stijn van Gassel die trapt de bal nog één keer naar voren aan. Maar nog een minuut als 12 op de klok. En dan komt hij uiteindelijk toch weer uit bij hier van Excelsior. Het verhaal van de wedstrijd gaat gewoon terug. Sliet hij het de bal. Die kan dan één op één mooi aan Mova. En aan Mova hoort hem dan beet. Wil Sliet hij dan een bint daarin. Ja, dan is dat. Ik ben een beetje de handigheid van Sliet hij. Want die doet dan krijgt alsof hij nou ja, echt onze shirt lutsen wordt. Dat voelt een beetje mooi. En dan denkt hij skiesruchter, nou ja, nou ja, dit wil je nog graag niet zijn shirt lokken. En die fluit het dus ik. Dus die sliet hij dan heel ja, geërgerd sjocht. Dat is mooi. Dat zijn die kniepigheidjes van die voetballers. Silva Thomas had de bal uit. Die bal dus, die vrijtraad dit naam het. Silva Thomas draait uit naar de linkerkant. Is het toch de voorzet? Nee, dit is wel bijzonder. Want ze wilden de bal Djibjan. Dat wie onder horen Touré, die erin kwam is. Die woedde de bal naar de ja, linkerkant. Ja, rucht in de cornervlaag onder horen. Maar de rolde die trocht, is die heel bal in hem. En dus rent Thijs Jansen erin. En pakt die bal op. Speelt het in op Amova. Amova. Dan naar Castarelli. Castarelli, die krijgt die bal net goed mooi. En dus het Excelsior de bal weer om. En dan kennen ze de bal. Ik word heel makkelijk in de ploeg gehouden. Want dan is het Meissen die de bal had onder de rechterkant. Het richten van de middenlijn. En die loopt hem dan gewoon via via weer om. Nou is hij nog een keeper. Stijn van Gassel. En die Stijn van Gassel die wuift nog altijd terug. Want die weet ik. Het is nog een paar seconden in. Maar die doet krijgt alsof hij midden in de wedstrijd zit. Dat snap ik. En die zou het de bal met erin. En dat docht hij dus nou zelf ik. Dat is onder horen we terug naar die Meissen. Meissen die klopt hem terug naar Sliety. Sliety die het dan werd zelf met wat de krek hier mooi aan Mova. Maar die kan nou terug rennen. Sliet die, ken die derde stekbal. Jan is daar alsnog haast de 4-0. Nee, die wordt pakt terug Thijs Jansen. Ja, Jansen die moet de hollen naar beneden. Niet waarom rennen, dat is een goal. Hij kreeg er een schottenwerking. Vanuit ongeveer de, nou, 8 meter vanaf zijn goal. Die pakt hij goed. Maar hij juicht niet eens, hij docht niks. Hij zocht naar beneden en hij denkt, nou, dit was het dan. Het zil crisishoel is worden het weekend. Het zal geen offelijk weekend wezen voor Cambuur. Ze zullen zo gauw als mogelijk wat betekenen maten. Want dit kan net de Eredivisie. Dat is duidelijk. Want dan wordt het een heel lang seizoen. Het is nou nog een corner die naam het. Nee, de grensrechter schiet er dan krijgt hij een voorsteen. Ja. Ja, die heb ik even met de speaker. Die houdt dat er 12 minuten bij komen. Dat krijgt een fluitconcert. Want de meesten komen er 12 minuten langer zitten bloeien. En dan is Lindhout die daar een opstootje. Diets opstootje voorkomt. Nou, uiteindelijk dan nou toch die corner. Ja, dan zou Lindhout nou. Ja, ik zou je krijgt zien. Je moet ook om een coacheur. Docht dat nou net. En dan docht nou weer een speler van Excelsior bij een speler van Cambuur. En dus fluit het nou die skier terug ter wol. En is het Jansen die een vrije trap nemen. Mooi, die minuut. Nou, het is het Jin en Jon toch weer hartstikke een oortikken. Komen er dus 12 minuten bij. Waarvan er al haast één voorbij is. En ik zorg ik nog voor me dat het stadion heel tijd meer leeg is. En er ben nou gewoon vakken leeg. Ja, dat is pijnlijk. Dit is echt net het debuut. Werd Johan Plaat op hopen hier. Dat is duidelijk. Dit is net de comeback van Cambuur in de Eredivisie. Die is elke keer betocht hier. Komt er hier nog een 0-4 van. Want die bal wordt jip maken. En die kan ik niet keer terug. Oh, een stiftbaltje. Die wil ik nog hou maken. Ja, ja, ja. 0-4 is het voor Excelsior. Ongelooflijk. Het is ongelooflijk. onvoorstelbaar. Silva Timas, die krijgt de bal nooit. Een jiptepaas. En die rent 1-op-1 met Thijs Jansen. En die stift hem daar gewoon heel makkelijk omheen. En dan valt hij stadig gewoon binnen. En dan is het 0-5 in de blessuretijd tussen Cambuur en Excelsior. En die Silva Timas, die rent ik nooit het uitvak. En die klapt en die juicht mooi die 150 supporters. En dan zul je daarnaast de vakken van Cambuur die rennen. Heel Lendal leeg. Elke niet giet naar huis. Ja, dit is een deceptie. Een enorme te backsetter. Een verontwaardiging. Zou je het nemen kennen. Daar is Aasten. Het fluitsignaal van Allard Lindhout. En dan is het clear. Dan is het deze, nou ja, afslachting. Zou je het nemen kennen. Wol clear. Het is echt een zinvolle. Zo simpel is het. Cambuur moet nooit de tekentafel. Cambuur moet zo gauw als mogelijk wat betinken. En moet zo gauw als mogelijk iets omdraaien. Maar wat? Dat is ik een beetje de vraag. En dat is al een één wedstrijd. Oei, oei, oei. Dat is al een één wedstrijd. Nou, de kan Wessel van de Goot nog één keer de bal uitrapen. Wielst de skierdruchter al de fluit in de mullen had. Die denkt, ik fluit je raast nou, want ik loop het wol. Daar is nog één keer de uittrap. Nee, vartcheck. Hey, nou, nee, de vartcheck is goed inderdaad. Het is 0-5 en dus fluit het Allard Lindhout. Nou, ik ou. En dat is dan het einde van Cambuur tegen Excelsior. En dan is het uiteindelijk toch 0-4 worden. Want die goal werd al keurig nevens mij. Want het scoreboard gaat waarom. Ja, nou, dan is het uiteindelijk toch 0-4 worden. Beetje een opvallend moment onder het einde nog. Slitty die denkt ik, hey, waar is mijn goal nou in dan? Die denkt daar in één keer heel nauw, waar ben je moet wandelen? Mijn goal is fort. Ja, dat is schande. Uiteindelijk hier dan 0-4 worden. Nee, het is toch 0-4 worden. Nou, een vaartcheck. Nou ja, dat is dan misschien nog een beetje een goedmakkerke soentjes kennen. Maar een goedmakkerke is het net. Want Allard Lindhout fluit au voor de wedstrijd. Cambuur Excelsior, die dus in 0-4 eindigt. Het is een fiasco. Zo kan je het nemen. Het is een flinke te backsetter. En de spelers, de trainer en de technische staf, bestuursleden van Cambuur zullen nooit de tekentafel matten. En daar moet net een papierkop op lissen, een aardraaien. Maar er moet een compleet behangplaksel opkomen. Er moet een gigantisch behang komen. Want het zal heel los matten. Want oors wordt die comeback in de Eredivisie een heel, heel lang seizoen. Cambuur Excelsior 0-4. De techniek wie van de Jong in hand van Martijn Engbrenghof. Mijn naam is Willem Vermeldvoort en ik wens je voor de rest van het weekend nog een hele noffelijke tijd. Dag.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: Stijn in Bureau de Vries.
1: De eerste zeven nou is Heid hier. Toen haak ik hem zijn Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van... Een politieke partij, dat is net samen wat.
2: Femke Wiersma, hoe houdt dit? En de kwantelingen
3: erin. Het
1: NOS Journaal. Ik ga echt verstoren van dat bericht.
3: Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt... omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt... maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje... nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan om de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nep-advertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
4: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude... Moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
3: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De dij voorbij. De beste interviews en reportages van...

0: Het vakboen FNV die maakt hem grutte zorgen hoe het uitstel van betellingen het ongevregen is door fietsenfabrikant Axel van het JRVN. Ja, dat bedroerde had het al langer financieel dreeg en meldde deze week dat ze het net voorlijk kon krijgen om haar financiële verplichtingen te voldoen. Ja, zo'n uitstel van betelling dat gaat vaak vooral om een faillissement. We kennen Axel vanzelfs van het bekende fietsmerk Batavus. Op dit tijd hadden ze nog 3 locaties in Uzlaan, Amsterdam, Apeldoorn en het JRVN. Op die laatste locatie werk je zo'n 90 mensen nog. Het vakbond zei dat die mensen nu in grote onwissigheid binnen. Ik praat er verder over met bestuurder Arend Hamstra van vakbond FNV. Een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie hebben zorgen. Wat horen jullie van de leden?
1: Ja, dat er grote onzekerheid is op dit moment. Het is natuurlijk, afgelopen jaren hebben de werknemers van Axel echt hun best gedaan om het bedrijf overeind te houden. Maar zijn buiten hun, hun schuld eigenlijk in deze achtbaan terechtgekomen. Waarbij ze op dit moment gewoon niet zeker zijn van hun baan.
0: Nee, een deel van het werk is voorheen al verplaatst naar het buitenland. U zegt al, het is een achtbaan. Het lijkt maar niet op te houden, hè?
1: Nee, en het is ook nog niet klaar. We hebben daarom gisteren ook een brief geschreven aan de directie. Eigenlijk stond er een gesprek gepland over een sociaal plan voor het magazijn in Apeldoorn. Dat is afgezegd zonder enige mededeling. En we willen op dit moment duidelijkheid hebben van de directie over hoe nu verder.
0: Want hoe verloopt jullie contact met de leiding van Axel?
1: Nou, dat is dus lastig. Als het overleg wordt afgezegd zonder verdere mededeling, dan is het heel erg lastig om de leden en de medewerkers op de hoogte te kunnen houden.
0: Wat kunnen jullie dan als vakbonden nog betekenen voor de werknemers die nu in die onzekerheid zitten?
1: Nou, dat is heel erg lastig en we zijn ons daar nu ook op aan het beraden. En we gaan ook in gesprek met onze leden en medewerkers over welke stappen wij moeten nemen. Kijk, we hebben we hadden destijds een goed sociaal plan afgesloten toen de productie verdween uit Heerenveen. Nou, we vinden dat de werknemers in ieder geval niet de dupe mogen worden van het spel wat gespeeld is. En van de keuzes die gemaakt zijn door de directie. Dus wij willen daar een fatsoenlijk en goed sociaal plan over onderhandelen. En wij vinden het ook belangrijk dat de medewerkers die nog onder het oude sociaal plan vallen, dat die ook gewoon alles uitbetaald krijgen voor zover dat nog niet gedaan is.
0: U zegt een spel wat er gespeeld wordt. Hoe is dat spel?
1: Nou ja, er zijn besluiten genomen in het verleden die te optimistisch bleken. En tegelijkertijd is natuurlijk met het instappen van private equity in 2022... is er een enorme schuldenlast neergelegd bij Axel zelf, wat Axel zelf moest betalen. Nou, we zien dat vaker, hè, dus dat een partij binnenkomt, die koopt een bedrijf op en vervolgens mag de overnamesom zelf betaald worden door het bedrijf zelf. Nou, op het moment dat het goed gaat met het bedrijf, dan lukt dat vaak wel. Maar op het moment dat het even een beetje tegenwind is, dan zijn het dus de werknemers die uiteindelijk dupe zijn. Nou, en dat is een van onze problemen. Dat zien we nu op Excel met regeringsplannen om de WW te verkorten en te verlagen. Daar strijden we natuurlijk de afgelopen half jaar sinds dat de plannen bekend zijn al tegen. En we zullen dus ook in het noorden, om te beginnen in Leeuwarden, begin september stakingen gaan organiseren in onze metaalsector. Juist om ervoor te zorgen dat werknemers niet de dupe raken van dit soort praktijken.
0: Want die WW die moet verkort worden van 24 naar 12 maanden is het plan. Is het ik noem het maar gewoon een vies spel wat er gespeeld wordt?
1: Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijk over welke mogelijkheden er wel zijn. Ik zie in ieder geval wel dat dat de werknemers de dupe zijn van besluiten die de directie heeft genomen.
0: Kunnen mensen straks nog fietsen van merken zoals Batavus en Koga kopen? Wat is uw verwachting?
1: Nou ja, het zijn fantastische fietsen. Het zijn hartstikke mooie merken. De medewerkers zijn hartstikke trots op wat ze hebben gemaakt. Het deed ook echt veel pijn om de fabriek in de productie in Heerenveen te stoppen. Mensen hebben er nog steeds pijn aan dat die productie daar is verplaatst. Ik hoop van harte dat het bedrijf door kan en dat er een goede regeling gaat komen. Maar dat betekent wel dat als er mensen uit moeten, dat we daar ook goed voor moeten zorgen.
0: Arend Hamstra van vakbond FNV. Digitank van Jotali Ochting.
2: alles wat je op de mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Wat budgetten de problemen van fietsenfabrikant Axel op het Jereveen van mensen mooi een fiets van die merken, die ze daar maatje. En volle mensen nog wel een Batavus, een Sparta of een Koga Keepje? Dat binnen vragen dat ze ook mooi zitten bij fietsenzaak Tweewielercentrum op het Jereveen. Het plak dat Axel ook zit. Het bedrijf had uitstel van betaling omvregen. Daar komt vaak een faillissement achter wooi. Ik praat over die consequenties met Robin Brouwer van de fietsenzaak op het Jereveen. Een goeie middie.
5: Hey, goeiemiddag.
4: Ja, wat verneem je moois van de problemen bij Axel?
5: Ja, tot nota is het vrij stil. He, we krijgen een levering tot nota. He, maar ja, we weten eigenlijk dat we mij te dwang houden. Dus tot nota, ja, is het voor u een beetje gissen. Ja, dan weten we eigenlijk net te volle.
4: Een soort vragen. Dus zeggen jullie hem dit onkom?
5: Ja, nou, dat is al het lastigste. Is natuurlijk de laatste jaren gaat het al wat lastiger. Hè? Dat zijn natuurlijk vaker in Nijshoorn, hè? Maar de fabriek die hier sluiten is, ja, dat werkt natuurlijk net mij. Vooral je net op het dorp, hè, dat er is genoeg mensen die iemand kennen of een familie, een buurman, buurvrouw die daar werken heeft. Ja, dat spuurt het in zo'n dorp als het Veen. Of Friesland, ja, dat werkt net beter van. Alleen nog, ja, we hier eigenlijk de laatste tijd hier we toch, nou, wist het gaat wel weer goed meisje, of het gaat beter. Maar ja, dit hier we eigenlijk net zo snel als je komen.
4: Nee.
5: Maar ja.
4: En nou, Jim Hennog, Batavussen, Sparta's en Koga's in de winkel steen?
5: Ja, we voeren alle drie merken. Ik hoop dat we ook kunnen blowen dwan. Maar ja, we voeren ze alle drie. Les hier en hebben er al een beetje iets minder mij die in. Want de leventier is nog wat lastiger en zo. Maar ja, we hebben ze gewoon steen, verkeerd ik nog. En de laatste week en maand heb ik nog een aantal uitleverd. Maar ja. Hoe dat komt, dat weten we nog net.
4: Nee, dat is even een afwachting inderdaad. Want bijvoorbeeld als mensen een fiets hebben van een van die drie merken. En ze komen bij Jim om iets moois te litten. Broek je hem echt specifieke onderdelen van deze drie merken die je dus echt van Axel Hemmutte?
5: Ja, natuurlijk, ze hebben hun eigen onderdeel. We kennen natuurlijk, we hebben volle varie. We kennen ze in die zin worden redden. Alleen ja, natuurlijk zijn ze specifieke onderdelen die een oormerk net heeft. Dus dat zal wel even een uitdaging worden. He, maar we hebben gewoon de hoop dat dat er een goede opvolger komt. He. Iemand die er, gewoon een positief iets in shirt. Dat iemand die net gewoon een helder plan heeft. Dat die hoop hebben. En dat zo maar zo'n mooi merk ik mutten. He. Dat zo zonde was dat het. Dat het verdient. Ja, het kan eigenlijk net. Hè. Het is een blote mooi merk, alle treien. En met name Batavussen en Koga is natuurlijk een merk dat we eigenlijk in het straatbeeld net kwijt kennen. En maar ja, tot nota, wij houden de service, de beste service is ik altijd. Wij staan erachter, we willen de klant gewoon helpen. Dat nut voor mij gewoon een slagje. Alleen dat, ja, hoe het komt, ja, dat is voor nou even een vraag. Maar wij helpen gewoon iedereen hoe het normaal altijd doet. Hè? Ja. En dat is gewoon de volle service.
4: Ja, want krijg je hem, het is natuurlijk nog vast knijs, maar krijg je hem er al vragen over van mensen als ze bij hem in de winkel komen?
5: Nou, toch nooit dan net. Je krijgt wel appjes her en der van, hey, hoe liep het? Dit zeggen we het aankomen. Natuurlijk, het speelt het. Dat is de oude jaren, speelt het al. En wij hier natuurlijk volle mensen in de winkel en zeggen, ja, dat betalen ze, dat kan de mensen die in het dorp ben je, die ben ontslaan en dat soort dingen. En je de verkeerde kant op. Ja, dat jaren we natuurlijk al jaren. Maar ja, tot nota. Hey, ik moet eerlijk zeggen, dit hier, wie wij op zich hartstikke positief. En, nou ja, er kwam helder een hele mooie collectie aan en daar stond bij mensen al wel achter. We hier eigenlijk wel dachten van, nou, dat gaat de goede kant op. En dan zetten we weer met zijn andere vriend. Alleen ja, dat zien we net, dit hebben we net aan zo'n komen. Nee. En de klant zei ik van ja, wie is de hoe en nou? Dat is het wordt er net beter van, statistiek.
4: Nee, inderdaad. En joh, als fietsenkenner, hoe schande zou het wijzen altijd daadwerkelijk u erin op een faillissement?
5: Ja, super schande. Ja, dat is heel, heel schande wijze. Ik hoop het net. Ik hoop dat gewoon iemand die daar gewoon een helder plan in heeft. Ik hoop dat iemand komt die het ook kan nemen. Die gewoon een meerjarenplan. En gewoon helder, dan zitten wij als dealers zal er eigenlijk stingen. En maar ja, dat zou eigenlijk zonde zijn. Dat moet net, nee.
4: Nou, laten we hopen dat er goed nice achter wij komt. In ieder geval is het boodschap duidelijk. De fietsen binnen gewoon in de verkeer. En je lever ik nog gewoon alle service die het daarbij hebt.
5: Jazeker, dat doen we zeker.
4: Hartstikke mooi. Robin Brouwer van de fietsenzaak Tweewielencentrum op het JRVN. Dank u wel dat u nu het sturing wist.
5: Ja, je merkt. Dank je wel. Fijne dag.
4: Fijne dag voor jou ook.

0: Ze is nog maar Sanjenier, maar kiepster Maren Groothof uit Twente maakt het een grote transfer. Ze had een contract voor 3 jaar tekenen bij de Europese topclub Paris Saint-Germain. Groothof begon als kiepster bij SC Twente en de laatste 3 jaar speelde ze bij PEC Zwolle. Maren, een goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Sanjenier en dan transfer naar Paris Saint-Germain als kiepster. Hoe is dat ze aan stand komen?
1: Ja, ik heb vorig jaar natuurlijk het EK gespeeld met onder 17 in mei, die we hebben gewonnen. En toen eigenlijk vrijwel direct daarna, toen belde PSG naar mijn management. En die belde mij weer zo van, nou ja, hoe klinkt Parijs voor je? Nou ja, toen dacht ik wel even van, wow, dat is natuurlijk niet zomaar wat.
0: Dan spring je wel een klein gaatje in de lucht, lijkt me.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Echt super blij. Echt ook een beetje gewoon ongeloof. Maar ja, echt ja, groot compliment. En super vet dat zo'n grote club voor je belt.
0: Ja, en het is ook bij de dames wel een grote club. Ik keek, vorig jaar werden ze geloof ik 3e in de competitie. Dus het is echt een van de topclubs.
1: Ja, zeker. Ja. Ze strijden gewoon elk jaar voor het kampioenschap. En de jeugdteams doen het ook altijd gewoon goed. Ja, zeker wel. Niveautje hier.
0: Ja, wel een wonderlijk verloop. Franeker, Zwolle, Parijs. Dat is toch wel een beetje ja, wonderlijk.
1: Ja, zeker. Ja, dat komt niet vaak voor, nee. Maar ja, nee, echt super blij met deze stap en dat ik hier mag spelen.
0: En hoe is er in Zwolle gereageerd op deze transfer? Want als je zo talentvol bent dat je een Franse topclub wil, kan ik me voorstellen dat Zwolle ook wel heeft gedacht van, potverdorie, die hadden we wel willen houden.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ze vond het, toen ik zei dat ik wegging, vond het natuurlijk wel heel erg jammer, omdat ik daar gewoon heel erg op mijn plek zat. En ja, ik vond het daar gewoon hartstikke leuk. Dus ja, ze vond het natuurlijk wel heel erg jammer, maar ze vond het ook gewoon heel erg leuk voor me en gunnen me deze stap. En ja, dus ik heb nu ook al gewoon nog steeds contact met mijn trainer, dus dat verloopt allemaal gewoon heel erg goed.
0: Ja, ja. En wat wordt je rol daar? Want je bent natuurlijk, zeg ik maar even, nog maar 17 jaar.
1: Mm-hmm. Ja, ik ben gehaald van om 19. Dus ik heb wel een professioneel contract gekregen voor 3 jaar. Maar de bedoeling is dat ik eerst keeper ben bij de onder 19. Dus dat ik daar minuten maak en ontwikkel en helemaal hier ben. En vanuit daar is eigenlijk de bedoeling dat ik wel naar het eerste doorstroom, of ze nu dan meetrain en uiteindelijk daar vastzit.
0: Ja, want dat viel me ook op. 3 jaar is niet kort, zeg maar. Ze hebben wel vertrouwen in je.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Nee, dus dat is echt super fijn dat je gewoon veel vertrouwen krijgt van zo'n club. En dat je ook gewoon een beetje zekerheid hebt voor de toekomst en zo voor de komende periode. Dat is echt heel fijn.
0: Oké, dankjewel. En heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
2: Alles wat je op Dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
3: De Dice voorbij.
2: Dit is de Dice voorbij.
4: En wij willen hier in de Goeie Midi Studio graag de slingers ophingen voor jongeres Elske de Wal, want ze komt hoort mooi een nieuwe single. Whatever, Elske, Goeie Midi.
5: Goeie Midi.
4: Is dat die nieuwe Libbes motto?
5: Ja, soms biedt ze meer whatever inderdaad. Ja, dat is net verkeerd.
4: Nee, waar komt dit voor? Want dit is wel een persoonlijk en kwetsbaar haatstik in je Libben, begreep ik.
5: Nou, dit kwam eigenlijk. Ik ben hier eigenlijk al bezig met een volgende single. Ik heb in april het Cheap Perfume gebracht. En ja, dan moet er natuurlijk een opvolging komen. Dus wij zijn bezig met een oornoemer. En nou, het einde van Squal hier. Nou, dan iedere orde die weet wat dat voor chaos is. Ik heb een jongen die van straks aan de middelbare Squal geeft. En ik kies shows en optredens. En ik weet hoe ze was aan het opvouwen. En ik dacht, ik ben gek. ja, dat het gewoon al hier even te vol is. Dus yeah. Maar, en ik wie ondertussen heb een moodboard ontmaakt voor dat nieuwe nummer. En toen kwam ik op Pinterest. Ik die Pinterest iepen. En toen zag ik een foto. En er stond de tekst op. Gone crazy, but I'll be back shortly. En toen wou ik hem opslaan. En toen swipte ik verder. En toen stond erachter whatever. En toen dacht ik, oh. Ik ben altijd wel gevoelig voor tekens, toch? Dat is dan tekst. Oh nee, dat maakt zo wezen. En toen dacht ik, ja, soms haast gewoon het gevoel dat stinks. Oh, het is me alweer te volle. Ik weet even net meer van voor naar achter een weg hinnemaat. En soms maar staan ik gewoon denken, wat is echt belangrijk? Ik in mezelf nog wel eens in de wijs zitten en heel streng van mezelf was. En toen dacht ik, Els, Dan wist ik net meer section. Dan kist ik gewoon een keer die schouders ophellen en denken, whatever, het komt wel weer goed. Dat weet ik inmiddels ik wel. Dat soms dingen mij maken en dan steeds, oeh, hoe gaat het? Maar het komt eigenlijk altijd wel weer goed. En als het net goed komt, komt het alsnog wel goed. dus ik dacht, ja, en hier ik echt binnen, nou ja, ik denk binnen 5 minuten hier ik dat refreintje. En nog 5 minuten later hier ik de coupletten. En toen stuurde ik het naar mijn producer. En toen zei hij, oh, ja, oké, okay, misschien moeten we die orensingel dan even op pauze zetten. En dan doen we dit.
4: Wauw.
5: Ja, dat hasken we soms.
4: Ja, dan valt alles even bij mekaar.
5: Ja.
4: Ja, maar is dat inderdaad, wie dat ambitie verdijk een kantelpunt dan? Dat is die tekst en zegt, en dat is het vetske maken zo van, ja, misschien moet ik wat meer dingen loslitten.
5: Nou, ik denk dat bij mij dat eigenlijk vorig jaar al begonnen is. Ik heb begin vorig jaar, dus begin 2024, heb ik gezichtsverlamming gehad. Dat heet dan officieel de ziekte van Bell. Mm-hmm. Nou, dan wist eigenlijk gewoon, die gezicht is gewoon voor de helft verlamd. Ik hoor net goed praten, mijn eigen gong net dicht. Ik zeg van mijn gevoel echt uit als Quasimodo. Mm. Ja, dan kist ik wel nadenken van, je bent dus eigenlijk die sabot identificeren met, nou ja, ik mijn werk en wat ik doe. En toch ik wil hoesten uitjes, want dat is echt die communicatiemiddel van, meestal een oorzien, niet naar eigen oorzien. En ja, dat kon net, want ik kon net eens fatsoenlijk praten en ik, ja, er viel gewoon een soort schaamte. Ik al kist er niks van doen. En gelukkig is dat helemaal weer hersteld en is het oergong. Maar toen, dat zette mij wel aan het denken, omdat ik best wel lang net echt heel creatief was weer meer in het scrollen van noemers. Wat ik krijg ik al zei, ik zit mezelf, nou wil zien waar ik ben streng voor mezelf. Oh, het is net goed genoeg. Maar wat levert hij dat op? Dat levert hij dus, nou ja, net alleen een letterlijk verlamming op, maar ik figuurlijk.
4: Ja.
5: En dat woe ik eigenlijk net meer. Dus toen had ik mezelf echt wel een skop onder de kont doen. En zijn van Els, kom op, de is gewoon. Want dat haast altijd gewoon. Dus wel toen ik jong die skreun ik echt vast. Dus waarom zoek ik het nou net meer kennen? En dat, nou ja, dat proces eigenlijk toen in dat hier inzet. En in april de eerste single bracht. En ja, ik denk dan dat de volgende stap inderdaad is van het eerst dwan. Nou ja, dat is mijn cheap perfume, gaan we dat dien? En is dat weer in gong zet? En nou wie het echt zo van, oké, maar nou mijn stack. Dan de volgende stap loslitten en denken, ja, nou, soms is het gewoon sa. En ja, whatever, het komt wel weer goed.
4: Ja,
5: dus het is logisch gevolg, denk ik.

0: In het centrum van Ljouwert vindt dadelijk een bijzondere betinking plak. Het is namelijk op de koppen 150 jaar geleden dat Margaretha Zelle binnenwaart in de Friese haardstad. Ze is vanzelfs beter bekend onder haar artiestennaam Matta Hari. Al de hele simmer werd er stilstaan bij dit jubileum hier, maar Ljouwert dus een betinking. Dus verslagjouwer Iris Witsenberg, die is erbij. Iris, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: En volgens mij ben we correct precies op het moment dat ze binnen is, hè?
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is Ljouwert inderdaad. Ze rekt bij haar bedhuis en bij het beeldje dat hier op de kelders. Ik moet tussen helemaal aan de kant van alle fietsers die het hier nog even delen. Want er zit hier een hele groep mensen die het kleedje zit voor de betinking. We zitten nu uit te zien op het beeldje. We zien een soort van ja, dongenspozen. Je zit. Iedereen zit hier kleed voor die betinking. Want er gebeurt je Ljouwert een heel soort op haar bettedij. Er is aan nog een kuiertocht. Die is trouwens al volboekt, dus daar is niet iets meer om mij doen. En die wordt zelfs in 2 keer dien, omdat er zoveel belangstelling was. En aan om 2 uur begint er een groot slutingsfeest voor haar jeetje in de Preenstuin. En dat is vergezen en elke die een bijwijs. En dat wordt het om het olveuren. Maar dus eerst even deze betinking. En die is van die organiseren troch de historische vereniging hier in Ljouwert. Roos Sluiter, vastzitter. Waarom is het wichtig om deze vrouw hier te betinken in Ljouwert?
2: Nou, zij is natuurlijk een absoluut icoon van Leeuwarden. Er zijn toch heel veel mensen die haar naam ook echt meteen aan Leeuwarden verbinden. En dat is ook terecht. Ze heeft internationale bekendheid. Nou, niet elke Leeuwarder schopt het tot internationale bekendheid. Het is 150 jaar geleden nog steeds is zij zeer bekend. Dus dat zijn allemaal al redenen om daar aandacht aan te besteden. Om ook je eigen stad te promoten. Maar ook om bijzondere, kleurrijke Leeuwarders eventjes extra in het licht gezet te zetten. Nou, dat is ruimschoots de afgelopen weken gebeurd. Nu, over een paar minuten, is het exact 150 jaar geleden dat zij geboren werd. En daar zal ik even zo wat aandacht aan geven. Dus, lijkt mij logisch.
1: Ja, Jogin aan het spreken. Wat vind je van de opkomst? Dus je dat, nou, wat is het? 30, 40 mensen?
2: Dat is prima. Ik geloof dat ik er zonder versterking overheen moet komen. Dus dan moet ik even mijn best doen. Maar dan
1: je microfoon.
2: Dat, volgens mij gaat het wel lukken.
1: Mooi. En je krijgt een lezing hoor, ik, hoe de persoon.
2: Nee. Bernd Bilker heeft de lezing gehouden.
1: Ja, klopt.
2: Ja.
1: En wat vond je daarvan?
2: Ik heb de lezing niet gehoord. Ik had andere dingen te doen. Maar ik weet dat hij, als Bernd dat doet, dat altijd in goede handen is. Dus daar heeft niets aan gemankeerd aan die lezing.
1: En wat vind je nou het meest bijzondere aan deze persoon, Matta Hari?
2: Nou, eigenlijk het meest bijzondere, dat is niet zo lollig eigenlijk, is haar trieste levensloop. Ze heeft dat hele leven, wat heel veelzijdig en gevarieerd is geweest, heeft ze wel gebouwd steeds op allerlei noodlottige ontwikkelingen in haar persoonlijk leven. Dat geeft ook wel een soort van tragiek. En we hebben er dan wel een icoon aan overgehouden. Maar eigenlijk, als je zegt van zo'n leven wil je niet natuurlijk.
1: Hij is heel knap hoe ze daarmee omgaan is in die tijd als vrouw. Ik.
2: Nou ja, dat is inderdaad wel bijzonder. Dat is echt uitzonderlijk. Maar daarmee plaatsen ze zich ook natuurlijk wel een beetje buiten de mainstream van de samenleving. En dat eindigt vaak dramatisch.
1: Genoeg te bedenken, dus Ljouwert, en te vieren, neem ik aan.
2: Ja. Nou, natuurlijk, het is ook viering van, het is de viering. Je herdenkt de geboorte. Het is niet een sterfdag die we herdenken, maar een geboortedag. En dat heeft altijd ook iets vrolijks.
3: De beste interviews en reportages van Ljouwert. Alles
4: wat er speelt. Dit is de dag voorbij.
3: Kom op.
0: In Jestevjerum, der is zeker wel bier. Want het dorp heeft een eigen bierbrouwerij. Zo'n 2018 werd Tjerke bier brouwd in de oude timmerfabriek. De bedoeling wie in eerste instantie om de brouwerij in een oude Friese Tjerke te vestigen. Om zo het gebouw te bewaren van de mierskip. Maar dat slag er net. Maar de timmerfabriek, die wie wel beschikbaar. Pelle Numan, goeiemiddie.
5: Goeiemiddie, Diana.
0: Ja, do bist er in die brouwerij. Wist u trouwens dat het Ljouwert internationale dooi van het bier is?
5: Dat vertelt me nou voor het eerst. Dus ja. Nee, dat wist ik nog net.
0: Nou, daar kom ik eigenlijk correct achter. Want ik zag het toevallig op Instagram voorbij komen. Maar hoe mooi past het dan bij me, Cor, hè?
5: Ja, dat past heel goed bij me. Ik zou een vregen van Sipke Dotinga van Tsjerk. Wist je dat het Ljouwert daai van de bier is?
6: Nee, absoluut niet. Nee, dat is naai van mij.
5: Echt voor Sipke is het dus naai.
0: Ja, ik begrijp het. Ja, we hebben het opzocht, want ik kwam het op Instagram tjen. Maar het is echt zo, San Augustus, de internationale dag van het bier. Dus vier het er maar even.
5: Nou, dat geven we zeker van, Sipke. Want ja, Sipke, tjerke bier hier in Jesterwierum. Wat doe je hier al hier?
6: Ja, we brouwen hier inmiddels onze eigen zien bieren. En dan hebben we uit het hele land hebben nog hier brouwen ze wij de bieren verbrouwen. En diverse restaurants, cafés die het een eigen hebben willen. Al of net met hun eigen recept, of dat wij zelf de recepten uitwerken, dat we hun daarmee helpen. En ja, ze hebben dit in een goeie 8 jaar hebben dit opgebouwd. Dat we eens tussen de 100 en 150.000 liter bier jaarlijks maken.
5: Oh, dat klinkt al heel wat. Hoeveel flesjes ben dat?
6: Als het nou is dat er van 1000 liter ongeveer 3200 flesjes komen, nou dan moest het zelf even uitrekenen. Maar dat ben een heel soort, hè?
5: Ja, heel soort.
6: Ja, dan verrijk ik heel tussen de vingers krijgen.
5: Ja, dat is al onderhand te zijn. Ja. Genoeg werk is je die. In die 8 jaar dus, hoe is het zo gegroeid?
6: Ja, zet je misschien wel weer, er zijn zo'n 100 cent cerken hier in Friesland. Die komen nagenoeg alle je leeg te staan. En wij hebben gedacht om daar een mooie bestemming aan te gaan. Het is zo zonde dat die dingen opbrutsen worden. Dan geven ze beter broeken voor sociale cohesie. He, dat we ze toegankelijk maken voor andere doeleinden. En daarmee hebben wij een grote cerken geholpen. Ze kopen hier aflosse flesjes bier van ons. Of eigen pakketten. Die wij voor een speciaal prijs getrost zetten. Dat zij er aan gewoon verzinnen. De fresco's in Bozen bijvoorbeeld, de mummies in Wieuwert, om een paar voorbeelden te nemen.
5: Ja, dus je bent eens meer dan alleen een brouwerij?
6: Ja, dat weer de insteek ik, ja, om dat een beetje oran te helpen. Het is net zo dat we voor het nou ook met geld struien natuurlijk, maar we was gewoon met hulp van de verkoop van bier. Ja, we willen zien of we die mensen satelliet helpen kunnen, dat ze wat financiële buffer krijgen.
5: Nou, dat is een mooie extraatje. Er zijn nou 12 mannen ontwerpen, een man en een vrouw. Dat kan altijd zeggen.
6: Ja, dit zijn dus verse brouwers, Reinder en Hester. Die kennen hun tegen redden hier. Meestal iedereen aan het brouwen. Dan wordt het vaak een schermaatje aan het helpen. En met etiketteerd. Er zijn rondleidingen en priorijen. Dus de braderie en bierfestival. Je vervelen je direct net.
5: En je zijn al even. Dan kom je dus ik wel restaurants en winkels om bier meisje te litten.
6: Ja, een restaurant bijvoorbeeld, hè, die graag een eigen bier op elkaar hebben willen. Dat is steeds vaker gebeuren.
5: Ja, en hoe gaat het dan? Komen ze hier dan met een eigen recept of help je hem hun armen bij?
6: Nou, vaak is het zo dat ze totaal geen verstand van bier hebben en dat ze vragen om een bier te ontwikkelen. Dan willen een eigen bier van ons, hè, waar een labeltje op komt. Maar het kan ik wel dat ze zeggen van nou, wij hebben ingrediënten, dit en dat. Kun je hem daar een bier op sluiten. Nou, dan beginnen wij te puzzelen met wat proefbrouwsels. En meestal slagen dat wel in twee, drie keer dat we aan de verwachtingen van een klant voldoen kunnen.
5: En rint dat altijd wel goed terug? Of komen er wel heel tijd naaien bij? Of ging ik gewoon voort?
6: Dat wisselt altijd. Ja, dat denk ik gewoon zo. Ja.
5: En jou vertelde mij dat jou eens al bij pensioen bent, maar jou ben je dan wel onder het werk.
6: Ja, yes. Ik kwam altijd bij de klanten natuurlijk. En de bestellingen die nou naar binnen komen, ja, die bezorg ik alle keer. En dat is eigenlijk mijn eerste taak. Nou, er worden taken die heb mijn neef genomen. En daar heb je die twee brouwers die het, een mandje voor steen.
5: En ben je dan alleen in Friesland lever je een product na of ik wil daar boeten?
6: Ja, hoofdzakelijk in Friesland. Ik op de Schelling. En we hebben klanten die het wat verderop in het land zitten. Studentenverenigingen en dergelijke. Een paar brouwers uit het westen waar we hun bieren maatje maaien.

0: Tongsdag 3 september staat Reert omcirkelen in Sint-Niek. Want dan is het Wessafier, de allegorische optocht. Al goed 25 jaar daar het gichtepunt van de Sint-Niekster merken. En bestuits wordt het druk werken aan 14 onkleide wijnderen. Alle dagen binnen de meesten der drok mij de tarierings, zei ik de buurtvereniging Bouw en Houtring, vertelt Age Veenstra.
1: Nou, we krijgen het onderstel klaar. Oors ben we eigenlijk al heel mooi, maar we benden die een beetje letter. Het onderstel hebben we helemaal nieuw maken. Die hebben we aan alle kanten sturen. En maar daar hopen we eigenlijk geen probleem meer mee te hebben op de route. Dat is in het verleden nog eens gebeurd. En nu ben we eigenlijk aan het opbouwen daar. Voor jongens, als jij nou er wat van op krijgen. Dus ja, het gaat nou de goede kant op.
2: Ja, want wanneer ben je begonnen hiermee?
1: Nou, ergens in maart, ja, ben we starten. Dus ja, ik al wat letter als alles. Maar ja, het kwam net helemaal lekker op gang. Maar dat is nou klaar, dus we hebben voor jou een weekje het kerst gehad.
2: Ja, en we zeggen nou wat onderstel, en ik zeg wat prefab elementen. Dus het kan nou eerst in de hecht in.
1: Ja, we gaan jongen zouden het speler ophijsen en dan zouden we zien dat we er een beetje farm en model in krijgen, ja?
2: En kun je al iets voorproeven van wat het wordt? Of schetsen misschien?
1: Ja, we kennen natuurlijk net het idee verklappen, maar het wordt een gebouw, een oud gebouw is het niet. Dat toverwand had wat een ruïne en er gebeurt van alles omheen. En ja, kleren uit Chamel, dat moet echt in bij de optocht komen.
2: Ja, dat is wat nog even geduld, maar je eindmateriaal, dat materiaal is wel net allemaal nog. Hoe hij hem dat oplost?
1: Nou, dat is het mooie van Dwarenpeek. Alle ondernemers en iedereen is dit wel voor die kleren en een heel soort wat sponsoren. We hebben natuurlijk de buurt heb ik een hele vrachtlijn die ik een contributie betaal. Dus daar hebben we het al hier en krijg wat van aan. En soort sponsoring. Van soort bedroegen hieromheen.
2: Ja, en is het nou echt een buurtproject of een vreunenproject of een combinatie? Hoe moet ik het zeggen?
1: Ja, het is wel een combinatie. Net iedereen komt van de buurt, maar iedereen heeft er ook wel wat binding mee. Dat, ja, het is vooral een hele gezellige ploeg. Ja.
2: Ja, en is een idee wij dan een exercice kennen dat wanneer ontsteert SOX? Wanneer bedenk je hem dat?
1: Nou, voor mij hebben we in oktober alles vergaderd, maar dit hebben we in januari ergens bedacht. Dus bij de echte beurman om de tafel. En nou ja, kleren eerst is een bakje, dan is een bierke. En dan komen er steeds meer ideeën. En dan, daar komt dan wat uit. Dan stemmen we machinaal en dan wordt dat hem.
2: Ja, dus eigenlijk ben je haast wel heel eer dwaand, net alle dagen, maar als ze optellen.
1: Ja, dan ben je er wel eenmaal bezig. Ja, ik zou zijn het niet eens weten hoeveel dagen of uren je erin steekt. Maar je kunt het tellen willen, denk ik.
2: Nee, want we zijn nu augustus. Ik kan me nou voorstellen dat het nou intensiveert. Dus dat je echt vaker dwaande bent met die opbouw.
1: Ja, zoals nou de komende weken ben je weer alle jong. En hoe daai de sneus en snel is waarschijnlijk wel. Dus dan krijg je het mooi kleren.
2: Ja, en we steken boet, het is nou gelukkig droog, maar stel het is nou min waar, want we steken op een oprit, want in je loods wordt dat nu daging, denk ik.
1: Ja, de vorige buurt had altijd wel een soort in de loods bouwd, maar wij hebben het afgekozen om een beetje grutter te bouwen. Dus ja, dan ben je gedwongen om buurt te bouwen. En nou dekken we het oude maar kleden of we bouwen een tent of... Maar we hopen dat ze aan wat bloed. Dat is het mooiste wijze.
2: En voorspellingen met woord volgens mij.
1: Dat dacht ik ook, ja. En dat maar de merken dan ook een mooie, dan komt het helemaal kleren, toch?
0: Age Veenstra van een van de buurtverenigings die te druk ontbouwen is voor de allegorische optocht op 3 september in Sint-Niek. De reportage kwam van Daniel Koorstra van Streek om Rob Spanburg.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: De dij voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: De hele simmer binnen we onderwijs in de provincie. Verslagjouwer Pelle Numan, die wie in Oerkelien nog in de bierbrouwerij in Jesterwierre. Maar hij had even de auto pakt. Pelle, waar bist u nou?
7: Ja, Diana, ik ben even in het bos. Het een toch wel bijzonder bedrog binnenom. Een skippervachtlorerij van Buren. Extreme Jolt van Buren. Ja. Een echt familiebedrog, hè?
8: Een echt familiebedrog. De zesde generaties, die keren.
7: Ja. En je bent nog de enige in Nederland. Wat doe je meer krijgen?
8: Wij zijn de enige in Nederland. Wij kepen hier ruwe huiden. Over de hele wereld, mooi concessen. En die verwerken wij tot mooi kleedje voor op de vlier. En die vinden hun waaiweren of naar de consument of naar de winkelier. En dan naar de consument, ja.
7: En die skippervacht, komen die hier binnen? Waar hou je hem die waai?
8: Ja, die komen overal. Kijk eens, meesken, ieder land, ieder ras, het was zijn eigen eigenschappen. En de een die wil een krultje en de oor die wil stijl hier. En zei het ik, ieder vachtje weer wat oors.
7: En dat vachtje dat komt echt gewoon heel dal ruw binnen, het komt krek van het skierbouw.
8: Ja, wij kepen die vachten helemaal ruw, helemaal smarrig, helemaal krek van het skierbouw, ja.
7: En hoe dit dan in zijn werk, omdat het dus ja, een knap vacht is?
8: Ja, nou, dan worden ze wasken, worden ze looid. Hè, waar looist af en toe voegt om te conserveren, om het leer te conserveren, om de wol mooi te maken, glans die aan, wiet te maken bijvoorbeeld. Dan wordt het droegen, ontvetten. En dan nog een keer droegen. En dan worden ze oprekt, kamt, immodel sneden, glanst. En dan hebben we een vachtje. En dan is er ook wel eens een vachtje weer wat omgekeerd. En die wordt dan skeerd. Die gaat weer helemaal weer om. Die verven we dan. En dan maak je dan bijvoorbeeld pantoffels van. Of handschoen. Of zadeldekken. Of zulke dingen.
7: Ja, maar ik een grote opslag mij van alles. Pantoffels, ja. Kleedjes. Onthoef je het?
8: Ja, waar stopt het, hè? Bodywarmers, pantoffels, riemen, kleedjes. Ja, handschoen, wanten, het houdt net op. Er is, ik vind het nog een heel soort dingen, denk ik. Kruken bijvoorbeeld, ja. Ja. Ja.
7: Het is een heel soort. Wij gaan dat alweer hinnen.
8: Ja, dat gaat eigenlijk de hele wereld verroer. Dus wij verkopen hier een soort in Nederland. We verkopen hier een soort in de regio. Toeristen, mensen die langskomen, gewoon mensen uit de regio. Maar we verkopen hier ook heel soort in Europa. Duitsland, België. En hoe verder we voortkomen, hoe minder of het wordt. Maar we verkopen hier ook een soort in Amerika. En ja, Nieuw-Zeeland, Wallis, Australië, Wallis iets. Ja, eigenlijk gaat het overal weer heen.
7: En je zit hier, ik ontwetter, een tactisch plak, Yeti is.
8: Ja, Yeti is een tactisch plak. We hebben nog steeds een stalt hier aan de voorkant beschikbaar. En daar kwamen vroeger de vrachtauto's, of de vrachtschepen kwamen voor. En daar werden ze lost. En het is wel heel leuk dat de mensen die hier vroeger met het skip kwamen, dat die hier eigenlijk nog steeds, maar nou maar de vrachtauto's, dezelfde bedrogen, nog steeds komen.
7: Nog hield hij dezelfde bedrogen?
8: Ja, ja, de Freedom Groep, vroeger de Doornbos, Jeroen Balzert en zo, die kwamen vroeger maar skip en uiteindelijk komt de hele groepje nou met de auto's regelmatig. Ja.
7: En dat al 164 hier, ja. Jubileum eens. Hoe is dat dan om mijn hele familie een bedrog te halen?
8: Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is, je weet precies wat je om elkaar haalt. Je kan lezen, schrijven, maken. Je bent er helemaal in opgegroeid. Dus je weet ik precies hoe alles werkt, hoe alles zit. We doen een heel soort zaken. Ik moet meesken, maar ik moet familie bedrogen. Dus ik denk maar, kunnen we vaak lezen en schrijven. En weten we precies wat het om elkaar heeft, de gunst elkaar wordt. En ja, dat is gewoon. Dat is gewoon heel leuk.
7: En je herinnert ze dan ik meest Roen. Kan je binnenstappen? Ja. Wat kan je dan krijgen van je?
8: Ja, daar kan je meestal iedereen kan je komen. We zijn gewoon een winkel. Dus meestal kan je Kepi, Roen Shen. We hebben een videotour. Dat meestal, want net elke machine is elke dag in het werk. Dus meestal kan iedere, kan op film. Ik iedere machine nog een keer beschen die je dan op een bepaald moment misschien net draait. Maar dan kun je toch zien wat er doet. En s'winters krijgen we een soort meesken uit de regio. En simmers krijgen we een heel soort toeristen die het leuk vinden om even rond te sjem.
7: Ja. Nou, dat rit naar mij wel aardig goed. Komt er ik nog zo'n generatie?
8: Waar wit? Zo ben ik nou dan bezig hier te vinden. Dus we zitten sjem wat de toekomst gaat brengen.
7: Hartstikke mooi, tegen het uit.
8: Hartstikke leuk, dankjewel.

0: Tienen en Alphen.
1: Dit is De Dij Voorbij.
2: Nou, het viert het feest op de 150ste Betterdij van Mata Hari. Maar ga je te zellen, iets officieel, dat doen ze rest. Die spionnen waard is Benne in Ljouwert. Dat ze het hele hier al viert en de betrinking belibbejoerd op haar officiële betterdij zien hichtepunt. Mijn gut feest dus om het lippen van die bijzondere vrouw uit Ljouwert te vieren.
3: En dat is alle reden om bij haar stil te staan, want na Anne Frank is Mata Hari de bekendste vrouw wereldwijd uit ons land. Heel gek om dat even te beseffen. Hoeveel boeken en films aan haar zijn gewijd, is ongelooflijk.
4: Ida Hestinga van de gemeente Ljouwert. Ik heb al muziek op de achtergrond, daar word je flink opbouwd, want het gaat hier over, nou, een kwartier gaat het hier los. Ja. Wat zit hier te gebeuren?
5: We hebben hier de slotmanifestatie van 150 jaar.

0: maken we een leuk verjaardagsfeest van.
1: Hoe wie dit hier ontnota? Vernaam je dat er meer mensen op jou het oor kwamen?
0: Ja, heel veel mensen hoorden wij in ieder geval in het visitorcentrum kwamen wel speciaal voor Mata Hari en voor de exposities en voor de activiteiten naar Leeuwarden. Maar ook heel veel verraste reacties. Oh, is Mata Hari hier in Leeuwarden geboren? En wat kunnen we daarvan dan nog terugzien? Dus wel heel veel gemixt publiek en gemixte reacties, maar overwegend positief.
1: En Joes, hier achter in de Prinsentuin een feest voor elke nien, ga ik me vertellen. Wat zit Joes op het programma?
0: Heel veel muziek voornamelijk. We hebben DJ's, we hebben drags, we hebben bands. We hebben gratis taart, want ja, wat is een verjaardag zonder taart? Dus we hebben taart ook. En er is een foodtruck en er zijn lekkere hapjes en drankjes. Dus een verjaardagsfeestje XL eigenlijk.
1: En hoe zul je nou eigenlijk het algemeen waarom op dit thema hier?
0: Heel goed, heel goed. We hebben heel veel positieve reacties gekregen ook. En heel veel verraste reacties ook natuurlijk. En een record aantal bezoekers voor bijvoorbeeld de echo's van Mata Hari in het geboortehuis van kunstenaars Jo Croft en Smits.
1: Ljochtkunst is dat, hè?
0: Ja, het is een soort van 360 graden experience in haar geboortehuis. Dus dat is heel bijzonder. Die loopt overigens ook nog door tot en met 22 augustus. Dus die is nog wel te bezoeken. En voor kids hadden we een spionnenspeurtocht die ook al uit was verkocht. Dus we hebben opnieuw moeten bestellen. Dus iedereen in de stad, van ondernemer tot aan bezoeker, tot aan bewoner, is bezig met Mata Hari dit jaar. En dat is heel erg mooi om te zien.
1: Ik zeg eigenlijk dat er Mata Hari tosties en isco's binnen. Dus de lokale ondernemers binnen direct op insprong, verneem ik?
0: Ja, heel erg. En dat is echt super mooi om te zien dat ondernemers ook heel enthousiast waren om hier iets mee te gaan doen. En of het was op verzoek of op eigen initiatief. Dus het was heel erg mooi. De stad hangt vol met Mata Hari vlaggen en stickers. Dus we ademen Mata Hari dit jaar.
1: En die drag queens die hier op het programma zitten, had die echt wat met Mata Hari te krijgen? Hoe ben je hem dessa opkaam?
0: Ja, die hebben er ook wel mee te maken. Ik kan niet te veel verklappen, maar ze gaan ook een soort van hoedenoptochtshow geven. Nou ja, Mata Hari was natuurlijk wel van de mooie outfits en de uitbundige hoeden en mode. Dus daar gaan ze wel iets mee doen ook. Ja.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Daar is alles mooi en om van de vakantie.
0: Zinnenbril?
1: Check.
0: Badkleren?
1: Check.
0: Slippers?
1: Check.
0: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
0: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Uur Jan van der Putten met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse enclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van de balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Excelsior is het nieuwe eredivisie-seizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon, weinig wind en 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Vandaag werden weer verschillende bedrijven getroffen door een datalek. Onder meer Ajax en een brillenketen. De angst bestaat dat er allerlei persoonsgegevens op straat belanden. Vervelend natuurlijk. Aan de andere kant, dat biedt mogelijk ook nieuwe inzichten en onverwachte dwarsverbanden. Want na het belabberde spel van Ajax in het afgelopen seizoen ontdekken we nu misschien dat sommige spelers gewoon een bril nodig hebben. Goedenavond, welkom bij het Oog. De aanhoudende droogte begint ook Nederland parter te spelen. De vraag is, zijn we daar wel voldoende op voorbereid? Ik bespreek het straks met een hydroloog. Acteur Peter Faber is overleden. Regisseur Aten de Jong werkte met Faber en schuift hier straks aan om over hem te vertellen. In onze serie over hits uit 1976, het geboortejaar van het Oog, hebben we het over dit nummer.
3: Je viens te chanter la ballade des gens heureux.
2: En om 11:55 vragen we ons af of het klopt wat de New York Times beweert, namelijk dat Den Haag in deze bloedhitte de beste stad is om af te koelen. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 7 augustus.
2: Een schoolshooting, dan denk je al snel aan de Verenigde Staten. Maar nu maakte Bangkok er een mee. Een 14-jarige jongen, die volgens de Thaise premier Anutin mentale problemen had, schoot in het rond.
4: It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions.
2: Het wapen was van zijn opa, bij wie de jonge man woonde. Hoe die het in handen kreeg, is onduidelijk.
4: Some way, somehow, we don't know how this child got access to the gun.
2: Vijf scholieren kwamen om en de schutter doodde ook zijn grootouders. Premier Anutin wil nu strengere wapenwetten.
4: We will have to amend the laws regarding gun carry.
2: Het is een nachtmerrie voor elke reiziger. Met de koffer nog in de hand blijkt bij aankomst dat je vakantiewoning helemaal niet bestaat. Terwijl je die toch echt via booking.com had geboekt.
5: Dit is de boekingsbevestiging, ja. 4 nachten en dat was €350.
2: Zulke fraude komt steeds vaker voor. De man waar Nieuwsuur mee sprak had een code gekregen om toegang te krijgen tot de woning. Alleen,
5: ik kon drukken wat ik wilde op het kastje. Er gebeurde dus niks.
2: Er lijkt maar geen eind te komen aan deze zomer. Volgende week stijgt het kwik weer naar tropische waarde. We lijken eraan te wennen.
6: Lekker, ik vind het heerlijk.
7: Ik vind de warmte heerlijk.
8: In het begin kon ik er slechter tegen dan nu.
2: Maar ja, de droogte is wel een groeiend probleem.
9: Ja, dat is vervelend, want het is natuurlijk voor het groene beter als het ook regent.
10: Dus het mag gaan regenen, maar ja, dat kunnen wij niet oplossen.
2: En om het neerslagtekort op te lossen, moet het wel heel lang gaan regenen.
11: Bijna nu tot en met nieuwjaar elke dag kunnen regenen en dan zou het hier eindelijk een beetje weer op niveau zijn.
2: Gisteren overleed Johnny Kaagman en vandaag de veelzijdige acteur Peter Faber. Een van zijn bekendste films was Schatjes.
12: Zijn hier ook kindertjes? Beneden komen.
2: Faber had geen gemakkelijke jeugd. Dat leverde hem een mooie kijk op het leven op. Er komt altijd een kans voorbij.
13: Net zoals mensen zeggen, ja, ik heb geen kansen. Ja, je hebt wel kansen, je bent niet wakker.
9: Ja.
2: En over de zin van het leven had hij ook een bijzondere tekst.
13: Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Het mag alles zijn.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen is gelezen door Ismael de Bruin.
14: Nederland vangt op dit moment 5 zieke kinderen op uit Gaza. Die kwamen hier aan in oktober vorig jaar. In november 2023 beloofde toenmalig minister Kuipers al om in Nederland zieke en gewonde Palestijnse kinderen op te vangen. Maar het duurde dus 2 jaar totdat ze hier aankwamen. Uit interne documenten blijkt nu dat de operatie zorgde voor onmin tussen verschillende ministeries en onrust over de gevolgen, schrijft Dagblad Trouw.
2: In de documenten van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt kritiek geuit op de solistische rol van buitenlandse zaken. Bovendien is de weerstand bij sommige andere ministeries om kinderen op te vangen groot. Uiteindelijk komen er dus toch 5 kinderen deze kant op. Maar daar is het bij gebleven. Een kinderarts is kritisch en zegt: in een rijk en ontwikkeld land voel je de verantwoordelijkheid om deze kinderen op te vangen.
14: In het Nederlands Dagblad een reportage over een Yezidi-gezin in Velp dat vorige week werd mishandeld. Het begon met een hamer die in de tuin van het gezin werd gegooid. Toen de vader vroeg wie dat had gedaan, kreeg hij een fles bier naar zijn hoofd en raakte hij gewond. Daar, voor het huis, zijn mijn vader, moeder en broertje mishandeld door een groep jongeren, vertelt zoon Nouri. Ze kregen klappen op het hoofd.
2: Maak hem dood, riepen ze, zegt Nouri. Zelf was hij aan het werk en niet thuis. De politie brengt het gezin naar het ziekenhuis en nu zit de familie ondergedoken. Waarschijnlijk was de aanleiding voor de mishandeling de aangifte door het gezin na maanden van intimidaties. Voor de familie is het extra pijnlijk dat het bijna op de dag af 12 jaar geleden was dat de genocide op de Yezidis plaatsvond in Noord-Irak.
14: Op de parkeerplaats van Brussels Airport rijden Nederlandse auto's af en aan, dat schrijft de Telegraaf. Een gezin uit Brabant wacht op een vlucht naar Barcelona. De familie woont vlakbij Eindhoven Airport, maar rijdt toch liever naar België. De reden? Het geld. Bij Eindhoven waren we voor 5 mensen bijna €1200 duurder uit, vertelt de moeder van het gezin. Dan rijden we liever naar Brussel.
2: Zo zijn er veel meer Nederlandse gezinnen die vanaf de Belgische luchthaven naar Spanje, Griekenland of verre landen vertrekken. En steeds vaker speelt de prijs daarbij een doorslaggevende rol. De reisbranche is bezorgd nu de vliegbelasting in Nederland opnieuw fors omhoog gaat vanaf januari.
14: Wie zondag in het zuidoosten van het land in de tuin zit, kan plotseling een bijzonder uitzicht krijgen. Een gigantische zeppelin, meldt het AD. Geen zorgen, het zijn geen aliens, grapt een meteoroloog van de Wageningen Universiteit. Maar wat is het dan wel?
2: Een Duits luchtschip vol met snuif- en scanapparatuur om de luchtkwaliteit te meten. Het voordeel van dit luchtschip is dat het heel langzaam kan vliegen, zegt de meteoroloog. En daardoor registreren de sensoren veel meer details.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Ilse de Lange, So Incredible. Nederland stevend af op een van de droogste jaren ooit. Zijn we daar wel goed op voorbereid? Dat vraag ik aan hydroloog van Wateronderzoeksinstituut KWR, Klaas-Jan Raad. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou, dat is meteen een goede beginvraag. Zijn we daarop voorbereid?
1: Ja, nou ja, ja en nee. Toen 2018 was eigenlijk onze belangrijke wake-up call. De eerste droogte van daarna heel wat droge jaren, maar ook twee hele natte jaren, 2023, 2024. En er is heel veel gebeurd. En tegelijkertijd zie je nu dat een aantal vraagstukken die er zijn, problemen, schade bij ondernemers, dat we ook nog heel veel te doen hebben.
0: Maar 2018 was een vergelijkbaar jaar qua droogte?
1: 2018 was vergelijkbaar, net als 2003. Dit jaar is nog wel wat erger. De neerslagtekorten zijn vergelijkbaar. 300 mm op het moment. Maar de afvoer van de Rijn is nog nooit zo laag geweest. En die zit normaal op 2200 kub per seconde. En nu nog maar op iets meer dan 600. Dus een kwart van wat gemiddeld ons land binnenkomt.
0: En wat is de consequentie daarvan?
1: Nou, dat Rijnwater gebruiken we heel veel, hè, om het zout terug te dringen wat anders vanuit de Noordzee opdringt. Het vult ook het IJsselmeer. En dat IJsselmeer is zo'n grote regenton van waaruit dat water door verschillende provincies onder andere wordt verdeeld. En dat hebben we hard nodig, want het verdampt overal als een dolle. En we willen daar waterpijlen op peil houden bijvoorbeeld. Het was net in het nieuws, om dijken te beschermen, om die voldoende nat te houden.
0: Ja. Wat hebben wij geleerd van die droge zomer in 2018? Wat is er toen aan het droogtebeleid veranderd?
1: Ja, een aantal dingen. Als je, ik noemde het al het IJsselmeer, dat is eigenlijk de meest praktische maatregel die we hebben doorgevoerd. Dat noemen we ook wel onze nationale regenton. Nou, daar zit al een zomerpeil in een winterpeil. Dus zomer zetten we dat water al hoger. Nou, op het moment zetten we dat nog extra hoog, om daar 400 miljoen kub aan water op voorraad te hebben. En dat gaat naar Noord-Holland, naar Friesland, naar Groningen. En dat is ook de reden dat je daar niet zoveel hoort dat er iets aan de hand is.
0: Dus dat deden we voor 2018 niet met het IJsselmeer?
1: Dat deden we voor 2018 niet. Dus dat beheer van het IJsselmeer, dat hebben we echt veranderd na 2018.
0: En hoe gaat dat in zijn werk, die IJsselmeerbuffer? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe zegt die zetten we hoger, alsof je aan een thermostaatje draait?
1: Ja, nou, eigenlijk is dat ook zo. Hè? Oh, ja. IJsselmeer wordt gevoerd door de IJssel. Nou, de IJssel is een zijtak van de Rijn, dus daar komt water binnen. En bij de afsluitdijk, dat zit die grote dam. En daar hebben we natuurlijk sluizen in. Dus daar kunnen we controleren hoeveel eruit gaat. En dat zetten we een beetje op slot op het moment.
0: En die buffer zorgt ervoor dat de waterstand in een deel van het land hoger blijft.
1: Ja, dus Noord-Holland, Groningen, Friesland. Daar kunnen we de waterstand op peil houden. De veengebieden waterstanden. Maar ook zorgen dat er voldoende water is voor boeren bijvoorbeeld.
0: Want dat zijn een soort communicerende vaten?
1: Ja, niet communicerend. We moeten het er wel naartoe pompen. Maar goed, daar is ons land op ingericht. Hè. Een deel van het jaar pompen we vanuit die provincies water naar het IJsselmeer. Dan is dat te veel, anders zouden we daar natte voeten krijgen. En in de zomer draaien we het om. En dan gaat het van het IJsselmeer naar die provincies toe.
0: Als je de weersverwachting volgt, ja, er is nog geen regen in zicht voorlopig. Moeten we ons ook al zorgen maken over de drinkwatervoorziening?
1: Nee, de berichten die ik nu heb van de drinkwaterbedrijven is dat daar de voorraden op peil zijn. Ook daar geleerd, denk ik, van 2018. En we zitten nu momenteel in een vakantieperiode. Hè? Dus een groot deel van Nederland verbruikt zijn water in het buitenland. En dat drukt de vraag hier natuurlijk.
0: Maar ook, ze komen wel weer terug. En we hebben bovendien nu mensen uit het buitenland die ons water opdrinken.
1: Ja, toch is die drinkwatervraag op het moment ietsje lager dan dat die bijvoorbeeld in juni was. Maar wat mijn informatie is, dat die drinkwatervoorraden op het moment op peil zijn. Ja. En wil niet zeggen dat je niet zuinig moet zijn met drinkwater natuurlijk.
0: Nee. Dus wat moeten we niet doen?
1: Nou, besproei je tuin niet. Laat het gras lekker geel worden. Was je auto even niet. Dat soort maatregelen, doe dat niet op het moment. Hè. Die druppel oppervlaktewater of grondwater die je kan gebruiken om drinkwater van te maken, ja, die kunnen we nu ook heel goed voor iets anders gebruiken. Ja,
0: en u zegt, die drinkwaterbedrijven hebben ook geleerd van 2018. Ja. Wat doen die dan nu anders?
1: Nou, veel in het beheer en in het systeem gingen ook een paar dingen knel in 2018. Of bijna knel, want het is goed gegaan toen. Dus daar zijn aan leidingen is daar gewerkt, aan die operationele capaciteit. En je ziet dat drinkwaterbedrijven zich erg voorbereiden op de komende jaren. Want nou ja, dit is het nieuwe klimaat. Daar doen we op korte termijn helaas weinig aan. En we zien de drinkwatervraag ook toenemen. Puur omdat de bevolking groeit. En ja, groeiende bevolking is een grotere drinkwatervraag.
0: In het Westland geldt sinds woensdag een verbod op het gebruik van slootwater.
1: Ja.
0: Tuinders zijn daar nou niet bepaald blij mee.
1: Nee.
0: Heeft u als hydroloog een advies voor hen?
1: Nou, De eerste, die beslissing die het OGM-raadschap heeft moeten nemen in het Westland is echt ontzettend moeilijk. Hè? En dat is dan die afweging tussen veiligheid, die dijk op peil houden, ja, of water bijvoorbeeld voor de tuinders. En ik ken de glastuinbouw goed. Het is een ontzettend innovatieve sector die eigenlijk ook al aan heel veel oplossingen werkt. Ze noemden afgelopen dagen, jongens, geef ons een klein beetje van het rioolwater, gezuiverd rioolwater van de waterzuivering van Den Haag. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat idee, dat is ook iets wat de glastuinbouwsector al langer verkent, bijvoorbeeld.
0: Ja. En hoe doen zij dat dan? Hoe kunnen zij zich daarop instellen?
1: Nou, wat de glastuinbouw al langer doet, is dat ze brakgrondwater bijvoorbeeld gebruiken. Eigenlijk al sinds de jaren 90. Hè. Dat pompen ze op, dat ontzilten ze. En dat is bijvoorbeeld voor paprikatelers een aanvullende bron.
0: Dat is net zo goed als niet brak water?
1: Nou, je moet dat ontzilten. Hè. Dus je moet het zout eruit halen, zodat je eigenlijk bijna op school met scheikunde vroeger demiwater overhoudt. Dat vinden de tuinders fantastisch om te gebruiken. Dus dat doen ze al sinds de jaren 90. En effluent of het ondergronds extra in grondwaterlagen extra water opslaan, dat zijn ook dingen die de tuinbouw eigenlijk al ontwikkelt.
0: En hoe staat het met de droogte van de hoge zandgronden, Noord-Brabant, Limburg, Oost-Nederland?
1: Ja, ik heb het vanochtend nog aan collega's gevraagd. De grondwaterstanden zijn daar zelfs iets hoger dan bijvoorbeeld in 2018. Daar waren we zelf ook een beetje verbaasd over. Misschien een teken dat een aantal maatregelen werkt. Aan de andere kant ook hebben we daar heel veel te doen. En dat is een hele complexe puzzel die we daar moeten leggen. Operationeel gebeurt er. We voeren al minder af. Hè. Dat wat in de winter en het voorjaar voert, dat houden we wat meer vast. Maar daar hebben we nog wel wat meer stappen te zetten.
0: Ja. Als u nou dat vanuit uw expertise moet zeggen, hoe zou Nederland zich beter moeten voorbereiden op die droge, hete zomers van de toekomst, die gewoon het nieuwe normaal lijken te worden?
1: Ja, nou, misschien toch bij die hoge zandgronden blijven. Het wordt veel gezegd, hè, minder afvoeren. Dat afvoeren van water deden we met reden. De aardappeleters van Gogh, hè, die armoedtroeven destijds, was omdat het zeiknat was. Dus daarom zijn we ook gaan ontwateren. Nu in het nieuwe normaal, ja, dat betekent meer water vasthouden. En dat klinkt leuk op papier, maar het betekent ook heel veel voor onze ruimtelijke inrichting. En uiteindelijk een aantal politieke beleidskeuzes die we daar moeten maken. Het is daar een belangenspel ook dat daar zit.
0: Dank voor uw toelichting, hydroloog Klaas-Jan Raad. Dank u wel. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde onder meer in de speelfilms Max Havelaar, Schatjes, Keetje Tippel en Siske de Rat. Ook speelde hij de hoofdrol in Alle Dagen Feest, een vierluik naar verhalen van Remco Kampert, waarvan Aten de Jong één deel regisseerde. Goedenavond, Aten.
2: Goedenavond, hallo.
0: Wij mogen elkaar tutoyeren, want we hebben elkaar wel eens vaker gesproken, toch?
2: Ja.
0: Die film Alle Dagen Feest is uit 1976, 50 jaar geleden dus.
2: Ja.
0: Wat staat jou bij van die samenwerking met Peter Faber?
2: Nou, toch wel veel, hoor. Want het was mijn eerste film. Het was Peters eerste hoofdrol. En wat me vooral bijstaat was zijn ongelooflijke directheid, zijn impulsiviteit. En wat dat betreft was hij een heel ander soort acteur dan de traditionele acteur in Nederland. En want in die tijd was het nog, de normale acteurs waren nog Ko van Dijk en Ellen Vogel, wat een schat
0: Guus
2: van
0: Hermers,
2: actrice was.
0: Ja.
2: Maar Peter kwam met het werktheater uit een heel ander gebied. En dat was veel directer, veel impulsiever en ook veel spontaner.
0: Want het werktheater was ook niet standaard toneel, toch?
2: Nee, was totaal niet standaard, nee.
0: Want wat deden ze daar?
2: Nou, wat ze vooral deden, ze hadden een idee. En dat idee gingen ze dan over improviseren. En met het improviseren creëerden ze uiteindelijk de voorstelling.
0: Ja, ja, ja. En liet hij zich, want je zegt, het was mijn eerste regie. Liet hij zich regisseren door zo'n jonge vent?
2: Ja, ik was 22, dus inderdaad jong. Ja, toch wel hoor. Toch wel, want hoewel Peter geen klassieke acteur was, was hij wel iemand die heel goed luisterde en die heel goed kon omgaan met je. Maar je hebt in feite twee soorten regisseurs. Je hebt de regisseurs die niet van acteurs houden en denken van, je moet precies doen wat in het script staat. Nou, zo was ik niet. Of je hebt acteurs die denken van, nou, als hij het beter kan maken door zijn improvisatie, dan is het goed. Maar je moet hem wel in beperking houden. Want als je alleen maar improviseert, dan verlies je het verhaal.
0: Jij bent een blijven volgen natuurlijk ook naar die eerste regie. Wat vond jij zijn mooiste rol?
2: Op dit moment denk ik toch Max Havelaar.
0: Ja?
2: En dan moet ik heel eerlijk zeggen, dat is een beetje nostalgisch. Want het is natuurlijk Multatuli, het is Peter, het is Fons Rademakers, waar ik heel bevriend mee was. Het kan zijn als je die film nu ziet dat hij wat gedateerd overkomt. Maar het is een belangrijke film.
0: Laten we even naar Peter Faber in Max Havelaar luisteren.
3: Daarbuiten worden 30 miljoen inlanders mishandeld, gekneveld, uitgezogen en vermoord. En dat gebeurt in uw naam! In uw naam! In uw naam!
0: Was dit een typische Faber-rol?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, nee, nee. Zeker niet, want Peter is speelde vrijer. Speelde veel meer wat in hem opkwam.
0: Want dit klinkt bijna een beetje statig.
2: Nou, dat is het ook zo. Het klinkt vrij theatraal, vind ik nu.
0: Mm-hmm.
2: Maar je mag niet vergeten natuurlijk dat als je het beeld ziet, als het goed is, dan is dialoog natuurlijk eigenlijk niet zo belangrijk. Het is de hele subtekst die veel belangrijker is. En nu hoor je alleen maar de tekst.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het beeld erbij het wel beter maakt. Maar het komt een klein beetje theatraal over. Maar Peter op zich was natuurlijk iemand die heel veel improviseerde. En zijn directheid, zijn impulsiviteit bracht een enorme eerlijkheid mee. Die eerlijkheid hoorde hier minder omdat het meer een geschreven tekst is.
0: En wat bedoel je met eerlijkheid?
2: Nou, eerlijkheid betekent het karakter, dat je gelooft dat dat karakter het ook echt zegt. En dat het niet verzonnen is en niet, bij wijze van spreken, geacteerd is.
0: Het is toch niet een acteur te spelen?
2: Nee,
0: je gelooft hem in die rol?
2: Ja.
0: Ken je hem ook persoonlijk goed?
2: Ik zou niet zeggen goed, maar ik ken hem wel persoonlijk. Ja. Ik ontmoet hem wel regelmatig.
0: Wat was het voor man?
2: Weet je, wat heel bijzonder aan hem was dat hij eigenlijk heel sociaal was. En ook op het einde van zijn leven heeft hij bijvoorbeeld in gevangenissen heeft hij allerlei cursussen gegeven aan jongere mensen om ze voor te bereiden om weer terug te gaan in de maatschappij.
0: Waar kwam die drive vandaan, denk je?
2: Ja, dat is een heel klein beetje speculatief. Ik weet dat hij geen gemakkelijke jeugd had zelf.
0: Mm-hmm.
2: Maar daar weet ik de details niet van. Daar sprak hij ook niet echt over. Tenminste, niet met mij. Maar je voelde wel dat hij een enorme drive had. Hij kon bijvoorbeeld ook bijna zijn mond niet houden. Als je met hem praatte, dan was het ene verhaal na het andere.
0: Want hij kwam ook wel hyper over.
2: Zo. Nou ja, nu zou je het ADHD noemen, ja. Maar dat woord bestond toen nog niet.
0: Maar dat was het misschien wel.
2: Dat was het misschien wel, ja. Maar die sociale inzet van hem, dat hij mensen in de gevangenis hielp om hun voor te bereiden op hun leven na de gevangenis, dat is natuurlijk fantastisch. En dat is heel kleinschalig. Dat heeft niks met roem te maken van een film.
0: Nee. Dus dat betekent misschien ook dat hij niet een kolossaal ego had? Of heeft het een niet het ander tot gevolg?
2: Hij had wel een uitingsdrang. Dat is niet helemaal hetzelfde als een kolossaal ego. Maar hij had wel een enorme uitingsdrang om mensen te helpen. Maar ook om zichzelf te uit. Bijvoorbeeld, hij ging ook schilderen. En ja, of je die schilderijen nou mooi vindt of niet. Maar hij had wel de behoefte om dat allemaal te doen.
0: Ja. En die uitingsdrang, wat moest er dan uit?
2: Ik denk vooral zijn enorme drang om het leven te tonen.
0: Het leven?
2: Ja, hij had natuurlijk geen gemakkelijke jeugd gehad. Hoewel ik dat alleen maar van horen zeggen heb. Maar hij wou aantonen aan iedereen om hem heen hoe goed het leven kon zijn en hoe interessant het leven kon zijn. En dat wou hij ook vertellen aan andere mensen en andere mensen laten ervaren.
0: En ook om daardoor zelf grip op dat leven te hebben.
2: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
0: Ja. Wat, merkte je dat ook in hoe die speelde?
2: Toch wel, ja, absoluut. Want je kon hem, als hij een bepaalde scène moest doen, dan zocht hij intuïtief, want hij was geen intellectueel. Hij ging niet heel erg nadenken van, oh, ik moet dit analyseren, dan moet ik het zo, dan moet ik het zo doen. Wat heel veel acteurs wel doen. Maar hij ging intuïtief na hoe het voor hem zou voelen. En dat gooide hij er dan uit en verzond er alles bij op dat moment wat in hem opkwam. Dus hij was heel spontaan.
0: Dus dat is wat je daar straks eigenlijk ook zei, dat het heel erg met hemzelf te maken had.
2: Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja.
0: Wanneer heb je hem voor het laatst gezien?
2: Klein jaar geleden.
0: Ja? Bij wat voor gelegenheid?
2: Nou, het was misschien iets langer dan een jaar, maar ongeveer een jaar. Het was de verjaardag van Matthijs van Heiningen. Die werd 80. En die had een bijeenkomst met allemaal mensen met wie hij gewerkt had. Allemaal, er waren misschien 40 of zo in de kring.
0: En was hij dan een bruisend middelpunt, Peter Faber?
2: Nee. Nee, hij drong zichzelf daar niet naar voren. Ik zat met hem en een paar met mijn vriendin die in dezelfde, hoek zit als hij met jeugddelinquenten. Dus daar hebben we heel veel over kunnen praten. Maar hij probeerde niet de aandacht van de hele zaal te trekken.
0: Nee?
2: De zaal, de ruimte.
0: Maar niet van, kijk eens wie hier zit.
2: Nee, toch niet. Nee, nee. Hij deed wel een kleine performance. Maar dat deden een stuk of 5, 6 verschillende mensen. En hij probeerde niet, zeg maar, van nu ga ik even de show stelen.
0: Nee. Ik zag dat hij op Facebook ook nog verslag deed vanuit het ziekenhuis nadat hij daar was opgenomen.
2: Ja.
0: Vond hij dat toch belangrijk, dat mensen wisten van, ja, dit
2: nou,
0: maakt
2: er is toch een beetje weer die uitingsdrang, hè? Van ik leef nog, dat zal iedereen weten ook.
0: Ja, maar ook om zichzelf dat misschien in te prenten van ik ben er nog.
2: Ja, denk het wel.
0: Nou, hij schreef ook van, ik zal dan proberen jullie berichtjes wel te beantwoorden. Met andere woorden, schrijf me een berichtje, alsjeblieft.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, zeker, ja. Ja.
0: Wat gaan we nou straks vooral missen aan Peter Faber?
2: Kijk, toen hij jonger was, was hij een heel iconisch iemand, hè, in het werktheater. Hij leefde samen met Shirin Stroker. Voor mij, ik was nog jonger dan hij natuurlijk, was het iconische duo. Nu denk ik dat je dat iconische, dat zou je missen, maar de spontaniteit. En nu zou je vooral de levenslust gaan missen.
0: Ja. En ik zei het algemeen, wat gaan we missen? Wat ga jij missen aan hem?
2: Ik denk vooral dat ik ga missen dat hij altijd probeerde vooruit te kijken. Hij, en dat zijn niet zoveel filmen. Als ik hem ontmoette, ging hij ook niet over film praten. Want over film praten is altijd over het verleden praten. Hij praat alleen waar hij of dat moment mee bezig was, of wat hij nog wou gaan doen. En ik heb niet veel mensen die ik ken die zo zijn. Dus dat ga ik wel missen.
0: Aten de Jong, dank je wel.
2: Dank je wel. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Hall & Oates, Rich Girl. Een nieuwe parasiet vormt een ernstige bedreiging voor honingbijen en daarmee voor onze voedselveiligheid. Hedde Graham van Wageningen University and Research onderzoekt deze parasiet. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om wat voor diertje gaat het bij deze parasiet?
1: Nou, het gaat om een parasiet van bijen, honingbijen. Mm-hmm. En het is een meid. Dus ja, zegt het eigenlijk al. Het is een meid die parasiteert op bijen.
0: Ja, en hoe gaat dat parasiteren in zijn werk?
1: Nou, wat die meid doet, bijen planten zich voort door... die krijgen eitjes en van daaruit komen er bijenlarven, groeien daaruit. En dat zit in, dat noemen we het broed. Dus de verzameling eigenlijk van het nageslacht van de bijen. Mm-hmm. En die tropilenopsmijten, die gaan eigenlijk voeden zich die met de larven als ze nog klein zijn. En die beschadigen daardoor die larven. En sommige worden dan wel volwassen bijen, maar dan met beschadigingen. En andere gaan gewoon dood. En als je kunt je voorstellen, als dat op hele grote schaal gebeurt, dan stort zo'n bijenvolk eigenlijk gewoon in. Omdat er te weinig nageslacht is.
0: En dat kan in hele korte tijd zich voltrekken.
1: Dat kan bij deze parasiet in relatief korte tijd zich voltrekken. Eigenlijk gewoon wel binnen een paar maanden. En wat er dan gebeurt is dat de volwassen bijen die vliegen dan gewoon weg. Die verlaten het volk en die beginnen ergens anders opnieuw, om het maar zo te zeggen. Maar ja, je mist dan natuurlijk wel al die larven die zijn dan doodgegaan.
0: Ja. En de meid komt niet in Europa voor, maar er is sprake van dat die nu oprukt vanuit Georgië en Turkije.
1: Ja, in Georgië is dat officieel ook bevestigd, dat die meid daar sinds een paar jaar zit. Die meid komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en die is eigenlijk over land verplaatst richting Europa. Met name doordat bijenhouders bijenvolken eigenlijk verplaatsen. Komt die meid langzaam onze kant op. En ik heb ook gehoord dat er inderdaad nu berichten zijn dat die meid is opgedoken in Turkije. Mm-hmm. Ik heb nog niet daar de officiële bevestiging van gezien. Maar we weten ook dat er onbevestigde berichten zijn van deze meid op de Krim en in Belarus. Dus ja, officieel is deze meid nog niet op het Europese continent. Maar onofficieel zijn er wel berichten dat dat wel zo is.
0: Hij komt
1: dus dat is wel heel zorgelijk. Ja, zeker.
0: U heeft deze dodelijke meid zelf onderzocht. Hoe hebt u dat gedaan?
1: Ik ben daarvoor met mijn collega's naar Azië gegaan, waar die meid dus oorspronkelijk vandaan komt. Want in Nederland en Europa kunnen we die meid dus niet onderzoeken, want hij is hier niet. We zijn daarvoor eerst naar Thailand gegaan en wilden met onze eigen ogen zien wat de schade was die meiden daar aanrichtten aan de bijen.
0: En dat zag u?
1: Ja, dat was echt behoorlijk. Echt volken die helemaal waren ingestort. Maar ook als je dan inderdaad zo'n volk bekijkt en je gaat onder een microscoop kijken hoeveel meiden je ziet, dat je echt gewoon tientallen meiden ziet. En dat je kan voorstellen dat, ja, omdat ze zich ook heel explosief vermenigvuldigen, dat je dus binnen korte tijd met een paar meiden echt een explosie kunt krijgen.
0: En kun je ze met het blote oog zien?
1: Je kunt ze wel met het blote oog zien. En met name omdat ze rennen eigenlijk heel snel. Ze zitten in de larven van de bijen zitten in een soort cel met een dopje erop. En als je dat eraf wipt, dan rennen ze eigenlijk naar buiten toe. Want ze willen in die cel blijven zitten en ze zien dan dat het dakje eraf gaat. Dus dan kun je ze goed zien. Maar dat is echt als je met goed licht kijkt en je focust. En als jij als gangbare bijhouder gewoon jouw volk inspecteert, is de kans wel klein dat je ze dan al ziet. Ze zijn echt moeilijk te zien.
0: Ja. En is er niet een soort bestrijdingsmiddel waarmee je die meid kunt aanpakken zonder dat je die bij eronder door laat gaan?
1: Het probleem is een beetje dat we nog niet zo goed weten wat werkt tegen deze meid. En met name in Europa en in Nederland. Omdat in Azië worden echt heel veel chemische middelen gebruikt om deze meid te bestrijden. Mm-hmm. Met ook wisselend succes. We zien ook dat bij de varroa-meid, dat is een andere parasiet van honingbijen, is resistentie ontstaan door veelvuldig misbruik eigenlijk van chemische middelen. En er is ja, geen enkele reden om aan te nemen dat dat bij deze meid ook niet zo zou zijn. En we hebben maar beperkte middelen in de EU geregistreerd, ook voor deze meid. Dus ik, ja, wij zijn wel van mening dat we ons niet compleet moeten focussen op chemische bestrijdingsmiddelen.
0: Maar als die meid hele bijenvolken laat uitsterven, terwijl die daar er wel van moet hebben, hoe blijft hij dan zelf in leven? Want dan ondermijnt hij toch zijn eigen, eigen bestaan.
1: Ja, dat, nou ja, dat is een hele interessante vraag. Kijk, die, het is een parasiet, dus hij zal niet meteen zorgen dat zo'n bijenvolk omvalt. Mm-hmm. Dat gaat geleidelijk, hè. Hij gaat eerst zoveel mogelijk nakomelingen produceren. Maar ja, op een gegeven moment zijn die meiden met zoveel schade, dan stort dat volk in en dan gaan de volwassen bijen weg. En als er genoeg meiden zijn, dan liften die gewoon mee op die volwassen bijen. Mm-hmm. En dan komen ze weer terecht in een nieuw volk met vers broed, hè, verse larven. En dan beginnen ze gewoon weer opnieuw. Dus dat is eigenlijk hoe dat dan gaat.
0: Ja, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging roept deze week alle imkers op om geen bijenkoningin in het buitenland aan te schaffen. Vindt u dat een verstandige beslissing?
1: Ja, ik denk dat sowieso het halen van bijen of koninginnen of wat dan ook vanuit het buitenland is, ja, in mijn ogen ook niet nodig, maar ja, brengt altijd risico's met zich mee. Dus ja, die oproep kan ik alleen maar ondersteunen in die zin. Want we zien gewoon, niet alleen met bijen, maar ook met mensen en andere dieren, waar gereisd wordt van A naar B of weer terug. Mm-hmm. Daar brengt gewoon ziektes met zich mee.
0: Ja. En wat is voor u nou nog de grootste onderzoeksvraag waar u mee worstelt als het over deze meid gaat?
1: Nou, onze grootste onderzoeksvraag is dat deze meid komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, uit een tropisch klimaat. En die meid heeft eigenlijk die larven nodig om zich te voeden. Die kan niet lang zonder die larven.
0: Nee.
1: En in landen met een streng klimaat of met echt winters, met seizoenen, heb je in de winter geen larven. Dan is er een stop. Maar toch heeft deze meid zich kunnen vestigen in China en Zuid-Korea en andere landen waar gewoon een winter is en zelfs met sneeuw.
0: Ja.
1: Dus zeker weten ook een stop van, dat, van die larven. En we hebben eigenlijk geen idee hoe die meid het voor elkaar krijgt om die winters te overleven. En dat is natuurlijk wel een hele relevante vraag voor Nederland en voor Europa.
0: Dus daar gaat u zich nog op toeleggen?
1: Ja, zeker. Dat willen wij wel weten.
0: Dank voor uw uitleg bij je expert Heather Graham. En nog een goede avond. Een nieuwe aflevering nu uit onze serie over hits uit 1976. Het jaar waarin Met het oog op morgen begon met uitzenden. Les Ballades de Jean Heureux van Gérard Lenormand was 50 jaar geleden niet alleen een grote hit in Frankrijk, maar ook in Nederland. Journalist en documentairemaker Dirk-Jan Roeleven zocht Lenormand 16 jaar geleden op voor het programma Top 2000 Agogo. Goedenavond, Dirk-Jan.
2: Goedenavond.
0: Hoe leerde jij dat nummer kennen?
2: Nou ja, dat is echt wel. Ik was 15, 1976, woonde in Zoeterwoude-dorp. In een klein burgerlijk milieu, middenstandsgezin, spaarwinkel. En wat draaide vader en moeder? De verzamel-LP Vive la France. Ik weet niet hoe oud jij bent, Koen, maar in mijn.
0: Ik ben 60. Jij?
2: Dan ken jij misschien die serie wel. Je had Vive la France 1, Vive la France 2, 3 tot en met 80. En daar stonden ze allemaal op. Ja. Dus alle liedjes die je nu hoort bij Radio Tour de France.
0: Ja.
2: Die stond op één plaat. En daar stond dus La Ballade.
0: En vond jij het ook een leuk nummer?
2: Ja, ik was 15. Ik vond het vrolijk. Het was, vooral mijn zussen draaiden dat graag. Ik zong mee, weet je wel. Dat,
0: wat is de kracht van dat nummer?
2: De kracht van dat nummer is natuurlijk, het gaat over gelukkige, het betekent het lied van de gelukkige mensen. Het is een gelukkig, het is een vrolijk liedje. Het is echt een oorworm. Dus het blijft in je kop zitten. Het is een meezinger. Ik denk dat dat de kracht ervan is. Het is, ja, de meezingbaarheid.
0: En was dat ook bedoeld? Bedoelde Lenormand dat ook als een soort hart onder de riem?
2: Ja, nou ja, het was, voor hem was het het idee, want ik heb hem dus geïnterviewd inderdaad. Hij zegt, het moet een keten zijn, een ketting eigenlijk tussen alle mensen. Het moet alle mensen verbinden. Dus van de vuilnisman tot de arts, van de filmster tot de zwerver op de hoek.
0: En voor hem was dan ook nog het voordeel dat de kassa rinkelde?
2: De kassa heeft gerinkeld. Hij heeft 30 miljoen platen verkocht.
0: 30 miljoen?
2: Niet alleen van dit ene nummer, maar wel van zijn gehele...
0: Hij is eigenlijk schat helemaal rijk geworden.
2: Hij is schat helemaal rijk geworden, ja.
0: Jij hebt hem voor de top 2000 Agogo in Normandië bezocht in 2009... om over dit nummer te praten. Wat voor man trof je toen aan?
2: Ja, dat was leuk. Want ik wilde, hij had, dat wist ik, hij had een schitterend appartement in Parijs. Dus ik wilde hem in dat schitterende appartement in Parijs filmen. Maar hij zei, nee, kom maar naar het platteland. Kom maar naar Normandië, waar hij is opgegroeid. En dus ik baalde eigenlijk een beetje. Want en toen kwam ik daar dus op het nou ja, Normandische platteland. Platter dan plat, met heuvels. En daar was een man met laarzen. En een boerenkop eigenlijk. En een boerentrui en een boerenbroek. En die ook zei, ik had eigenlijk liever boer willen worden.
0: Oh ja.
2: Want hij vertelde dat hij... Kijk, zijn levensverhaal, misschien komen we er straks nog over te spreken... is best wel tragisch. Maar zijn eerste jaren is hij gewoon in een weeshuis heeft hij gezeten. En hij is eigenlijk bij zijn oma opgegroeid.
0: Ja, want hij was heel ongelukkig met zijn afkomst, hè?
2: Ja, dat is het tragische verhaal wat zo in mooi contrast staat... met het prachtige, vrolijke liedje.
0: Ja.
2: Is dat zijn vader was een Duitse soldaat. Hij is geboren in 1945, februari. Verwekt dus door een Duitse soldaat bij een Franse moeder. En hij heeft zijn vader dus nooit gekend. Maar nog erger is... En dat is echt onvoorstelbaar, dat hij pas op zijn 35ste ontdekte... dat hij dus een kind was van een Duitse soldaat.
0: En dat drukte ook op hem?
2: Dat heeft enorm op hem gedrukt.
0: Ja.
2: En ik heb het bij de Belgische televisie gezien, daar zat hij de gasten, daar vertelde hij hierover, heel mooi... dat hij, zijn moeder, die wilde natuurlijk toch wel een keer dat uit zou komen. Moet je nagaan, dan ben je 35, hè?
0: Ja.
2: En toen kreeg hij dus de telefoon in zijn handen gedrukt van zijn moeder. En die zei, je zus aan de lijn.
0: Oh ja.
2: Dus die moeder, zijn moeder was ook een echte hel, moet dat geweest zijn. Maar goed. Dus die zei, je zus. Dus hij denkt, nou ja, wat is er dan met mijn zus? Maar het was niet zijn gewone zus, maar zijn zus van die Duitse vader.
0: Ook nog
2: dus het was ook nog eens een vrouw die hij totaal niet kende. Ja. En die moest hem dus het nieuws brengen. In plaats van dat zijn moeder dat een beetje tactisch deed... moest die vrouw dus hem het nieuws vertellen... dat hij de zoon was van een Duitse soldaat... die hij dus niet heeft gekend.
0: Dus de man die dit liedje over gelukkige mensen de wereld in stuurde... was eigenlijk een heel gebroken man.
2: Zwaar.
0: Ja? Ja. Merkt hij dat ook in de ontmoeting?
2: Ja, enorm.
0: Was het een sombere, gekwetste man?
2: Nou, hij was gelukkig, dat vertelde hij ook, op het platteland. Hij was gelukkig met de dieren, hij is gelukkig met de natuur. Mm-hmm. Dat zie je in al zijn uitingen, zie je dat terug. Hij was ook wel leuk bij verhaaltje. Hij had een ezel daar staan, die filmden wij ook.
0: Mm-hmm.
2: En die ezel heette Cadeau, want het was een cadeau van Nederlandse fans.
0: Oh, ja.
2: Die hadden hem, want die wisten dus dat hij graag een ezel uit Normandië wilde hebben... Die hadden die ezel willen aanbieden op het podium van Olympia, de beroemde concertzaal in Parijs.
0: Mm-hmm.
2: Dat was mislukt, dus hij kreeg hem uiteindelijk thuis bezorgd, die ezel. Maar goed, dus die gebroken man was heel gelukkig daar, was tevreden, was blij. Maar als op de vraag van bent u zelf een gelukkig mens, wat je natuurlijk vraagt aan iemand die dat lied heeft geschreven, moest hij even lang nadenken en eigenlijk wel slikken. En hij kwam eigenlijk niet veel verder dan... ik ben blij dat ik mensen kan verbinden. Ik ben blij met het feit dat ik mensen blij kan maken, enzovoort. Maar het kwam niet uit over zijn lip van ik ben heel gelukkig. En dat verklaarde hij ook in dat gesprek met die Belgische televisie nogmaals. Dat hij dat niet echt zo diep
0: voelt. In jouw portret van toen speelde hij ook even solo op een akoestische gitaar. Laten we even luisteren.
3: Notre vieille terre est une étoile Où toi aussi tu brilles un peu Je viens te chanter la balade des gens heureux.
0: Speelde hij dit nou om jou een plezier te doen? Of had hij er nou echt plezier in?
2: Hij deed het wel omdat ik het vroeg. De gitaar waar hij op speelde was werkelijk niet te doen. Was een heel oud, krakkemikkig ding. Dat hoor je ook wel een beetje.
0: Maar je weet niet wat valser is, de stem of de gitaar?
2: Nee, maar hij vond... Ik kwam natuurlijk weer met een stuk Hollandse kaas aanzetten. Dus de stemming was meteen goed. Dus hij was heel goed geluimd, hoor. Ja. En hij speelde dit graag, denk ik.
0: Is het nog steeds een grote artiest in Frankrijk?
2: Ja, hij is nog steeds...
0: Hij treedt ook nog op?
2: Hij is 81, hij treedt ook nog op. Hij is... zoals Jacques Dutronc, ook 81. Weet je, dat zijn allemaal oude jongens die gewoon bij het Franse publiek nooit...
0: Julien Clerc speelt nog.
2: Julien Clerc. Al die gasten, het Franse publiek is enorm trouw aan zijn helden.
0: Ja. Nou, het was mooi om daar met jou over te praten, Dirk-Jan Roeleven. En je raadt echt nooit wat wij nu gaan draaien.
2: Johnny Holiday.
0: Zo is het. Dankjewel.

0: Gérard Lenormand, Le Ballade de Jean Giraud uit 1976. Volgens mij moeten we nu een instartje krijgen van de 5 voor 12. Nou, waar doen we het zonder? Volgens de New York Times is in snikheet Europa Den Haag de perfecte plek voor een zogenoemde coolcation. Aan de lijn de Haagse nachtburgemeester Lotte Ottevanger. Goeienacht.
1: Goeienacht, nou, hallo.

0: in Den Haag woont of uit Den Haag komt, al wel weet dat in de zomer het leven verandert en verplaatst echt naar het strand. Dus iedereen hier hangt rond het strand rond. Ik ken als ik als kind klein was, gymles kreeg op het strand bijvoorbeeld. En zelfs het nachtleven in de zomer verplaatst ook naar het strand. We hebben allemaal beachclubs en die worden dan ook nachtclubs. Dus ja, ik denk dat het een soort onontdekte puzzel is. En dat misschien de rest van Europa of Amerika zelfs dat nu ook een beetje begint te ontdekken.
1: Ja, maar dan gaat het dan meer over Scheveningen dan over Den Haag.
0: Ja, ik denk dat wij zien Scheveningen natuurlijk wel een beetje als een verlengstuk van Den Haag. Misschien is dat anders als je dat aan iemand in Scheveningen zelf vraagt. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk een heel lang stuk strand. Dus je hebt ook Kijkduin en alles wat ertussen
1: Dat
0: zit.
1: hoort er ook bij.
0: Maar Scheveningen is natuurlijk wel het meest toeristische stukje. Dus ik denk dat waar zij het over hebben, daar wel over gaat.
1: Ja. En kun je merken dat er ook meer toeristen nu naar de Hofstad komen deze zomer? Dat die tip ook werkelijk ergens op gebaseerd is? En dat dat mensen trekt?
0: Om eerlijk te zijn, nog niet heel erg. We hebben altijd in de zomer wel wat meer toerisme dan andere tijden van het jaar. En ja, ik heb nog niet echt gemerkt dat er echt meer toerisme is. Maar ik moet ook zeggen dat je als local misschien niet op die plekken komt
1: Nee.
0: waar de meeste toeristen dan heen gaan.
1: Dat zoek je niet op. Maar dan heb je dus
0: Nee.
1: ook die verkoeling niet.
0: Nou, maar dat is wat ik eigenlijk zei. Want we hebben natuurlijk zo'n lang strand. Dus je hoeft ook niet per se naar een toeristisch strand.
1: Dus
0: Er zijn.
1: jij weet de plekjes wel waar je moet zijn.
0: Ja, precies, precies.
1: Ja.
0: Er zit natuurlijk tussen Scheveningen en Den Haag. Sorry, Kijkduin zit natuurlijk nog een heel stuk. En dat zijn allemaal strandtenten. En de een is wat bekender dan de ander. Maar Scheveningen en Kijkduin zijn natuurlijk degene waar de toeristen eigenlijk voornamelijk naartoe trekken.
1: Ja, en wat doet de nachtburgemeester om de hitte na zonsondergang een beetje van zich af te laten spoelen?
0: Ja, goede vraag. Ik ben zelf echt een zonaanbidder en een strandliefhebber. Dus ik ga wel echt regelmatig een duikje nemen om de verkoeling op te zoeken. Ik
1: Vooral
0: heb zelf ook
1: 's avonds.
0: een tijdje. 'S Avonds ook, ja. Nou ja. Of de zonsondergang kijken, dat is natuurlijk ook echt heel erg leuk als je op het strand bent. En dit heb ik echt al vanaf jongs af aan gedaan. Dus dat zit wel een beetje in mijn DNA, zeg maar, als iemand die uit Den Haag komt.
1: Dus jij komt er zomaar wel goed door ook.
0: Ja, ik moet zeggen dat het wel echt een blessing is om het strand
1: Ah ja.
0: zo dichtbij te hebben.
1: Nou, het was mooi om je enthousiasme te horen vanuit de Cool Den Haag. Lotte Ottervanger, dank je wel. Dit was het oog van vanavond, na 12 uur nooit meer slapen. Met een herhaling van het gesprek van eerder met Julia Wouters. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: De eerste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is officieel begonnen. In Vroege Vogelszondag daarom volop aandacht voor trekvogels. Ook kijken we naar de gevolgen van de aanhoudende droogte. Boeren moeten anders omgaan met water en hun werkwijze aanpassen.
3: 10 jaar geleden hebben we onze beregeningsinstallatie dus verkocht. Gewoon verkocht.
2: Verder een stoomcursus varens. De kolom van de Vlaamse vogelaar Begijn Le Bleu.
4: Een groep van een tiental vale gieren schoven voorbij.
2: En een gesprek over de nieuwe aanpak van milieucriminaliteit. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
1: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een

0: Oortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer. Vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af. Landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Friesland non-stop.
10: De best.

ruizen van de wind en het brullen van de storm. Als een vogel vloog ik rond, tot ik in een vangnet vloog.

schapen en het duvel grijze breed. Ik stond ervoor, ik kon geen kant meer uit. Ik stond genageld aan de grond, met de voeten in een klem. Maar toch kwam ik voort, want een engel wordt.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: De eerste zeven is Heitag hier. Toen haak ik hem zijn Heit. Wij willen een politieke partij oprichten. En nu is Heit hier zoiets van een politieke partij. Dat is net samen wat.
2: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
1: Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat werkt de sezen. Dan kan iedereen sezen wat de wol. Maar dat zil wel.
0: Snijn in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering

Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Friesland non-stop. De best.

0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer als zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Frieslandok, stil aan de overkant.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

0: Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar